0: en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Het verhaal en de muziek van deze grote namen. Dit is de

0: and AZDC, the Bluesbusters, and...
1: Behold, I saw you standing there before me.
0: Johnny Braff.
2: Stop the music! It burns inside.
0: The Bluesbusters, een vocaal duo uit Jamaica, opgericht in 1960, bestond uit Philip James, die op 9 maart 1941 werd geboren en in 1989 overleed, en Lloyd Campbell, die op 31 december 1941 werd geboren en in 1992 overleed. De Bluesbusters waren ontzettend populair. Een top Jamaicaanse mannelijk duo uit de vroege jaren 60 van de vorige eeuw. En ze waren de Jamaicaanse artiesten die vaak optraden op de New York World Fair, zoals die van 1964.

Ze werkten afhankelijk in cabaretshows voor toeristen in Kingston en de noordkust van Jamaica, maar kregen een grote doorbraak toen hij werd gevraagd om Sam Cooke te vergezellen op zijn tour over het eiland in maart 1961.

Se inspiré de Sam Cooke. Natuurlijk is het cabaret circuit gingen ze door met soulvolle harmonieën van zijn uitvoeringen en namen een aantal soul- en reggae-coverversies op met tal van liedjes zoals Thinking, Privilege, Behold, Oh Baby, etc. etc.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio. Is dit een uitzending van Mart? Een status apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht.

0: Dit is Mart. Al lange tijd.
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

luisteraars, goedemiddag. Norman heeft overgenomen van Tori Chatori. Ik groet u vanuit de studio, Martin Gein. U hoort ze nog op de achtergrond, Lucia, Harry en Etienne, die zitten nog op het terrein. Opodoro is hier, weer is mooi, ze zitten buiten te genieten. Dus we moeten het voor lief aannemen dat ze toch een beetje

0: hoorbaar zijn op de achtergrond. Dus het is live radio, zo doen we dat. Het is warm in de studio. Fans staan aan hier. Je hoort een geruis op de achtergrond, maar dat moet je ook zien als normaal. Dus even wennen. Geen airco hier. Luiberaars Vaudet, Vautang, Tori en Chatori heeft u bezig gehouden met hun verhalen. Een beetje satire erin, maar ook waarheden. Lafu, maar je tik sana praxeri toe. Dat is precies programma's elkaar Tori en Chatori. Een beetje satire. Lafu, mag. We hebben het bericht gehad. Vroeger Manting, Mikisa bericht. Borge Breveld is er niet meer. Mediaman, televisiepersoonlijkheid. Vriend van Mart en anderen. Maar hij heeft altijd gepoogd ons op de achtergrond te adviseren. Ook als we televisie zouden maken, was hij als stand-by om op te leiden. Bij Defing. Maar het is niet zo ver gekomen, dus vrij plotseling. Wij schrokken ervan, want ik wist niet dat hij ziek was. Ik weet wel dat hij hier en daar was wat gehandicapt was geraakt, hè, geamputeerd. Maar bij Defing, hij was in voor een lach. En uitnodigingen op bijeenkomsten. Maar dat het zo woep plotseling binnen is gekomen, ja. Dan wens ik de familie. De hele Surinaamse samenleving, want dit is een boy of Condre. Heeft een stempel gedrukt op de Surinaamse samenleving. Heel veel andere media mensen opgeleid, klaargemaakt om ook televisie, radio dingen te gaan doen. Dus het is niet zomaar iemand. Borger Breveld, rusten in vrede. Maar we zijn nog niet klaar, want ik heb hier en daar ook een paar collega's gebeld in Suriname die bereid zijn om hem te memoreren op hun manier. Sadesap Ving. Want daar hebben we het laatst over gehad in de studio hier. Dat wanneer mensen komen te overlijden, dat zullen ze in de heren niks aan doen. Noti, de nefoteri, gewoon van ja, hij is overleden. Beri, zo aan deze, zo aan Juru. Klari. Maar het is goed om iemand ook neer te zetten van wat heeft hij of zij gedaan. Sadu in agrotapu zang minangayu de Libiini. Dus dat gaan we proberen. De familie Anoushka, die hebben we. We hebben contact met haar. We luku zang dat man doen, maar voorlopig moet het nieuws gaan landen. Een verdriet moest goven en pressie. Dan komen we erop terug. Straks, Roy Jongevat heeft zich aangemeld en Lucien Karg, die twee, vooral die Lucien Karg, die heeft een fotografische geheugen, die weet veel van de media in Suriname. Zijn vader was ook een grote mediaman, Cyril Karg, dus een pa Djaboy, als ik heb erover, die heeft lang gewerkt bij ABC, Lucien, en hij is nog steeds actief hoor. Dus met die gaan we even ook vragen om Borger voor ons neer te zetten. Wat heeft hij gedaan? Sabe de ing Biggie Roko. En we gaan op zoek, ook naar anderen. Misschien kent u andere persoonlijkheden die hem kunnen neerzetten. Ik heb Limbo geprobeerd. Limbo die zei van ja, hij kan pas later, maar niet tijdens mijn uitzenduren van Nono Anomang. Hij moet go voor iets anders, een check-up volgens mij. Die is sowieso een leerling volgens mij van Borger. Dape Akisipchin Kneepjes voor Afak. Dus volgens mij ziet hij hem ook als een guru. Bouwere later. Gecondoleerd, Surinaamse samenleving. Groot verlies. Maar hij heeft sporen achtergelaten. Sowieso. Borger Breveld. Oké, later komen we erop terug. Als u ook dingen weet waarvan u zegt van daar ken ik hem van, los van One People, dan horen wij u ook graag. Misschien bent u een mattie van hem. U heeft samen met hem getreffeld. U kent die tories van hem, mooie tories. Dan horen wij u straks ook, Eva Mann. Marticipatie, improvisatie, dat is het programma. Mart, op de maandagmiddag, mooie maandag trouwens, Hera, weer mooi. En dat is dan, Luko, hoe zou het doen? You, Dina also, en you ook toe op je eigen vieren aan jongensu. Informatie, daar horen wij u graag. Als u een beetje geroezemoes hoort op de achtergrond, dan is het Etienne die bezig is met het fatsoeneren van het gebouw. Want hier zien we ook. ik kan niet alles zeggen, maar Lobby Brangassa. Ik kan echt niet alles zeggen, maar ik zie dat er mensen zijn die zich ontfermen over Atrasse van Radio, Bakassi, Samiyanga Yuneshi. Maar dan toetrouwen heb ik gewoon er een puinhoop van, ja. Dat mag ook worden gezegd. Is niet gemakkelijk. Maar de Olibeso, wat heb ik meegemaakt? Wat zijn de tories die we moeten bespreken? Gisteren heb ik zo gelachen, jongen. U hoort de vogeltjes op de achtergrond, hè? Is het meer laf, want iemand kwam met een dinkie. En soms zijn we mensen ook gek. Maar aan de andere kant zetten ze je ook aan het denken. ik vond het een mooi gesprek. Gewoon om een kick te nemen, hoor. Puur proeferie. Niets achter. En diegene zei van... dus naar aanleiding voor Agofu Glenn naar China, hè. Want Glenn heeft me gezegd, na een begeleider ving, het is geen skin aan een begeleider, en een move, nog een meter voeing, want if een begeleider nog de gids dus, kan hij nergens, die Chinezen praten geen enkele andere taal. Wie if je tak naar de ik leg de lugu tak, naar meer tak. Dus if you netagataal. Je bent afhankelijk van een gids die de taal ook spreekt. Dus daar is hij afhankelijk van. Dat jongens staan. Jong, minimaal move. Dat ik me gewoon solo. Nou, als straat in is, sorry. Dat ik ben ja to the right, go to the right. Of zo. Nee, alles Chinees. Klaar. Jij moet je aanpassen. Dus dat vond ik ook leuk. Maar naar aanleiding daarvan. Dan weet je, Tori in een groep. Dat was maar met haar opmerking. Maar zei de. Vagron tapo bossi eruit. If a schepper. Be mek alles maar tak wantal. Noa tratatal. Noa serantongo, noa sneestongo. Niemand wantal de menselijke taal. Zang. Allemaal even verstaan. Wie is pef grond tapo ego. De mij verstaan je, de je kan communiceren, schrijven als refasi, en tak als refasi. Wang kodo tal nomo. Want nu zijn er verschillende, hè? Lo tal. Snesi, Ampanesi, Ingi, Blagamang, Afrikaan, Karkong. En dat zorgt ook een beetje voor hier en daar verwarring en onbegrip in sommige situaties. Maar stel je voor, want die mij lukt ook dat als schepper. Als schepper noem ik gewoon fout dat je voor je alles maar je eigen taal. Je woont op Zimbabwe, je hebt je eigen taal, Normen, Dasser, Nang, je hebt je eigen taal, diep in het binnenland van Suriname, weer een andere taal. Nee, menselijke taal. Een taal waar overal wie zich was uit, Bagasef, Arabië, Saudi-Arabië, waar taal je hebt. Je blakken, je hebt als reftaal, je weet niet. Ook toe als reftaal. Zot kleur je hebt dan ook taal. Baby's geboren, baby in de tak nog andere taal dan als reftaal, een menselijke taal. Hoe zou de wereld eruit zien? Want eigenlijk heeft het volgens mij geen voordelen dat iedereen zijn eigen taal spreekt. Het zijn een voordeel dat ik meer taxeratongo dan jullie verstaan. Wat voor voordelen hebben we eraan? Nou. Etienne is hier, hij is een reiziger, hij loopt grondtapu. Hij loopt grondtapu, maar ik denk, stel je voor dat het zo was werkelijk. iedereen, waar ook ter wereld, één taal. Hoe zou de wereld dan eruit zien? Wat zouden de voor- of nadelen zijn? En dat was een mooie tientje praxerie. Dan dacht ik, ja, if dat bij de zo, a grondtapo ziet er anders uit. Want wie is me gewoon naar Bakasefu, Tokio, met Taknadema, je kan bestellen, Alassane, je kan Jitori, we kunnen elkaar beter verstaan. Eén taal, mensen, we zijn mensen. Klaar. Meneer Etienne, goedemiddag.
1: Goedemiddag Norman, leuk onderwerp.
0: Het is een gekke onderwerp hoor, dat is gek.
1: Toch,
0: uit de lucht gekrepen, zomaar.
1: Toch ben ik het met je eens dat de hele wereld anders zou uitzien. Want als je kijkt, de toren van Babel, je kent het verhaal nog. En toen begon iedereen spraakverwarring. Dus ooit is het zo geweest.
0: Is het verhaal waar? Het toren van Babel.
1: Het is een Bijbels verhaal.
0: Ja,
1: je kan het niet bevestigen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee. Maar dat zou er ook geen oorlogen zijn, denk ik.
0: Hmm.
1: Want doordat een Chinese eigen taal, die Koreaan, die Afrikaan, daardoor krijg je meningsverschillen. We begrijpen elkaar niet goed, laten we eens eerlijk zijn.
0: We zouden beter met elkaar kunnen communiceren.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, maar hoe nam andere klok terug?
1: Dat denk
0: dat
1: ik
0: is
1: niet.
0: Nou eenmaal zo.
1: Dat denk ik niet.
0: Anders moet...
1: Al die studieboeken.
0: Zo.
1: Ja, maar het is toch leuk om over na te denken.
0: Ja, soms kun je over heel gekke dingen nadenken.
1: Nee, maar men heeft het geprobeerd, hè, met het Spanjool, toch?
0: Ja, nou?
1: Ja, ja. Het zou een wereldtaal worden.
0: Ja.
1: Niet geslaagd.
0: Laatst was ik bij een pedicure, maar dat was een vrouw, een dame uit Venezuela.
1: Ja.
0: Geen woord Engels.
1: Oh,
0: niets.
1: Hier in Nederland.
0: Hier in Nederland. Daarmee, ik zei, how much? Dat is zeer van even verstaan.
1: Ook.
0: Dan ben ik hier op het goede adres.
1: Dat is nog maar 5 euro.
0: Zo, dat is wel. Dat is Abi. Dan me ik zei, how much? Ik zei, wait. Ik zei, laat me even wachten, want ze begrijpt me niet. Dan, hij let een telefoon.
1: Oh ja.
0: Volgens mij is het Google Translate.
1: Ja.
0: Dan moet ik het zeggen in het Engels. Dat hij vertalen in taal. Ja, dat is een bronfietstijl om Sarababagazi.
1: Oh, dat
0: soort mensen. Nee, dit is live radio.
1: Nee, maar de deur staat open.
0: Ja, de deur staat open. Dan houdt ze dat voor me vast. Dan die taki. How much in het Engels? How much it cost? Dan draai ik. Oh, dat is zo. Rieker, precesa. Na zo'n taki. Dan draai ik telefoon, geef me direct. Oh, 45 euro of something.
1: Ja.
0: Maar dat heb je nu tegenwoordig ook, hè? Translators.
1: Het helpt heel veel.
0: Ja, het helpt.
1: Maar mag je het overal gebruiken? Dat is ook weer een vraag.
0: Dat is waar.
1: Die minnaar is het fijn.
0: Zo.
1: Maar ik denk als je in de ministerraad zou zitten, met meneer Trump samen.
0: Ja.
1: Ik kan allemaal een dakje hoor, telefoontje.
0: Goed. Luisteraars, heeft u iets wat u met ons wil bespreken, Antori? Je kunt ingaan op alles wat er is gebeurd in de samenleving. Krotapu naar Lontu. Maar je kan ook toe naar je eigen nieuws. Hoe gebeurtenissen, bevindingen. Iets wat u heeft gezien, gehoord, gelezen. En u wilt het bespreekbaar maken. Daarvoor ben ik uit huis gekomen. Vandaag om met u hier bezig te zijn. En je weet maar nooit welke vissen naar boven komen springen. Daar hebben we het gezellig met elkaar. Socialiseren met elkaar. Straks heb ik inderdaad, zoals gezegd, Roy Jongevat en Karg, Lucien Karg, mediamensen, die hebben Borger op hun manier gekend. Zullen anderen, want het heeft een lange geschiedenis hoor, Borger aan de Noorden. Dus 82 jaar geworden. Dus Woluku, Sang Dendat Abifoteri. Over de heer Breveld, Borger. Prima. Telefoon rinkelt. Twee lijnen gaan over hier. Eentje is aangenomen, die andere gaat in de wacht. U bent de eerste. Wie bent u?
2: Dag meneer Manne.
0: Dag meneer Manne.
2: Hoe gaat het?
0: Hij gaat, hè?
2: Dat is ziek, meneer Manne.
0: Je bent ziek?
2: Ja, wat,
0: Anoune beweeg. Ja. Oh.
2: Voor alles

0: I leave that they play my role, eh?
1: Ja.
0: Nou, maar
1: ik vraag over de vis. Mijn papo, dat is jammer. Dat die vis is gestopt.
0: Ja, het is...
1: En ik ben het eens met die mevrouw uit Suriname.
0: Ja? Welke mevrouw uit Suriname?
1: Ik was daar, we hebben geen winst gemaakt. Het was veel, 4 miljoen, die vrouw. Ja, ze zei ja, is het afgelopen.
0: Ja,
1: dat
0: nou, ze zijn toch aan het nadenken hoe ze het anders gaan doen, man. Het is nog niet afgelopen, hoor.
1: Ik ben geweest voor weken, hè.
0: Ja.
1: Je hebt veel gespeeld, hij staat wel goed, ja. Alleen, maar leuk.
0: Maar de vraag is, mannen, als ze de prijs gaan verhogen, ga je meedoen om de tarieven een beetje bij aan te passen? Jopai, Gomoro Diri?
1: Ik ga inderdaad, als je weet,
0: Je hebt genoten.
1: Ja, genoten.
0: Hoe many?
1: Ja. Als het duurt, hoor.
0: Heeft de op in 1850 in Novena erg?
1: Met mijn baan mee, 1850. Moet je alleen zien, met mijn woord. Maar als je daar gaat, dan moet je het niet. Dan moet je het niet. Met mijn baan, weet je
0: wel. Ja, maar...
1: Dat was wat misschien niet.
0: Oké.
1: Dan moet je het niet wachten.
0: Ja.
1: Leef vandaag. Ik leef een dag, iedere dag weer normaal. Ja,
0: dat is waar. Leef lekker en wees gezond. Mane, beterschap hoor. Ik ga naar die andere bellen. Tambo, era. Hai, Tambo. Dag. Dag, meneer Mane. Wie bij u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Hai, Norman met Lisbeth. Goedemiddag.
0: Welkom, mevrouw Lisbeth.
2: Hai, hoe gaat het met je?
0: De Vono. Ik heb je lang niet gezien. Volgens mij hoef je niet in de wakka.
2: Niet
0: veel, no?
2: Je weet, er is een tijd van komen, toch?
0: Maar je bent vitaal.
2: Ja, dat wel, maar je hebt geen zin meer in drukte.
0: Oké. Dat kan, ja.
2: Dus dan, kijk bijvoorbeeld, Luku, wat ik wel jammer vind, ik heb begrepen, maar ik heb het net ontdekt dat Mavy Staple in het concertgebouw is vanavond.
0: Oh.
2: Als ik wist dat ik een kaart gekocht, dan ben ik ook.
0: Jammer, dat is een topper.
2: Ja, en ik denk dat het de laatste is, die vrouw is al in de 80, man.
0: 80 zoveel, inderdaad.
2: Ja. Ja, dus ik heb het laat ontdekt, dus dat vind ik jammer.
0: En het is uitverkocht, nou?
2: Ja, het is voor een groot deel uitverkocht, dus ik vind het jammer dat ik die kans heb gemist. Maar goed, over die taal, hè. Hey Norman, kijk, je zit er niet echt naast hoor, want die taal bestaat er wel. Weet je, je hoort de hele tijd niks van die taal, maar... Er zijn wel mensen die het spreken. Esperanto. Heb je gehoord van Esperanto?
0: Oh, ik heb er nooit van gehoord.
3: Ja, ja,
0: Esperanto.
3: Ik zei Espanol, maar het is Esperanto.
2: Esperanto.
0: Oh.
2: En nu weet ik niet meer hoor wie dat had bedacht. Volgens mij was het iemand uit het Oostblok. Want het is zo lang geleden, dus minder onthou alles aan niet.
0: Ja.
2: Maar het moet iemand uit het Oostblok zijn, een Polen dacht ik. En die Esperanto, want ja, in zijn omgeving waar hij woonde, dan spraken ze verschillende talen ook, zeg maar. Net zoiets als Babylon bijvoorbeeld, waar je het net over. En ze begrepen elkaar niet. En er stonden heel veel onbegrip en vechtpartijen. Dus toen had hij gedacht, ik ontwikkel één taal die we allemaal kunnen verstaan. En heeft hij Esperanto genoemd. Maar in hoeverre dat verder is ontwikkeld... Zodat de hele wereld, je behoudt wel je eigen taal, je taal van je streek of van je land, maar een wereldtaal ontwikkelen die iedereen begrijpt en die verbinding kan brengen tussen mensen, tussen volkeren. En, want kijk, ook taal heeft ook weer dan een beetje, dan ben je in die politieke invloedssfeer, weet je wel, maar gewoon, hoe noem je dat?

0: onafhankelijke taal die mensen met elkaar spreken en verbinden. En dat heeft hij Esperanto genoemd. Mm-hmm. En ik weet niet in hoeverre die taal is ontwikkeld, maar ik heb begrepen dat er wel mensen zijn die die taal wel spreken.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus misschien moeten we dat weer gaan oppakken om die taal verder te ontwikkelen. Want hoe fijn zou het niet zijn dat er geen misverstanden ontstaan. Trouwens, een misverstand ontstaat bij in die e-gitaal, hè?
1: Ja.
0: Want maar begrijp je verkeerd.
1: Klopt.
0: Laat staan in een andere taal. Dus ik zou wel willen weten of misschien in de toekomst dat men die taal verder, die Esperanto, verder gaat ontwikkelen, zodat wij wereldwijd met elkaar kunnen communiceren.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Abu, dankjewel. Hoe zou de wereld er inderdaad eruit zien als wij elkaar overal ter wereld konden verstaan? Maar toch moet je naar boven een tweede taal toe, want dan krijg je die geheimzinnigheid.
2: Ja.
1: En ook concours overnormen, dan hoor je een digitaal. Dan is dat niet, die lijken verdacht. Dus wat taal? Punt uit. Nou, trouwens.
2: We hebben een keertje hierover gesproken, Norman.
1: Mm-hmm.
2: En toen zei ik, hoe kan het dat in de luchtvaart en de scheepvaart één taal bestaat?
1: Ja, hè?
2: En als je die taal niet spreekt, dan kom je sneller op.
1: Ja, die piloten dus.
2: Ja, ze praten allemaal Engels.
1: Ja.
2: En of je nou in Saoedi-Arabië bent, of India, of China.
1: Ja.
2: Alles maakt ook Engels.
1: Dus een piloot kan gewoon een vliegtuig instappen op weg naar waar dan ook, China. Ja, als hij maar de taal van de...
2: De hele route praat alleen maar Engels.
1: Juist.
2: Als je geen Engels taal praat, die mannen begrijp je.
1: Ja.
2: De Fransen hebben wel een gewoonte om... maar dat is alleen op hun gebied, hè.
1: Ja.
2: Zodra als je buiten Frankrijk gaat,
1: ja,
2: dan moet je... Ik ken een piloot in Suriname, die praat ook Surinaams.
1: Ja.
2: Ricardo, die ken je ook.
1: Ja, die praat Surinaams.
2: Ja, met de passagiers.
1: Ah, ja, aan boord. Ja, klopt.
2: Dat is ook leuk, vond ik ook leuk.
1: Ja, maar zakelijk gezien is tenminste de hoogte, wanneer hij in een andere omgeving is...
2: Dat je nog mag.
1: Dat ze er aan te mogen worden.
2: Kiesprobleem.
1: Zo. Leuk. Goed zo, luisteraars, we wachten ook op u hoor. We hebben nog een kwartier te gaan. De andere heren hebben aangegeven dat ze zijn al ready. Maar ik ga ze pas na 4 uur bellen. Dus na 5 uur dan. Dan hoor je de setting dat te vertellen, want ze hebben natuurlijk ook nieuws. Suriname. En toen jong zo maar met de schrift dat, hè?
2: Ja.
1: Lucien Karig en Roy Jongafat. Dus die een algemeen verhaal. En dan ook toe nemen we Borger direct ook mee. Maar u, hier in Nederland, Nono Oesdonja, wat heeft u te vertellen? Wat is uw nieuws of informatie? Welkom.
3: Goedemiddag, heren, met Jan.
2: Goedemiddag. Heren.
1: Welkom, Jan.
3: Wantal die minosabina betalen. Alatrata.
2: Dat maakt maar net veel niks uit.
1: Ja. Nee, maar goed. Van jou is dat hoor, Jan.
3: Nou, was wantal ben je toch hoeveel dan ooit.
1: Toch?
3: Ja, toch. Brother, dan is het onderling.
1: Ja.
3: Ik want alleen naar ons, toch even dagen.
1: We zijn een boy hippie. Next.
3: Next, no boy hippie. Afetti, de neem nog Simba.
1: Ja.
3: Wat maakt schrijf van Bukamanta 3075 voor Christus? Dan het een oorlog de. Dus even naar Esperanto of naar Engels, elke Engels, naar een wereldtaal. Net als scheepvaart, luchtvaart. Handel naar Engels.
1: Mm-hmm.
3: If you want bestel was zo uit China. In Engels moet je zo bestellen.
1: Ja.
3: Maar dat is Nazis Riffie. Dat drie voor taal. Maar Mandarijn officiële taal.
1: Mm-hmm.
3: Toch moest toen keer 80 miljoen.
1: Zo.
3: 80 miljoen. Akiri.
1: Zo voor. 80 ja. Miljoen.
2: Dat komt die voor, hoor.
1: Voor hij.
3: Oorlog die afvoer in 49.
1: Ja.
3: Dan een bakadati. Akir eigen vrouw.
1: Zo.
3: Dan ben dan een bakadat voor een president.
1: Hmm.
3: Ja, maar bij Kara vrouw de bende van 5.
2: Ja, dat klopt. Goede boekje. Een rode boekje, hè?
3: Ja, rode boekje, dat dan nog een taal, dat na, ja.

0: communistische ideologie.
1: Ideologie, ja, maar als je het internetboekje gelooft, dan...
0: Voor Mao Zedong, nelk vijf babi van in Rusland, die babi Lenin. Nang Marx. Alla de mana, na ide diktatuur. Daarom is het China. China kan nawantal, maar toch de nieuwe concentratie kan naar China. Heb je zo goed eigen rechten, de Oeigoeren, de man dat moxie, Turku moxie, Sneezy. De man een moslim. En mij te eten keren, heb je want dan ja, vrij. Je moet onderwerp is er even naar communisme voor een partij. En China nog een andere partij mee komt. De president heeft veranderd. Secretaris-generaal of van de kardesrefi. Lek van bakal lening secretaris-generaal na Sovjet-Unie werden toen. En nu Putin met Sovjet-Unie, Rusland. Maar want de kardesref maakt die bakal die lening naar Stalin bij Abi, naar Gorbachev, naar Brezhnev. Dus wantal, no taktaki au vrede ode. En wat mij luku is de in Heemse dag nanga Japanese day bende is de.
2: Oh.
0: Na
3: Suriname.
2: Japanese na in Heemse, toe, tapuan day.
0: Ja, de 9 september internationaal in Heemse dag. En ook Ingi, alle konden inheemse oorspronkelijke bewoners. De kardeman dat die. De man mag veel maar zo de man de ingi te kellek de egi dee. En de Japanese ben kon 9 augustus als er lang. Dus daarom de vier. De Japanese ben vier en tapoe van een plein dat
2: onafhankelijksplein. Ja.
0: En Ingi ben de na
2: Palmetuin.
0: Palmetuin.
2: Oké.
0: Want Ingi man ben go de man ben je amang dat vrouw de organiseren 20 jaar die vrouw ga rechter. Van rechter tegen de president dat keer ik geen kans aan die vrouw ben organiseren 20 jaar dus hij moest doen. Dat vrouw doen.
2: Oké.
0: Want wat Ingi man bevindt dat hij ala den yara lukusan no pego boom. Manawang nawang nawang. Ain't way amabe mek nanga cabinet for president.
2: Amabote kadi uva.
0: Yeah, this amam. Cabinet for president. Ji amandati. For organisera in Heemse dag.
2: Maar is teruggefloten, hoor?
0: 22 jaar gona rechter, rechter tegen president Akere Kinky.
2: Oké.
0: Weet je, maar het mooiste vond ik, de jaren, alle jaren al bijna, vanaf 76, alle presidenten en regering, alle jaren de beloofde Ingi dat ik grondrecht ook kom. Nou, meneer Adin en mevrouw Jennifer Simons, president, de potent op een lange baan bakken. Dus, de no de ete nanga sani wata problem na fa fu a names dag nanga erkenning fu de rechta de ma wanji de mana 50 kilometer pe de tang en de names tag no abushi na fu no es wan uno an no an beperking en a problem na mo fro Meulenhof be a vorige regering be benoem wan commissie Meulenhof. Vooral dat drie partijen, de Ingi, de Maron, en de bedrijf. Dus dat is het probleem, de bedrijf, die hebben de biggie bedrijf, de chim bedrijf, de go-to bedrijf, de mande sukufasan, go-to nanga udu. Dus de mandat, want de Ingi rechten die de habitba,
2: true.
0: Die regering die.

0: Sa Sanford en Heems apparaisi den dis normal lo se op to no one om doing.
1: Prima. Ja met me gewoon aan trabel op zijn wacht die al lang akbaam. Of hem rond af, of hem rond af die hem ja.
0: No.
1: Ja, ja.
0: Dat hij hoorde in Heemse voor de gek.
1: Oh, zo. Oké. Okay. Dankjewel hoor. Hai dag. U bent er. Bedankt voor het wachten.
2: Mm-hmm. Ja, ja. Maar meneer, u praat wel lang, hè? 7 minuten, ja.
1: Hoeveel minuten? Heeft u geteld ze nog? U telt ze.
2: 7 minuten.
1: 7.
2: Heeft meneer wat wel. Ja, ja, ja. In elk geval, ik lees dat het niet goed gaat in Zuid-Afrika, hè? Met er wordt dus gedemonstreerd tegen buitenlanders. Want dan werd er, tot er weer verkiezingen komen. Ja. Dus een 878.000 vertrokken migranten is gebaseerd op registratie van de landen waar de migranten naartoe zijn teruggekeerd. Ja, Zuid-Afrika heeft een deel van hen uitgezet, maar de meerderheid keerde uit zichzelf terug of werd daarbij geholpen door het eigen thuisland. Ja, dus een ja, Malawi 56.000, Nigeria, Ghana, Mozambique, al die landen daaromheen. Meer dan 1000 van hun burgers hebben ze teruggenomen. Ja, de uittocht volgt na maanden oplopende spanningen. Het anti-immigratiesentiment bestaat al jaren in Zuid-Afrika. Maar leidde vorig jaar op demonstranten blokkeerden voor ongedocumenteerde buitenlanders de toegang tot klinieken en ziekenhuizen. Ja, dus het gaat allemaal heel. Het is een anti-buitenlandse sentiment daar. Ja.
3: Cool. Nou, het heeft ook een. Oh, dus het heeft ook een beetje met die ebola te maken, natuurlijk.
1: Is dat het?
3: Ja.
2: Ja, en,
3: zullen niet zomaar mensen meer opvangen?
2: Hmm. Ja, ja. Omdat Zuid-Afrika ook al decennia lang de grootste economie op het continent is, trekt het daardoor miljoenen arbeidsmigranten aan. Ze vinden bijvoorbeeld werk op boerderijen, in restaurants, de bouw en andere laagbetaalde sectoren. Ja, en die actiegroepen die demonstreren, want ze vinden dat migranten hun banen pikken en de publieke opinie verder onder druk zetten ze. In een land waar ongeveer 1 op de 3 mensen werkloos is, vindt die boodschap weer klank. Ja, dus hoeveel migranten precies in Zuid-Afrika zijn, dat is niet bekend. Maar volgens recente cijfers stelt het land 4 jaar geleden 2,4 miljoen buitenlanders op een bevolking van 62 miljoen.
1: Dat is behoorlijk, ja.
3: Maar dat is 2 miljoen toch niet?
2: Dat hoor. Ja. Dus de actievoersgroepen stellen dat het werkelijke aantal migranten veel hoger ligt. Ja. En sommige hebben. Zuid-Afrika is het land met de hoogste AIDS, hè? Cijfers.
1: Ja, nou.
2: En er gaan dus mensen weg en hun medische dossiers. Die worden ook niet meegenomen en zo naar hun thuisland. Dus
3: nee,
2: dat is ook. Hun behandeling wordt ook niet afgemaakt. En er zijn dus die anti-immigratieprocessen gaan gepaard met huis-aan-huis campagnes, waarbij groepen volgens mensenrechtenorganisaties migranten bedreigden en aanvielen en hun huizen of bedrijven in brand staken. Vaak ook van migranten die legaal nog erbij hè, in het land verbleven.
3: Ja, dus ja.
2: Het gaat heel heftig aan toe.
1: Ja, sorry. Ja.
2: Dus Nasari en de kinderen worden ook, als die teruggaan, die worden dus uitgebuit natuurlijk, hè. Ze hebben, vorig jaar zijn er 4000 kinderen uitgezet ook. Ja,
1: zo.
2: Dus dat is allemaal niet best.
3: Nee. Maar het gebeurt in Europa ook.
1: Ja, dankjewel Anne voor je bijdrage.
2: Ja, is
1: goed. Ja, wat zei je Etienne? Het gebeurt ook in Europa.
3: Het gebeurt een beetje in Europa ook. Kijk maar wat nou in Spanje gebeurt. Hoeveel doden waren er? 200 geloof ik.
1: Oh, die vluchtelingen. Ja. Die zwommen, hè,
3: ja, die kinderen, die jeugdigen mogen blijven. Mm. Maar die worden ook verkracht en van alles mee. Ja, het is een moeilijke tijd wat dat betreft, vooral met deze droogte allemaal.
1: Ja, hey, maar die droogte neemt de ernstige vormen aan.
3: Nou, zeggen na zondag en dan krijgen we fikse buien.
1: Oh, want

0: Wat je ziet gebeuren, en dat is in het Caribische is dat ook het geval, die mensen willen niet meer gaan werken.
1: Nee, niet zo.
0: Nee, maar collectie, zeggen ze. Trouwens, nou, kom maar, vooral in de bouw. Ze kunnen de warmte niet aan, dus daarom lopen die andere, die landen ook een beetje. Werktemperament, dat tempo, door een song. Word je niet zodanig actief, hè?
1: Ja, het tempo is zakken. We zitten al een heel stuk op televisie erover.
0: Klopt, het kost ontzettend veel geld hier in Europa.
1: Ja, economie ga je het merken.
0: Ja.
1: Hebben ze vandaag ook al een deel vrijgegeven. Zoveel procent van de economie zal achteruit.
0: Ja. Ja, mensen melden zich ziek, massaal.
1: Ja, maar je kan niet verschepen ook, hè. Water is te laag.
0: Ook dat. Dus het kost aardig wat.
1: Maar ik heb een lekker half uurtje met je gezeten, Jan.
0: Ja, en nu wil je richting je huis gaan om te gaan kopen.
1: Precies.
0: Ik weet wat je doet op de maandag.
1: Het moet ook gebeuren. Dus
0: zo,
1: op
0: is dat, Jan. Zo is dat.
1: Maar ik ga luisteren, want je hebt interessante gasten straks.
0: Ja, ze gaan het over Borger hebben en ook misschien over andere dingen in Suriname.
1: Ja.
0: Abo?
1: Oké, bedankt.
0: Dankjewel, hoor.
1: En de groeten aan alle luisteraars.
0: Mooi.
1: Ja, want er al is bakken.
0: Ja. Dat was Etienne Wicks, heeft mij bijgestaan even hier. De hele middag is hij hier, vanaf 1 uur is hij er meestal. En dan assisteert hij Tori Chatori en daarna gaat hij op de maandag, zo tegen 4 uur, 4:30, gaat hij koken. Abu, tot straks, luisteraars.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer.

0: aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
3: Shaquille de Big Go, hey, Medi Dantana.

0: Schatjes, gaat je doet rustig aan. Tranquilo, het is 9 minuten over de klok van 2 en dan ga je steeds afgestemd op Maart Radio via Karimen FM. En daar kunt u ook via televisie of radio of telefoon Maart ontvangen. Weet u dat toch een beetje te lastig, dan gaat u naar www.radiomaart.nl en dan ziet u live staan. Klik op live en je hebt gelijk het station te pakken. Telefoonnummer 020-471-4291, het welbekende nummer van de Radio Maart waarop u mag reageren, staat voor u open, zodra als mevrouw Vanenburg het sein geeft. Dus alsjeblieft nu niet bellen, mevrouw Vanenburg geeft het sein wel. Lucia, ik groet je, fijne, fijne dan.
1: Maar ja.
0: Wat heb je gegeten?
1: Ik heb niks.
0: Want je zit trouwens steeds te kouwen hier.
1: Nee, ik niet. Ik
0: kon
1: niet, ik eet niks.
0: Ik ga de Luca vrouw me vervoeren, toch uit elkaar
1: nee, schat, ik weet
0: dat ik niet mag eten tijdens de uitzending. Oké. Okay. Dan we poeren dat is aan vat af.
1: Ja.
0: Alla de biscuit, biscuit, dus aan de.
1: Luisteraars met taku odi wispo, def grond taku, met taku odi, en mi wat aksunu. Un fardit fustor di tori e tattori, mettori e tattori cantan, o di dentro a programma soffi, di programma slughi, di programma magar, o di radio mar, ma in bisonder, astublif, astublif, astublif, di akabou fu akabou kan kom. Tufala for the week, satarwan fridet, mi dan e mastra medena mi, metei di den, omen loto, omen san me pre, special di radio mar. De tape and the spot you lang in Martin Tadi and me look the noise when they card it. Then a booth nyama, then a booth throw it to and me look then. Panafa begin me then and the anome yari ba. This me asap alas masa go sap com, me the was and tali me the was and dede, the alamara bena misabi. This vanaf maar begin 40 jaar geleden. Me be arki fabolde to Roy Risti to. Alla de programma van manes aan de toe met prepokutu
2: botai
1: alla de station be artma in bijzonder maar vanaf het begin dus alla de pijn naar de smart naar alla san voor maart midden op de hoogte dus daarom mi et tang loop maar nu was mane kon tussen milanga maart unom de dat manga normen nee petit soleil zo effectief maar toen dat kwam precies, dat is gewoon bak en het niks op zat.
0: Het is gewoon 5000.
1: Toen kon dat toen maatjes, dus tien minuten normaal tak zo, dan is het over. Want dan meteen van mijn denken, ik denk niet van ik denk, en zo moet het ook zijn.
0: Ja.
1: En van sma, de jongen Sani, en dan hoor je niet uit. Uno hoor als wanneer at die aan op boom.
0: Je bereikt er niets meer.
1: Ik was maar nu was Sani, mo vertel u was Sani. Mi be verjaar satra. Frida, mi akwang nek voor mijn masra. Alla day mi lang e bel, 2, 3 day. Fosu gosri bi we bel we taki, mante ta wik e bel mi of mi e bel. E bel mi Frida, tante Lucia mi taki ya. Atak tante Lucia mi son dede. Ik dacht, ach je licht man. Zo, attack tante Lucia schoot kon net aan de deur. Mijn zoon deed het 50 jaar. Vorig jaar geleden, Alassie en Masra. No, de enige zoon Alassie. Dus, we zien wat van Alibi kan daar. Dus, if je had trobi, wie is lang een ma, wie is lang een sa, wie is lang een suma, wie is sa den doei. Probeer voor takke en tak zei dit, dat je at die takke uit. Nangen, dat is het weer anders. Nu hoor maar kan dan af je alle jaar een van jaar mee begon moet ik om me een boom naar mijn familie anders maar zo op te roepen. Om me nu hoor je aan die alibi zatu. We zien na anderhalf jaar geleden misref las mijn boy en god doosrieb akiswaan akute hartstilstand en dede. Dus alibi zatu abe op 59 jaar om me mee prennen voor gewassen dan tas op 60 en vrouw wordt op 50 en zo'n 25 op een gewang van heergroep. We zien van alibi zatu agwe wan wiki na Dubai, ik heb een zoon dat ik geluk een klein keer dat ik met mijn jaar bak wat wiki. En deze komt er wat wiki in bak aan dede. Want die bak aan moeder dag aan dede.

0: Dus al die misatul luisteraars, onder metro bina makandas brada na ngasa nechte neef mati onder metro bi en onder metro bi om mantu of om vrouw onder zoet makar kiri en kos makandra en op boad de wek ma elukunu dat we rigeer tap boye we rigeer na kwaku onder dwing if an ego ama abe vrouw of wat u liba man e vrouw arus if I want you echt e liba vrouw kon tek you dus luisteraars. Dat is mijn eerste zand van mijn tegen. Uno met Robi naar mijn kandra. Alibi satu. Tidee jere. Asma net me jere dat Breveld dede tu. Mino besabi.
1: Borger
0: Breveld dede. Net me jere. Mino besabi. Alibi satu luku. Ama be lasen tu futu. No miera lasse anu. Borger dede. Borger siele rust en vrede. Dus alibi satu luisteraars. Uno metro bina makandra e fwa sa de un tak eerlijk tegen mekaar no hoi gri makandra want je de boef so lees angasma en de hoi gri no dwing if an vriendschap no de ta weg mi be de boer na wa dame ala se mi na ge bede ala prespen be gombe pai so we go be pai dis me pai be pai ma nooit asma ne go in e porto meni mi lukasan go mi lukasan so mi skoteng. Maar we zien dat
1: eigenlijk als God en kan tegen gewoon dat geven. Nee, naam moet niet erin jupen.
0: We zien dat als maar de alle jaren was er nam. Dus dan is God als maar mang als maar nog op contact moro.
1: Maar voor zich moro varen.
0: Ja, misschien.
1: Om versterking toch en we doen dat paar gewoon de spiritualiteit. En dan speciaal voor mevrouw Vanenburg. Happy birthday to you, die zaterdagjarig was. En mijn Harry.

0: Wij wensen mevrouw Vanenburg terecht, krachtig, naar bon voor gezondheid.
1: Ja, dat is een beetje peertje. En dat is een peertje morgen.
0: Dat is wat we moeten zeggen bij haar. Dat is autonomie.
1: Maar dat is een beetje
0: een beetje. Dat is een beetje een beetje een peertje. Dat is een beetje een bakkenvrouw. Dat
1: is een beetje.
0: Ja, in elk geval is aan krachtig naar een bon voor gezondheid. Hey, dat is Stimper, stimper.
1: Ano ja.
0: Suma.
1: Ano ja.
0: Potenta pa Florio.
1: Ano ja.
0: Potenta pa Florio. Nek pero te kengo na.
1: Suma. Ano ja. Na pero na si.
0: Pero sora boy.

0: puso e me wobda de pieti ko saka la ti de moro strak baka le fay be de me wobda ala sane go bu na ngayu masra na ngayu ching na ala sane na sa at palodu het allerbeste mevrouw Van den Burg, God rijkste zegen.
1: Mag ik nog zo brutaal zijn? Hoe jong ben je geworden? 79.
0: Hey Joko.
1: Hey jong, ja. Jongen, hey jong.
2: Zeker weten.
0: Hey Joko, 76.
2: 66. Je ziet dat ik aan de kant op.
0: Klaar je tap tak.
2: Nou, waar je impel aan die?
0: Dan ben je bent over de dappie. Dan ben je bent over de. Ik ben er niet.
3: Maar laat me eens zien, dit is een appartier aan de dossier. En eerlijk, zo vallig. Alles wat er aan mijn brade kon aan mij
0: doen.
3: En alles wat er aan mij zijn die letters, die ik gewoon die weet. Ik kon dat er nooit niet tegen dat mijn brade.
0: Maar het heb nog sabi.
3: Abi ini kalender, ma fokus ni awak ni berani tak aktor tak tentu. Kau ni mana lu kuna salmoro. Mau tanya taksi, sebentar rupa tu seminit tak rupa. Emi petegi, emi bisa kau nak tegi lah ni periari. Mi be apa peruti be bayi sini staya supu jimi, sini staya mi boru am tis sini staya supu nada minyang.
0: Nesto aku nak kerati.
3: Ya, tak mi boru nak minyang. Pero di azzinista, taglia come cocco, usta, la mi borra, snista, ma per ultime borsupu, mi vede, abbo di un'abtuso, mi vede belle, o te, mi vede,

dat is voor zus en dat is voor zo. Mi pasier jou, meluriu. Meluriu, alo carmine, sref, sref. Je pasier me bigobor, mi subo, mi sref.

0: Mboro mti mbakye gimi ina kambo you wanna buy them
1: both. Maybe kambora here 3 kilo rebe body manga erwindo. If you look me echt net vaya taki. Mine o meeste vrouw anatro wie is a ponder. Anatro bi. Want belo dit a vrouw die zei wat ga jij er hè? Ja, de vrouw van club nee vrouw. Het is goed dat hè. Ik denk je direct hallo. Je kon je man in de klas nee vrouw wat allemaal aan af me.
2: Pero le anu ya anu furu.
0: Ja, mi anu furu is ab dafu mi na mik mene hari kondrap itu. Wat hij loert me vrouw die anu mus kondrap itu.
2: No, mi na wat de.
0: Anu si tam pe de.
2: Nee, mi na wat de, mi mitang wat dama ani. Dus mo probeer tanga ani.
1: Mi hoop dat is ako leuke kanga ani.
2: Mi hoop
1: en. En dat ani ook lief die. Ik wens je al het beste. Ani, hij is een lieve man, dus je moet ook lief voor hem zijn. Als je hem weet te goed behandelen, gaat hij ook goed voor je zijn. Want Harry appam begin boven, maar appam tje ati. Harry nou een boemang. En wie zag dat Harry nou een boemang? Want september mannen zijn goede mannen. Mijn man is ook september.
3: Hij is nog macht. Is dat vrouw die zijn geluk? Een vrouw is al gelukkig.
2: Jij dat ook niet gaat eerst de perro, jij gaat tak mij dat gewoon wat op kade nam maar.
1: Perro die kan gewoon.
2: Toch gaat dat niet net hoor.
0: Goedemiddag dames en heren, ik wens jullie een goede luisterplezier. En wij gaan onze best doen om een prettige middag met jullie te maken. En ik hoop dat jullie ook goed reageren erop. En zo zal lobby, mee wie je nu. Ik hoop dat jullie zo horen. Met de Peru, die lobby.
2: Zo, so, bradanga sa, mina hari. Met taku alamala odi. Met bar edi odi. Met bar safety odi. Alleman sa met nape taki, dape tous napo dape na kenkerwegi afentu editor. Met baru alamala odi. Met tak mevrouw Annie odi. En de chiefe ook to met tak de odi. Transmino sabden. Met bar de alamala odi. En ik hoop dat u arka programma, want dat programma is kachoa mooi fatu aka leuk.
1: Ja.
2: Mokar want u nemer junu, de nemer sa mokari, voor sa programma bigi echt. Dat na po kan start wan pti moni di de programma makers.
3: Tulik mi.
2: Ma, licha, licha.
3: Tulik mi.
2: Na unu, wai kade nemer so leste, mis de arki radio de mane, kade nemer.
1: Kade, de mus tordi tore, tatori, tori,
3: tatori, tatori, tatori, tatori, tatori,
1: Super
3: normaal kan je nummer
1: dat neer probleem.
3: Jullie doen het goed.
1: Norman heeft zelf gezegd verleden, Harry. Ik heb dit keer Arti. Norman Taki, een programma voor nu. Na eerste programma. Ze het TWD na programma. We kan overal of zo. We accidents maar doneer. En daarom een programma voor nu. Haal de meeste money op.
3: Mooi toch? Dat zei ik tegen ons aan het doen in Omloko Trasman.
1: Normaal betekent dat een programma
2: is. Omdat u de bezig
3: bent. Ja, maar begrijp je, Harry. Begrijp je.
2: Dames en heren, dat we libator is, dat we het op de rekening nummer Pokas Tortman Pchinsanigi, de programmamakers. En nummer na LL NL 48 Rabo. En dan nummer na 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1 de naam van Stichting MCC Mart. Mijn kadernummer zo rustig, omdat ik heb dat ik nog wel eens mij klagen dat we kadernummer toen zo snel en de man had geen schrift dan zijn zo snel. Dus dat ben ik met doe allemaal rustig, dat allemaal kan teken pen en kan teken ten dat schrift rustig. Het tweede nummer naar NL 54 INGB. Daar heb je 3-0. Daar heb je 3-0. Daar heb je 6 0 3 7 8 0. Ten naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Dat is niet jij kapot, ik kapot, veel politie kapot. Maar nummer samen elkaar nodig. Je moet kapot 10 kolen of 15 kolen. Je moet spot 50 kolen. Je moet spot dat na fu ubaya gebouw. Gide pitani fu nu seka baka unu. Dat de awan president. Dat de awan president goes don't chillen na de strefie. Den ap gonin presi pes makaya e yagi den tak de mekip bar.

0: Ina ga den san turai kaka ko bo samat esukuf pot giden ena ni kenen nomor fa ko bo na NL 04 rabo anemon na 03 sefa 01 8 4 8 6 6 de naam van stichting MCC Maart. Maar bij het kenmerk, als je nog aan het maken de maas hebt, je wilt lopen nu, je mag geen money zomaar weg via je rekening, want die is nog de soort weer de man. De kan maar, de stort dan money tap aan Tori en Chatori. De pot bakas is developen Tori en Chatori, developen, de pot gebouw. Dat is dat ammonie is naar van gebouw. Maar je moet spot 50 euro. Ammonie aan of uno. Ammonie naar de gram chief uno naar de chief uno zei kabaka. Zo otanja naar Nederlandse nogwe. Dat de ouwe presi de kasset de chingo. Want alles was aan de rapef gara. Aan het dansen uwan. Huiswerk ook de. Verkaderen. Ik kan Europe de man doen verkaderen. Wat kan Australië? Dus akobou naf alasani multicultureel akobou, maar onderhoud man kusukuf ersfu bayaman. Dus kopot wan pchimoni pina gado sarunu ukodoro da ko bay akobou. To bayeng da ode seke dat de gram chifu nu nangale chim seka baka do hore bung. Na le fa suri wel suri fasan de aspe amuseum de ama se dra amuseum na sukra to ana fe se sukra de na fe se sukra dra sala peta por mare
1: solta ne a meneer fa mane baka a meneer ane baka
2: john le dan
1: ne ano sukra
0: e nana e so ne dra man
1: ne wa apa o meneer e koroni fa ne
0: koroni Nee, maar la fin c'est sucre na eso ne drama.
1: Pas. Museum. Heb je bedoeld au Suriname?
0: Nee. Ja. Dat
2: was interessant.
1: Nee, au Suriname
2: de. Dan na sucre wa drama.
0: Dat was museum da peno.
1: Ja, maar drama e draaien.
0: La son fo sucre e draaien na sucre e draaien.
1: Oké.
0: Dus dat met Samiwa.
1: Kade sma de na oso da dalo te sare.
0: Kade Samiwa le fa mandat e luka khobou. Da so uno to bay wa khobou. U moest lukken gebouwd toe. Dat u kan doen zijn in een man. U non wakt dit aan mijn brokken dagron. Dat we kon begin lolon taks op ze. Alleen zijn ze, u moest je dan zijn naar van tevoren. Luku, sukran, wa masa met tak enken ik naar wa normatief mee. Maar als je iets goed doet, dan. Voor een gebouw dan met tak, oké, dan met een man doen aan wat. If I'm not a better Nama, I'm a better Borkom, I'm a dagger on the Pijun. But when I started a pay to do something in Nama, that left the elephant. Just that me bodo ko bay wa ko bo ek me ko onderhou amang ko no lip de sans to ma
1: ko kala na so on Suriname mi no sap fane no a po trane ma fo sabe ne on Suriname ma dati a ko bo datu abi wan f at a ko bo datu da pe mi do bitro di metro da pe mi hor mi fecha da be de 50 jaar geleden. Ja, no. 50 jaar geleden.
0: Ja,
1: no. Dan moet je. Dat trapu dan een trapu steil.
0: Ja, ja.
1: Ik vind een boeie teumer van hier. Wie de benieuwd heeft, de pot lef.
0: Wie heren de pot wel lef?
2: Dus ja, alef de.
0: Dat naar jere meere.
2: Toevallig iemand gesproken die zegt, dit is alef.
0: Maar, meere, hij doet zijn best voor apanti, voor onderhoud apanti, charapanti. Moeaka. Dus het is goed. Dus je hoeft een tweede panti. De organiseren tras aan dape, want dape u nog maar gomorra. Maar dat nou een museum.
1: Ja, ja.
2: Met kwaku komt er een museum.
1: En volgens mij de dat is dape morra toe, hè? Want voor zich bekijkt u een gebouw.
0: Ja, maar nooit maar, wa museum daar loopt ook toe voor Blakaman. Dat nou een meneer Esaias het draait.
1: Dat mij bij wang, een meneer dat mij bedoelt.
2: Esa.
1: Esaias.
0: Michel Esaias van.
2: Ja, Michel.
0: Michel.
1: Michel, ja.
2: Oh, Michel, dat nou, een jong boy.
1: Mij bij wang
0: kort dat. Ik draait als aan dat
1: betaal. Maar nu sucre dai
2: tu. Cuma?
0: Sucre dai gro. Sucre na dire. Sucre na dire Dus de mai yurbo pala san na ma san bi. Okay,
1: but we still
0: need. Dat mi yere mi do sef no sabi wat mi do mi do goa o me yari
2: mi. Amen frau.
0: Okay. Yeah. Dus da if they do that boon na me dat ook do they do that boon.
2: Zabi. Ik was
1: mee de boon ibu swa dere tu.
0: Ja, daarom.
1: Daarom.
0: Anders if an a bedde da peda op kado bela sa panties ook tu.
2: Was so say. Ibana.
0: Hij big basai wantaki.
2: Ja, sommige wantaki, maar actie Lucia, maar ook Kasi. Voor toch me condoleren van Biggie Mang in de Surinaamse gemeenschap.
1: Ja, natuurlijk.
2: En meneer Borge Breveld is gisteravond van ons heen gegaan. We kennen hem allemaal van One People natuurlijk. En vele goede dingen die hij in Suriname heeft gedaan. We condoleren de familie en wensen heel veel sterkte. En speciaal voor hem heb ik een liedje van Broek Benton uitgekozen. Going home in his name. Mm. En een bijzonder condoleer ik ook mevrouw Beljot, die met zijn broer getrouwd was. En de rest van de familie uiteraard. Going home in the name, in his name. Van Brooke Benton.
3: Friends talk about me. But really, I don't really care, 'cause I'm gonna own his name.

0: Yes, I'm going home in his name. En ja, ek gaan vraag een rondje nou even maken, dan kom de rest. Ja, uiteraard elkaar. Ik vraag eerst aan Lucia. Lucia, wat betekent de burger voor jou? Naast One People heb je hem ook voor andere dingen gekend, televisie?
1: Nou, ik heb burger toevallig. Ja. Want zijn vrouw is mijn zwager, is zijn zus. Dus mijn zuster is met John de Jong getrouwd en zijn vrouw was John de Jong.
0: Okay.
1: Dus ik ken burger van hun.
0: Ja, maar die vader heb je ook gekend van mij. Dominee Breedveld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus in elk geval, I Want People heb ik gezien in Suriname.
0: Ik heb hem geloof ik wel 3 keer gezien. Ja.
1: Dus,
0: in de bioscoop.
1: Ja. Een film dat bij de was spannende film.
0: Die kreeg het
1: even. En de acteur zat bij pre in een film dat die toppie.
0: Nog iemand met een kapotstukje had twee doen.
1: Papa jongen.
0: Ja, we hebben allemaal mooie herinneringen.
1: Ja.
0: Behalve Perotti. Hij wil niet zeggen, zeg
2: maar. Dat is niet waar, ik heb
0: je zit zo van me, wat is dat? Dat wil zeggen, je gaat niet zeggen.
2: Ja, maar ik ken dit

0: Posso uno
1: Nee, kaugnie.
2: Mä eikö luku people, one people?
0: Häpi kuka siinä.
1: Alas mä, eti te on kiir op televisio heda.
0: Eiha.
1: Ja khatuka.
0: The last kerran, että kun pasin näpi kristin, että sen beina.
2: Niin.
1: Ja, klopt. Näin sä tein erosta.
0: Vasi mätä programma, he osa felja. Oare sen em annet interview, maakta se filio van. Toen heb ik gedacht, is hij het of is hij het niet?
1: Ja.
0: Ik dacht ook dat ik me kon beuren, maar dat was alles, want ik ben niet echt bevriend, bevriend.
2: Maar je kan wel praten.
1: Ja, ik heb het niet meegemaakt, maar toen ik in Nederland was, was mijn broer zijn assistent als cameraman. Dus mijn broer, mijn jongere broer heeft hem wel goed gekend. Hij werkte ook voor de STVS, toch?
2: Ja, maar hoe heet dat? Maar hij was niet zo lang geleden, was hij toch ook hier bij Maart?
1: Ja, ik heb dat programma niet gevolgd, maar ik heb het wel gehoord.
2: Ja, hij was ook hier bij Maart, ja.
1: Dan gaan we naar Harry.
3: Minus Abama, nooit mis aan man.
1: Maar ik zat Wassan van man, die man was een van de grootste zonen van Suriname.
2: Ja,
1: hij heeft meerdere dingen gedaan, documentaires.
3: Ja, film, mis Abama.
1: Ja, one people, hè. Vertel, niet benieuwd.
3: Afilm. Dus te bigger look af film.
1: Ja.
3: Te ama elkaar also. Ama vrouw te eindak at een...
1: Rubia.
3: Aan een Rubia man.
1: Dat ben ama vrouw.
3: Welke alfa ama.
1: Oh ja, weet ik
3: niet. Ja, altijd dat die... Wat telegram die na atrapu. Dat ma olis, dat ma tegat kafa. Ima ta... Was ma na ma kassin ik wel aan mijn ma. Fusen na ako.
1: Ja.
3: Dat ama men... Te ama ik doro sena... As I the damma did it. The damma come out of the damma and the damma.
1: Oh, yeah?
3: Yeah, talk hero.
1: Come out and show me fire in the
3: room. I'm not film. I like them what they kiss and I'm a drama. I'm up to 50 clicks.
1: No, I crop.
3: Maar dat je, maar Obama also zo dat me
1: een mooie herinnering aan
3: mij. Ja, zo dat me denk is er nou met potafilm. Zo dat me dokter kon je zeggen als je me look af film, ik denk me was en je denkt weer aan Suriname.
1: Maar dat je kreeg, no?
3: Me kreeg, ja, dat film, dat me kreeg.
1: Echt
3: waar? Ja. Tape
2: Ja. Dat kan ik me heel goed hoor.
3: Maar leg je uit.
2: Juist is maar bij Tana Gade Maso.
3: Nee.
2: Ja, naar Hollanders.
3: Nee. Arki. Op een moment, als ik kon als dat de map. Dus, mezelf naar eindig bouter, zo op naar bekend voor. Het was hard in Suriname. De map ik wil de man als naar de map. De man naar Boyard thuis. De man heeft nog een contact op naar de man. Maar liep de man af.
1: Oh ja,
3: nou, waar hun is daar niet boy, Taki. Amanda, Amanda, ko in min brina bouter, ze bekon ina sa. Dat boetak abreti dat zo aman ko dat nu aman tak nu mika tasenang. Dat mika sorgu me mami ka ber me mare sa. Wat onder sa toki no probleem ya. You ne berisma so mi samera my cost you fu berisma. Ano wa sensi?
2: Ano sa toki ba pala beri na begrafle sa. Ei, fai tak desani. Ano Santoki
3: bepaald.
2: Santoki bepaald. Begrafenis. Familie Dia. Danny Free Person bepaald. Danny Free Person bepaald. Dan BP bepaald. Om in je paard.
3: Arki. Santoki begint maar ook toe. Tap aan tap voor steuning. En begint een brief. Vijf duizend of drie duizend.
2: Het hangt vanaf vijf. Wat tegemoetkoming.
3: Ja, en begint een man. Want het was ondraaglijk in op mijn berries.
2: Ik heb mijn lijken dood in Wassenaar in een lijken huis. Ja. Dus wat ik denk dat de. Ik
3: omdat dat maar dieren voor berries, maar dat is mijn abba money. Dat is mijn abba money, dus dat zei je nu. De bijplein, vergeet je dat jongen.
2: No, ja, mami, vergeet me ma.
1: Ja, dat was in zijn naam, dat is voor mijn grandma en mijn ma. Ik ben abba voor, zo mijn grandma bij de
2: naam.
1: En dat was de grootste.
2: Ja, klopt.
1: Op een gegeven moment allemaal long, nou was maar zo'n paar maanden. Dat trapper hadden ze op de Holland. Tikke dokter Sofie Redmondstraat, toch? Maar de situatie in de konden, mima bij de verpleegster, dus ze had Dat, daar hebben ze een potje voor ambtenaren of vijfkaren. Mm-hmm. Contact voor mensen die in het ziekenhuis zijn. Mm-hmm. Dan mijn naam is Sakbo, dat ja, maar mijn maar verzekerd ja zo. Want ik moet mijn vrouw. Amon is ook zo dat je gaat niet deze de spijker de meer van kunnen kopen.
2: Tijdens bouwt aan de poer.
1: We hebben alles aan die contant.
3: Maar dat betekent ook wat op een gegeven moment wat president Beko. Maar ben je
2: toen zien. Tijdens bouwt aan alle de nullen de poer.
3: Ja, wat ben wat maakt hij met me om ons bij allemaal te doen zo goed? Dan ben ik het te doen zo goed dat hij bij jou man. Wat zijn mij bleek later? Naar te holen. Ja. Maar ben ik al wat geholen
2: door zo goed. Maar Arkino, missa, wezen bij dat ze naar de missa bij verzeker wezen. Missa dat had een accident maar om me naar verzeker. Ben je dat zo hard stilstaan? Zo weinig aan money bij.
0: Ja, verzeker in elkaar beer. Wees maar eens daarnaar. Maar wacht even, we zeggen over Suriname. Laten we het terugbrengen naar Nederland.
1: Ja.
0: Hier in Nederland, weet je hoeveel van ons lopen niet die niet verzekerd zijn?
2: Maar daarom haal je het mannen.
1: Maar de Maiberia, ja, ze, wie zijn ja. De one sense in de Maiberia?
3: Ja, nou, maar om eens mama kon naar
0: Jerena.
1: Nee, en ik over, maar je go 1, 2, 3 of 4.
0: Jerena.
3: Ja, maar om eens mama kon naar dat.
1: Alas man.
3: No.
0: Nee.
1: Oh nee.
3: Nee.
0: Het land is bij jou ja.
3: Alas man, maar kom.
0: Is dat nou als mijn college want tekst, want vrijwillig, ik college want tekst die want domere kon.
2: En je zegt niet als dat.
1: Maar is dat de mij bij die tap 1, 2, 3 of 5 bij
3: die? Ja, maar wie is aan een land die bij die naar zo'n berg gewoon, nog steeds bij wat ik die graf.
2: Luuk, wie is dat van dame?
1: Ja, ik kan brengen toe.
2: En dame
3: heet dat. Zeg, hallo.
1: Ik kan brengen toe.
2: Nee,
3: mi obron, mi obron, mi dat ebron, no amana pobre mi ebron.
2: Ari, Ari, one dame etaki. Ako ik een ptita kon begita, dat een ptita sapsode begange. Ik bedoel, jij als moeder, de ptino actiefa libi. Dat je tata tegen de ptita sapsade odunange.
0: Daarvoor, jere Lucia, daarvoor is mijn...
2: Stom.
0: Lucia, daarvoor is mijn baar kreeg zo. Woi, mi gato, mi madde Dene ba daro. Dene money bear as bare. But mi gado look out no to say take me ya. Ma vi go lene ko bere.
1: Mu fe de.
3: Ya ma that na no. In abi asan begin for me in the year 90 commit no. Afa ma big in 2000 commit no. Vroeger was het niet zo. Des ma sa be de forci. Des ma be pa net de defense national. Des ma de wis des ma de ja gasana ala san be setik ba san na be ye go be rasma in a fine one conversation. Ala san seti. No take a word of ballo forma e condes if you pay ma plus de era ma dat no de mora san na.
2: A fazer que era mais campanha dat gratis.
3: Dat tane sa te take des man sana. De might the insana de might take des man less so name a lopio me immense. De man na tro banga des man. De mij lukt de eerste review, maar de man
1: kijk, Luco, die jaren zijn voor hen op, hè? Zijn twee broers, hè? Want we liepen op een dochter Sovereign One
0: Straat. Van de Geise Straat.
1: Ja, was hij, dat was die kistenmaker. Geise
0: Straat, die kistenmaker.
1: Ja, ja. Maar ik ben dat padde, hè? Ago die bakken, Amerikaanse ambassade, dat ben
0: ik.
1: Dat dochter Sovereign One Straat, toch?
2: Ja.
1: Ago zo kan money dat ben. Max. Maar je nog kan niet mijn man kwalen. If I'm money, they evaluate on 60. Oh, it's my mobility. Then the cost of food is the same.
3: Because, hey, Jan, I thought, look, if it's out of money, Saka,
1: yeah.
3: You rank this, ma.
1: Dat begint wel een beetje gedaan te
2: hebben. Zij doen, dat regeer is dat brok aan money.
1: Maar dat is maar bij ons voor mama.
2: Ja.
3: Natuurlijk, dat is maar voor jou.
2: Nee, man, ook
1: eerst. Ik ben ook even money zeggen.
3: Nu zei je dat ze zomaar aan
1: moet. Ik kan bij de bank dat ik me aan
2: het zeggen. Ik moest bij 4.000, had er om 500. Dat ze een begrafenis ondernemen, man.
1: Maar dat ben ik maar bij hem, hoor.
0: 500, dan ben ik er om 5 voor jou.
2: Ja, dat ben ik brok
1: aan. Dat ben ik eens op wat...
2: Dat ben ik puur aan het nul, toch?
1: Het trouwbaar is op 5 jaar prijs, toch? Dokter Sofie Radmanstraat bij een nieuw BPFDN.
2: Van Latijnse nee, Abi.
1: Ja. Holias Kastien.
2: Ja.
1: En dat wil betekenen, je kan kost me, maar tien en af jou. Voor één, maar dan maar
2: een af jou.
3: Ja. Nou, maar meteen,
1: dat is de realiteit.
3: Maar met dat is wat heeft Jojo en
1: Lisa. Nee, maar dat is...
3: De woorden we kunnen toch allemaal koffer op te vasten.
1: Nee, in de karoan BPFDN zo toch.
3: Doe maar.
1: Waar kan ik elkaar aan BNP want die
2: maar moet tegen wat zijn
1: nou, Odo?
2: Voor alle begrafenissen ondernemer...
1: Maar dat gewoon dat... Harry,
2: eten... Harry, eten, Piroti, alle begrafenissen ondernemer in zijn naam, Hennep is de best. En bakken hennep, want hun die staan.

0: maar de dappen. If you no up money, want ik heb mensen die het hebben gedaan. Mm. In de up money, ik kan toch wel regelen naar je pijp, thuis op thuis. Yeah,
1: okay.
0: Dat naar meneer van het, dan mag je niet staan, man.
2: Weet je, ik draai wel pokoe net, voor broek bent het.
0: Ja, ja.
2: Dan ga ik going home.
0: Ja. Ja.
2: Zo te horen, mama.
0: Ik ga hier, man.
3: Dat is nou, sabi.
2: Zo te horen,
3: maar ik ga die discussie niet met je
2: aan.
3: Aman takie tak pa ego. Broek bent een tak pa ego.
2: Is allemaal eens mijn gasten dan. We gaan tapen wel leuk weg. Nooit meer mijn chassa zou wel leuk. Pe alsof je ze daar.
0: Harry.
2: Ben je daar ego gewoon in de geesten weer op?
0: Nee, Harry,
3: voor geen probleem van de
0: maat. Harry, dede. You na alleen na bestaan de voor je ma, je pa, allemaal in met bakken.
2: Ben je er dan?
0: Daarom is mijn briefje reïncarnatie. Daarom zo is mijn briefje in zin.
2: Omdat je in het geestenwereld bent. Je bent in het geestenwereld. Af en toe je kan komen bakken, zo niet in je kan bakken. Ja? Je in het geestenwereld. Nou, dat was wat. Wat los maakt Chinees, maar ja, grond tapu. De man, je ziet, am na maand de kies je, je wil kruis. Dat paar maanden dat ik zie, she was crushed. De meest zeggen, nak wat weer water jammer. Dat ik mij gewoon heb panen staan zo. Maar man, ik moet naar. Had een hemel toe.
3: Maar look at no hurry. Ik kan discussiëren over een Sandy zijn. We hebben in Suriname ongeveer 5 grote bevolkingsgroepen toch? Mm. Allemaal het doen op de invasie.
0: Mm-hmm.
3: En Jan Panees het doen op invasie. En in de stand het doen op invasie. En Oesara Namang, Otaku Afro Oesara Namang. Wij doen het op onze manier. En als je dat jongen met een hoofd om de rot zo, niet getreurd, dan was maar.
0: Zoals,
3: de was een
2: ja, maar de wouden spekje met dat.
3: Ja, toch?
2: Dat met tegen
3: de kinderen vooral.
2: Met tegen de dokter, Noah Pastor Nafko Gittori, Noah Manaf Collega, Noah Kruis nog de tap Mikisi, dat je schroeft thuis en zo. Mi mati beldo son e kon nakwa spigri tapak kisi.
0: Chuba?
2: Beli.
0: Beli frene dede da fa belo kon nakati.
2: Beli. Etaka yemo fara. Etak te efari dede me kon be te kon spigri
0: tapak kisi. Hey, soman beli e hori fara ket. Beli frene fka beri se fi.
2: Beli me bige bare fi no kon spigra sari.
0: Yes, puken.
2: Mo kon te kiu. Ama me te kon spigra kisi
0: tapak. Me bi u asko.
2: Ataka wade sekel admi dede
0: spigra kisi tapak. Yere, beli. Vrede de la si wan de le kisis refi. Suma. Belli.
4: Dai.
2: A frede de la si wan de le kisis refi. La fa belo con. Ma te di fos mi fa di be frede fa man. Na di mi ma con di mi ma de de. Ne mi ko si dat mi be frede de sa at moro. Ma bigin. Mine go no camera mi sa bon de les made da pena kaba. Mine go da
0: fa quick it. E go na wan beri.
2: Ja.
0: Yo go take afscheid. Fa ye take afscheid fa se ma. Fa ye do.
2: Mi ma.
0: Nee.
3: No fa wan.
0: Anyone.
2: Da me ol mi anu sko stop at ma edra me tak mi mo fa ta.
0: Me ye fa se ede.
2: Nee.
3: Oh.
2: Net so. So mi mag, so mi no mag.
0: Nee. Nee. Mi persoonlijk, wie is da mi ma? Wie is na suma? Te asma de me wakap sa me tak ruste frida frusta. Mine pot be ani tapa
3: edi. Ja, zoals mij bos alijk.
2: Mi bos mi
0: ma... mag niet.
2: Mi bos mi ma refesere.
0: Ma mis donja. Ma mag het niet.
2: Ma mis donja.
0: Ine mag bos valet.
2: Mi ma de 45 jaar ma mis donja.
0: Ja.
2: Mi bos mi ma na edi posa kisi tapu de ma tak do tapak. Mi bos mi ma
4: refesere. Is jouw
2: gevoel. En mi bos tu nekjes mi bos na de refesere de ma tapak kisi.
3: Na 54.
2: Misa, a bigi dokter misa na.
0: Luisteraars, jullie mogen ook inkomen als
3: jullie willen. We mogen mensen geen regels opleggen, weet je.
2: Nee, maar zeg gewoon, naar de ene nog.
3: Ik want ik hier verdriet op zo'n fase. Ik heb verdriet op zo'n fase, want in Oshimoro is jouw laatste.
4: Jij mag het nemen.
0: Op jouw manier.
4: Vind ik. Ja. Mino bos was maar aan de dekba.
0: No.
4: Reden waarvoor.
0: Nee, dat kan ook.
2: Ja, de maakt dat zo met. Maar mis doen jullie
4: zo. Succes maar voor uit asma.
0: Ja.
4: Is heb je toch dus.
2: Ik heb pas maar tapen maar voor mijn bos in de feste.
3: Ja, feste de
0: oude. Een vrouw tegen.
3: Volgens mij brasa lijkt er wel.
0: Je moet hem niet zoenen. A tegen mij, zoen hem niet.
2: Kijk. Zoen wat ik dat in.
0: Aan mevrouw Sambe doe aan de feste.
2: Je kunt nog een moment die mijn maat deed. Die misschien mijn maat in haar deed kiezen. Dat me no once man am collect me next. Next in op tegen
3: mij. Dat is
2: uitvieren. Maar doe Sambe wanneer mijn bos mijn maat. Je kunt tegen mij mijn bos.

0: bosse, me want bosse, me bosse. Et me guérir dans ma père. Ma mère bosse, me ma, elle me doing. Me bosse, me ma, me bosse à docteur, me sa, me bosse, me tante, et docteur, me bosse, de fosse à qui s'y tapou. Na, en wantran, ek, me
1: fosse, on a d'un tout téléphone, j'avais twee téléphones. Ben, nou, wil ik nog even het laatste zeggen. Het enige waar ze die beperkingen kunnen opleggen, ja, is als maar dit nou een besmettelijke ziekte.
2: Ja.
1: Dan gaan ze zeggen, je mag boezie, je mag fascie schrijven. We gaan naar de eerste bellen.
0: Daar gaat mijn mami naar, ik zal mijn kans aanzetten.
1: Ja, maar dat...
0: Ja, mijn sapsa voor mijn mami.
1: Dat je gaat zieken, dan heb je
0: een probleem. Dan ben ik niet direct, maar dan ben ik niet direct.
2: Welkom in de uitzending. Ik hoor u niet.
1: Ja, komt weer zacht.
3: Ja, hallo.
2: Ja, welkom.
0: Billy.
1: Welkom.
4: Ja, hallo met Joyce. Ik heb een vraag. Eerst met dat deze ribbit en net, die eden moest de naar straat, die voet nog moest de naar straat zien. Die eden moest de naar straat
1: zien. Nee, dat buurman kan komen.
4: Adede nego nange voet en derpen nange, ede ego in derpen.
1: Maar buurman kan komen, toen dat ze braar die voet.
0: Nee, mevrouw Frans, mij aan de trafassie. Je nog poti eden naar Doro, zei, go naar Doro. Die voet kan go naar Doro, maar eden die poti. Omdat je dreef wel lolos aan je dreef. Ja, je dreef bereden, bereden zijn.
2: De Samsung wacht die vertel.
0: Ik heb je dan wel camera. We adoren de toch fika op het balkon. Make je foto de na adoro si. Maar je ede nog go na adoro.
1: Maar
0: if je ede go na pa adoro de, je dreef wel lo bereden, bereden zijn je dreef.
1: Maar zo ook niet verstandig, want je kiezen koor op je ede.
0: Maar we zijn warm.
2: Wat zeg jij, Joyce?
0: Maar mevrouw gaat die verder. Mevrouw gaat die verder.
1: Nee, zeg, de vraag. Stel aan jullie.
4: Met drie dingen aan mijn eerder. Gewoon een... De auto neer. Maar aan mijn voeten met drie dingen dat zie. Want dat deed ik gewoon aan je voeten en berpel. Want deed ik gewoon aan je eerder en aan berpel.
0: Ja, maar in een potje deed ik gewoon naar door. Naar door kan je hier.
2: Ja, maar dat zegt zo.
0: Ja. Dat is dat. Ik bedoel dat dan. Ik boem. Maar ik voeten
4: gewoon. Deze maat dat je even drie dingen zo. Dat deed ik. Als je de potje voeten dat was. Dat deed ik meteen net aan door. Zie. Je moet dat je hoofd. Aan de kant liggen op je auto neer.
1: We hebben het bijgeleerd.
2: Oké.
1: Onthouding.
4: S voor S voor S.

0: Oké,
1: dag Ronnie.
2: Bedankt voor het meedoen.
0: Ja,
2: het is inmiddels 6 minuten voor 3. Dus
0: zo.
2: Het is op Sotori. Oké, wat je want, Tori. Ja, dat is jammer voor Sabatori.
0: Sotori.
2: Drie maat bidden, hè? Maar de man moet toch bellen voor u. Dat de man horen van streden, maar dank je erin. If you not want to speak it up a DC, je kies contact veel voor jou. Ja, maar niet bij het chateau voorzitter. 1 gulden was heel veel. Zo gezegd, zo gedaan, de man gaat aan toe door je spiekering, de man gaat nakken. Rietveld naar eerste man zal gaan nakken. Dan kan je binnen Rietveld. Maar na gaan spieken en na gaan spiekering. Maar hij zat de man bij weer de big jas voorzitter. Dat jas gaat onder de spiekering.
3: Dat was hij.
2: Dus amor da ire mata ko yeb mi do de malon asa akel de let na grebi
3: ya ma lu ko no mo leki wan san
4: ta fal na ke
2: ata fal na ke
3: wa grebi wa grebi na al asma sa don da pena na e oso
0: ne oso
3: na el last rose plant
2: so so bonyo da
0: helemaal
3: you etak na bonyo da pe ma his de da pe de bi
4: nei
2: Well, that's a better.
0: Hey, was my welcome there.
2: For that you're the minister.
5: Yeah, I'm like, oh, I don't want to say, at Oriya HIG, I killed the thing at Outbound.
2: Yeah, toch? It's about Oriya.
5: Yeah,
2: yeah. So, you're bekend for all this, you know?
5: Yeah, my, you know, the biggest one for me, I know, Alam, I'm a thank me, Tori. No one's man about that DC, that true, that not true. Me thank what, again, me, come on. Me mother de me up to Alfia. Dan me go crema a grave. Dan mi tanta esta axi wale sheep. Mayano, te go crema be a grave ye cre, but I'm a cray on me swimma. As I get no cray, on safe. If a plan for a top of gravy, moko de gay boy. Harry,
3: Harry,
5: No,
3: That make me tag me boss.
2: Yeah,
3: me
2: home to here.
5: Yeah, me mene. This my tag bolo out anyo.
3: Yeah.
2: Nee, maar even smakje ab takrusiki so van de kare.
5: Nee, eigenlijk. Abe overrasiki mi, abe overrat mutant anti mi helia mi nagia.
3: Ja.
5: Dat ze moet geen tran op het graf vallen. Je mag gewoon tegen je boy. Nooit, nooit meer amigo.
2: Benny, is dat de bepot sopje voor je toch?
0: Dat is wel erg.
2: Dat zorg je ook naar. We drinken als op je gewoon.
3: Maar is dat een katja probleem toe?
2: We gaan ermee stoppen.
3: Ja, wat omapje is de ongesteld. En dan mag ik wat op een grebief.
0: En dan mag ik wel een BP en
3: dan mag ik wat op de grebief de man.
0: Oké. En dan
2: mag ik een BP toe. Bedankt, we gaan eruit.
3: We komen straks weer over 5 of 10
2: minuten. Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid.

0: te encontrarai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Eind jaren 60 verhuisden ze naar New York City. En daar stierf James naar verluid op 47-jarige leeftijd in 1989 en Campbell aan een hartaanval op 50-jarige leeftijd in 1992. Het duo is begraven met een graf tussen hen in Pearl River Cemetery in Montego Bay, Jamaica, de stad van hun geboorte.

In 2015 werden Campbell en James posthuum geëerd met sleutels van de stad Montego Bay door de St. James Parish Council. De bluesbussen traden vaak op in Suriname. En vooral tijdens jaarbeurs in die tijd maakten ze geweldig veel furoren. Met al die hits van ze, zoals Behold, I Won't Let You Go, Wide Awake in a Dream, Oh Baby, Each One, Teach One, Love Me Forever, etc., etc.

Zijn echte naam was Johnny Criswell. En hij werd geboren op 3 juli 1937. Hij was tweede in de reeks van 14 kinderen. Ze woonden in de Station Street, Kitty, in Georgetown City. He got in the habit of singing at his workplace and hadn't been for a challenge from a colleague. The world might never heard about Johnny Brav. At around 19 years of age, he went on to form a singing group called The Heartbreakers, met lokale muzikanten zoals Michael Beggers, Dennis Coxwell, Cecile Whitehead en Compton Edwards. Ze traden op in het Carib Hotel en ze traden ook in het voorprogramma van de Amerikaanse zanger Chubby Checker, de man die geweldig populair was met The Twist en Let Twist Again en andere grote hits. In die tijd verdiende de groep van Johnny Brav $30 voor elk optreden. Maar zijn grote doorbraak kwam in de Astor Cinema. Het was daar toen hij voor het eerst het lied naar voren bracht en zong A Bird Inside en ook nog A Shower of Tears. En die waren twee van zijn allergrootste hits. In het publiek was een lokale zakenman en producer van platen, Vivian Lee. Deze meneer Lee was so impressed that he met with him afterwards en stelde voor om twee liedjes op te nemen. Hij nam op in een studio gevestigd in het gebouw van Radio Demerara en later werden de songs weer opnieuw opgenomen in de Verenigde Staten van Amerika. A few of his other hits, including A Shower of Tears, Same Time, Same Place and Anything You Can Do, were recorded in the United States and in Curaçao. Zijn liedjes werden veel afgedraaid op de radio in Guyana en ook in Suriname en op Curaçao. Brav, ja, tekende contract met Vivian Lee en deze bracht hem dus in Amerika, zoals we dus eerder zeiden, om daar songs weer op te nemen. Hij zong ook in het voorprogramma van Percy Sledge op het eiland Barbados. Hij was ook gescheduled om als voorzanger op te treden tijdens een show van Otis Redding, maar dat gebeurde niet, want Otis, ja, never came off after the American and his band, want die liet het leven tijdens een plane crash.

0: Nog meer over Johnny Braff. Hij tekende ook een 6-jarig contract om te zingen op een cruiseschip van Joegoslavië. En hij verdiende $5,000 per maand. Hij was vooral populair bij zijn vrouwelijke fans. At the peak of his fame, Johnny Braff claims to have fathered at least 27 children in at least 10 countries. Ongelooflijk. 27 kinderen verwekt in 10 verschillende landen. Hij heeft verschillende awards ontvangen voor zijn muziek, including the Guyana Folk Festival 2002 Worst World MacAndrew Award. In juli 2019 werd hij 82 jaar oud en hij werd geëerd. Een speciaal concert werd voor hem gehouden. Toen kreeg hij een nationale award, de Medal of Service, door president David Granger van Guyana.
1: I got a string of hits with the Telstars and the Rockets, Combo 7. So hits like Read It Over, It Burns Inside, The Green Grass, Memories, ladies and gentlemen, and tonight here in Ecstasy in New York City. Compliments of Mr. Owen Freeman and of course Mr. Charles Cush, the man who has in the last 2 years had 2 hit records international. Sugar Man, and of course, baby, you've got me going. How about giving a warm

0: Johnny Bravo. His music will live forever.
1: Het verhaal en de muziek van deze grote namen. Dit was de laatste symfonie.

Trouwe luisteraars van Radio Maart, ik heet u van harte welkom. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw familiezender, uw favoriete zender. Een zender die al meer dan 41 jaar bestaat. En daar zijn we heel trots op. Maar we zijn ook blij dat u ondanks alles toch besluit om achter Radio Maart te staan. En dat vinden we een goede ontwikkeling. Mijn naam is Raymond Dalvoer. We hebben afgelopen twee uur het programma gehad, Marticipatie. En die werd verzorgd door de directeur van deze zender, dat is de heer Norman van Gom. Heeft de directeur ook twee gasten uit Suriname de gelegenheid gegeven om het woord te voeren, naar aanleiding van het overlijden van de heer Breveld, Borger. En daar bent u ook op die manier deelgenoot van geworden. De bedoeling is dat ik tot de klok van 8 uur, van 6 tot 8, is de bedoeling dat ik u ga proberen om aangenaam bezig te houden, zodat ik wat informatie, muziek, nieuws bij u thuis in de huiskamer mag brengen. U bent afgestemd op Radio Maart, gevestigd aan de Woutrichemstraat nummer 8. Radio Maart is te beluisteren via Salto op de 107.90 frequentie. Digitaal is dat ook mogelijk, wereldwijd is dat mogelijk via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal, 020-471-4291. Ook gedenken wij de trouwe donateurs van deze prachtige zender. Die mensen mogen en kunnen wij niet vergeten. Die mensen doen ongebreideld hun best om toch Radio Maart op een of andere manier tegemoet te komen. En voor degenen die nog niet bekend zijn met de rekeningnummers van Radio Maart. En voor die mensen ga ik de twee rekeningnummers opnoemen. U bent nergens toe verplicht. Laat me dat vooropstellen. U bent nergens toe verplicht. Maar het zou leuk zijn of u op een of andere manier toch het hart van Radio Maart op de goede plek hebt. Het ING bankrekeningnummer van deze zender is, dan heb ik het over ING. Dat is NL54INGB 0006 0037880. Ik herhaal, bankrekeningnummer van ING is NL54INGB 0006 0037880. Radio Maart beschikt nog over een ander rekeningnummer, dat is die van de Rabobank. De nummer van de Rabobank is NL48RABO 01028172251. Ik herhaal, het nummer van de Rabobank, het rekeningnummer daarvan is NL48RABO 01028172251. Ik hoop dat de nummers goed zijn doorgekomen bij u thuis in de huiskamer. En ik wil u van deze plaats uit alvast.

Als bedanken voor uw financiële steun die u wilt gaan overwegen. Nogmaals, niemand is daartoe verplicht, maar het is zo fijn om dit toch te benoemen. Want wij doen ons uiterste best ook om vanuit deze plaats, en dat bedoel ik de studio, wij doen ons uiterste best om u zoveel mogelijk te voorzien van informatie. En ook brengen wij u in een goede stemming met muziek en nieuwtjes en noem maar op. En vandaar. Ik ga ervan uit dat u lekker ook al hebt gegeten. Als u wilt mag u ook bellen om te zeggen wat u gegeten hebt en hoe dat heeft gesmaakt. En dan kunnen zo andere mensen enthousiasmeren. En ons Surinamers kennende, het is al 6 uur geweest. Als we gegeten hebben, dan is er altijd een neiging dat we de wampching shoot, met de wampching siesta. En, maar dat is altijd Tinyang. En ik heb Tinyang, Alessi en Kong. Maar ik heb takwe Archie. Ik heb takwe Archie. En in het begin, meneer Bemang. Chara intro voor apoku voor mi program, maar no ja zo dat mo chara en conjuno dat we acha intro voor mi even. Tot zo.

Ja, dat is. Dat bij dat intro van mij, hoe zou je dat? De moende, dan gaat de oude voor de Euroco, donderdag zo boem. Dan altijd mijn start. Dan heb ik ook dus mijn kondere true, mijn lobby en mijn lobby kondere true true. Lek voor je rekba, dan masra borgo brieflet, gweli boenu. En Purusma de ben Purusma skreki viera boskopo di sima adesso Mazra Borger Bayfeld ben deja na Tatania abe kon fu beterschap ja abe I want to issue lichamelijke sani be mo want to stintori fe futu be moreng. Maar toch je ziet dat je abe lobali bi tenminste aan de bekrutu qua ERP en aan de bekrutu qua ERP en abe shali bi valik shwiti en zo abe te pratina libija tap grond tapu ifiri.

En dat bij de een speciale route pakken voor Jaffo Gate. En dan een poko die zie dat ik hoop dat ik kan memoreren. Maar ze raar Borkert Beveld op een fasie die fiti. Ja. En dat is ook rond op de eenmaal. Je kom, je schade. Je grokom, je waskoro, je groko. Je gaat naar pensioen. Trouwane door op pensioen schreef. Maar want ten de altijd dat je gaat op een carico naar een... Een carico naar een zee. En... Nu was mijn man change up is dat hij. En dat is de eenmaal gebaar. En trafas me de schrift schrift ja en post me go moro fara dat we luk van Oguenti dat we tantiri dat de wandi gweli bunu we ala den baka wang de baka famiri we wins den boom voor krakti. En we hopen dat hij de sachara habita tapon fasi di fiti. Trouwens, die dena sigibedi ook toe, we memberen den dati. En we hopen dat hij esine nga gau, de mag fin yepi, de mag fin betre baka, de mag de baka asmati de beda fesi. En zo met Masra Kreton naar Kerki. Zonder die pshade, naar wie ik kerkie. Mijn naam Joko, Akarmi, Atak Dali, Grantangi. Voor die ben memre mi, in a teng din be siki. En mi ben breed ifsi mene kreton ook toe. Mene kreton me bari wan odi. Alang alle speci. Ook toe des ma di... Abi vier wan sani, de verjari, dem verjari ete, of de be verjari, of dem verjari ete. Alle de wan dati, alle des ma di si... We barwa hippie people en we wins den alla koloku we wins di den dan alle den boom prakseri di de abi fudu tapagron tapu disi en aso we doen ja na Radio Mart ifiri en karen wo abaragona anyusu sernat ini sernat tongo. Ja. Wang Masma die een inschrift jalek Iwan Pamina. Tide die abedeso tak de beworoko tap lanti dan in apresi voor palmetuin na grote bigi kombe pasi so boom grote kombe waar amarati tenens attendi de bekring apres drapa palmetuin da manchi kans fu loe amanis ben de besrota manis na a centrale penitentiaire inrichting aso de karen en di de besroten dat bij de voor die lantiventa kan bij voer want zijn in vieri volgens de begin boskopus al chisi dat is het dat die na jure die de mij doe roko drapen tap lantidang na palmetuin amman chikans voor tek futu amman wakagwe of amman longwe. En is hier een goud, de man begin suku, fu sabi, paman is longwe. En alleen voor de kan zorgen dat man is kan koin scout aan uw baka. En scout to ei onderzoeken nono ook to fadu kan dat man is tek futu. Maar long. Dat is ook de vraag natuurlijk, want mij berekent dat hij. If de Juleki strafman
Of kan de land in de lees is straf voor je eten maken, dat je lekker straf man tegen de groko, dat land die pressie, ik had de tap van land die passie, ik had de tap van grond voor land die ook toe. Maar if de groko die zijn van pressie, dat is zo dat je altijd je ook ziet, dat je de sipier laai, de sipier moest lukken, dat nog een manier tek voor te lang in vier, dus de... dat mek skou tu o tru tru skou tu o onderzoek a tordisi voor lugu fa tordisi bekan sa fin presi i veri fa bekan fin presi ja wo lugu an tori SLM wantu smadi be wan frey nanga SLM en de afvlug dat ben moest kong met bri afvlug dat ben kong voor tata kom ja heeft mijn vergis mijn refi dan misschien dat ik een technisch probleem bij de

Fos a Opolangi Bekan Gualok tou. En ta men si tak, ta men si jasou tak a Opolangi Bek Mopa Gayana. En a Opolangi Bek Wandoro na Fotosei. Bu tak paramari bo so akanop so bung. En Opolangi Bek Mopo ok tou ja sa men si. Fu Miami, da ay frego na Guyana en fu Guyana da Afrika sor kan op so bung. Is weer dit ook. En a probleem sa de man taki dat i a probleem bijing ba sens Belém na nga Barbados. Ama ataki man fu SLM en di Fleecher taki atak na Star News dat de mousuku tra opolanyi alleen fu sorgu fu dat de sma di bemus di mus mek di mus free dan de sma dat kan go tapon fast di fiti de kan guarden pres baka pe de mus go en a matskape no no e luku tru tru fado o cha de sma di si garden pres pe de be wan sa go ya yeah. Lek fa akrante skrifi dan den problem dis Beijing nanga afleur di Dakar PY 422 na route vu Miami Guyana Paramaribo di de reman konchitak in wan teknis problema de man chitaki opolanyi no man godoro fu anama fen presif Guyana kona na fotoshei Paramaribo sobung. En dat hier een vreeschema, dat wij krijgen een vreeschema, de vluchtuitvoering. Een heer schema dat komt broeien. De man bij Abtaki, Taki bij Vint, Taki naar SLM, naar Civil Aviation Safety Authority Suriname, de wij krijgen KASA. En daarop is hij Taki. De man actie if de man kan put one tra opolanyi wa Airbus A319 en kisi dat na fu Global X Airways toestel dat die de man be wang poti fu sorgu taki na achterstand die kon alleen fu de man kan vangen op en de man kan work en puro ifiri en de SLM takanga des ma di ne beman frigo moro fara nanga kisi en SLM takanga des ma taki esi nanga go den sa mango free baka na presi bede sa wan fu go dat bede wan tori SLM so elu kutra tori ook tu de we si taki in Albina wan oso be bron en ina oso dati tefuk ba brandweer doro de man sukufu tire afaya na yur dati de man sukufu tire afaya de man kon shitaki wan dede schin be de drape a dede schin dat bron te en de denki taki a dede schin disi na fuan mansma lek fam takik ba na atendi de mai sukuf tiri afaya brandweer kon chitak hei wan de destin de drape ma a de destin dis bron ten a bron so danig taki bijna ene man herken sumaning ma tok de man kon chitaki a de destin dis na fuan manchma en brandweer na nga skoutu de man feni taki de man mosko luku tru fa a bron disi bek sa kan fin presi en dat be de atori fu Albina pe wan sma bron dede ea en dawe asowe kong baka na atori fu masara Breveld utak novo venk ba ma ya nis na nyung sur instran tongo dus umus ma tak over atoris ook to an so kranti skrivi Star News tak masara Breveld nou een biggie icoon voor sernang film nang de televisie en maar het ne demora om minder na a tori di Masra Breveld ko last libi de familie Masra Breveld takanga Star News en de verteer Star News tak Masra Breveld
dibe abi IT tenti nanga tuyari no den bongoro wa tu tenti yari ba amani si druk en stempel tap aser nang kino nanga TV gron tapu en usabi taki furus masaba amani si na tendi amabe apu un big role ina fin kino aser nang kino di dekar one people and usap tak one people bede wan abede wan kino fu masra pem da la para and if me amena leti da masra pem da la para na da min di ook tu masra Breveld si amashi amashi son tapu tutenti juli 1944 amashi son in Paramaribo en ama ontwikkeling serifi dat wan bigiman tap sernang media nanga kino kino tori leki kino priman ama bet lo sabi lek fo betakik ba ina kino fu di ina kino di de pa de pesi tak de bekaren roy 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven. Vele honderden worden er nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Tinkondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: Interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: blessings. All love.
1: Archimang, lobby Archimana also, Faude Fautang, mi jabaka, mi nana masara dalfur, and mi breita kwe po jesi Archibaka, inna programma dis fumi, dire kari, mart gevarieerd, and lek van betaka fisi dan, mos danga unu, mos donja in a studio, tangwa yuru fu aichuru, and dan, goluku fao, chamoro, prisiri kong, in yuforoisi, u kan draai poko, u kan tak aan ons refi, u kan tak voor stentori ook toe, in vieri, niks no fout, sinds je vieri tak in wan karkon, ja karkon na studio, in vieri, dan we tak aan ons refi, u kan lafang ons refi, dat na gezelligheid, in vieri, aan alla juru, ons man een feestje moest, nap tap onweer, ons man apprecieri, in a libi, sa u abja, in a grotapu, peweli bang ons refi, na sa san de u ba atrafas ano de en mi be si wan tori san be vergiti pratanga unu en atorat na atorat ego ufra a kwek di lasi en de sita ki tanga no a bijna 500 kilogram kwek di las na bureau fu kers vleit tanga no a ondro suku fator dati na cha not ka kring amang a edema fu ministri ministeri fu justitsi anga veiligheid masra harish monorat e verter a assemblee archibung ina assemblee a mai verter de mai na assemblee taka ondro suku di se wakate no ete en de mai de mai suku na ala sei de mai suku fu ala sot fasi de mai suku fu cara tor di ska kring en ye begrep tak walo mang ina assembly dene agri na ngadeng de tori sam masra monorat e chaka fesi en nomo nomo de wani fu sabi trutru sang trutru sana nga kwek di lasi en ye begrep a tori na assembly de mai aksi a minister fukanga nyusu fukanga tori di musman charigo di muscha fade karen a muscha wan letikon ina quick di lasi fu moralek fifi ondro kilogram mazra monorat fentaki tenou de

Mai waktu ya undersuk, sabo menyuruh ama omenteng ama apfan udu moro, matangano amai waktu ya undersuku, mama ne tak sumai undersuk, so tim neng, if na wang spesrutu tim, if na wang fare kareng response tim, if na wang tim di de mangkar kong, ya begrep, ma aman fentak tenang ano de mande basic nanga data undersuk, nala so tsi, and atanda te tek ting. No, isa if itaka nga mi, the man di bab dins, na iten di a quick lassi, if ipot the man in wang undur suku, dan amusk man kakring, sades skoutu dat si, na iten di a quick lassi. Ina kan temi tak den skoutu, au tak ik heb geen commentaar. Natuurlijk, if the man see you, the man merki aanlik verdachte, in a tour this year, so boom, iba ab dienst, and in a dienst for you a quick lassi, and if lanti finitak you na verdachte, dan I aba a leti, I aba reti fu tap you mofo, the man kan en zweeg recht. Mas so langa, the man wan archi you in a tour this lek kotoiji, da you mus man tegi lanti ya, sayushi, suma rei konta pa jari, suma konta ka quick, ane tak na breni brena yur dat itok, iviri. Dus mine begrijp een onderzoek voor Masra, Monorat, want aan mijn ventaki, er is veel data onderzoek nodig. En daardoor dan je ziet dat hij tek ting. Maar dat is de afverklaring van man, in de assemblee. De man is agri schreef schreef. Masra jogi voor VAP, aan mijn schreef sorry na tapu. Tak atori se e prewen tu mungba en tanga no wang torna ka kring in atori si fa akwek kang kis futu nang anu ko so bung akwek kon lasi en pe akwek bende en suma abara frantwortu no tak akwek lasi dat na sa masra jogi fu fe hape taki masra jogi tak moro fara tak akwek disi ben de tapa politiebureau en masra jogi ventak

info sobunji a DNA, ma ook toji a people. Masra jogi action serifi if a minister abifu if a chibri if na chibri trutru ama wan chibri wan tori. Ook to masra jogi action serifi tak if akande ook to tak a corrupt leiding ap wan san fu chibri uno sabi na sa masra jogi taki anami taki anadalfur taki ara sa jogi taki. Wie heeft wat te verbergen? En de stap de actie dat hij moest maar iets spiegelen. En zolang hij niet spiegelt op de actie dat hij, dan atoriet is al kooi die een eigen passie. En juist dat onderwani. A fractie en de man voor NDP, maar rabin parmesar. Amara Tserefi vindt dat hij als hij doet om silanga, anders goed is hij tekt in om silanga. Amoa sap sam sanga den camera beelden. Trut no een bon optie, maar sera permissera chaka fisi. Among de hele goede camera beelden toch. Plus je ondervraagt en scoopt die bij a jurte en dat wroko. Wat is zo moeilijk? En maar sera permissera actie ook toe. If ade so taki camera de man. Zorg dat de camera neuro komt. En de man, Jogi, Parmesar vindt dat hij WhatsApp, soort momenten, abedeso, de camera neuro komt. Zo boem, camera waren uitgeschakeld. Jongens, aan heb zij daar. Jongens, aan heb zij. Nee. Maar Parmesar vindt dat hij FUD, true. Riktik nang ons ref hier. Zo bon, en voor de eerlijk nang ons ref bezig. Ama permissar veni taki, ama je was kou, tak anom deso, taki a people, netjes nofo, info, in a tor disi. Spesrutu di ego, di a tor dis ego fuan kwek di last up on scout bureau, da a people, aba reti fu sabi fa de tore waka fa ondersuke fin presi suma aba kwek suma teka kwek dat masra parmesar taki ja aman feni taki masra parmesar feni tak te tek wan tu tori in beslag dan afrant wortu fu den tori di tek in beslag en fadro hij vader onder na korrupt chef. En na onderzoek die moest vinden precies onder neem voor na fiscari kantoro soboen openbaar ministerie. Na somasra anami taki, na somasra rabent parmeser taki. En amafen ook de tak test koutu doen tori dine kank kwet kweti. Dan de mamusman kiezen straf zowel straflechtelijk als tuchrechtelijk. Dat bij de sa masra rabinder pamaning. Aman parmesar betaki fu ensi overal las die las voor na kwek. Na bureau voor kersvleet. Dus we zien Archimana Osho. Atori zijn hoor mee bezig. Dus zodra je hier een shani, dan me praten naar een unu. Iviri. Minakan tangtiri. Dus me praten naar een judi da Osho. Dat is radio maart. Iviri. Anego om na mitak. Mama moest gua strafu of sang. Natuurlijk. Adena in our rokotu. Maar ik ga erom dat hij vast voor ik kon lassen. Daarover ik ga. Zomaar die opdracht. Zomaar teka kwek tjagwe. En zij hem ik de man die bedauwer ik ga. Zij hem ik de man dat hij niet op de mofo. Die vier hier. Want naar school toe. Je bent beëdigd ambtenaar. Je hebt een eed afgelegd. Die vier hier. En alles aan die je moest maar takken. Moet dit op een basis voor naar waarheid. Naar eer en geweten. Meka people ap bribi bakat ap lanti. Iviri. No sedang. Ja. Wat zal het worden? Ik vul het niet in. Jum die daar ook zo. Jum mag vullen in. Mina kan vullen in. Want

want me heb een bepaalde verantwoordelijkheid op naar radio, maar dus maar zo is het dat mijn lusunu zodra ik me van een torbaga over een kwektorie die zie en aan een kwekke wang ook toe de visitorie in Ceramakaliba naar een tratratorie ook aan rekenen om tafel dat ik mocha nyon zo doen en me heb me maar in zijn aantje kan je fin fin tori alleen de torat mine kan pushkon zomaar naar radio. Ik vind je, want ja, de man vindt dat je mag je bronnen niet prijsgeven. Het heeft ook bij als je land je klopt naar mijn dorp, dan pa ben je, ik vind het. Maar goed. Maar ik ben dan tak den toris naar de UNO. We gaan op zien pokoe nou. En we gaan zo pokoe op het nou. We gaan op zien plezier pokoe voor waar ik ga de man uit die... So let's see in a month or then one body talk. Yeah, my brother there, that's no fault. We're gonna listen to the music you listen to and focus on my port no no gen I want focus on the no apoco and dry shooty ya so you say and please reflow apoco and you did that also you love apoco too and I saw where cracker who eggs and a man if one shall not bend up one poco sa chaka fishy. If you dan a lancer un poco da un musu kraka ne octo por un kraka si matenes mana dali bimoro Guyver Life Band nanga in Amsterdam medley fe carriere octo pamane baga Frans Abori wamambe balcona studio tak if abiere tak Frans Abori dede dat mina sabi judi da osefiere if isabator moro bung. Da afikar kom.

A guy for a live band was dat, met zijn nummer Amsterdam, medley. Ik heb een verzoekje binnengekregen van mevrouw Dorothy. Die heeft naar de studio gebeld. Sorry. En zij vroeg zich af, als wij ooit nog eens muziek afdraaien van Orchestra Tropicale en van de formatie Washboard. En ja, ik heb het toen verzekerd dat wij, wij zullen dat niet vergeten. We moeten ook bekennen dat de Pograd Una Drei Langa, Una Drei en Pograd Langa, maar daarom ook breed in naar jullie artiesten, maar ook zo, like van mevrouw Dorothy, welkom. Atei mitak langa na jaren in Pograd Washboard, na Orchestra Tropical. En dan natuurlijk, if one Sande zou kan doen, dat wij doen. Ik me eten een poek of draaien, maar dat me nog in de uitzending. Maar ja, dat is typisch mevrouw Dorothy. Goed. We gaan nog een poek voor Orchestra Tropical. Sina Wea Gorong. Dit nummer is afkomstig, is zeg maar uitgebracht in 1978. Sina Wea Gorong, Orchestra Tropical.

Sina Wegoron, uitgebracht in 1978 en verzorgd door Orchestra Tropical. Goeie oude tijd, op speciaal verzoek van mevrouw Dorothee. En we gaan nog even, mevrouw Dorothee, we kunnen opzien. Dus we worden even in haar trant voor Tropical. Nou, Tjama Trawan komt ook toe. En Abigi man vraagt je maar bij memory metak. Het is een poko de draai poko dat chakon je in je voor ooit. Orchestra Tropical naar Botona Captain.

Boto nan abi kapten, tat beden wampoko di nan bendi de kar orkestra tropical be chako nyu foroji en mi hop taki belo ben fute. Ya me si, me praksier taki solisi te den kapten ser nan baka ya omen sot bon, ya awara bon, mope bon, manya bon, karkon odi dati. Ma onk tou ya pou an bon di de kar Morisi bon. Ifari. Era Morisi bon. Altèd mi be prakse tak yon. Sana bon dat yon. Sot frok tou Morisi bon. Ou an Morisi bon. Ay chako. Ay chak. Ay chak. En ma misref nout mine cha a bon dat yon. Ou an Morisi bon. Ifiri. Ma ya. Ya bisma say koten. Isiton. Mon fin taquin, Kota Morisi bon, il fiery. Mam nooit min een chabon, en one day graag me een chabon dat hij en effa bon approk toe. Maar eenmaal werd ik over Morisi bon. Nou, als je een band, of als je een band zei, Singapore dat en een band dat na Varekaring Riel Sernang. Riel Sernang, hij zingt. Morisi Bong.

De formatie Real Senang was dat naar een pogo Morisi Bong. Mi acha pogo maar trutru. Toku minimum kon sabi short bong na wa Morisi Bong. Yudi da oso. Mi de seker tak wans ma mus de drape archina foro isi. In en desmarati musap sana wa Morisi Bong. Short foro kutai chakong. Pegro Pekan Sheng, dus nou, dat bij Gro natuurlijk. Maar tangan ook mijn chispiki het etap de actie dat hij. Maar berikken met Dreapoku dan. Of met Dreapoku dan. Mikan conquistifiere. Sana bon dat hij. Wan Mauritius bon. Kan dan wan palm. Wan Mauritius palm. Mina kan tegen jullie dat ook zo sabi. Ibiji Moromi. Dus dan. Maar even nog eens mijn epici. Ja, wat we pakken baka. Je begrijpt wel dat misschien ze me moesten even koeien die zullen is hier. In vieri. En dan moet er een pakken voor. En wat we doorotina. Kan het doorotina sabi. En doorotina nou een pakken zijn. Zomaar zijn een pakken dat. Dat na. Iwan Asseboom. Errol Burger. Nanga en Fernmasters. Doorotina. Doorotina.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen. Wij komen terug met uw programma Hoop en Leven. Elke dag opnieuw. Want God leeft en heeft een nieuwe dag aan ons gegeven. Dus er is hoop, er is leven. U die bent net wakker geworden. U die kon niet slapen in de avond. Maakt niet uit uw situatie. Er is een oplossing bij God als wij ons geloof gebruiken. En wij gaan vandaag naar getuigenissen luisteren en ook het gebed doen. Vanaf nu maak uw water klaar, uw glaasje water, zodat wij kunnen straks samen bidden. Wij blijven nu met een mooie muziek en wij komen straks terug met het woord van God.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Wat een mooie muziek. En je ziet wat hij zingt. Om de Heere te prijzen. Maar hoe zullen wij God prijzen als ons leven gebroken is, als ons ziel in pijn is, als alles wat wij doen brengt alleen maar ellende, schaamte, tranen, wanneer alles gaat fout. Dat is niet wat God wil. En God wil eigenlijk geprezen worden. God wil die wij hem zullen kennen, zijn macht, zijn goedheid. Daarom bieden wij voor de genezing. Daarom bieden wij dat hij ons leven vrij maakt van al het kwaad. En op vrijdag, aanstaande vrijdag, houden wij een heel speciaal gebed om alle jaloezie te verbreken. Ik wil dit lezen. De Bijbel zegt zo. Want door jaloersheid en geroezie ontstaat verwarring. En let op wat God zegt. En worden er allerlei slechte dingen gedaan. Pastor Luima, slechte dingen worden gedaan, zegt God. Wanneer mens jaloers is. En als iemand jaloers is, dat is echt iets hele. Zegt u dat? Iets van de duisternis, iets die veroorzaakt pijn, de dood. Mensen die jaloers zijn en soms zijn in staat om iets te doen, om andere levens kapot te maken. En misschien deze persoon die naar ons luistert, zoals dit lied wil zeggen, ja, ik wil God prijzen, ik geloof in hem. Maar mijn leven is geblokkeerd, is gebroken. Jarenlang alles loopt naar achter. Soms, natuurlijk, soms. En wij lezen in de Bijbel. Die persoon kan een slachtoffer zijn. Van jaloezie, van boze ogen. Mensen die spreken hele zware woorden. En het leven van de anderen. Ja, worden beïnvloed door het kwaad. En mensen begrijpen niet waarom zoveel pijn moeten ze lijden.
2: Ja, inderdaad. De jaloezie, de boze ogen, kan iets gevaarlijks zijn op het moment dat de persoon ook niet beschermd is daardoor. En wij zien dit heel veel gebeuren in het leven van mensen, dat het leven uit het niets helemaal achteruit gaat. En het gevaarlijke met de jaloezie is dat het is iets dat we niet kunnen zien. Het is iets dat in het verborgene gebeurt. De persoon heeft een boze oog en u weet het niet. Het kan misschien iemand zijn dicht bij u of iemand die u niet eens kent, maar het is nooit te zien. Dus het gebeurt in het duisternis. En hoe zoiets aan te pakken, hoe tegen iets strijden dat u niet eens kunt zien.
1: En pastoor, nog iets. Soms, en u luistert naar ons, wie weet gebeurt al met u. Die persoon voelt die er is iets die niet goed is.
2: Ja, ja.
1: In de woorden van de anderen, wat de anderen net vragen is. Het lijkt die er is iets die ja, is niet schoon, is niet goed. Maar die persoon weet niet meer dan dat. Alleen die door wat binnen die persoon zit, die jaloers is. Zoals God zegt, en hij kent mens heel goed.
2: Ja, ja.
1: Dan gebeuren allerlei slechte dingen. Mensen die hun familie wordt kapot. Mensen die waren nooit ziek. Gezond, worden ziek, zijn altijd ziek. Mensen die hadden een stabiele leven beginnen in hun financiële leven alles te verliezen. Gebeuren rare dingen in hun leven. En dat alles, soms die persoon voelt het door een gesprek, door een woord die was gesproken. Maar nummer 1, ja, die persoon heeft dat gevoel, maar weet het niet. En nummer 2, zoals u heeft verteld, die persoon heeft geen bescherming. Daarom vrijdag, zullen wij bieden om dat kwaad te verbreken, alle jaloezie. En wij hebben een speciale zalving voor de bescherming.
2: Ja, dus wij gaan aanstaande vrijdag 10:00 ochtends, 3:00 middags of 19:30 in de avond. Dus dat is iets moois. 3 gelegenheden om niet te missen. U kunt kiezen een van de 3 diensten om te komen. En dit kwaad, de geest van jaloezie, van boze ogen, deze negativiteit, zal uit uw leven vertrekken. En u gaat zien dat uw leven, zoals die opeens uit het niets achteruit was aan het gaan, vanaf deze vrijdag zult u zien dat uw leven vanaf dat moment naar voren zal gaan. De dingen zullen lukken.
1: Natuurlijk, want wat duisternis is, wat van het kwaad is, zal God weghalen. En God zal dan leven brengen, zal zijn licht brengen. Maar beter dan onze getuigenissen, onze woorden, pardon, zijn de getuigenissen. En wij gaan nog naar een getuigenis luisteren. Dan wat God doet in de kerk. Daarom nodigen wij u uit om naar de diensten te komen. Om deel te nemen, om het gebed te ontvangen. Wij hebben onze kerk in Amsterdam-Oost, Borneostraat nummer 40, bereikbaar met tram 14, 19 en 25, dichtbij Javesplein en Muidenpoort station. En wij hebben ook de kerk in Amsterdam-West, waar wij zullen 1 dienst in de avond houden.
2: Ja, we hebben aan de Postjeskade nummer 23 in Amsterdam-West, bereikbaar door met de tram en de bus te stoppen bij Postjesweg. Maar het kerk is Postjeskade nummer 23. En dan hebben we vrijdag de dienst om 6:30 in de avond alleen. 6:30.
1: Dat is goed. Dan u bent uitgenodigd. En nu wij gaan naar de getuigenis luisteren.
3: Mijn naam is Waida. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik iemand met een leegte in mijn binnenste. Ik was diep onzeker. Ik zocht altijd validatie in mensen. Dus mensen hun meningen, dat weegde heel zwaar voor mij. Ik wou altijd dat iedereen me leuk vond, lief vond, mooi vond. Hun meningen was zo belangrijk voor mij dat ik niet eens voor mezelf durfde te leven. Ik dacht altijd, ja, maar wat gaat die vinden? Wat gaat die denken? Ik was zo ongelukkig. Ik probeerde overal liefde te vinden, vriendschappen. Heel veel verkeerde keuzes gaan maken in mijn liefdesleven door deze onzekerheid en deze leegte. Toen ik jong was, ging ik met mijn moeder naar de kerk. Maar nadat zij stopte, ging ik ook niet meer. Tot ik ongeveer 20 was. Ik heb een nicht in de UKGR in Amsterdam-Oost, die mij jarenlang heeft uitgenodigd. Maar ik ging nooit op de uitnodigingen in, omdat ik wou niet. Na heel veel halen en trekken van haar ben ik gegaan. En want ik wou op dat moment God ook leren kennen. Ik ben gegaan, ik begon eerst deel te nemen aan de zondagdiensten. Maar op een gegeven moment wist ik ook dat ik meer dan die zondagdiensten alleen nodig had. Dus ik ging naar de woensdagdiensten, de bijbelstudie, naar de vrijdagdiensten voor de bevrijding, om me van deze leegte, deze onzekerheid te kunnen bevrijden. En God zij dank, want dat heeft hij echt in mijn leven gedaan. Ik heb zijn geest mogen ontvangen. Ik zoek niet meer naar validatie in mensen, want ik weet dat God mij vervult en hij geeft me alle liefde.

0: in de kerk heb gekregen, dat ik vandaag de dag ben. Iemand die vervuld is, iemand die gelukkig is, vrede, rust, zekerheid van God in alles wat ik doe, dat Hij met mij is. Dus ik zoek niet meer naar die validatie, want dat heb ik in Hem gevonden.
1: Dan is het Gods werk in een leven die heeft een stap genomen. Zij wilde niet, maar op een dag wel. En wanneer wij de stap nemen, God kan ons helpen. Daarom nodigen wij u uit. Blijf niet alleen maar luisteren. En misschien denken, wauw, wat mooi als dat zou ooit met mij kunnen gebeuren. Ik zou blij zijn. Maar dat kan met u gebeuren, met iedereen. Dus nogmaals, vrijdag, 10 uur, 3 uur, 7:30 s'avonds, houden wij deze speciaal bijeenkomst om alle duisternis, al het kwaad, alle jaloezie te verbreken met de zalving, met de gewijde olie voor uw bescherming. En zoals we hebben net gehoord, op zondag ook, zodat u wordt vrij van de duisternis, van het kwaad, en u zal in uw innerlijk leven vinden, is de zondag van de Heer ontmoeting met onze God. U die bent aan het luisteren, misschien door de jaren heen aan het denken om terug te komen tot God. Misschien bent u ooit in onze kerk geweest. Dus nu is de tijd, de deur staat open. De Bijbel zegt het volgende in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 20. Jezus is de nieuwe weg, de nieuwe en levende weg naar God. Hij is de nieuwe en de levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan. Dus, Pastor Luima, hij is de nieuwe en levende God, weg. Dus is niet iets die dood is, is een levende weg. Zoals we hebben net gehoord, iemand die heeft leven gevonden. Dan God maakt ons schoon, God maakt ons vrij en God vervult ons met leven. En staat hier, dan let op, over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan. Dus maakt niet uit ons verleden, onze fouten. Misschien op een dag iemand heeft God verlaten, de weg staat open voor ons. God wacht op ons met open armen.
2: Ja, en deze weg staat ook klaar voor u. Mevrouw, meneer, jonge dame, jonge man, deze weg staat klaar voor jou. Aanstaande zondag om 10 uur 's ochtends. Zoals deze dame, Waida, ook heeft gedaan. Zoals zij vertelde in haar getuigenis. Zij heeft ervoor gekozen om terug te keren. En misschien bent u aan het luisteren en zegt u, ja, ik was ooit bezig met het geloof en vandaag de dag niet meer. Of zelfs, ik ben naar de kerk gekomen voor een tijdje of 1 dag. En nu ga ik niet meer en nu, ik heb moeite om terug te keren. Ik wil eigenlijk wel, neem de beslissing om terug te keren, want deze weg staat vrij. De Heer Jezus heeft deze weg voor u bereid, zodat u kon lopen daarin en komen om dit nieuwe leven te ontvangen. Zoals al deze getuigenissen ook laten zien. U kunt nieuwe leven ontvangen, maar u dient deze stap van geloof te nemen door te komen. Kom tot mij, zei de Heer Jezus, en hij zal u rust geven.
1: Inderdaad, en u ziet, zij werden vaak uitgenodigd en kwam niet naar de kerk. Dan u ziet, zij zou het leven, de blijdschap kunnen vinden, maar zij liet de tijd voorbij gaan. En soms wij doen dat. Wij kunnen nu, vandaag, de oplossing vinden en wij laten de dagen voorbij gaan door iets anders te denken, te voelen. Maar eigenlijk is niet een gevoel, is een beslissing. Ik wil leven hebben, ik wil vrede hebben, ik wil Gods liefde in mijn leven, ik wil opnieuw beginnen. En dan, u weet, de deur staat open voor u. En nu, wij gaan met God praten. Maak opnieuw uw glaasje water klaar. Wij gaan tot God bidden. En zeker, Hij zal vandaag u aanraken.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, wij danken u ten eerste dat wij hier mogen zijn, hier in deze ochtend, dat u ons kracht heeft gegeven om op te staan en naar uw woord te luisteren. En wij verenigen ons geloof in gebed op dit moment voor de persoon die aan het luisteren is naar dit gebed, die daar een glaasje water heeft, zodat u deze persoon komt te versterken en helpen. Zoals we hebben gelezen, deze weg, Heere, staat vrij naar u toe. En daarom bidden wij, bid ik voor deze vrouw, voor deze man die nu luistert, die misschien een pijn heeft, daar in de binnenste, in de ziel. Of misschien zelfs een pijn fysiek heeft aan haar lichaam, aan zijn lichaam. En door het geloof en zometeen door het drinken van het water, dat de pijn weggenomen zal worden. Heer, dat het verdriet weggenomen zal worden. Misschien deze persoon die luistert, heeft vervelende dingen meegemaakt deze week. Heeft een lastige week. Heeft vorige week, deze maand, een moeilijke maand. Heer, dat uw macht op dit moment daar naartoe zal gaan en deze persoon zal aanraken. En kracht geven. De kracht die alleen u kunt geven aan ons. In de naam van de Heer Jezus.
1: Mijn Vader, in dit geloof vragen wij nu. Consacreer dit water. O mijn Heer, dit hart die biedt tot u. Of misschien, mijn God, deze persoon kan zelfs niet veel woorden spreken. Maar u kent dit hart. Die dorst heeft, kan niet meer in deze, mijn God, pijnen blijven leven. Dat nu de pijn, de leegte, dat nu alle negatieve energie, alle gedachten die deze persoon kan niet meer verdragen, is een strijd, maar Heer, tegen de negativiteit. En alle pijnen van het lichaam, door het geloof in Jezus Christus naam, gaat nu weg van dit leven. Maar Heer, consacreer dit water in de naam van Jezus. Mijn God, en als wij drinken, laat uw leven stromen. Maak vrij, maak gezond in Jezus' naam. Drink nu van het water met geloof.

0: En zondag om 10:00 onze speciale bijeenkomst, de Heerontmoeting met God. En natuurlijk ook in Amsterdam-West.
1: Ja, aan de Postjeskade nummer 23, aanstaande vrijdag om 6:30 in de avond en op zondag om 11:00 ochtends.
0: Heel goed, dat God jullie zegenen in overvloed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, dat was natuurlijk een hele mooie, inderdaad. Het is vandaag donderdag 27 augustus 2006, 2026. Ik wil bijna het volgende jaartal noemen. Nee, natuurlijk niet. Hè. Het is nu 7 minuten over 7:30 en we gaan zo meteen door met de volgende hit. En dan gaan we zo meteen ook naar de headlines toe van vandaag. Maar we gaan eerst naar de jaren 70 toe. En om welke hits heb ik natuurlijk. Maar we gaan eventjes eerst een eerbetoon doen aan Dolly Parton, want zij is dus kort geleden overleden. Al gisteren dacht ik, of eergisteren. En dat nieuws werd toen bevestigd en ik schrok er heel erg van, want ik dacht van, ja, ik had ook wat platen van haar thuis liggen, een LP-plaat zelfs, van 33 toeren. Dan heb ik een hele album van Always Love You en natuurlijk Working 9 to 5 en ik had nog zelf een speelfilm gezien die werd nagespeeld. Het ging om een klein meisje die dacht dat Dolly Parton haar moeder was, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Het was een weeskind, dacht ik, en ik had die film dus gezien. Ergens in een Nederlandse televisiekanaal. Maar ik weet niet precies waar en zo. Maar goed, ter eerbetoon Dolly Parton, Working 9 to 5 hier op Radio Mart. Goedemorgen. Blijf even stemmen op Radio Mart.

Een hele goede morgen, dit is Start met Mart. En welkom natuurlijk in het ochtendprogramma vanaf 7:30 tot en met 9:00. We gaan eventjes door naar de headlines van vandaag. Want omvangrand Nepal nog onduidelijk. Dodental loopt verderop. Met het ontwaken van Nepal is aantal bevestigde doden van de ramp van gisteren opgelopen tot 162. Aan de Chinese zijde zijn tot nu toe...

doden geteld. De hele dag is doorgezocht naar overlevenden. Toch blijft het onduidelijk wat precies de omvang is van de natuurramp die daar gisterenochtend lokale tijd plaatsvond. Het Nepalese leger zegt met veel troepen op de grond te zoeken en heeft helikopters ingezet voor reddingsoperaties en het uitdelen van hulpgoederen. Het Chinese leger heeft drones beschikbaar om de schade in het gebied te inventariseren. En het Chinese leger heeft drones natuurlijk beschikbaar om dat te inventariseren. En is getroffen door de regio in Tibet bezig om wegen vrij te maken voor de hulpverleners. Ondertussen stuurt India hulpgoederen en medicijnen naar Nepal. Ook medewerkers van het Rode Kruis zijn met helikopters onderweg naar het getroffen gebied om medische hulp te verlenen en noodgoederen te brengen. Kort aan de nieuws, want dringend advies. EU moet China harder aanpakken, ook als dat economisch pijn doet. Europa moet veel strenger optreden tegen China, om economisch overeind te blijven. Dat is een van de belangrijkste adviezen in een nieuwe rapport van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid, WRR. Europa moet daarbij niet bang zijn dat China terugslaan en de Europese economische schade oploopt. Niets doen is op lange termijn risicovoller, zegt WRR-wetenschapper Haroon Scheik. En het alternatief is dat onze industrie verdwijnt. Denk natuurlijk ook om de elektrische bussen. Die komen ook allemaal uit China, zoals BYD en de Yutongs. Die worden vaker natuurlijk ingezet in Zuid-Holland. Busbedrijf Q-Bus en uiteraard ook Transdev in Utrecht. Want in Utrecht rijden ook van die Chinese bussen. Kortom het nieuws, ook minder leuke nieuws, want Rocky Horror Picture Show acteur en IT-clown Tim Curry overleden. De Britse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij stierf vandaag in zijn huis in Los Angeles. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Curry werd wereldberoemd als Dr. Frank N. Furter in de Rocky Horror Picture Show, de cultfilm uit 1975. Die voorkomt uit het gelijknamige rockmusical. Curry speelde het personage voor het eerst in 1973, toen Rocky Horror Show in première ging in Royal Court Theater in Londen. De excentrieke musical draait om een pasgetrouwde stel dat na de autopech belandde in het huis van een wetenschapper uit Transylvania. Curry nam de rol later mee naar Broadway en speelde Frank N. Furter opnieuw in de filmserie uit 1975. En we gaan verder weer naar mooie muziek toe. En dat is natuurlijk van Vanessa Paradise, Be My Baby. We horen inmiddels niks meer van haar, maar we gaan lekker naar luisteren en lekker ervan genieten. Je zingt ze mee tot rond de klok van 9 uur. Dit is Start met Mart. En ons telefoonnummer is 020-471-4291.

zo'n hele leuke tune, hè? Dit Warm and Lowrider. De rijdende of een langzame auto gaat het natuurlijk over. En we denderen door met het volgende Franse nummer. En dat is natuurlijk van Dave Danser.

onze Dave uit Nederland dansen. Een Franstalige nummer. Het gaat natuurlijk om een Nederlandse artiest, dus ja, wisten jullie natuurlijk niet, hè? Misschien voor sommigen wel. En dat is de ochtend van donderdag en we denderen door zometeen met de volgende hits. En we, ja, daar gaan we natuurlijk naartoe.

Ter eerbetoon van Dolly Parton, Jolene hoort u net. We gaan zometeen naar het tweede uur van deze mooie uitzending. En helaas een trieste dag dat we dus Dolly Parton niet meer kunnen genieten meer. Want ze had ook in Amerika nog laatst opgetreden in L.A. en natuurlijk ook in Las Vegas. Dat waren haar laatste optredens. Nou, ze was ook heel erg ziek geweest. We gaan naar het laatste nummer toe. Dat is natuurlijk van Cardigan met Kiss. En zometeen gaan we naar de tweede uur. En dan hebben we de Ronettes, de Eccles en uiteraard ook nog andere nummers van Hurt. Dus laten we dus van Kiss Me draaien van de Cardigans. Goedemorgen. Ons telefoonnummer is 020 471 4291.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Oké, luisteraars van Maart, goedemorgen, welkom. Dit is Maart Radio. We hadden een uitval om 10 uur, maar niet getreurd. Het is nu tijd geworden voor het programma Datra Miwa Aksi Wansani met dokter Greb. Welkom in de uitzending, meneer Greb.
1: Ja, welkom Norman en luisteraars. En fijn dat u luistert, want we gaan weer van start met het programma Datra Miwa Aksi Wansani. Natuurlijk is het uw medisch programma waarbij u vragen kunt stellen als u ergens mee zit of als u toch denkt van

0: Goedemorgen, dit is Radio.
1: Net als een herhaling. Dus heb ik dat maar even overgeslagen. We zijn dus live. Het is vandaag 27 augustus 2026. Ja, ja. Het is nu 4 minuten over 8. Dus start met Mart. Je zingt zonder mee tot de ronde klok van 9 uur. Dit is natuurlijk een programma die ik in de ochtend verzorg. Mijn naam is Roger, als nu bent afgestemd. We hebben een uurtje lang tot de ronde klok van 9 uur. En vanaf 9 uur neemt Glenn Gottfried het stokje van mij weer over. 020-471-429. 1 voor de jarige. Van harte gefeliciteerd. En ik ga Renata ook alvast feliciteren. Morgen is ze jarig. Dus jij ook vanaf van harte gefeliciteerd. En ik zie je morgen. Zij had hier ook programma gemaakt. Voor Wimma Osso samen met Romeo Grot. De bekende schrijver vanuit van Suriname. Die toneel en dat soort dingen gebeuren. Ja. Ook daar natuurlijk ook heel veel succes erbij. En we gaan lekker een zonnige dag tegemoet. En ik... Urta, als je ook aan het luisteren bent... Ik heb een appje van je ontvangen. Nou, werk ze alvast. Omdat je nog steeds gekluisterd bent, Urta. Dan kan je het, want sommige mensen die luisteren natuurlijk ook met oordopjes en ja, et cetera, et cetera. Wat ik nou eigenlijk vervelend vind, dat is natuurlijk de FM Pocket Radio. Want als je dus in Zuidoost bent, maar dat is altijd heel bekend, dan is het omvang zo heel erg slecht van Caribbean FM Salto. Dat is 107.9 als dat goed is. Nou, ik heb zo'n pocket radio. Nou, ik vond het gewoon oldschool en ik had er eentje gekocht bij de supermarkt. Dat is lekker nostalgisch. En ja, dat is natuurlijk niet Bluetooth verbonden. Nou, wat heb ik toen gedaan? Heb ik toen via online, via internet, zo'n online zender stekker. Zo'n audio adapter. Dat is een Bluetooth zender, noemen ze dat. Heb ik in mijn oude pocket radio aangesloten. Had ik vroeger zo'n groendoeg wereldontvanger. Maar ja, die ben ik dus kwijtgeraakt op mijn werk. Het zo'n wereldontvangers met zo'n antennetje. Zo'n grijze radio. Waar je kan... waar je met de knopjes naar. Het is niet een knopje, het is meer een draaien, opwindende dingetje. Met allemaal meters erop, weet je wel. FM, AM en zo. De middengolf. Dat raakt me natuurlijk, hè. Het is ook een soort hobby om... oude radioapparatuur te verzamelen. En zo iemand ben ik dan dus ook. Wat ik ook heel erg mooi vind is... die flatradio's. Vroeger had je dus een versterker... en dan had je een platenspeler... en aan de onderkant had je een cassetterecorder. Die had ik zo van JVC en Pioneer. Maar dat waren losse decoders. Dat vond ik zo mooi. Dat losse componenten. En dat je voor de versterker... je subwoofer natuurlijk op aan te sluiten. Cassette recorder, dat je een cd-speler. Compact disc. Lekker nostalgisch, hè? 020-471-4291. Als ik daaraan denk, word ik hartstikke vrolijk van. De tijden van vroeger. Met al die oude apparatuur. Ik heb ze nog thuis. Ik heb nog een radio van Philips. En volgens mij nog ook een Pioneer. Ook van die losse componenten. Ze waren hartstikke duur vroeger. 900 gulden waren ze bij BCC. En had je toen die hele oude winkels vroeger. Prijsstopper, Megapol. Daar verkoopten ze het toen, die oude radio's. Er zit ook al natuurlijk een afstandsbediening in. En ze waren zwart van kleur. Je had ook een grijze. En die van Sony, die vond ik het mooiste. Had je de platenspeler helemaal boven en onderkant had je dan dus ja, voor de FM-radio. Dan zit er een hele kleine display, waardoor je kan zien welk station je bevindt. cassette-recorder was volgens mij in het midden. Was ook een losse component. Want je moest ze loskopen. En als je compleet wilde kopen, was het tussen de 800 en 900 gulden. Hoe lang geleden was dat? Maar ik heb ze nog. 020-471-4291. En nogmaals, voor de mensen die jarig zijn, van harte gefeliciteerd. En voor de mensen die in rouw gedompeld zijn, wens ik ze heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. Ik heb begrepen van een luisteraar dat ik niet in de ether ben. Vandaar dus dat de bellers niet kunnen bellen. Ik weet niet of dat klopt. Nou, ter controle, bel alsjeblieft op 020-471-4291. Kijk of dat allemaal correct is. Volgens mij had Marta dat mij meld, dat we niet in de lucht zijn. Dus even check, even ter controle. Dan zijn we in de uitzending, maar dat kan ik niet controleren, want ik moet mijn werk wel blijven doen natuurlijk. Hè? Dus als jullie een handje meehelpen, zou dat goed van pas zijn. 020-471-4291. En ondanks ik niet te horen ben, ga ik gewoon verder doordenderen met de hits.

0: Ongelukkig. Luid en duidelijk, zeker.
1: Luid en duidelijk.
0: Ja. Oké.
1: Wat is MAD? Sorry. Je moet zeggen voor mij dat ik ben de radio.
0: Ja, precies.
1: Wat ik had aan de missie.
0: Ja. Gelukkig maar.
1: Ja, toch?
0: Ja. Zeker.
1: Weer symbolisch, ja. Dat is allemaal toch?
0: Mhm.
1: Wat zou ik in de lucht want dat is Shade. Pralinje Dijkman en Altas Keesburg en Mandana Oeema. Al die mensen hebben een mooie dag. Op de heren denkbaar. En mevrouw Loes Dulder, goedemorgen. Ik moet iedereen op luisteren van Radio Maar. Ja toch?
0: Mm-hmm.
1: Je hebt een mooie muziek zet je weer.
0: Zeker, dankjewel.
1: Mooie muziek zet je weer op, jongen. Altijd mooi. Ja. Iedereen op luisteren, goedemorgen. Ik heb ook wat een parodie voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Voor jouw moeder ook, is altijd goed.
0: Ja, het gaat zijn best, ja. Het gaat op zijn best.
1: Mooi. Ja, dus een, ik wil melden dat ik een goed op de radio zit. Ik luister, het gaat goed bij je staan dan.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus ik blijf luisteren, straks ben ik terug.
0: Oké, wel tot straks dan, hè?
1: Ja.
0: Oké, fijne dag verder.
1: Je mag verder. Nu gerne bellen, toch?
0: Ja.
1: Oké. Tot straks.
0: Oké, fijne dag. Dag. 0347-14291. Dan gaat de deur natuurlijk dicht. En net hoort u de Ronettes, Be My Baby. Maar we zullen verder gaan met de Freakeries. Uiteraard met When You See Again. Vind ik zo'n mooi nummer. Klinkt ook heel erg lief. Dus vandaar bij deze.

0: dat is natuurlijk leuk als iemand je graag nog een keer wilt zien. Omdat je dan heel belangrijk voor diegene bent. Of lief bent voor diegene. The Freakeries, when will I see you again? Een hele goede morgen, je bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen. Met Gleone.
0: Dag Gleone, goedemorgen.
1: Ik wil een paar mensen gedag zeggen. Carmen Bilkerdijk, Creton, meneer Creton, Loes Tulder, Hortans, Carmen B. Of meneer Bakpoort, Lilian, mevrouw Elfriede. En ik wil speciaal tegen Hortans zeggen, want we hebben er lang niet gezien bij Krakka Isiwa. Ik hoop dat ze vandaag komt hoor, want we gaan met de senioren dokoeng maken. Kesave dokoeng ook zien aan kokos. Dus ik hoop dat ik er zie vandaag. Is vandaag 55 jaar oud geworden. En

0: Rida de Randami, die was gisteren jarig. Nee, maar die den toes verjaar missie, wang. Hiep, hiep, hiep,
1: hoeré.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, een fijne dag. 024-7142291. We zullen verder doordenderen met de volgende hit van de Eccles, Baby Come Back.

0: another day comes to an end. I'm looking for a letter or something, anything that you would send.
1: Dat was natuurlijk de grootheid van de Shy Lights.
0: I'm still a lonely
1: haven't seen her.
0: You know,
1: dit is het ochtendprogramma Start met Mart. Zometeen hebben we Wat is het nieuws, uw rubriek.

waren de dames van Hurt met These Dreams. We zullen zo meteen met Wat is het nieuws, uw rubriek hier voorschotelen met nieuws van de luisteraar inderdaad. Frankie Valli, hoort u nu met Grease. U kent natuurlijk wel de film van de soundtrack van de film Grease met John Travolta. Maar hier is de Frankie Valli en de Four Seasons. Goedemorgen.

0: natuurlijk Frankie Valli en The Four Seasons. Chris. Natuurlijk de soundtrack van John Travolta. En uiteraard Olivia Newton-John met dat mooie film die ze achter heeft gelaten. Helaas is Olivia Newton-John ook er niet meer. Al een jaar of twee of zo. Maar goed, we zullen verder met Wat is het nieuws? Uw rubriek. Het is nu 21:30. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, meneer Rocher. Dat de heer Marcel.
0: Dag Marcel, goedemorgen.
1: Jawel. Meneer Rocher, mee wat takwantori even, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik ga in het Surinaams praten.
0: Geen probleem, schat.
1: Ik ben me wel ook aan voor meneer Benny Miranda, een omstreden figuur, wel in Suriname. Maar postrong meere, amantak luku met takwantusani, en mi etja mi leven in gevaar. En daar ben ik van overtuigd. En hij zelf is ook overtuigd daarvan. Maar alle kondre op een inlichtingendienst. En mi vind dat die met de maluku aan fasie voor not no overkomen boy. Omdat die hoe dan ook aan mij onthuld zijn. En die dingen die hij onthuld zijn waar. Omdat mi et takator die zijn verband na wat zaak zijn. De nou in Suriname gaan. De wat vermissing zaak. En mi arki meneer Gentle na Lim FM. Pe amai tak tak lukuno. A onderzoek voor disco te horen among a hoofdverdachte als het ware in Atori. In a vermissingszaak. Hij zegt ze zouden die man nooit los moeten laten. En meneer Gentle was een hoge functionaris of was een hoge functionaris in de politiedienst. Dus zijn de kaartas aan die aan omdat hij. Akande yupa, akande yupchi, akande yusa, akande wasuma. If not so, then my work with us and I'll see. Make a follow-up no call up so. They want them to loan for who can also. But make them go up to up for this sort of DC. That is my boodschap, meneer Rocher. Ik dank u wel.
0: Is goed, bedankt voor de bellen, hè. Fijne dag verder. Dag. 0347142291. We zijn met uw rubriek Wat is uw nieuws? Goedemorgen. Wat is

0: Twist. QB Checker hoort u net met de twist. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik hoor je een beetje ver nu. Ik weet niet waarom.
0: Hoort u mij nu?
1: Nee, een beetje ver.
0: Ah, dat is jammer. En nu?
1: Ja?
0: Hoort u mij nu duidelijk?
1: Misschien is het mijn telefoon. Nee, is mijn telefoon niet. Hoe gaat het nou?
0: Oké, bel maar nog een keer, zou ik zeggen.
1: Ja, ik hoor je. Ja, het kan goed nou.
0: Oké. Komt wel goed.
1: Ja, ik wil zeggen dat een tristgeval in Nepal en Tibet, hè?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Overstroming. Mm-hmm. Zoveel mensen zijn overleden, zoveel mensen omgekomen. Ja, je zou daar met vakantie zijn. Daar is ik overstroming, die sticky. Heel veel mensen zijn dood, maar stress, man. Ik zei, ja, mensen hadden niks meer aangekondigd. Alles maar op aangekondigd dat die Tibet naar Nepal. Verschrikkelijk. En ik heb het nog niet zo gezien dat weinig mannen zijn vermoord vorig jaar. Ze geven alles toe, hè? Weinig mannen zijn overleden, want je hoort maar moeder weinig, maar ja, die aan het opzetten. Ja. Ja, dat was een beetje nieuws van mijn dossier. Je hebt een mooie pokoe gezet zo net.
0: Ja, zeker. Highlights. Klopt.
1: Oh, de doos.
0: Ja.
1: Ja. Oké, Roger, fijne dag verder.
0: Dankjewel. U ook, meneer Etje Bakboord.
1: Ik heb een... Die man gehoord van, neem ik aan namen. Marcel, ja. Ik heb je gehoord. Goedemorgen, je hebt gelijk, hoor. Goedemorgen. Ga zo voort met het nieuws. Dat is mijn hele repsa. Oké? Dus ik het andere keer.
0: Ja, is goed. Wellicht misschien tot straks, denk ik. Fijne dag verder.
1: Ja, nog een keer kan ik bellen.
0: Oké, is goed dan. Fijne dag verder. Dag. Nog een oproep ook natuurlijk, want zometeen blijf afstemmen op Radiomaat, want Glenn Gottfried neemt het stokje van mij over. De tijd van de waarheid moet hij ook luisteren natuurlijk, dus mis daar ook niks natuurlijk van. Dus ik ben er tot rond de klok van 9 uur en dan zal hij het stokje van mij overnemen. Dus blijf afgestemd tot rond 10 uur of 11 uur als het goed is. Dus dan zijn we nog steeds in de lucht. Chubby Checker hoort hij net met The Twist. Dan gaan we verder met The Beatles met Drive My Car. Maar we gaan eventjes eerst verder luisteren naar Chubby Checker met The Twist.

0: door de Doobie Brothers met Listen to the Music. Zometeen de Beatles. Maar we gaan eerst naar de bellen toe. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Roché, met Marta. Hoe gaat het met Roché?
0: Dag Marta, het gaat zijn gangetje. En met u?
1: Het gaat. Ik zeg, ik had al een bericht voor je gestuurd. In de ether zijn jullie niet te ontvangen, maar dat is al sinds gisteren, hoor.
0: Oh ja?
1: En dat is iets van Salto, denk ik.
0: Ja, dat is
1: maar ja, de mensen die kunnen via hun televisie tegenwoordig ook de radio beluisteren. Dus
0: klopt.
1: Ik luister via internet op mijn telefoon of via de televisie.
0: Mm-hmm.
1: Ik groet alle mensen die luisteren. En ik zeg, ik heb meneer Marcel gehoord, ik ben het helemaal met hem eens. En ik zag ook een bericht dat de mensen in volle beroering en overleg met elkaar zijn over de situatie Kwaku. Hoe verder en dat het verder moet, dat is sowieso dat het verder gaat. Maar ik zag Jurgen Rijman, die heeft zich helemaal opgeworpen om acties te gaan ondernemen voor de voortgang van Kwaku. De gemeente is er ook mee bezig, samen met de organisatoren. Dus ja, dus ik heb een goed gevoel dat Kwaku volgend jaar weer een gewone georganiseerd wordt. Wat ze wel moeten doen, want het is bijna al volgebouwd daar. Misschien verkassen naar Gasperplas, waar ze reggae league houden. Misschien is dat een optie voor hun. Dus het is maar gewoon dat ik help meedenken, hoor. We gaan het zien. En ik zag gisteren ook een persconferentie van de politie in Suriname. Nou, ik hoop dat ze eindelijk hun werk goed gaan doen, dat de middelen vrijkomen. Want zonder geld kan je ook niets doen. Maar dat die corruptelingen ertussen, dat ze verbannen worden en dat ze met professionele en geschoolde die gekwalificeerd zijn om dit werk te doen, met hun aan de slag te gaan. Dat is het. Ik groet iedereen. Ik wens jullie een mooie donderdag. En ik ga straks ook naar Glenn luisteren. Nou, Roché, kom voor straks wel thuis. En bedankt dat je er weer was.
0: Dankjewel.
1: Oké, doei. Etje de groeten. Krione, iedereen de groeten. Doei.
0: Fijne dag, dag. 024-7-1-4-2-9-1. En hier is de Beatles met Drive My Car.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Hi, goedemorgen Roger. Goedemorgen luisteraars. Hartelijke groet iedereen. Ja, goedemorgen. Hi, wat ik toch zo zie uitkristalliseren steeds meer. En elk jaar wordt het steeds lastiger. Het gaat in de nabije toekomst gaat het heel lastig worden om zonder zorgen op vakantie te gaan naar een gebied. En eigenlijk is dit al iets wat ik samen met een hele goede broeder van mij in 2008, 2009 al hadden voorzegd dat die tijd zou komen. En ik zie dat nu toch wel heel duidelijk zich laat aftekenen. Voor je het weet heb je een vakantie geboekt in een gebied en kom je terecht in onvoorziene omstandigheden. Weet je? Want als ik bijvoorbeeld Granada neem, Andalusia. Afgelopen maand, deze maand augustus, hebben zich daar al 2 aardbevingen plaatsgevonden. De laatste had een kracht van 5,2. Nou, Andalusia is best wel een interessant toeristisch gebied. Met historische waardigheden die je daar kan bezoeken en zo. Zoals de Alhambra-kasteel. Uh-huh. Ik weet trouwens niet wat daarmee gebeurd is. Ik ben daar ook geweest in 2009 toen de tijd. Maar ook een andere voorbeeld, die bosbranden. Mm-hmm. Want een vroegere manager van mij, van mijn eerdere werk, die ging elk jaar, wat ik me kan herinneren, ging daar naartoe. En laatst had je ook nog een tornado in Zuid-Frankrijk, in een gebied Carcassonne. Ik ken ook een collega die daar woont. Maar goed, dat zijn een paar voorbeelden. Kijk, ik zou mensen de tip geven, advies willen geven om. Want met al deze natuurrampen, wat men natuurrampen noemt. Maar er is ook nog een andere theorie dat die bosbranden worden aangestoken door middel van energiewapens, via drones. Maar goed, met al die rampen. Die hebben natuurlijk als gevolg dat de voedselschaarste. Dat er een voedselschaarste gaat ontstaan.

0: staan. Dus ja. Men doet er goed aan om biologische zaden van groenten en fruit en andere gewassen te verzamelen. Iedere keer een beetje bij beetje. De oudere mensen kunnen dat ook voor hun kinderen en kleinkinderen doen. Maar het is iets heel belangrijks. Want die voedselschaarste gaat er geheid komen. Ik kan me ook herinneren dat ze ergens vlakbij de Noordpool, tussen Noorwegen en de Noordpool, is er een eiland, volgens mij dat Nova Scotia, dacht ik.
1: Okay.
0: Hebben ze een hele grote silo met allemaal zaden van verschillende gewassen. En die silo wordt volgens mij de Doomsday Vault genoemd. Ja. Maar men doet daar verstandig aan om dat te doen. Het was ook Jozef uit de Bijbel die toen in aanloop naar die 7 jaar schaarste, dat hij heel veel zaad had verzameld. En dat toen die periode aanbrak, dat de mensen bij hem die zaden konden kopen. Tegen de betaling van met goud. Weet je? Maar dat is gewoon een tip voor al die mensen ook in Suriname. Zaden verzamelen, weet je? Zaden verzamelen. Okay. Van groenten, fruit, gewassen. En het moet natuurlijk wel biologische zaden zijn, hè? In Nederland is de Bolster. De Bolster is een goede leverancier. Het is een bekende op dat vlak. Dus ja. Dat was eventjes mijn bericht, mijn nieuws.
1: Nou, bedankt Patrick Sankova.
0: Okay.
1: Een fijne dag verder, hè?
0: Okay.
1: Dag. 0-7-1-4-2-9-1. Ik moet binnenkort weer een nieuwe pennetje kopen voor het audiogeluid, want ik hoor op maar één oor, dus op mijn koptelefoon. Dus dat ligt natuurlijk aan mijn pennetje. Dat audiopennetje, je kent dat natuurlijk, de jack noemen ze dat. Maar goed, we zullen doordenderen met de volgende hit van Sanada Maitreya, maar eigenlijk Trance Army. If You Let Me Stay. Soms word je dus een beetje alleen gelaten. Maar net hoorde u dus een hit van Chicago, Baby What a Big Surprise. Maar nu, Trance Army, If You Let Me Stay.

keertje helemaal alleen gelaten. En met verdriet draaide ik dit nummer met tranen. En dat geeft me heel veel emoties, ook tijdens het douchen met dit nummer. Prachtig, van Trans Arby. Steely Dan, Do It Again. We gaan naar het laatste nummer toe. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor het bellen. Ik zal zeggen, tot over 2 weken.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartij is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Date y listen.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis, haar Surinaamse voorouders, blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic.

Koop je kaart na €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

Je events presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het events- en congrescentrum. Ronneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

En een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij deze uitzending, het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kotfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En ik wens u natuurlijk een aangename luisterstemming. Waarover gaan we het hebben op deze dag? Er zijn een groot aantal zaken die ik wil bespreken op de radio. Daarvoor heb ik ook uitgenodigd om met mij in gesprek te gaan. Niemand anders dan de welbekende Ruben Varnold. Ik ga straks contact opnemen met deze man. En wat we gaan bespreken vandaag, een van de dingen die in me opkwam, is dat er een doofpotcultuur is ontwikkeld in het land Suriname. De doofpotcultuur. En er zijn sommige mensen die aan de bel trekken, er zijn klokkenluiders, er zijn mensen die toch informatie winnen uit bronnen die voor mij natuurlijk onbekend zijn. Maar de informatie die er wordt verspreid lijkt in vele gevallen geloofwaardig. Niet alles is nonsens. Soms zijn er mensen die informatie koppelen aan een bepaalde persoon en dan de mening zijn toegedaan dat de informatie die zo iemand zou hebben dan niet geloofwaardig zou zijn. Niks is minder waar. In Suriname worden ook zaken gelekt naar mensen die een podium hebben. En soms zijn er documenten. We hebben straks ook een klein fragment van de vorige minister van Bibes, de heer Amdien, waar hij dus ook vertelt dat er wel zaken zijn gedaan met de Mennonieten. Voor de mensen die de Mennonieten niet kennen, dat is een bepaalde bevolkingsgroep uit Europa. Ik weet niet precies hoe ik ze moet duiden, maar het zijn mensen die in verschillende landen in de wereld actief zijn in de agrarische sector. Men produceert heel veel gewassen die ook voor export zijn bedoeld. En deze mensen hebben in sommige landen een slechte indruk achtergelaten. Voor vele mensen zijn ze niet betrouwbaar, niet geloofwaardig en onethisch als het gaat om de manier waarop ze binnen hun gemeenschap omgaan met vrouwen. En het is een gesloten gemeenschap en heel vaak komen ze op plekken waar ze gaan ontbossen. En in Suriname is er veel te ontbossen, want er is, ik dacht voor bijna meer dan 90% aan bos in Suriname. En in vele gevallen, als men heeft ontbos, de hout die daaruit voortvloeit, die levert genoeg geld op aan zo'n gemeenschap. En men betaalt overheden of mensen die zeg maar gelinkt zijn aan de overheid, die worden vaak omgekocht. En in dit geval van de Mennonieten, is mij de mening toegedaan dat de regering Santokki samen met Brunswijk, met de vorige

minister die nota Forswijk dat ze dus een geld hebben ontvangen om deze mensen te faciliteren in het land Suriname. Het is zorgwekkend, want we zijn natuurlijk ook in Suriname mee bezig met activiteiten die te maken hebben met de carbon credits. En de carbon credits, dat na geloofwaardigheid die Suriname moet hebben als het gaat om de manier waarop ze omgaan met het regenwoud, met het oerwoud. En als ze dat op een goede manier doen, dan valt er geld te krijgen vanuit verschillende instellingen in de wereld die zeggen van weet je wat, dat zijn de longen van deze aarde en als je dat in stand houdt, dan zijn we bereid om u daarvoor te belonen. En dan gaat het om miljoenen, honderden miljoenen. En Suriname, het moment dat je dus Mennonieten binnenlaat, die 300.000 hectare en verschillende gebieden van Suriname gaat ontbossen, dan ben je bezig dus om dat wat je hebt aan voordeel als het gaat om carbon credits in de wezige vernietiging. We gaan het straks ook met Ruben daarover hebben. Met de van Biebes, die kwam even bij ABC om uit te leggen wat hij precies heeft uitgelegd. Hij zegt van duister, Surinamers produceren niet. En als Suriname niet produceren, dan heb je mensen zoals de Mennonieten nodig die actief zijn en bereid zijn om Suriname vooruit te helpen. En dat moeten we ook niet moeilijk doen. Dan moeten we de consequenties daaraan verbinden. Want de mensen komen om te produceren. Maar eigenlijk heeft VHP naar Abobitana machti ete, dan hadden we dus wel een ander probleem, want ze hadden wel de Mennonieten een groot gedeelte van het oerwoud laten leegkappen. En dan zouden we in Suriname zo dan in de positie komen te verkeren bij Juno Kandusak Moro te eigen om carbon credits. Dus je moet je afvragen.

aan mensen die met gif, cyanide, kwik. De man ik kier alasan sang in Libië in bepaalde gebieden, Fusernang. En we moeten ons afvragen, hoe lang nog voordat ook de stad Paramaribo geconfronteerd zal zijn met een vergif die nu in het binnenland wordt gedumpt in alle rivieren en sloten die ze maar kunnen bevuilen met het gif. We hebben begrepen dat zelfs de politie onderdeel is van die criminaliteit. Want we kunnen niet anders stellen dat de politie, waar de politie erbij staat, is vanuit een opslag van de politie, zijn er kilo's aan vergif verdwenen. En wanneer men erover praat, dan kan dat niet in openbaarheid. Dan moet er komen een comité-generaal, waarvan mensen zeggen, hoe kan het dat de politie, die verantwoordelijk is voor het gif in het land, waar vele gebieden worden vernietigd op dit moment, eigenlijk zou Suriname de noodklok moeten luiden, dat het vergif verdwijnt uit het politiebureau en het kan alleen maar met medewerking van de politie. En dan komt er een comité-generaal, want mensen mogen niet weten wie en wat er gebeurd is terwijl het land Suriname in gevaar is. Het is triest. En wat krijgen we te horen in het nieuws van de afgelopen dagen? Los voor Abiy, hoeveelheid vergif, we hebben vast hier niet in zo kwik, zijn verdwijnen uit het schoolbureau, heeft men nu een grote hoeveelheid van honderden kilo's vergif weer onderschept, die op weg was naar bepaalde gebieden in Suriname. Het wordt steeds afgrijzelijker, het wordt steeds triester, het wordt beangstigend wat er in Suriname gebeurt. Dus ik vraag me af, wat zijn de ontwikkelingen na deze? En als men deze hoeveelheden gif heeft kunnen onderscheppen, komt er weer een comité-generaal. Wat gaat er gebeuren? Krijgen we te horen van wie het was? Want in Suriname, zoals ik eerder gezegd heb, zijn we bezig met het ontwikkelen van een doofpotcultuur. Zo met elkaar even voor het gemak. De doofpotcultuur. We gaan kijken, want ik dacht vandaag, even kijken op mijn klokkie, wat er nog valt te gebeuren de komende dagen. We weten ook dat de heer Peter Richelieu samen met een paar andere organisaties bezig is om in elk geval de noodklok

0: om aan de bel te trekken. Om in elk geval aandacht te vragen voor dat wat er gebeurt. De angst die er is als het gaat om het vergiftigen van het binnenland in Suriname. Ik ga Peter vragen om even ons te vertellen de actie die op komst is. En ik ga natuurlijk ook proberen om Ruben, om verbinding te krijgen met Ruben Varnoot, zodat ik samen met hem door een aantal zaken kan heen lopen. Hij is nauwkeuriger als het gaat om het verdiepen van dat wat we hebben aan nieuws uit Suriname. Laat me u ook vertellen dat gisteren was er een informatiebijeenkomst in No Limit. En de informatiebijeenkomst had te maken met hoogstwaarschijnlijk de opening van Tori Osso. Vanmiddag is de inloop 4 uur. En 5 uur gaat men dus beginnen met een paar activiteiten als het gaat om de heropening van Tori Osso. Ik heb begrepen dat er gisteren dus een informatiebijeenkomst was. En een paar leden van het bestuur die hebben zich niet kunnen presenteren, omdat er, wat ik begrepen heb, loopt er een onderzoek vanuit de politiezaken. Dus ik weet niet precies wat er aan de hand is. Er was wel iemand die de stichting vertegenwoordigde, en dat was de voorzitter. En men was niet tevreden. Dus het was een bijeenkomst met de nodige hitte. Een nodige, ja, djugu-djugu-baka. Ik ben benieuwd hoe de opening vandaag zal zijn. Als de veiligheid van de bezoekers is gegarandeerd. In elk geval 5 uur vandaag. Met een hapje en een drankje. Dat jongens aan de in de buurt. Hier af, dus maar voor de bezoekers voor Tori Osso. Die bagana om 5 uur, dan kunt u dus een hapje en een drankje. Misschien kunt u daar nog de nodige informatie, ik weet niet wie daarvoor verantwoordelijk is als het gaat om de informatie met betrekking tot hoe de organisatie zich verder zal bedienen om in elk geval de gemeenschap te dienen. Dus Tori Osso. Iedereen weet het. Het is belangrijk voor vele mensen dat er een Tori Osso bestaat. Ze hebben wel een functie. Dus ik hoop dat die functie weer eens, zeg maar, kan worden aangewend voor het welzijn van de mensen die daartoe behoefte hebben. We zijn benieuwd. We volgen de ontwikkelingen van Tori Osso. En als er iemand is die ons precies kan vertellen van de hoed en de rand, want die hebben we nog niet aan de lijn gehad, maar we gaan ons best doen om diegene aan de microfoon te krijgen, dan horen we het fijne van het verhaal. Laat me nu op zoek gaan naar de heer Ruben, en straks wil ik ook het gesprek hebben met de heer Peter Richelieu, want er komt een grote bijeenkomst, of in elk geval, men gaat contact opnemen met de Surinaamse ambassade in Den Haag. En daar gaat men dus in elk geval aangeven dat men zich zorgen maakt over de situatie in Suriname. Want lange agif zang even spray naar Insenang. Kan het nooit goed komen met Suriname.
1: Buiten gebruik.
0: Kijk, dit is buiten gebruik. Kan ik gebruik aan verkeerd nummer. Luisteraars, we gaan even wat pokoe zetten. En dan gaan we dus bellen met mijn telefonische gasten op deze ochtend.

0: Satisfy My Soul. De woorden van niemand anders dan de legendary Bobby Marley op deze prachtige donderdagochtend. Het is lekker weer. Geen regen. Het is ook niet heet. Het is aangenaam. En ik heb onder de knoppen, ik probeerde daarnet de heer Peter Richelieu te bereiken. Maar ik denk dat ik het oude nummer heb. Peter, via Jeremy, wil ik jou vragen, Peter, als je wilt bellen met Maart Radio. Zodat wij het kunnen hebben over de actie die richting de ambassade gaat. Waar het gaat om vergiftiging, vernietiging van het binnenland van Suriname. Dus een oproep aan de heer Peter Richelieu. Als u even contact wil opnemen, zodat u ons meer vertelt over de actie die gepland staat. Dat is dus de oproep dat de heer... Wacht even hoor, want misschien dat mijn atra-nummer werkelijk... Dus ik vraag u nog even geduld, ook meneer Farnold, bij Actie geduld. Koluku even kan bereiken, meneer Peter. Ja, volgens mij heb ik hem. Ik heb zijn nummer. Kijk, dus af en toe word je beloond als je goed gaat zoeken. Meneer Peter Richelieu, goedemorgen. Om hem op haar telefoon als hij voorziet. Meneer Peter?
1: Ja.
0: Fafje, meneer Peter. Ik ben met de heer Ruben Farnold. Is aan de andere kant van de lijn. Fafje?
1: Meneer
0: Ruben. Ja.
1: Meneer Erik. Meneer Erik. Alleen luisteraar. Wang. Woon. Deed en Krakiana gezondheid.
0: Oké. En brother Farnold, je bent aan de andere kant. Fafje?
2: Goedemorgen luisteraars, goedemorgen Glenn, goedemorgen Peter.
0: Fafi.
2: Willen we mensen weer van informatie voorzien vanmorgen. Dus we doen best, we gaan zeker ons best doen.
0: Okay.
2: Om de juiste informatie, de waarheid aan die mensen door te geven in je programma.
0: Oké, thank you. Meneer Peter, even de actie richting Den Haag is noodzakelijk. Je kan vertellen nu vast aan die zowakken.
1: Ja, meneer Glenn. Het is zo dat die voor op een beurs 28 augustus vrijdag Tamara en de beurs instappen op de Amstel station van 11:15 inloop tot 11:45 voor dat per, we gaan naar Krajenes. Ja.
0: Dus eigenlijk de bus.
1: Even met kwantje fout.
0: Ja,
1: een bus op een Amstel station.
0: Mm-hmm.
1: Op uur inloop is om 10:30. Ja. En van daaruit gaan we naar Krajenes station, dat per.
0: Mm-hmm.
1: Inloop. 11:15, vertrek 11:45. Aankomst in Den Haag om 1300 uur. Je begrijpt?
0: Waar je richting. Dus eigenlijk, dus maar zij kon ook naar openbaar, de eigen vervoer. Dus maar zij kon dat via eigen gelegenheid. Moest zorgen dat ik 1 uur de ambassade in Den Haag. Klopt het?
1: Ja. 1 uur en tussen 1 en 3 uur wie abi spreker, begrijp je?
0: Oké.
1: Dan antakwan san wan boskopu. En adeso dat hij constructief wie de a manifestatie, we want jugu, ik begrijp toch, en zo werd de autori. Dat maar, niet bij want dat even.
0: Ja, maar toch Peter, want Wajuru, ma moest duid de drapen. Maar zang een bedoeling voor actie die zie. Wat willen we hiermee bereiken? Je kan vertellen, Uno?
1: Brada, Uno Nastrana Smatu, brada. We is Sisaip Sana binnenland voor Uno. Brada, zo'n mooi natuur op binnenland. En we zien dat die alle soort bevolkingsgroep Ik, dat ben niet in het binnenland onder de Sneesi. Je begrijpt toch dat die mij vergeeft hoe konden het, hoe binnenland. Je begrijpt en daardoor hoe aan besteed aandacht op de Tori dat die. Net meneer Godfried het takkie over de moenen niet te na, voor ik had de man.
0: Meenen niet te.
1: Ja. Ja. Man is revie. Na de man is beketterij niet voor ouders. De man is ben ketterij voor ouders, brada. En van de man is koning akonde. Zonder toestemming. Voor Astrana volk. Alles wat is maar ik kon. Dat uno van moro. En dat naar de aandacht zou gaan. Die meneer, excellentie, de heer Ricardo Panka. Voor zijn appetit sigo moro fara naar regering, naar Sranang.
0: Ja.
1: Dat de aboskopu meneer.
0: Eigenlijk, ja, dat is eigenlijk samen hier je tak brada Richelieu. Dat taki eigenlijk Johan met Sranang sabi. Dat a betrokkenheid voor uno jaso. A betrokkenheid voor de SMAF Surinaamse of afkomst, ja. Is zo dusdanig dat uno eigenlijk. We krijgen slapeloze nachten voor de Sansa Epsadapena in Sernaam.
1: Dat na Tori, meneer Godfried. Dat okay. Na herkennen van Tori. Dat Uwan doet. Ik begrijp toch.
0: Ja.
1: Dat dat niet.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk, je roept alles maar op. Zorg dat ik een big manifestatie in Den Haag. Dat Sernaam verstaan dat ik onmiddellijk aan de Holland. We maken ons zorgen om het welzijn van onze mensen daar in het land.
1: Dat dat hoor je, meneer.
0: Abo. Abo, brada Rousseau, dus Tamara, dus pas aan gwen aan haar bus. Laat die even jullie hem tegen haar bus naar Krajenes, no?
1: Wat voor 11 uur vertrek moeten naar Krajenes.
0: Krajenes, dus.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Obigi haar bus, de?
1: Wat zegt die?
0: Obigi haar bus, dus kunnen er genoeg mensen. Of dit maar voer dat je aan de een probleem nog zwaar melden de aan.
1: Ja, dit maar kan melden de aan, ja. Ik begrijp toch, ja. Want ook aan Wambus, hoe heb
0: je? Wambus nog moet je, no? Oké. Oké, nee, maar dan wil ik het maar op dat trasma ook toe, dat eigen gelegenheid. Met moeite toch voor door naar ambassade om dit signaal af te geven. Met dat ik grant aan je dat je aan praat aan jongens, die zeggen, oh, brother, Farnold, had je nog iets, heb je bij actie, meneer Richelieu, meneer Farnold?
2: Ja, zeker. Peter gaat men dus ook, ik weet dat je ook daarmee bezig houdt, Peter, Nanga, een beetje als slavernij verleden. die verbanden die jij dus legt, bijvoorbeeld tussen Desma de Kono en wat er voorheen is gebeurd. Als je daar ook wat aandacht aan wil geven, dat in ieder geval in dat petitie wordt vermeld, dat we selectiever en nauwkeuriger een beetje omgaan dan als we zouden met Kona konden. Want het blijkt dat normaal nog een loba konden, allemaal kon voor een goede voelen. En uiteindelijk zullen wij die loba konden met de gebakken peren blijven zitten. Hallo?
1: Is waar? Ja, ja. Natuurlijk. U begrijpt wat. De Alassan Oulas, de agron vergistelijk zei dat die Paranangweli die de Amerikaan gwelip stranang om een san de maliba baka die des maar dat vergiftig en alle den san dat die nou dat op sa aan Alassan voor un agol te toe alle zo mijne de maligiona baka dat die de maligion en daardoor uan besteed aandacht dat atori voor appetitie toe, zou het dienen.
0: Oké. Okay. Okay. Brada Peter, we taki grantanje taki bewangri voor haar bijdrage die zie. En ik hoop dat Tamara desma kom massaal zodat u kan go ondersteunen. In elk geval als signaal zou moest geven af. Dus we taki grantanje Brada Peter en we roep alles maar op voor go na a Surinaamse ambassade Tamara na in Den Haag.
1: Ja, maar ik ben van Johan Kiesan, meneer Van Holtaki. Ik dat even toe. Ik zag dat die excuses zijn kon. Het gaat over slaven, transatlantisch slavenhandel. Ik begrijp toch, als 66 miljoen kisteranan, ik begrijp aan een unuja, aan ook aan deze dat die, we moest actie via projecten. Die de man, die denk je, vorig jaar naar Amsterdam, 30 miljoen of 23 miljoen, de man meteen niet een fonds, die de man, de ik, de je fonds. Zo, want dat die, aan money, moest gewoon niet een fonds, die de bakapiking, en het moet geoormerkt ook, en ook de Afro-nazaten, denk moest opereren niet naar Afons. En dat de Seranaman, ja, en de antieke Seranaman, na Seranang. Okay. Met een mooi fonds voor duurzame ontwikkeling, die den smaf uno dat me bij want dat mijn laatste woord.
0: Ah bon, grand aan je brada Richelieu voor een bijdrage die zie. En hopelijk weer zoals heeft Tamara.
1: Ja, papa.
0: Ah, bon, je doet
1: een mooi programma.
0: Grand Annie, Brada Richelieu. En Brada Ruben, mij wat draaien was aan even. Ja. Alleen omdat mij wat niet de Arkeman, wat ik wat hoor over de Menonieten natuurlijk. Maar wat ik ook toe over een Assange-Sanaga een vergiftiging voor een grondgebied. Maar we argi even wat man, sami vindt dat een man die zie in Serna op dit moment, een man e proberi voor tja de waarheid aan het licht en dat een man aba lef om een aantal dingen toch bespreekbaar te maken. Maar ik argi wat 10 fragment. En

0: het volgende uur gaan we het alleen maar over Suriname hebben, brother Farnold.
1: Hallo?
0: Hoor je me nog?
1: Ik hoor je weer, ja.
0: Oké. Oké, klein momentje. Koluk even aan die play.
2: Hoofdkapitein Harold Souvenir, voor Quinti, voor Bitagron, zei dat je lei. Ote je stop lei. Na je bestet atori na ga doen menno niet en toch? De menno niet na je bestet atori na ga ding. Je na ga bravo, na ga dinolta, na ga abiamofo, na ga Ravenberg, na ga dundas. Na wie bestet atori na ga de menno niet en. De menno niet en pay miljoenen US. Die 34.000 hectare grond. Lantino fenamoni. Lantino kisinex. Amoni dati prati onderling. Men no sabi suma nanga suma teka amoni, ma amoni dati prati onderling. En wij Surinamers uang sabi pe amoni de. Dide men onita we pai dinolta nanga Ravenberg, nanga Dundas, nanga Abiamofo. Die abereid verklaring voor 34.000 hectare. Suma beteka amoni dati voor abereid verklaring. Suma beteka amoni. Suma be ontvang amoni. En Harold Souvenir, een hoofdkapitein voor Bitagron Quinti, agraman verklaar, recent agraman verklaar dat amano sabi niks en amano be sabi niks over Asansa Obe City. Want isabi ete Harold in het begin dat yunanga agraman be kiswan terubi want amambe uraak omdat yunanga de man voor abob be setasani kibri kibri model. Uno besor agrama next da yunang agrama be kiswan terobi and no Harold ye go setuan san nanga ding meno niten da uani go din petitsi en na DNA fu kan verbloem asani fu kan draai alasani terug omdat de meno nito wan de moni baka en de moni sa de meno nito wan baka na Bravo Dinolta Dundas Ravenberg.
0: Meneer Farnold, meneer Draaia hier fragment, maar er is wel iets wat me opvalt. Want een grondgebied voor een tribale naar de inheemse wordt geschonden. Mensen zijn doodgeschoten, dat vind ik Pikin Saron, een paar inheemse, daarmee in verstaan. De man bekoen opstand om de man in grondgebied wordt verontreinigd, want er is ook goudwinning daar. De man kapa oedepoer daarbij. En een man samus orden naar meneer Brunswijk naar de smaving. Dat weet ik over Goto. De man zou kunnen opstand. Waar man beschuldigd dat ik in opdracht of naar de smafu Abob Brunswijk zoek de boykiri. Zo voor de man kan doen, de san sa de man wani, omdat de man de bezig naar ordening, de man de bezig ook tot natuurlijk, en lukufa, de kan faciliteers ma om goud te winnen. En even om de menonieten, die gefaciliteerd worden, om in elk geval een carbon credit waar we denken dat we daar aanspraak op maken, de men vernietig. Abusi, om menonieten zoveel hectare grond te verkopen voor een paar luttele bedragjes. Dus daar eigenlijk met Abba indruk dat terwijl zogenaamd we fitty voor beschermd is maar in het binnenland, nou is maar uit het binnenland en vernietigd is maar. Of misschien verkeerd?
1: Ja, het is iets complexer like van je Schengen. Het zit namelijk zo, en dit is naar realiteit. Suriname is al, ik dacht sinds 2005 of 2007, door Inter-Amerikaans, denk ik, hof veroordeeld dat ze de grondrechten van de inheemse en tribale in orde moeten maken. En het is nog nooit gebeurd. En je vraagt je af waarom regering na regering dat niet doet. Nu komt het.

0: zoals je zelf ziet, is Suriname dus verdeeld in Paramaribo en de rest. Archibon. Maar Paramaribo heeft totaal geen enkele productie. Ja toch? We zijn een importstad, Paramaribo, we importeren alles. En al het geld dat Suriname verdient, ja, wordt verdiend uit de mijnbouw, bosbouw of arijsbouw. Ja toch? Allemaal die districten buiten Paramaribo. Maar Paramaribo is opera harmonie op. Dus Gideman is het belangrijk, want Efsan zit in het binnenland. De man abba vrijheid moros adema abi om het geld daar te gaan halen wat daar is. Want in Paramaribo vindt er, Paramaribo is stil blijven staan, dat ziet er ieder. Er vindt geen ontwikkeling plaats. Ik herinner me ooit dat de man op een industriegebied in Franang. De laatste waren in 1980 volgens mij in Gijs, leidde de man bij een begin ook toe aan industriepark. Maar de zijn dat niet op een Israël, de mij bouw ook zo. En de mij liep voor het binnenland. En dat na een kern voor het probleem in Israël. Iedereen loopt erom heen.
1: Even Ruben. Ik luister naar je. Maar ik ben het niet helemaal eens met je. Mag ik ook zeggen waarom? Want het beeld is niet correct. Het beeld is niet correct. Kijk.
0: Ik moet je corrigeren direct. Omdat nu Brunswijk ermee belast is. Maar daarvoor waren andere regeringen ermee belast.
1: Nee, maar ik wil toch iets. Ik wil iets erover opmerken. Ik wil iets erover opmerken als ik mag. Ruben, kijk. Dat er zaken worden gewonnen uit het binnenland. Het zijn zaken die van Suriname zijn. Dus als er goud zit onder de grond, wat dan ook. Het is een Surinaams belang. Het is geen binnenlands belang. En dat er zaken worden gewonnen. Het wordt niet gewonnen door de mensen die daar wonen. De mensen die daar wonen. En niet op een verantwoorde manier omgaan met de natuur. Wanneer ze een aantal zaken uit de grond willen halen. Die zijn bezig met de vernietiging van het binnenland. Op de eerste plaats. Ruben. De mensen die er echt toe doen, grote maatschappijen, die in het binnenland actief zijn, die zorgen voor die productie. Die daadwerkelijke productie. En niet die mensen in het binnenland. Dus mensen in het binnenland kunnen zich niet beroepen dat Paramaribo niet produceert. Zij produceren ook niet.
0: Maar dat nu al leg je uit, maar wat krijgen ze ervoor terug als het uit hun gebied komt?
1: Die mensen, het is, het, luister.
0: Er is geen school in Glen.
1: Even Ruben.
0: Drinkwater, die mensen hebben niks, maar alles wordt verdiend uit het gebied waar die mensen wonen. Glen, je moet het eerlijk zien. Ja toch?
1: Nee, maar als je dat zo gaat benaderen, Ruben, weet je.
0: Drinkwater,
1: maar Ruben.
0: Alles onder hun voeten weg. Dat kan niet zo daar blijven liggen, toch?
1: Nee, maar als je dat zo gaat benaderen en je vindt dat de dingen die daar onder de grond liggen bestemd zijn voor de mensen in het binnenland?
0: Nee, dat zeg ik niet. Het moet eerlijker verdeeld worden. Want alles wordt door Paramaribo opgesoupeerd, heb ik heel duidelijk gezegd.
1: Zijn ja.
0: Scholen in het binnenland? Hebben die mensen schoon drinkwater? Hebben die mensen elektriciteit? Nee toch? Daarom vind ik ook, het is verdeeld in Paramaribo en de rest.
1: Ja.
0: Daarmee ben ik begonnen. En dat probeer ik duidelijk te maken aan jou. Dat
1: nee, maar wat je daar schetst, Ruben.
0: Men behandelt die mensen waar die rijkdommen zijn en vandaan komen anders dan die mensen die hun rijkdom daar komen halen.
1: Maar eigenlijk, als je dit zo stelt, dan geef je dus die mensen in het binnenland een vrijbrief om door te gaan met het vergiftigen.
0: Maar die mensen in het binnenland, wat is dit nou vergiftigen? Dat komt uit het buitenland, dat komt door die mensen vanuit Paramaribo.
1: Ja, maar door wie worden ze gefaciliteerd?
0: Sterker nog, die mensen in het binnenland weten niet eens waarmee ze bezig zijn.
1: Nee, maar even. We weten ook die filmpjes waar Brunswijk bezig is met de verdeling van goudvelden en de mensen faciliteert. Waarom denk je dat er een comité-generaal is als het gaat om het vergif? Om wie denk je dat het gaat, Ruben?
0: Nee, ik weet. Hallo?
1: Oh, Ruben, ik ben er nog steeds, hoor.
0: Glen, ik hoor je niet, hoor.
1: Oh, ik weet niet wat er aan de hand is.
0: Glen.
1: Ai, Ruben, er is iets mis met de verbinding. Misschien moet ik je zo anders bellen met mijn mobiele telefoon. Maar even, Ruben, we hebben een beller. Een hele goede morgen.
2: Hai, goedemorgen Glen.
1: Hallo. Hai Ilse. Ruben, hoor je ons? Ik ga je mobiel bellen, want ik weet niet wat er aan de hand is met deze telefoon.
0: Ik hoor je niet.
1: Ik bel je mobiel. Ilse, ga je gang.
2: Ai, goedemorgen Glenn, goedemorgen luisteraars. Ruben, ik acht je hoog en ik wil het ook zo hoog. Maar met de teleurgesteldje zo, je snapt toch? Want Ruben en ik wil hier een verhuizing. Als aan ik nu afzien niet de akkwik. En juist omdat desmas werd de teleur achtergesteld, toch? Dat de bewust zo aan natuurdrap is. Hoe giftig dat ding is, ook voor de gevolgen voor de jeugd daar. Nou, hier trouwens aan Ruben en ik nu noemen.
1: Even
2: want dat is dat je praat het goed wat er nu gebeurd is. Dat is zo Glenn Draaierband, die ze aan Ingrid Brada van binnenland, en verteert hij ze, toch, met de risico voor zichzelf, maar omdat aan mij trekken aan de bel toe. Aan het Tamara zijn appetitie zou dienen. Aan maatschappij heb ik hier open uit aan binnenland. Voor zorg aan gemeenschap, zei ze. En dat is zelfs maar zogenaamd ook een dienman petitie in aan president. Lek vast aan niet dat je de tekmonie, maar aan regering is op niks. En toch de winzen tekmonie. Die mensen zijn niet legaal in Suriname. Want het is onder elkaar bekopstof van. Maar ga je tekmonie naar de menonieten. En natuurlijk de menonieten aan de monitor. Maar de menonieten moeten niet bij de overheid zijn. Bij de DNA. En deze mevrouw moet gewoon opstaan, want mensen zitten het gewoon te ondermijnen. Weet je, voor een coalitie bij Erkan. Maar als een coalitie ondermijnen, de man die naar een eigen belang bezig naar een gevolgen voor de king. Daarom moet je naar een tribale volk naar de standaard
1: blijven. Oké, even Ilse, een klein momentje. Want toen jij begon te praten, volgens mij, dat Ruben nog bij Abba verbinding naar Omoren. Ruben, heb je alles gehoord wat Ilse heeft gezegd?
3: Dus, ik heb niet alles gehoord.
1: Misschien kan je even het kort, dat begin, toen je begon, dat even weer zeggen aan Ruben, zodat hij hoorde wat je zei.
2: Mittag Ruben, you en ik noem nog een hertra verhaal van Fusan Glenn Bellew. Ik acht je hoog en ik wil het zo houden, want ik heb je naar mijn brada. En ik vind juist omdat die eens maar zogenaamd werden achtergesteld. Dat is wel een belangrijkheid voor een natuur, dat je ook kan roken aan een kwek. Is dat toch? En aan alles aan die na foto, dat juist die moest doen, en nu juist die hebben gelegenheid, want om minister van de assemblee, moest doen een foto naar tafel, maar baka, je tekent niet dat je go leveren nu een petitie in. Ik begrijp toch, terwijl na juist even werken mee onder mijn ingisma. En met het moment was dan ook te duidelijk, want aan ik binnenland alleen, naar het tribale volk, daarom ik ben naar het tribale volk. Ik ben naar het sandati, ik ben naar een blakke boeba, sa ele, je teti, ik ben naar het pijn voor nu. Ik heb toch minder dan een sandati. Want dat je tekmoni onder de tafel maar is door een assemblee. Ik begrijp. En ik was Ruben tak met gevaar voor zijn eigen leven. Hij trekken aan de bel. Maar dat betreft nog bij draaien banti.
1: Abu Uyeru, Ilse wat Ayuru, Chatu. Ruben heeft nog even korte gelegenheid voor dit uur. Hoe reageert op zang Ilse Taki?
3: Nou, zoals Ilse net zei toch. Het gaat erom, Arkibung. Dat een probleem meteen, het is veel complexer dan we denken. Ja toch? Iedereen Glenn, ja toch? Probeert te trekken. Kijk, het moment, je zegt het zelf, dat die mensen meer welzijn hebben, ja toch? Dan zou het een ander verhaal zijn. Mensen zouden niet geneigd zijn met gevaar voor eigen leven, gif te gebruiken, waar ze niet eens weten wat het effect is. Het een was te horen van. Je haalt zoveel gram goud eruit als je met zo'n gift werkt. Maar ik kan je vertellen, als ze het inademen, ben ik al bang dat deze mensen binnen 20 jaar hun kinderen allemaal de pijp uit zullen gaan. Want ze weten niet hoe die dingen zijn. Zelf wij weten nog niet wat de effecten gaan zijn van al die gifstoffen die mannen gebruiken.
1: Maar,
3: daar maak ik me bijzonder
1: van. Ruben.
3: Daarom ben ik onderzoeker aan Santa Mara.
1: Maar Ruben.
3: We weten niet wat de effecten voor ons gaan zijn.
1: Ruben.
3: Dingen voor de markt dumpt in het binnenland. Alsof er geen regels zijn.
1: Maar het zijn diezelfde mensen. Maar het zijn diezelfde mensen uit het binnenland die hier aan meewerken, Ruben. Dat is hem. Maar zijn... Even, Ruben. Even laten we hier heel eerlijk in zijn. Aan een foto, maar ik wang een gif naar in het binnenland. En aan een foto, maar ik arrangeer. Zijn die voor wang een gif in het binnenland. Dat is maar in het binnenland schrijf je arrangeer aan Sandati. Nee. We moeten daar heel eerlijk zijn.
3: Zoek mij importeren. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malaria-landen geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders, dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoenennota, maar die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer. Eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885
1: of 0652 696 6322.
0: De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Etjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxalesi, de sweet soepoe, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard sommerboottocht. Orga, de Gentleman Party Service.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal

over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd. Met de gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis à Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: that they listen. Can you stop the rain?
1: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele andere uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest, Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop.

0: Koop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hallo luisteraars, welkom terug bij deze uitzending, het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kortvriet en ik ben natuurlijk in gesprek met mijn vriend en natuurlijk ook columnist Ruben Farno, die ook bijdraagt aan de inhoud van dit programma. En we hoeven het niet altijd eens te zijn met elkaar. En we hebben soms gewoon gesprekken op basis van zijn inzichten. En ik natuurlijk ook vanuit een bepaalde logica benader ik dingen dan ook vanuit mijn manier. En we hadden het in het eerste uur over dat wat er in Suriname plaatsvindt op dit moment. En om die reden gaat er een aantal mensen morgen naar de ambassade in Den Haag. Om 1 uur worden mensen daar verwacht. Omdat men de ambassade te kennen wil geven dat wij hier ook in Nederland ons zorgen maken over de gang van zaken in Suriname als het gaat om de vergiftiging in het binnenland van Suriname op grote schaal, waar we gezien hebben, ik heb ook filmpjes gezien waar in vele rivieren vissen massaal doodgaan, maar ook de dieren die het water nuttigen uit de rivieren, die gaan ook dood. En natuurlijk, dit heeft ook gevolgen voor de mensheid. En we hebben ook laatstelijk gehoord dat er honderden kilo's zijn onder schep die ook weer richting waren Suriname, of tenminste naar het binnenland. En het kan alleen maar erger worden. En in de discussie met Ruben, voordat wij dus het nieuws hadden als onderbreking, heb ik Ruben voorgehouden dat de mensen, de tribalen en andere mensen daar in het binnenland ook naar alle waarschijnlijkheid meewerken om die giftige stoffen mee te nemen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel illegale goudzoekers in Suriname. En heel veel daarvan zijn ook jongens die uit het binnenland afkomstig zijn. En we weten ook dat de ordening van het goud in handen is van Ronnie Brunswijk, die heel veel van de jongens in het binnenland onder zijn leiding heeft. Dus ik vraag me af, in hoeverre zijn de mensen in het binnenland medeschuldig aan de vergiftiging van het binnenland? Dat is de vraag die ik dus heb opgeworpen. En ik stel Ruben nu in de gelegenheid om hierop te reageren. Ruben, nogmaals van harte welkom.
1: Ja, Glenn, ik ben weer natuurlijk ook aan de luisteraars weer natuurlijk een goedemorgen voor degene die nu pas zijn afgestemd om te luisteren. Je hebt al een goede inleiding gegeven. We hoeven het niet altijd eens te zijn, Glenn. Maar zoals je ziet, ik gaf dus een inleiding. Ja, je was het niet met me eens van dat het land, ja, in alle facetten verdeeld is, toch? En zelf economisch. Dat is nog erger natuurlijk, want jij zegt natuurlijk, Suriname is voor alle Surinamers, ja? Dan zou je ook zeggen dat alle Surinamers recht hebben op alles, wat terecht zou zijn. Maar er zijn verschillen. Jij denkt en vindt ook dat ik misschien de mensen in het binnenland probeer te beschermen. Absoluut niet. Ik ben juist een van de grootste voorstanders. En ik onderneem ook actie, hè, om deze mensen te beschermen. Tegen vooral de momentan ignorantie, onwetendheid. Want ze gebruiken giftige producten, ja, die hun leven de eerstkomende tientallen jaren kan beïnvloeden. En ze weten het niet. Dus ik onderneem echt actie daarin. Dat ik die mensen kan uitleggen. En vooral ook probeer te voorkomen, ja, dat die producten daar komen. Want daar gaat het mee om. Wie brengt die producten het land in? Glenn, als me verteld wordt dat als je gewoon met een schop en een baté goud gaat zoeken en je vindt 5 gram. En als je hoort van je gooit er wat chemicaliën in het water en het worden er 20 gram. Dan hoef ik niet verder te weten dat het me aan de schade is. Want ik zie alleen maar die 20 gram voor me. En als die mensen ook onwetend zijn en alleen maar denken van SSCO, dat je met die grond, dat je met die chemicaliën veel meer goud haalt, dan zijn die mensen niet meer weg te branden. En natuurlijk een stuk van de profiteurs die deze jongens gebruiken. Ik heb me er altijd over druk gemaakt. Ja toch? Want Glenn, het gaat om economische ontwikkeling. Waar gaan die mensen werken? Ik ben bezig met landbouwproducten. Want ik leg ze uit dat landbouw oneindig is en het nooit eindigt. Ja toch? Ik zit in een platform van Maron mensen, ja, om vooral de landbouw te stimuleren. Ja toch? Want wij weten dat op een dag je mijnbouw ophoudt. Dus ik heb er veel meer belang bij dat de grond daar niet vergiftigd wordt, want dan gaan we helemaal niet kunnen planten. We verbieden mensen om bepaalde dingetjes te doen, want we weten wat de gevolgen gaan zijn voor deze mensen de komende tijd. Niemand nog, ik heb nog geen enkele studie echt kunnen vinden wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn voor deze mensen, voor het bijna het gebruik maken van deze producten op een manier dat ongekend is. Ik ga er niet van uit dat je dus tonnen van het spul dat land inbrengt. Ze hebben recentelijk nog bij Burnside, ja, hebben ze daar 2 vrachtwagens. Men zegt dat het om 2 ton gaat, maar ik zag 2 4-ton pick-ups. Ik weet niet wat het soortelijk gewicht is van cyanide of jingso, hoe dat ding heet. Dus ik weet niet hoe groot de hoeveelheid zal zijn in 2 trucks. Maar ik ga er niet van uit dat het product, dat je 2 vrachtwagens hebt en dat het maar om 2 ton gaat. Een normale pick-up heeft al 1 ton als laag vermogen. Dus ik vroeg me af van, is het niet weer dat we worden bedrogen? Ja, want daar heb ik me erg om druk gemaakt. Want als je dat spul smokkelt uit Guyana naar Paramaribo, heb je in ieder geval 1 afgesloten controlepost. Dat is Burnside. En als je bewust met smokkelwaar daar naartoe rijdt, ja toch, dan ga ik ervan uit dat je je zaakjes goed geregeld moet hebben, anders ga je er niet doorheen kunnen. En dat men dan zegt dat er 2 ton is onderschept, ik denk dat er 8 ton verder is zo weg naar Paramaribo is gevonden. Dat is mijn conclusie. Maar daar maak ik me over druk, Glenn, dat dat product nog steeds, ja, onder die mensen, ja, die daar zijn, ja, want daar zou het betoog over gaan, dat die mensen het spul in handen krijgen om het land te vernietigen.
0: Maar
1: je
0: Ruben,
1: zou het ergens moeten stoppen.
0: Ruben,
1: nee, toen ik bezig was, even.

0: toen ik bezig was, toen ik de Saramaka rivier, zeg maar, dus werd vergiftigd, heb ik gelijk gebeld, ja, en doorgegeven van alle activiteiten in dat gebied, vraag het aan de regering om ze stop te zetten in afwachting van het onderzoek. Ja toch? Want als je iets niet weet en je gaat door, kan je het alleen maar verergeren. We zien al wat de resultaten zijn, dus je zou het moeten stopzetten. En dat is niet gebeurd en dat, daar heb ik me erg aan gestoord. Want je moet het stoppen, Glenn. Als je het niet stopt, gaat dit door.
1: Oké, okay, Ruben. Ruben.
0: Het is zelfs erger dan ooit.
1: Ruben, we hebben een beller. We hebben een beller. We zeggen goedemorgen. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, goedemorgen met meneer Vrij.
1: Meneer Vrij, welkom.
2: Meneer Ruben, ik groet u. Weet u,
0: goedemorgen,
2: ik woon al dit soort zaken. Hè? Maar bij de verwerking, zoals ik het hoor, daar is toch brandstof nodig, daar is elektriciteit nodig. Ik hoor die man, Abiyamov, de minister op dit moment, hij praat over het tekort wat er zal zijn aan elektriciteit. Laat ons dit. En dat zijn bepaalde delen in het land die bezig zijn.

0: was gebeurd, het contract was afgesloten. Dan had Suriname een elektriciteitsprobleem niet. En dit elektriciteit is nodig voor wat we het over allemaal nu hebben. Ja, toch?
1: Maar zegt u van, de ABOP heeft dat getorpedeerd?
0: Ja, de ABOP heeft het getorpedeerd, okay. Omdat de Fransen hebben gezegd, als het om storing gaat, dan willen we toch 25 kilometer binnen de grenzen van Suriname. En laat mij verder niet zeggen, ik denk wel dat ik het een keer al over heb gehad. En okay. Meneer Arnold, of
1: Farnold,
0: weet het ook wel. En waarom het niet door is gegaan.
1: Oké, dankjewel meneer Vrij voor deze toevoeging. En, Ruben, is dat jou bekend ja. Dat de ABOP dat heeft getorpedeerd?
2: De ABOP voert belangenpolitiek. Dus als een belang niet wordt gediend,
1: maar dit is wat ik bedoel. Die mensen van het binnenland stemmen voor de ABOP, hè? Dus het electoraat komt voornamelijk uit het binnenland. En precies diezelfde ABOP, op basis van belangenpolitiek, torpedeert een aantal zaken die belangrijk zijn voor het binnenland. En die mensen gaan op die man stemmen. En ik wil je ook al zeggen, Ruben, jij hebt een tegenstander. Want jij vecht, als het gaat om een aantal zaken die te maken hebben met onwetendheid, voer jij een strijd om die mensen bewust te maken. Maar jouw grootste tegenstander is Brunswijk. Want Brunswijk is voor iedere jongen uit het binnenland een voorbeeld als het gaat om economische vooruitgang. En als ik...
2: Kijk, wanneer ik die mensen, ja toch?
1: Ja.
2: Wanneer ik mensen informeer, je weet dat ik er weinig over praat, dat weet je Glenn, praat er weinig over. Maar wanneer ik die mensen in het binnenland informeer, kan ik je schets geven. Dan leg ik ze uit, ja toch? Hoe het kan, ja toch? Dat iemand zoveel gunsten heeft gehad, want dat is dus gebeurd, nadat hij het land voor de helft, ja toch, vooral het binnenland dan, enorm veel schade heeft berokkend. En dat leg ik zo uit, want hij wordt ook, zeg maar, dus gebracht als een held. Hij heeft democratie hersteld, hij heeft gevochten voor de vrijheid, ga zo maar door. Vandaar dat zoveel jongere mensen hem als een beetje ook als held zien. Ik moet zeggen, ook bravo. Iedereen kent Bravo is een striffiguur, hè? Een sterk figuur in een stripverhaal. En zo komt die man aan zijn naam. Ja toch? Dus dat moet die mensen, daarom het gaat om onwetendheid.
1: Nee, maar
2: kinderen geboren na 1980, ja toch? Die nu allemaal
1: 20
2: en verder. Die weten niet wat er is gebeurd, die moeten van die verhalen leven.
1: Arkino, Ruben.
2: En onze geschiedenis vertelt ze niet de waarheid.
1: Maar Ruben, even.
2: Vind je het raar dat ze denken dat ze met de held te doen hebben?
1: Maar Arki, Ruben, even voor alle helderheid, hè? Want we moeten heel realistisch blijven. Brunswijk is schatrijk. Brunswijk is een van de rijke mensen. Niet alleen met goud en andere dingen. Hij wordt ook beschuldigd dat hij drugshandel organiseert. Die man is schatrijk. En vervolgens zijn er jonge jongens die Bravo zien als hij al. Dat zijn kinderen die denken dat je door hebzucht jezelf kan belonen, want Brunswijk heeft zoveel geld. Hij hoeft het land Suriname niet de vernietiging in te helpen. En toch doet hij zaken met Mennonieten. En toch is hij bezig met ook vergif als het gaat om goudwinning. Deze man doet de ordening. Hij weet precies wie gif importeert. Hij weet wie het verstrekt. Hij weet alles. Hij trekt niet aan de bel. Hij staat erbij en profiteert daarvan. En dat is het voorbeeld voor kinderen uit het binnenland. Dus jouw vijand is een grote vijand. Je bent daartegen niet opgewassen. Dus Brunswijk is gewoon voor het binnenland. Je zou bijna kunnen zeggen het kwaad. Hoe ga jij Brunswijk bestrijden? Brunswijk heeft het geld, heeft invloed. Ik bedoel, het voorbeeld wat hij geeft is verschrikkelijk. Maar we hebben een beller. U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, welkom. Welkom.
3: Ja, goedemorgen. Ik vind dus dat meneer Farnold of Arnold, wat is het? Farnold.
1: Meneer Farnold.
3: Een vertekend beeld geeft van de

0: situatie in het land. Je concentreert je alleen maar op één ding. Maar wat denken over West-Suriname? Dat al decennia bezig is het land te vergiftigen met die rijstbouw. En noem maar op, voornamelijk het rijstbouw. Daar hoor je nooit iets over. Daar, die mensen werken gewoon onder de radar, werken ze gewoon verder. Bezig met het land te vernietigen. Nu ga je je concentreren op iets wat er in Oost-Suriname gebeurt. Of achter Brokopondo. Ik wil wel zeggen van, het is goed dat je het ook aanhaalt, maar wat te bedenken over West-Suriname met die rijstbouw, de vergiftiging die daar plaatsvindt. Daar heeft niemand het over. En deze mensen die komen daar vrij mee weg. Daarom zeg ik, je geeft een vertekend beeld van wat er gaande is in het land.
1: Oké, dankjewel meneer Willy voor je bijdrage. Bedankt. Even weet je...
2: Meneer Willy, we weten dat ook, maar we hebben er weinig tijd aan besteed. Er wordt voor 1,98 miljoen kilogram pesticiden per jaar gebruikt in Suriname.
1: Maar weet je, als ik jullie dit hoor zeggen, hè, Ruben,
2: kilogram wordt opgebruikt, maar goed.
1: Ruben.
2: Even erbij.
1: Ruben, ja? Als ik je dit hoor zeggen, ik ga je vertellen wat mijn indruk is. Er zijn twee hebzuchtige groepen in het land Suriname, hè? Er zijn twee hebzuchtige groepen. Wat zeg je?
2: Maar ik net Heritage Month achter de Heritage Week.
1: Weet je, en die voorzichtigheid, zachte heelmeesters, Ruben, maken stinkende wonden. Iedereen in het land, als je het hebt over die Mennonieten, je hebt geluisterd naar de heer Ramdien. Ja. Je hebt ook geluisterd naar de heer Benny Miranda. Ja. Het zijn twee groepen, twee bepaalde bevolkingsgroepen, die de Mennonieten faciliteren. En in vele gevallen, na een hebzucht voor de groep dat die, en vernietigt Sernang. Want na ABOP, na VAP, en faciliteert de SMA, zou moest gewoon vernietigen aan Kondre. We moeten gewoon de dingen zeggen zoals ze zijn. De dingen die nu gebeuren, als het gaat om Mennonieten en pesticiden en vervuiling van kwik en cyanide. De mensen, we weten wie goud wint in het binnenland. Oesap Soumana Desma. Desma Jes Brunswijk. Even gewoon pesticiden, Desma Jes, Desma VHP. En iedere keer als we praten, dan moeten we zogenaamd onomatak duidelijk. We kunnen niet helder praten. Maar we zien toch wat er gebeurt.
2: Glenn, je moet continu horen zeggen van import. Daar moet erop gelet worden. Dit zijn nog kan komoro in. Dit is gewoon illegaal dat je schroten dus. Maar je moet ervoor zorgen dat het niet komt. Maar dan nou eikon, economisch belang speelt een rol nou, toch?
1: Hebzucht en play een rol. Aan de economie.
2: Daar is economisch belang.
1: Hebzucht.
2: Met nuance, yes, maar green is maar one for money. Je verstaat.
1: Maar we bedoelen Brunswijk niet Pina, hè? Brunswijk niet Pina. Allemaal afwerken mee.
2: Maar de travonde deze is maar onder een wel een Pina.
1: Nee, maar dat heb je een gebruik voor armoede dat hij.
2: Dat na voedingsbodem die toch de apwaanbodem. Ja, toch? En dat heb je maar die apwaanbodem is strooimoni, dus maar wat strooimoni toe?
1: Maar dat met tegen die man is een verkeerd voorbeeld voor de mensen, de jonge mensen uit het binnenland. Want hij heeft zucht. Aan mij voelt hij heeft zucht. Waardoor eigenlijk Wanmasa en Grokong de bereid voor vernietig Godoro, voor McMoney, voor Kondelik Brunswijk. We hebben een beller, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen Glenn. Je spreekt met Kala.
1: Hi Kala.
3: Daarom heeft hij meneer Canapé naar Tapanahoni gestuurd. Canapé was de beste van de avond. Wie heeft dank dat die odi, doei.
1: Weet je, en Sanasani, ik verbaas me, Ruben, eerlijk gezegd, dat de dingen worden niet gezegd zoals ze zijn. Alles maar in mekwam bocht. alsof een vrede was naar Brunswijk.
2: Glenn, vanaf dag 1, nu leg je uit dat die met een top NPS'er die jarenlang directeur is geweest van het ministerie. Je hebt samen tegen me, amoro biggie fault sa fene meki, na fujiro ni den concessie. Dat zei hij tegen mij, maar ja, meneer, dat is anders. Maar dat is de man die hem maar concessie. Want het was de bedoeling, dat de jungle commando man moest roken in de concessie, maar ook niet de kalasanti eng. Dat deed maar even die doen.
1: Daarom te we taki over, maar die is met tak over hebzucht. Maar we hebben een beller, u bent in de uitzending.
4: Goedemorgen,
1: welkom.
4: Aksi amon nang asa et nak da BSS demine bete
2: yi nasa ta yu tak mono.
1: I telefon e story on.
4: Aksi amon nang asa et tak mono.
2: Mene yu re ya.
1: Manang asu mame tak mono.
4: Si tak nang amon da bo tak mono tak ya.
1: Oké, okay, want meneer Jeribu, meneer Wastoring. Ruben, er is een beller aan de andere kant. En die zegt tegen mij, heeft gisteren jou nog gesproken. En ik moet je vragen, is de schrif aan de leg je de sandies uit? Waarom is dat dan aan jou is de? Hoor je me, Ruben?
2: Ja? Nee.
1: Oh, want meneer Belkonsen net... Want meneer Belkonsen net in de uitzending...
2: Ik praat heel erg over mensen, over de situatie in Suriname. Dat is Sabi, dus ik praat met veel mensen.
1: Maar wat denk je me, dat mijn actie is de schrijf en we proberen voor leg je bepaalde zand uit. Ik dit hoor, zo weet ik no. Maar in elk geval, Ruben, want je kan je niet herinneren wie dat is. Ik weet het samen, meneer Fanny, maar dat denk je me.
2: Ik kan een voerman, het is moeilijk voor me, echt waar.
1: Maar gisteren heb je dit onderwerp besproken, hè?
2: Tja, gisteren.
1: Maar gisteren,
2: 100% niet.
1: Okay.
2: Ik was in de binnenstad, dan was een nichtje voor mij uit Amerika. Ja toch?
1: Okay.
2: Koiri in Rotterdam, want als mij ik weet die de bakka. Dus okay. Dan tjaar en koiri in Rotterdam is de door een foto.
1: Okay,
2: dus ik was vanaf...
1: Dat meneer heeft vergissing. Maar Arki Ruben, even voor alle helderheid. Er komt een situatie waar mensen vergif halen uit de politiebureau. Vervolgens, als vergif zijn verdwijnen, men kan er niet in het openbaar over praten. Er moet een comité-generaal komen om schuld te houden of geheim te houden wie erbij betrokken is. Het moet geheim gehouden worden. De enige reden waarom dingen geheim gehouden worden, is omdat er een coalitie is en dat een coalitie kan naar Panja. En als een coalitie kan naar Panja en ik denk direct aan vergif en ik denk van die minister van Justitie is van de ABOP. En er kan veel kapot geslagen worden als bekend is wie achter dat ding zit. Ik kan maar aan één richting denken. Ah, Bob. Mijn makkies nog wat tra indruk. Er zijn te veel. Er zijn veel te veel signalen.
2: Wie heeft er belang bij? Ik kan gewoon vragen, wie heeft er belang bij?
1: Dus je ziet, als hij die ziet, een ordening voor een go-to is in handen van ABOP. Een minister voor Justitie, naf ABOP. De man zijn gebruik aan vergif in het binnenland. Hoe kan dat sneezen aan de sandati? Maar even de sneezen, de dappen, en gebruik vergif. Trasma en faciliteer ding. Maar denk je direct, Suma man faciliteerde, Suma die na gelegenheid, is ABOP. Maar Jesleki, Unusang, en volg de ontwikkelingen. Zijn we achterlijk? Of zijn we zo laf? Om dingen... In Suriname is men te laf. Het enige is maar zijn Abib Tjimballe... die nu op social media zijn stem laat horen... is de man die ze misschien zien als achterlijk Benny Miranda. Maar hij doet tenminste wat voor op het is maar hij. Maar iedereen gaat eromheen. terwijl het land Suriname in de vernietiging wordt geholpen.

0: is toch ziek? Is ziek, is te ziek voor woorden, man.
1: En dan komt het toch, de economische belangen. Te veel mensen zijn afhankelijk, ja, van het geld dat uit de goudindustrie komt in Suriname.
0: Het dat is zo van niet een
1: zwaar boel. Ik heb het laatst voor je uitgerekend, toch? Dat het ongeveer, denk ik dat het om een miljard, ja, of iets meer dan een miljard gaat.
0: Maar nu...
1: Wat dus zeg maar...
0: Maar nu is er een nieuwe... Deel, ja. Maar er is nu een nieuwe goudbelt gevonden nu, toch?
1: Er is eentje gevonden op een plaats waarvan men dacht dat er daar geen goud te vinden zou zijn.
0: Oké. Okay. En wat gaat er nu gebeuren?
1: Ik geef mensen een indicatie hoe het werkt. Het is dus 3,4, ik dacht, promil per ton. Dat is ongeveer 3 of 4 gram per ton. Dat moet archieven van zijn Rokoglen. Op dit moment kost 1 gram goud, ja, ongeveer $110. Ja, toch? Dus... Ieder ton, zeg maar, het tikkie, arkiboom, is dus gelijk aan 3 × 110 is 330. Dus dit maakt ik een truc, arkiboom, zo eet ik 50 ton. Zeg maar, put 50 ton in zee. Na 50 × 330, dat na een bruto economische waarde voor een dotie te maken. Dat if one truck, er rijdt 20 truck van die en de man put 20 truck, dat in sub ongeveer zijn omzet zijn hem overdraaien. Zo, ik kan rekenen snel uit ongeveer wat het betekent. Daarom die mij tegen dat ik nou boem voor goud de man vind. Want, en dat is dan ook een van de laagste punten. Dat was streepje voor 17 meter nog maar de man te testen. Want mijn lees is aan toe. En op sommige plaatsen, meer Erik Bayer, wat dat ik al gehoord, de man vindt 7,1%. Dat ik naar 7 gram per ton elkaar doordrapen. Is dus 770 × 50 die een truck in rij. Is $35,000 one truck in rij kan lopen toe. En dat is wat Suriname uitgaat, wat we dus blijven kijken. En zei Charabi, je hebt zucht. Ja, toch?
0: Maar Arkino,
1: het gaat om hoeveel geld dat vooral in Suriname makkelijk te vinden is.
0: Oké.
1: Okay. En dat ik go ondergrond, go broko, biggie stonanga om een machine, me kom in tunnel go ondergrond. Gewoon je poes de bon poer, idika santi poer, ipoere is de karen dag mijnbouw, dagbouw de karen. En dat is heel makkelijk.
0: Oké, okay. Ruben.
1: Je hebt namoro makkelijk passief voor win goal toe.
0: Oké, okay. Ruben, ik heb een beller. Want Bagarat nu actie, want Trasani, ik kom zo bij jou. Ik heb een beller. Ik zeg goedemorgen, welkom.
2: Hey, ben Favi, Roel.
0: Hey, Roel, Favi. Ik zal jou doorgeven wat Ruel te zeggen heeft. Ruel, we luisteren naar je.
2: Ja, wat ik wil zeggen. Kijk, nu maken we ruzie over goud. Hoe zit het met het olie? Dan zou daar ook ruzie mee over maken. Ja, toch? Olie, 6 plekken. Hoe vindt olie? Daar gaan we ook ruzie maken daarover. Dus...
0: Dat moet niet eerder, joh. Grantani, voor je bijdrage. Dat ben je Ruel. Ruel, tak hier Ruben. Tak nou weer met Trobi om go to. Straks gaan we ruzie maken om gas en oil samen komen. Maar voor zie je reageert pas aan dat hij. Wat ik wilde opmerken, Ruben. Look nou. Akondere Sernang. Toen politieke partijen. Ik hoor Sranang in mijn woorden greep. Toe politiek partij. Awaf de politiek partij in alle facetten voor een geledingen. En zorgen dat een rechterlijke macht moest dan precies like voor AD. Zodat de man kan godoren en manipuleren aan overheid. Pot aan overheid onder druk voor amoni voor akondre dat naar VHP. Met dat letterlijk VHP, want alles was aan de VHP gelineerd. En feti voor een rechterlijke, voor hervormingen kon binnen een rechterlijke macht. En de mij feta feti. De mij feta feti. Bijna zo man voor VHP. Dus dat nou af de groep, wat etnische groep, hoe nou elkaar etnisch, hoe vind ik nou een partij, oké? Okay?

0: groep naar een groep voor de man voor Brunswijk abop. De man hoor akondre ook toe in wat weer greep. Want na de man dat de bezig nono voor zorgen dat dadelijk de menen niet op basis van dwangsom of zorgen dat aan Nederlandse overheid of aan Surinaamse overheid op bij honderden miljoenen dat de man die zie eigenlijk ik aantak de man die bezig het jasser nang in de vernieling. Je mag zo direct hierop reageren even vind dat met dat kwans aan kan de sani klop. Maar ik heb even nog een beller. Ik zeg goedemorgen.
1: Hai, goedemorgen Glenn weer. Korte aanvulling. Glenn, ja. In het dat niks verkeerd en onbelicht de sani die gemeenschap. Te ook is de lijst om ter alle dingen dat 90% voor de gerechtelijke magnans zo Indiërs. Ik begrijp toch, nou een strategie die naar bakken. En dus zodra je wat de waarheid, dat is mij manipuleren nu, want dooddoeners, zie je zo zijn racistisch bezig. Alleen dat ze kunnen doorgaan met hun praktijken. Nou gewoon een systeem, weet je. Maar als aan voor ago toe, de tak nu aan jouw bron vindt, meneer, want je hebt verbaasd, want tata. Je zei, is niet waar? Als aan bij dikba, dan beelden dat de na jarenle, dat kan aan den boekpoknokkers. Peel abbakken, want bergie, de woorden boy van binnenlands refie. De man nu mag gewoon maar de sneezeep zago. Ik begrijp dat mijn broek naar Brunswijk. Dus dit is maar voor Oenu, zou je bar tribale volk. De man mag gabakas in de sneeuw, zeg maar, pdb recht gond op de boy toe. Ik begrijp dat. Nou, want dat dan of een en nou, nou, abel zijn feni, of befenik ba, nou, nou, akonat. A overheid op recht tapoe, a overheid moet stoppen. Maar is dat toch, bepaalde zijn op samen en een gemeenschap op haar gevolgen vindt. Vooral de jongeren. A olie toe. Nu want dat man zijn toe even, hoe neem ik trobi om a olie om a goud. Na unupje olie, we hebben geen slaven in a opo ai. En we moeten de dingen benoemen. Want in Lukuta, Juru Doro, alle dingen maar is toen deze refi. Allemaal. Abu Glen, met Akitani.
0: Abu, Grantani.
1: Ik heb de stad de waarheid.
0: Grantani, ai Ruben, ga je gaan.
2: Ja. Oké, zoals je het net zei, Glenn, en wat Ilse net ook zei, Arkibong. Ik naar fit met Fitango Trefi, maar je boenen me wan zei, mijn boenen me wan trefi. En met dat ging heel duidelijk. Ja, toch? Ik ga het blijven zeggen. Ja? Het feit dat men het binnenland gebruikt om rijk te worden. Look, Asante, Jan Verbaas, Finansani. Nou, een concessie, ik bevoel me. Nee, een concessie aan mijn vinden, toch? Oh man, kies een concessie, iemand die misschien nog nooit daar is geweest. Nog nooit. Mama, ik heb een concessie erop. Ik kan dat allemaal gewoon in zo'n soort manier. Ja? Serena, volgens mij 273 gold concessies toch? 273. Dus tegen die keer, niet, mama, een concessie, ba. Na monitoring. En dan maak ik lauw, lauw, money, want volgens mij de maak overeen, ik bataki. In plaats van te royalties dat ik 5 miljoen bedrag in één keer. Want de promotie dat de man nou ja, ik van mijn zeer concessie die 5 miljoen, terwijl dit is maar voor honderden miljoenen. Dan ben je toch een gek. Dan ben je toch een gek. Maar ja, maar ik vind niet dat 5 miljoen.
0: Maar dat
2: is een naar Boussie als hij niet.
0: Maar Arki nog.
2: Dat ben je echt.
0: Je maar verstaan, Arki, toch? Arki, en dat ik kan go luku. Suma na de smasan kies a concessie.
2: Wel nou. En ik heb nooit het allemaal nog aan Boussie.
0: Kandidaat is, nou vergeet je, kandidaat is maar. Zijn die aangesloten naar ABOP Kisa concessie ook toe?
2: Nee, 273. Michalijs.
0: Oké, okay. Ik heb twee bellers. Kom, Arki de Reusseraars even. Ik heb twee bellers. Een hele goede morgen.
3: Yes. Wamboom, mamanteng, ala Arkisma.
0: Wamboom, mamanteng, welkom.
3: Ja, oké. Okay. Ik heb niet continu kunnen luisteren, maar misschien is de revue al gepasseerd. Maar ik heb gisteren een zeer verontrustend bericht vernomen. En ik wil weten in hoeverre dat waar is en bekend is. Dat namelijk de Mexicaanse drugskartels voet aan de grond krijgen in Suriname via die, waar jullie het over hadden, die menonieten. In hoeverre is dit waar? Hoe kan dit gevalideerd worden? Want ja, weet je, het kan ook een gerucht zijn. Ik weet het niet. Maar goed, dat is mijn vraag. Ik hoop dat daar antwoord op gegeven kan worden.
0: Dankjewel, meneer Sankova. Ik stap ook toe, meneer Sankova. Die menonieten zijn gefaciliteerd door de ABOP. Door de ABOP.
2: Dus meneer... Ja, artikel waar meneer Sankova het over heeft, dat is dus

0: Waar?
1: Een bericht dat is verschenen in een Canadees of een Amerikaanse tijdschrift.
0: Ja, maar kijk.
1: Dus hoe die mensen te werk gaan, hoe die men niet te werk Arkie, gaan.
0: Stel dat, maar stel dat die men niet drugs zouden importeren. En ze hebben contact met de ABOP.
1: Ze importeren ze produceren.
0: Oké, zeg dat ze produceren. En ze hebben een sterke man nodig in Suriname. Met wie denk je dat ze contact gaan hebben? In elk geval, met we hebben een... Met wie?
1: Met
0: Glenn Godfrey. Dat ik nu ben. Je zou precies daarmee bedoelen. U bent in de uitzending. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen Glenn. Naga, uw gast.
0: Hai, weet dat je onder Kwaku X.
2: Naga, Kwaku X.
0: Hai.
2: Ja, nou, Aksama Gimi. Ik ga even aan mij jeren mee. Aksama Gimi dat. Van Bafenatori. Sanasansa Nederland. Abi. Naga, rechterlijke macht zou Abi. Dat eeuwig de man de bezig. Rechterlijke macht moet versterkt worden. En de man met 10 miljoen vrijdagen rechterlijke macht. Sanasan voor Nederland naar rechterlijke macht zou Abi zijn naam. Dat is Abi Otaki.
0: Abu, is goed.
2: Maar ambassadeur, ik de panga president. Als Mataki dat 10 miljoen de man Abi gie aan rechterlijke om te versterken. Sanasan is de man voor Bumbuya in een interne aangelegenheid voor zijn naam.
0: Abu, grand Annie.
2: Naar vrijpostigheid. Abu.
0: Abu. Hier een vraag, Ruben.
1: Ik kan hem direct antwoord geven. Is dat de man schreef van je burgerlijk wetboek en de helft of meer dan de helft van de man die bij Koyot schreef waren rechters uit Nederland. Dus die waren gefaciliteerd onder de chance voor beschrijf aan je burgerlijk wetboek. Vandaar dat we een aantal mannen nodig hebben. Mevrouw Simons, ik kan komen als ik het goed heb, want toen jurist voor de man doorloop à la design. Want we moeten kijken of het echt en dan ook echt op Suriname is geïnd in feite. Dat van onde, want hoe kan ik zijn niet abra voor het buitenland? We moeten ook kijken wat precies bij ons past. Maar ja, kijk, we zijn meer Nederlander dan men zich kan indenken. We denken zo Nederlands, maar hoe noem je je toch, Glenn? Vanaf hoe je eerste dia, eerste boeken zou willen geproduceerd in Nederland. Ja, denk je, like dat man. Ja, toch? Alles maar voor zijn lay-up in Nederland. Ja, denk je dat maar uiteindelijk. En ik denk dat Nederland nu zijn invloed nog meer wil gaan vergroten in Suriname. Omdat de economische belangen van Suriname enorm gaan zijn. Isabi, ik blijf het zeggen, waarom mijn onderscheid zou gebeuren in Suriname. Maar de man die daar is, Isabi.
0: Oké.
1: Dat is weer tak over zijn, maar de man dat daar is, je begint ook weer trapposities, dat is ook belangrijk.
0: Oké.
1: En daar moeten we ook een beetje op gaan letten.
0: Maar het is een trapvraagstukje, want terwijl we hoe de bezig zijn, dat je dan zijn er een groot aantal dingen die bij me opborrelen. Hoe zou je dat zijn? Het moment zijn een groep die bezig met pesticiden, naar een rechterlijke macht en manipuleren, aan rechtsgang in Sernang om daar economisch voordeel uit te halen, want daar de overheid voor Sernang uit aan de VHP-groep zijn wat niet aan rechterlijke macht die stanglijk vade de moklee Sernang uit, want de dwangsommen die worden vaak vanuit die hoek worden ze bewerkstelligd terwijl dat overator dat die dat tegengeven aan een soort groep en meken ze schuldig om de staat te beroven dat je maar etaki, je bent racistisch bezig. Dan eigenlijk daar, eigenlijk de meest stop je om je vinger te zetten op de zere plek.
1: Okay.
0: Te je taki, even neem je maar rondaf, ik kan reageren, maar rondaf. Ik kan rondaf, ik kan reageren. Dus in een man stop een etnische groep dat hij. Want je moet je beschuldigen dat je bent racistisch bezig. Tegen dat over de activiteiten voor ABOP, ben je maar ook toe de bezig en vernietig akondre en vergiftig akondre. Ook toe niet alleen met een goudwinning, maar ook met andere zaken. Dan, een leider legt dus maar uit. Taki, omdat hij je op een zand tegen is, maar in het binnenland. Fotomannen loop, maar uit het binnenland of wat dan ook. Dan eigenlijk, dat draap ik bij, maar vind

0: fasi voor zorgen dat de waarheid niet gesproken kan worden. Dus dan de man VHP, de man van een model. Je kan de waarheid niet zeggen, want je weet dat je bent racistisch, je bent etnisch. Bij ABOP kan je het ook niet zeggen, want je vindt dat je discrimineert vanuit het binnenland. Voor wie lost dat probleem dus op?
1: Oké, Glenn, nadat we want tegen dat die gewoon breek in. We moeten dingen bij de basis aanpakken. Kan je me herinneren dat ik de 56 jaar geleden was met Taki Bataki? We moeten hun die staats verplicht stellen op school. Want dan gaan we elkaar verstaan. Ik kan niet naar een winkel gaan, Tim Aksa prijs, daar maar ik dat kwam trataal, daar maar kom bakken kon gima prijs. Dat moet je verstaan samen Taki. Als het een van de grootste bevolkingsgroepen is in Suriname, geen dag de mij met moeite dat een taal bekend wordt. Na taal, na wapen toch. Tradie met dat kan we afkatipje aden wat zaak in haar rechtbaan. Dan gaan we die staan niet man. Dan mij dat kan die staan niet tegen rechter. De rechter heeft maar, nee, hier moet je Nederlands praten. Mama, nou tegen haar tolk dat je moet samen dat je met haar tolk vertaal. Mama, verstaan samen dat je toch. Dus op je dat je snap dat ik afkatie, ja. Maar ik kan niet staan, een rechter bar, ja, maar ik mag dat niet staan, ja, want alles wat moet verstaan. Maar man, nee, tegen het tolk dat vertaal samen dat ik. Dus, zolang ik in het verstaan mijn taal, dan gaan we gedoemd zijn dat we tak hier die, we tak hier die, maar tegen ons de onderling naar het taal, dat moet ik taal, ik zal moe zijn, dat moet ik. Want in het verstaan mijn man, dus je moet de dingen zo bij de basis aanpakken. Ja toch? Als je pak een boel aan Glenn, dan ook kan los wat loop probleem op sa epsa in Suriname.
0: Nee, want die abba zijn probleem. Die abba zijn probleem te ego om abop. Dat zijn probleem niet abbi. Dus wat is dat verschil? Die abba zijn probleem. Te je wang bespreek abop. Alleen de roverteer dit sma. Dat je kijkt neer op de mensen in het binnenland. Te je tak over VHP. De leider tak irracistisch. Dat zijn probleem. Het heeft niks met taal te maken. Maar even. Ik heb even twee bellers. Wat ik dit snel. U bent in de uitzending.
2: Hallo. Wat is er nou?
0: Ah, iedereen in de uitzending.
2: Ja, ik wil eerst. Ik wil nog wel opmerken snel. In one seconde. Een concept dat je maat op no-no. Voor jou na een man. Zijn hij tak no-no. Ja, ga mij tak aan het doen.
1: Ik verstaat weer niet.
2: Nou, wat stranger.
0: Wacht even hoor, moet je uit. Samen.
2: Heren
0: me hoor. Meer heren jou, u bent nog bij heren jou.
2: Concept die zie, nou wat trange concept en u moest koester een concept die zie. Een concept voor jonge maas die, na 100. Dat me wat akie.
0: Ah bon, grand tanny brada kwaku ex, grand tanny. Laten we kijken wie ik heb van de andere kant die heeft opgehangen. Hij en Ruben. Brother Kwaku, ik stak een concept voor mij naar jou. Nou, een trange concept. Maar ja, look hoe we tak ja. Eigenlijk het liefst me bewang. Mek des maar iets te lang. Jeremy Steen, want me sap taki. Met alle voorzichtigheid. Sma die bezig. Iets te lang. Omdat mensen willen niet op andere mensen hun tenen trappen. Tegen om etnische vraagstukken. Want one heritage. We bezig naar een natievorming, maar het kwaad wordt niet belicht. En ik vind het verschrikkelijk dat ik zo voorzichtig, ik bijna laf, we beweeg voor no bezet ik akondre in bescherming. Omdat u vindt dat ja, die takasanlik vasan, dit is maar ook etnisch, of je discrimineert is maar in het binnenland. Terwijl, dat ze ook niet eens mee doen. Maar ik heb twee laatste bellers, dat die mag reageren. U bent de één voor laatste. Hallo? Dat is meneer Hering. Dat wil ik atrawang. U bent de laatste.
3: Hallo?
0: Ja, u bent in de uitzending.
3: Oh, oké. Meneer Barnes heeft iets aangehaald van als hij in bijvoorbeeld van de rechtbank. Of als hij naar de winkel gaat. Van dat wij in Suriname bijvoorbeeld. Alle verschillen, alle talen die daar zijn, zouden moeten leren of moeten spreken. Waarom draai je dat zaakje niet om? Waarom zeg je niet dus dat we dan moeten streven of de drang moeten hebben om één taal te spreken? Bijvoorbeeld zou je kunnen doen door, je hebt er zoveel radiostationen, zoveel televisiestationen. Dwing die mannen om dat het niet per se bijvoorbeeld een Hindustaanse zender moet zijn. Alleen maar Hindustaans gesproken wordt. Nee, zegt die mannen, je draait 50% Surinaam en 50% of 50% noem het maar op. Dat er niet één taal alleen maar gesproken wordt, een Hindustaanse zender of een Javaanse zender of zo. Nee, dat vind ik, daar moet je van afstappen. Er is één taal die gesproken wordt en dat is het Surinaam.
0: We hebben u gehoord.
1: 100% de oplossing.
0: We hebben u gehoord. Dankjewel, meneer Willy. Aïruwen, want we moeten naar de afronding.
1: Misabi, geweldig wat hij daar zegt. Dat hebben al die Engelstalige Caribische landen gedaan. Ja toch? Alleen onze tussentaakjes moeder, die dat nooit gedaan. En daardoor hebben we dit nu als gevolg.
0: Ja.
1: Want ik heb het me altijd afgevraagd hoe kan dat in al die Engelstalige landen die mensen geen Hindustaans kunnen praten of een andere taal dan alleen maar Engels.
0: Ruben, ik heb toch mijn twijfels. Weet je waarom?
1: Mm-hmm.
0: Kijk, op dit moment dat etnisch probleem heb je ook in Guyana, ondanks het feit dat ze daar Engels bezigen. In Brits Guyana is de voertaal, alles is toch. Maar die etnische, luister, die etnische problemen zijn er ook. Die etnische problemen blijven bestaan daar. Dat weet je zelf ook.
1: Nou, het meteen eerlijk, je verstaat toch? Zij hebben hun portie al gehad, hè? Zij weten dat het niet werkt.
0: Dus het is veranderd. Die etnische verhoudingen zijn veranderd.
1: Het is veranderd in Guyana. Het is veranderd.
0: Oké.
1: Okay. Nog niet ten goede. Nog niet ten goede, hè? Nog niet ten goede. Maar het is al veranderd. Is dat wie? Hoe het zou moeten zijn, is het nog niet. Ja. Komt jouw voorbeeld. Bijvoorbeeld, je kies Rocco, maar je kies Rocco voor 1 ton, je kies voor 50.000. Zo moet je, dat is er nog maar. Je moet nagaan, het is daar ook een heel groot cultuurprobleem. Dan gaat het kastensysteem waaruit die mensen komen. Okay. En als ze de macht hebben, dan gaan ze dat altijd willen doorvoeren. Ja. Maar het is redelijk veranderd. Okay. Het is niet bij ons waarbij je echt die scheidslijnen hebt.
0: Oké, okay. Maar boem, Ruben, onze tijd zit erop. Ik moet je echt bedanken. Ik ben blij dat je weer met me in de uitzending wilde. Grand tanje voor dat hij.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ik vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.
1: B, B met R, dat is kruin.

Odi, odi. Mi brada kwa mimba e baruno. Eme baruno odi ini anen fu ananaf. Kedewa man, kedewa pong. Outuan bigi odi me baruno. Gugomi den kraktina nga de makti fu anaturu. Den basi fu aplani disi. En me baruno outu odi in anen fu den bigis ma fu uno. En spesrutu den de wansa nyama hebi ka tibo. Ya tide daya arkiwa aflevering na radio Freeman Grong na nga programa Arki Atori. En in Arki Atori wetaku igi Afrikaanse smatori. Dus ik zou zeggen, Arki Gogomiti, Arki Gogomiti en tanga en tuyuru. En dan en dat wordt ook een tutorial, brada, naar Sisa. Lekvouw sabi, een tijdje, een ras, of een raso, midde wel een raso, maar dat na zonde, daar komen we straks op. In congruentie naar een systeem zijn de een jaso. En ik ga mijn best doen, dat lukt me. In een programma een DC. En ons hebben dat te hier een archiatori. Ja, zo de radio Freeman Grong. Dat werd ook altijd een Afrikaanse afkomstige Sani. Eigenlijk min of meer een tide. Omdat Assisa voor een bijeen. Na een bos don ja tide, maar is op tak ade in Amsterdam Oost, ade ook to in den drapede. Dus een ja, en was aan u wel die kolleg memos gwenti, dan assisteem san de een no de na een salto. Dus if een wawale isi asan no go boom. Dan uno mus an nemi koala brada nga sisa mi feni taki den assistein fu fosi mi besa belek mi tim finga maar adisi moet je echt aan gaan an wennen. In ieder geval ja usap over den san sami taki me mek muiti fu an char uno tori kon, zodat uno Afrikaanse afkomstige sma, dat ik kan sap een geschiedenis omtrent een ja, im sap jou geschiedenis berelang asisa, en dat in dati me langawa anu kon een mit uno. En dan voor de rest, je ook toe moest je doen onderzoeken. Na mijn prins Paris aan die Bradanga Sisa. Maar in ieder geval, usap sang mi brada kwa mimba. Taki Bradanga Sisa. Angasa wo begin aan taki en mi betaka san dat afgelopen zonde na radio raso. Pe mi beli soan sani omtrent de man boy fu uno. Young boy. Di an ewa kakoba na nga pistol. En saye do na nga wan pistol nasma iwan sutu. Dus een altijd uno ouders. We moesten let op tap den ching. Zodat een den afkong in bepaalde sanitak jongen. Of desu ten kiri. En awansa esut kiri ogogo. Bulanga dota in a straf oso. Dus u probeer fu voorkom. Ding een san dati.
Wanda wa enkri ouder no sawani taki abel fuyu ego and aye upadoro and aye shi tak na school today and ane school to e kontegi yu tak aman boyfi den su ten kiri noa ouders no lop so ansani Noa ouders no lop so ansani brada nga sisa en daarom ek met aki probeer fu voorkom den soort sandati want het heeft geen zin dat een den man boy fu uno moest hij zoet tap een makandra en amore belangrijkste zijn de toe kan de wat ouder edwing en dan kan de trouwen no edwing dus als aan die zien aan sani een gemeenschappelijke sani sa u alamala mus een du beradangasisa want het kan niet zo zijn dat jong boy is zoet makandra een kiri voor pietlullige dingens dus u da ai nanga dem chinfu unu beradanga een sisa en ook toe ik moest verteerden je ook toe omtrent een de gevaren voor alibi structuren die zijn aan dit op planeet die nalek van wat met die terrein die in de busie en dat ding en ik kweek hier een chief de in abusi en abusi tja gevaar en dat toch even je lukken de natuuru kino dat je ziet dat een ding en ouders voor de ching en met de ching klaar leer de ching de sani sande in abusi en ik zou zeggen dat een onolibisme moest doen zijn dat ook toe. Want nogmaals, never nooit was Masawani dat jong want Chinfi last de Libi. If koot aki ei siki, kunnen we er niks aan doen. Maar de soort sandi si moest proberen voor voorkomding. Maar nogmaals, Anouang, een sweet, een sunny. En ook toe, walosan de fuuntaki toe bradanga sisa. En helemaal te asane konta pu een 1 juli. Pewe gogo memre den bigisma fuunu. Sanyang 400 zoveel jaar langa. Wang hebi een katibo. En atori dat hij moest gomoren een plechtig bradanga sisa. Uno moest een egonadien presi. En dan je denkt zo zo'n jang nanga dringi. Asan moest gopje moren een plechtig. Gogo mit den bigis mafu en uno. En ook toe, japonsan na uno mindri. En dat na wansan isan no chari uno gona fesi. En asan dat na een, tak une ja afgunst. Une. Den trawa uno na wang. Die bepaalde sani en ook toe unekong bij elkaar voor een etaktori omtrent uno. En bradanga sisa, teleka diftide asana dena umindri dat une hun makandra sani hè. En asana no charuno gona noa enkri presi. We leven in Nederland of in Amsterdam
om in verschillende volken, dit jaar zo ook toe. Maar me observeer ze niet over de dingen die ze eigen zit ik de en dat die. Welke me kwam kofu nanga de schreefie. Maar alleen, uno Afrikaanse Surinamers, teleka die heeft die uno ma me kwam een kofu. Zodat alasan fu uno ego boom. En dat de een ketikoti de tak na plechtig asana te go asan nomus de soso dancing en swinging pralanga sisa dus u mus let op tap ding en san dati want u ap makandra en vanodo want dat nogmaals Ik wil een voorbeeld naar boven voeren voor de volkeren zijn in San Diego, in Amsterdam. En daar kan ik de wel mama kwam koffie en ook toe de geun makandra. Maar uno, ano alles maar de zo, hè. Maar nog voor uno. Ja, olai as aan dat die afgunst naar de soort een aan de soort zijn dat die hoe moest ik me opvoeden zijn dat die brengen als is want de nooit jaar go naar nou een kri een presie en veel lukken ook toe want zijn sami fan voor een sranang dat telekadief die de ook toe drapen de Is er altijd iets, altijd een daar regering, die zie dan regering, dat die. Mino sabi so, boom, sa et posan dan adens ma insranang. En bepaalde sani, na wel degelijk, politiek moest een doe, jidens ma. They must do that all to give them team. Want look all lang as ran on the onafhankelijkheid, onafhankelijk kwa. En toch, as a nego, so boom, drape de. Maar het heeft ook te maken, nang aladeng, libis masa elip dape. Vaak mi lop tegunu, Tak ano somar des masan kati san kati bo ubigisma ano somar den kopo trafolku mindri uno wat net so goed uno nanga den an den tras masabe lip drape dek ba en principe na uno nanga den smanati bemus de En dat betekent dat een dende omdat naar de APD tang en uno tegen uwel de maak op den bigisma voor uno ook toe de APD en alle den trouwen kon fukoro ko fukis money maar 400 zoveel jaar langer den bigisma voor uno roko kis fonfon Wel een soort heavy kafutunanga. Ik hoef dat allemaal niet meer te broadcasten. En dan, dus maar dat nja echt wel heavy sani. Dan zou je denken dat baka akatibo, dat na Afrikaanse sma, nanga den desma sa wekar de inheemse sma. Na den toegroepen dat hij bij ons de insranang. Die kan brief me. Alibi bogo moro betere kan de boom voor uno no bekonite is naar Nederland. Omdat Suriname gewoon goed is voor ons.

kabinetă insrana, numai ce ar acondre în waka. Om dat, anga ala din soort verschillende volkeren zijn de DPD. En Jaap ook, kusuma sa heb zuchtig. De denken zo zo money. Ze hebben niks te maken met die mensen die in dat land zijn. Dus ala din soort zijn dat die e priwa rol. Daarom ik mi e feni tak anu suma de man kompot traful ku drape de. So dat uno ma mek wan kofu. En het gebeurt toch ook. En wel een soort hebzuchtige libisme de dape. Alas anif de na money disi money dati. Maar alibisma, na alibisma ap money fanoudu. Dus, maar amoni se af fanoudu. Ik zou zeggen, ga lekker ervoor werken. Maar gewoon gratis, dus maar etek de money. Omdat kan de samen in a parlement. En dan vawakken aan de sma in akondre schreefie. Daar wordt niet naar gekeken. Dem tjien fu, sa elip dape, ze moeten ook naar school gaan. Ja, dus dem moest gwa scoren toe. Dem gogo leersani. En een Afrikaanse sma sa elip dape de, moet ook achter hun een geschiedenis gaan, want dat gebeurt daar ook niet. Nog voor de Sranaans, maar.

Forma me Kwan Kofu. En helemaal, dat uno Afrikaanse sma, minus of one volk, sami kan taki aya, a volk disi, a lobono. We zijn de meest gehate mensen hier op deze aarde. Minus of if we volk nesan dati. De meest gehate volk op aarde, dat na uno a brelanga sisa. En wansan samilo fu uno Afrikaanse afkomstige dat uno ewang dusani met iedereen. Daar is niks mis mee. Want yo na amananga appa fu omini fu den volkeren san de ja. Dus une go racistisch fasi nanga den tra bevolkingsgroepo, maar den tra bevolkingsgroepo wel edu asan dati. Asan na eke en de rest kan steken bradanga sisa. En volgens mij, des masabe koloniseer seranang, ja na dat dewanshi, tak asan newaka, as me elip da pede ina kondre ma uno ma me kwan kofu. En daarom gaat het bijna nooit goed met Suriname. En if je taki den China a toekomst, dan moet je die kinderen dan ook klaarmaken voor de toekomst. Dus den voorzien is dat mamos Google bouw in Suriname. Dus dan is het noodzakelijk dat demtje uit boon scoren. Dus demtje uit boon scoren. Demtje moet sapstak 1 en 1 is 2. Demtje moet sapstak naar ABC. En ook toe, want dan is aan meneerje ook toe in Sranang, dat naar werkgelegenheid. En ik creëer roko, gidensma. Dat is maar kan guaroko en dat ik is maandelijks wamoni voor aroko sa den do. Want if den san at nopo sa, so op sa nanga den sma sa ilip dape, so op sa nanga den totip chin. Na wat moet sa uitkijken? Dus drape de boonfo sa ni defanoudu. Bon fo san de fa nou do bradanga si sa fu an fu char akondre dat an waka. En so moeilijk is dat ook niet, hè? Maar de wil moet er wel zijn. Maar nogmaals, zolang libisma de drapede die e denki so den srefi. De denki so so fu fur den saka. Des mane gogosto in a parlement en ano alamala. Dene gogosto in a parlement omdat dewan si bung fu sranang. De godrape de gogosto alleen om een saka to fulle. Luku tapa Afrikaanse continent. Want wanneer smatte de jere Afrika, dat minu zei, heb de kies groosting of zo. Maar ja, dat ben mij is het ook des mij met moeite. Fukan de baka leksa den sma ben de. En unu sang elip jaso. Son kondre, want na omen kondre de tapu a. Continent dat hij dins maar een ja wang debaka suma dende en de wan ook toe tak een uno ook toe moest liever u bijdragen daarin bradanga sisa. Dus me vind dat drape de dus drape de dins maar de bezig voor een char alibi waka, zo

Hoe het hoort. En een. Volgens mij e Shisawang, Brada e Doudrape de Tapa Continent, Brada Traoré. Binnen een paar jaren. Als ik ben gotide na akond relatief, ik denk dat het Burkina Faso is. Dan kan de ego is de drapede. Dan je ziet zeg maar niks. Maar dan bakawan to die dat ego baka, dat in herken drapede moro. Vadens ma de een bezig brengasisa fu een voor creëren wat die begiden schrijven, zoals hoe het hoort. Want in iemands, maar maakt niet uit, of naar Jazo, Europa of Afrika. Maar één ding is een feit. Een moment zou je een grani, ik is een grani, en meestal een volk, die grani dat die. Dan in loku ook toe een volk dat die. En look hoe lang is er aan de onafhankelijk. En dan nu, Timmy Botaki over een Abidjiman Traoré. In 3-4 jaar ding, Tiki Temtjunso, die look hoe alleen zijn is aan bouwdrapen de. Wang Arabiri groep hoe. Begona Abidjiman dati. Fugugo aksi aman. If they can combo. If they can combo sani giden bribi strukturu fu de man. Mi briti dat amaya giden mangue. En a teigi de oktu. Enige sani. Sa yu kan konduja. Naf opo skoro. Yep opo atoso. Je hebt in akkoorden dat die werkgelegenheid. Dus als je dan weer bakken, brengen als je ze. En ono ding, dat passie er kon. Maar als aan die zie, aan een wans man moest denken als aan dat die. Dat moeten we met z'n allen zien, dat change idee. Dus uno Afrikaanse Surinamers ongome ook toen aan a change dat nog nooit ete foskatibo dan dan Afrikano fu foskatibo bele amoro tof kondre amoro tof continent fu alare continent abrelanga sisa. Hebben jullie wel eens een onderzoek gedaan? Boit a katibo, zaden Europeaan, doen aan obigisme. Dan, gogoluku, fa alibibende, fos katibo. Omeni fuden continent zandenga, nobende so. Fara lekfa a Afrika fu attend dat ben de en na soso on afguns et tega den sma wala fu den folku en gegeven moment minus absurd waf den konta pa idee fu tek Afrikaanse sma gogo du walo di dibrisan nang aden sma. Terwijl de bigisma fu ono, die de bende top, de bekandu den sanat ook toe, nanga den trafolku. Maar wij zijn beschaafde mensen, bradanga sisa. No. Puno pura sanat uit je systeem. Ono na so ude, wano oorlogzuchtige libisma. En vandaar, ik voel me oorlogzuchtig, maar ik denk dat ik katibobo de.
maar weer vertrouw voor alles en nog wat. Maar tijdens makono na yo dat de nee komt komt hij dat hij mangaluna mati en noem maar op nee de kondrape de efufur kondre de me denken de kondre le denk kondre no naf ding want trasi baka gewoon want to boto e kom de Afrikaanse man voorouders no sat niet eens pedem boto di sik mopo sanabo duleng fuden sandati en voordat je het weet dat is maar de in isriketi en aladen sandati potisma in katibo u Afrikaanse voorouders de men kan doen dat nanga den trafolko ook toe want zonder Afrika is dat om ensani nobode ja in Europa. Iedereen tak naar de Europeaan ko on dek an afaye mek boto. Nee, baralanga sisa. Na u voorouders, Afrikaanse voorouders, den we de enige sma die we gona tap aladen se. Naar de oceanen, noem maar op. Dan, nou af de volk, no be abi boto. Bijna ben ons taki dat des mamek want to fout. Eigenlijk is het geen fout. Het heeft eigenlijk ook te maken naar de trafolk. Omdat, naar de bigisma voor uno, gogo leer des ma. Omtrent boom voor sani. Dus eigenlijk, ik kan takie tak naar Afrikaanse sma. Mekan moeite dat die takie boon voor de volk zijn de ja. Dat ze beschaafd zijn. Maar ja, if die dibri dek ba in de sma. Dat je nou man een mek de kont op grote hoogte. Ik ben op een groep Afrikaanse sma. Die alle zeeën hebben ze bevaren. In Azië, Noord- en Zuid-Amerika. Dan zonder dat Katibo bende, want dit maar bij Abi a kennis dat die. En dat denk qua Azië, denk qua Australië. Alle den kondre dat die. En dan mooi zijn voor ono bigisma. Naar dat den bigisma voor ono. De lip marki na baka. So dat minanga yufuti de day kan shi tak den bigisma fu uno bedina a kondre disi omdat de lip marki na baka. En omdat uno Afrikaanse sma weer verschil helemaal de opzichte voor de lange virisma. En door asan dat die bradanga sisa, dat ding, en ja, ik zal met akde maar een mek beeld voor de srefi, en dan te luko a beeld, dat je zich gewoon tak dis nou aan Afrika. Maar dan toch je hebt nog een volk op een planeet DC die een ekonanga die denkt dat uno Afrikaanse sma we hebben niks gedaan op deze planeet. Maar even je nog op je geschiedenis dat je brief denkt aan dat die, terwijl het niet zo is. En luku olangak ba, fi denki vanaf 14 zoveel, dat luku nu olangak geledak ba, uno Afrikaanse sma de eigenlijk a ondro. Nou a enkri volk, nekon snap nou se, nang a wan boom ati, de kong de laf nang e, ma niet een... Dat aan ons

Love you, they love you. They love, then grown good for you. On Afrika, na enige continent die af de meeste sani salibisme afvanoudo. En dat is nog erg, maar if trafolko er kom, fukon fufur den sani, omdat de auto ab den san vanoudo, dat de wan den san bijna gratis. En dan ook de president of de kondre dat hij op ons snapt dat nee, als aan die snogo. Google look at geschiedenis dan. Worden al dat soort mensen vermoord? Puur om den goedo sande tapa continent dat hij. Maar den smassa edu. Do alla de sort ogri tegen uno. Volgens mij, des manati, nos ab den creators, den scheppers voor uno. Want uno was don denki, uno was don denki, en mis dat dat boom voor uno de in de soort zijn dat hij, dat na agado, voor een Bijbel met uno. Als je dat je denkt, je kan pura denken dat uit je idee, want het is niet zo. Je hebt een boek toch, want als je denkt dat je een structuur dat je kiest een boek. Boek niet in de Bijbel. Dan, de leesboom, want je moet ook goed lezen en begrijpend lezen. Taki de mameki Adam na Eva. Maar dan ook je mag in een boek of Google lees des aan het over Adam na Eva. Daarna de Adam na Eva na toewetisme. Toe een en dan hoe dan Abraham het is onmogelijk. Tak walanga virisma kamekwang kus e de virisma denka e de virisa u abi noa enkri folk no kan taki fa ding ana geskiedenis tak tak na agada fu ding mek uno. Het is niet het geval, Brelangasisa. Dus, mi vind dat daar gaan we echt in de fout, hè. Voor koot dat ik in denk, if de man tegen dat ik naar zo asande, je breedt, en dan ook dat je met me, dat je tegen me, tak na Adam na Eva sorgo tak libi de jata pa planeet disi. If you fin wan langa virisma, charen kom ek misi di an etaki tak Afrikaanse sma mopo uitdeng. Dus brengen na sisa if isafa desma e baka uno nanga u egi fatu en dan nou agis le tide de juno at next next juno abi i mus hepel me nanga den trafolku mala des nit war brala sisa na den trafolku mus hepel nanga uno ma nit omgekeerd ma nis an is belangrijk brala sisa. En ik denk dat hij in 18 zoveel die katibokba, dat eigenlijk een katibok no bengba ete, want de man no bengba ete nanga uno, dan walo soort zand kona umindri, walo soort fasifa,
Je moest ook denken aan trend aan Libië. Alleen zijn dat kon een bakken akatibo. Strepdens maar voeding een egi een neng. Smana ab de egi neng telek ad efti de una u egi neng. Alleen zo abi nanen zijn Europeanen die onu. Heleboel mensen zijn daar trots op. Ik weet niet wat daar dat je nog een trotsheid nog aan de in zo'n sani bradananga sisa. En amore prins pari sani jullie Afrikaanse afkomstige sani is belangrijk voor jou. Go op zoek naar dat suma make you podjata pa planeet disi. Want we leven in no dat op een planeet naar om een soort godsdienst. Dat soort van ding, godsdienst. Uno e fiti in ding, in no af ding. Want alle den volkus aan abidens aan dati. Etaki tak na agado fuden. Mek alasani, gata pa planeet disi. Maar dat is echt niet waar. Wat nogmaals. Too long a virus, man, no one make one kush e de virus, man. Het kan niet, a brada nga sisa, maar omgekeerd kan dat wel. En het is gewoon een feit. Albino's, no ek mopo, uit wetwetisma. Na uit blakasma, de mopo kom. Na, uit een Afrikaanse vrouw. Na uit den smadati e kong bradanga dus eigenlijk. En die zijn er wel beledigd geen gogo met den trafolko. Maar eigenlijk. Unu mek ja zo tapa planeet die zie. En uno. Ano den gado sa ude bezig dan ga den. Ano den gado dat mit mek uno. En dan een Afrikaanse vrouw heeft het in zich dat kan produceren moro verschillende volken. Wat nogmaals, we albino. Als je googelt, dan is dat ook toe. Dat je ziet, Afrika nou een warankondre. En boemvoerten op de man en dan zo, de mopofu Afrikaanse continent, googelt precies per. Sa pe kan gotang sonro taki asan faya giden tak den omananga asong en umar op. Efi luku fini, da ye kong tak de wet wetisma. En de meeste voeden sma elibi in an Europa. Dus waarschijnlijk, dek mopofu Afrika, kona in Europa, want daar is het een beetje kouder en noem maar op. Maar ano dens marati wang ubigis mamek ook to alo Aziate beradang asiza. Yap, Efie luku on des masa elibi in Asia. Des nesi achtige sma. Ala des sma dati. Tak den konde. Hebben ze ook te danken aan die Afrikaanse vrouwen. Allemaal, brada nga sisa.
En mi no sabi, if na.

0: Had this man a heart uno so dat de no one jere den san die zie. Maar dit wat ik zeg is gewoon een feit. Is gewoon een feit, Abradangasisa. En ik heb niks tegen geen enkele andere volk. Want meneer Konstdonja zo voor een disrespect, densma of zo. Maar densma nu moest je disrespect uno wel. Want densma dat hij moest googlen de geschiedenis ook toe. Dan komen ze ook tot de conclusie. Dat denk moppo uit Afrikaanse vrouwen. Maar ze willen het niet aan het toegeven. Maar onder no abdeel van nodig. Te als aan een contact als spiritualiteit. En aan een soort sanity of geschiedenis. En daarom maak je lei. Lei light op een grond op die brengen aan Sisa. Lei een lei. Terwijl het niet eens hoefde te zijn. Maar, mina sabi if den folk asanati, deno one sabi asan dat i dat, de meeste voeding, mopo uit Afrikaanse en vrouw. En dat willen ze niet, en ze willen het niet horen, asan dat i. Maar je wil het niet horen of wel horen. Het is gewoon een feit. In een man kinky als aan dat moro. Dus if je haat Afrikaanse sma, betekent dat je haat joepanang ayuma. Want dat zijn Afrikaanse mensen. Google me denk een tra een volko. En die deed ook toe, te miluku Afrikaanse sma, te asane konta spiritualiteit. Die had dat toch boon voor ono. Zoals bepaalde volk op de mof of leer jou aan sani. Dat geloof je dat. En dat die met me. They want to take me and then sudden libis man that lear you and I'm here take you tak that thing that klop niet. Dan this may skreek it tak that thing that klop niet want ja no for Afrikaanse sma die echt e denk je dat Afrikaanse sma ze zei niks. Ze zei niks. Maar vee komt op a idee tak wij Afrikaanse mensen zei niks. Waarschijnlijk ik wat je je ziet naar die beulen voor den sma voor uno, den sma zijn katibo ubigisma, den sma zijn koloniseer den kondre zowel den kondre in Noord- en Zuid-Amerika, per boom voor Afrikaanse sma den tjadengo kapot dape, en ook to den sma tapu a continent, abradanga sisa. Dus dan, en dan ook ineens de kontron uno meester na sadeng etaki dat het dan zo is. En vandaar dat boomvoer voor uno ewaka ook toe na een minderwaardigheidscomplex. Waarvoor is dat nodig? Waarvoor is dat nodig, Bradanga Sisa? Maar des massa vier zo. Ik kan bijna midden zeker. Dat de nos hebben geschiedenis voor den schreefie. En if you nos hebben den zand dat die dat alle volk kan contact you. En dat de vertel you wel een negativiteit omtrent you na you afkomst. En je wakak bananga denk je dat. Uno na donsma, u don anu mar op, waardoor je tek den san if den sma. Maar den san dat i, telka de ifti de sami e shi, ane cha Afrikaanse sma gona na wa enkri presi. Ana ce gona nawa in kripere ya si abara dan asisa. Maar het belangrijkste is, geschiedenis, nou op de moro tof zijn is dat er bestaan. En if geschiedenis zoor u is over de uno Afrikaans, maar dat geschiedenis zoor uno, dat we waren hopeloze mensen, waren niks, en noem maar op. Als dat echt zo was, ja, dan is het een feit. Maar helaas, het is niet zo. Het is niet zo, Brelang Assisa. Ja, vaak kan dat een, in Azië, boven voor Kondre in Azië. Denk een, met opzet, wala voor een soort biji, een san san de stong, osa san de drape de, nanga nanga boskopu skrif dat ding. Tap tap tap ding een stong dat die en dan nou jaren later de san kombus busi want waarschijnlijk Afrikaanse mannen wel liep dat per moro de san kombus busi en dan nou die de man go kap kap den busi dat hij mee ziet dat boom boom begi een tempels de drape de en voor de manoteki agrani voor de schrijfie u begis ma sorgo altijd a wins perebego voor lip marki na baka en den een marki dat e forterio dat Afrikaanse sma ben de ja te kasa na serieus berang asisa tap ala den planet ana planeta ala den ana ala den presi afat no asia is north and south america europa afrika en noemar op ala den presi dat afrikaanse sma bendek ba den godra pede tu en waarschijnlijk de met moeite voor beschaaf den sma. Maar het is volgens mij niet gelukt. Want in plaats voor den sma tak de waarheid. Want ze gunnen ons niet dat onomus de den sma die een die tak na onu beschaaf den. Dan hoe dat de wand draaien zijn, dat komt het bijna hier op neer. Tak een, tak na ding, lange wiri volkeren, tak na ding, tjabeschaving, kom na uno. En, if you know sap je eigen geschiedenis, dat je overriep in den zandati. Dat je baby in de zand dat je bradang asisa. En dat gebeurt ook. We baby in de zand dat je. Maar if je arki atori, want ik praat over niks anders, dan omtrent unusani. En waarom doe ik dat? Wie doet het dan wel? Wie doet het dan wel, Brelang Assisa? Oesha ba Surinaamse geschiedenis. Oesha bitaki, wan volko belip drapek ba. De mango vanuit Europa, fufur den grond, fudens, masa belip drapek ba. En da je acties refi, hoe komen ze op het idee fuka tibo? Omdat, denk een Romeinen, denbe katibo Europeana ano uno Afrikaanse sma dus den Europese sma den sabi asandati tak ana den ana den sapsana katibo komita kenso want de Romeina dudat nanga den de traves Europeana En dan waarschijnlijk den tekie als aan dat Abra voeden Romeinen. En dan ook die denk is een kans voor je Afrikaanse sma go in Katibo hebben ze afgekeken van de Romeinen, Abra Sisa. Ik zou zeggen, if na de Romeinen doet dat nanga, jullie zijn met deze man ook wat ik libisme uit Rome, de chanen kopot naar Noord- en Zuid-Afrika, of Noord- en Zuid-Amerika. Maar wat de mogelijke Uno-Afrikaanse sma, voor chanen smaak in een soort katibo. Dus, brother Nassisa, ating ana lepi for you sapsumana you saba is there for you im sap ook to an sa op satamara uno sabete maar me volg dem chifu uno en bon voor ono negi dem ching geschiedenis. Maar, if Yusrem no saba geschiedenis, ino ma gi dem ching fi next, waga wan tra yoru.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op twee plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer in het zuidwesten een bui. Verder vanmiddag droog en vrij zonnig. 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover.

0: De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ik vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.
1: BB met R, dat is.

0: En vraag je dan aan mij om te eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik houd niet van kalkoen en wil ook geen kievitsei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei.
1: B, B met R, dat is bruine bonen met rijst. B, B met R, dat is bruine bonen met rijst.
2: Ja, Ndoro Baka. Ja, zo den arki dosu frima gro. Pena bulanga uno be arki. Want uno ben de in de lucht. Futak en zo. Want u van mi u jerek batak aan salto froisi. Dat salto froisi. Kona oba. Ja, dus de vrouw is kona oba. En vandaar dat we ze hebben we een paar weken konden we geen programma's maken. Maar nu zijn we er weer, gelukkig. En het is wel een mooie studio, daar niet van, maar ik moet zo daaraan wennen. Dus misschien als het af en toe denk je, hè, wat gebeurt daar met die meneer? Er gebeurt niks met me, Brennengas. Het is gewoon dat je gewoon moet gewennen raken daaraan. Maar in ieder geval, ik zal mijn best doen. Vooral met mijn hoofd, met het vergeetachtige. En ik ben blij dat meneer Ronald ook naast me hier staat. Want soms kan ik iets fouts doen, dan gelukkig en wijzen we daarop. Dus als het niet zo goed gaat, Bradengas, is dat ligt niet aan Salto, het ligt gewoon daar aan mij. Dus we gaan niet een. Ja, dus dat weten jullie dat. Laat me het maar zo zeggen. Ja. We gaan even naar een nummer. Ga even naar een nummer.

Ja, we zijn weer terug in het programma van Frimaan Groen. Nogmaals, we zouden samen eigenlijk een programma maken, maar Brada Kaikousi is even verhinderd, waardoor jullie het met mij moeten doen, luisteraars. Maar ik weet dat jullie het niet erg vinden. Dat ik het moet doen voor jullie. In ieder geval, we praten ook over spiritualiteit en noem maar op. Dus we gaan over op een paar spirituele dingen. Het zijn een beetje ook eye-opener die een. Ja, dus eye-opener die Imusabi Bradananga Sisa. Want spiritualiteit. Namoro, belangrijkste Sani. San de Jatapa planeet, DC. Kan de wat takbaka. Oh, daar heb je hem weer. Maar, mi emek moeite voor uno Afrikaanse sma. A zuiver spiritualiteit zijn naf uno. Want volgens mij telkens heeft hij weer denk ik, en ook allemaal natuurlijk, dat uno Afrikaanse sma, uno bij spiritualiteit en noem maar op. Maar, dus moet je denken zo. Na sommigen ons op de geschiedenis voor de schrijven. Dus als je een soort volk komt, dat aan die jouw brieven structuren, moet voor voor een graben teken, want jullie, want en bij velen van ons, dat uno Afrikaanse sma no abi. Maar dat is niet zo, Bradanangasisa. Dat is helemaal niet zo. Ik ben een opo geluid, ja zo. Maar als aan dat die nou een prins Paris aan die voor een spiritualiteit, hè. Je moet zeker van zijn. Vooral uno van uw comfort was omtrent vanaf Akati Boteng. Dan uno zijn de no andere asong. Uno elibi in wan bombige lee. Dat is gewoon een feit. Maar if you know. Every densani satra folku echa giyo betekent dat you schrijfie ine gogo onder suku you sani wasan san deso gemakkelijk hè uno Afrikaanse sma na de eerste sma san de gata pa planeet disi. En dan, if you no make you serefi, dat suma make you dan. If you look at the spiritualiteit zijn de no, de paplaneet disi, ano zijn voor you. No of them, a wie soort spiritualiteit, de trafolko wa abi, maar ano no of them, God of them, smadati, mek uno Afrikaanse sma. Dus, met Adam nanga Eva, leksan takik ba, de ma tak Adam nanga Eva na den fosi sma. Ma ya, tulang a wiris ma no ma mek wakush e den wiris ma.
Maar nogmaals, hoe die verplicht hebben dan als die zaak voor dat we gebruik overstaan. Google ook to a logica voor de insani. Want als je niet doet dat, dat er al een zadel je op naar het ding denkje. En dat denkje dat je nou, dat je niet mee, dan moet je dat dat ding daar klopt niet. Dan moet je het nou je vijand. Want, you know what, baby? Tak, de sans aan de trafolkuleer dat het niet zo is. Het kan wel zo zijn, maar dat nakie den schrijf je.

Maar jou, nog een bank, je schrijft daarin, want het klopt niet. In een kampong is er drapje de obra dan als is er. Loco, fugome in anga uno, no denki, tak dim gobora, dan mi besap ala den sandisi. De sandisi sa mi sabi, na onderzoek doen, beetje geschiedenis gaan achterhalen, en ook je verstand gebruiken, belangrijk. Omdat hij verstaan voor jou en zorg jou dat je naar de fossies met een paar planeet is. Niemand kan het ontkennen. Geen enkel volk op deze planeet kan ontkennen aan dat hij. En dat draait de je moest beginnen met de vraag. Suma met jou, lek aan een kus en de wiri. Betekent nu net ook wat dat a Afrikaan vrouw na mama voor om een if den volku. Maar tede in den godsdienst voor den smadati den offerteer u asandati. De vraag is if den sap asandati. En nogmaals naar spiritualiteit. In de zeker, hè? Want die dieper is, dan minder je toe. En if in Europa, dan een juiste spiritualiteit, dat in dat die, oh, je no spiritualiteit. Maar als spiritualiteit kan de eifit na ding, maar een eifit na uno. Dat we komen bij katapasan if Adam nanga Eva tuwetisma, then I can make you. Maar alibi is voor jou omgekeerd. Kan het wel? Dat je en met langer virisma. Dat drapen de, je moet dat ben je zichtbaar omtrent jou. Omtrent je spiritualiteit. Want de interest van spiritualiteit aan ons aan if you. Aan ons aan if you, oh brother and sister. If you know dat je go dat je de drapen in de smasani en I know Yo begi, kan je jouw probleem of wat dan ook. Dat jullie lekker Afrikaans is, maar. Yo, no kan go begi. Wat den volk dat hij een gado. Fuko je pio. Vind je het gek dat onefen je pio. Maar, tero konanga yu egi sani, da yepi eya de. Al lolo sandi se bradanga sisa, belangrijk ook baluku. De vraag is, if you, na den fosisma jata pa plani tisi, en niemand kan dat ontkennen. Niemand kan dat ontkennen. Maar dan, a tweede sansa e kombaka dati, suma mek uno. En je moet op zoek gaan naar den sa mek yo. Want, o de interest ma bribi strukturo, misrefi dat den seref creëer de igi sani, maar den kan creëren. Om mensen niet, moeten ze zelf weten. Maar één ding blijft gewoon zo. Dat anawa één keer. Nee, dat kunnen we naar de fossies met de planeet die ze. En aangezien uno nog kan met ons schrijven. Dus kracht die we moest voeden.

bezig. If je ontdekt je eigen spiritualiteit en je vindt het niks, ja, dan mag je gaan doen en laten wat je wil. Maar spiritualiteit kan je niet zomaar aan de kant zetten. Enige fascifiek kan voor dinsdag dat nou aan zee, omdat aan of you. Dan kan je het aan de kant zetten, ja. Maar op zoek gaan naar dat van jouzelf. Deino kan voor dinsdag aan dat aan zee. Deino kan voor dat nou aan zee, brader Nangastisa. En ik ben van mening dat een reden zijn ik als een nego boenanga uno heeft te maken met spiritualiteit. In alles wat fase, alles aan de een fascine als aan dat je. Maar wij zijn eerlijk gezegd ver van huis. Dus wanneer gaan we weer naar huis gaan, bradanga sisa? En te metak desa, en is ano disrespect met disrespect, dif den trouwen. Want vaak lukt me erika tak mi e haat, die si angan haat dati. Zan ak no deen mi systeem, bradanga sisa, mi moes haat. Soma mi moes haat. Nee, dus no koko bige potasa an dati. Dat omdat mi no wan desma sani dat dame. Haat desma. Zan ak no deen mi systeem. Is gewoon een feit. Is gewoon een feit. Inaf ab nou een hekel na nou een enkelisme. Het is gewoon een feit. Maar uno moes man shiden san dat in. En nogmaals. Mi no kons doon ja zo. Fufe niet ak je moet dit, je moet dat, je moet zus. Maar. If you no sap son sani. Wat kan je boom voor uno no sap son sani. En dan in een san dat je me mek moeite. Fu chaka fesi. En dan. Sayo mus do. No bribi nek sami et taki magogo luku. If asan de so. Want het gaat samen. Was ma egi wan tori. No go te kasan direk, ma go luku ef asan e klop. Sref disi, libis ma onderling, kan verter yuang leisani, omtrent wantra libis ma. Dano, in plaats fu you know, go go onderzoeku asan dat sa yu yesiere, nee, we doen dat niet. We maken meteen een ruzie met die andere persoon. Maar een andere persoon no do niks. You are want trust me. Die put one sign in you, yes. Dat bijvoorbeeld een man die zie een vrouw dat die, terwijl het een leugen is. Maar in plaats van Google looken of dat een leugen is of als dat de waarheid is. Meteen wiskot wan trasma. En dan later kom je erachter dat nou al leeteki. Dat van nou yoga na atrasma sa i disrespect keba. Van jou man go na asma dati. En as wel is je dat tego toch na asma dati. Asma dati vaak. O show dan meter you up. En dan ook, je ook kan hangen als aan dat die, dat een wantrouwen comforteert je wel lee, omtrent wantrouwen. Ik bedoel je eens aan dat die, dat je moet dat trouwen naar wan zee. En dan ook, of het dagen later, of maanden daarna, of jaren daarna, kom je tot de conclusie, dat nou wel lee zijn niet teki. Fa, you know. O gona atras ma sa yung i feni tak na eng an taka li sa atrawan konforteer yu da je konde no achter dat het niet so is. Isap o moeilijk asande fu yu go baka na atras ma fu go go te

Dingen dat, sorry, nou, soms tijd mij was aan die omtrent jou, mij kies atibron dat mij schoot jou. Maar dan was iets anders aan dat moeilijk. Daarom, alles maar kan taxa de wan in een de mofo. Maar in de voorzichtig, de wans maar, comforteer jou aan sani, omtrent wan trasma. Want het kan een leugen zijn. Dus nog gebruik ISCV. Want in ISCV, ik kan hier aan zijn deso. Maar ik kan hier ook toe aan zijn sano deso. Dus voor jou, go met trobina atrasma. Ga op onderzoek eerst. If asansa iere nanga yo yesi of het echt zo is. Want solisi soms maar kan de tegen wantrouwen dat de kon nanga omenli fu atrouwen. En omdat june onderzoekusani ayesi fi dat na abron fi. En dan later kom je erachter dat het een leugen was wat die andere persoon mij over die andere persoon heeft verteld. En dan, fayo kan go no na atrasma, voor accent pardon. Want die kan je op show de meter. Dus nogmaals, fos ik tek ala des aan dat die, de zeker. Tak sayu yesiere dat het zo is. En zo ook to asan denanga a spiritualiteit. Dat de meeste sani sa uyere daarom of daarover na satra folkuleer uno. En dan nou yo manga yo miti dat mi otegi you know dat asan dati saya taki ane klop nawa lei en dan enige fasie van jou kan kom daarachter of wat een leugen is of wat de waarheid is is onderzoek doen is onderzoek doen want libisma usabi toch tak libisma elei. Enige zijn is dat mensen dat nee, dat na de metie. Maar jullie kwam libisma, die hersenen, morobigi, vergeleken dan om een metie. Maar, en daarom met jullie kwam libisma, alle om een soort zijn die carrière naar jullie zien. Alle soort zijn is makkelijk voor jullie, broeder. Maar misschien zijn die dingen niet eens zo. Die nog niet eens op onderzoek uit. Disconforteer je dat je briebi. Dat je wantrouwen komt je briebi. En zo lees je mee eens aan dat je dat. De soort zijn die ze. Omtrent lees aan je. En dat wantrouwen etikas aan lik de waarheid. En dat je schot want trasma daarom. En dan later kom je erachter dat het een leugen is. Fayuno ogona asma dat die vroeger accent pardon. Daarom ik fos je schot want maar omdat iedere was aan dan aan jou jesi. Je hebt het niet zelf meegemaakt. Dat want taki je moet op onderzoek uitgaan. Luku evidence aan deso. Want misschien zelf een beste vriend van je of een beste vriendin die een die alibi bunanga you kan je wantralibisma een ja e jaloers u tapasan dat die wordt jaloers en dan nomo nomo awan nakatrawan puru.

datino o conforter you know ali omtrent atrawang and then once an auto sa onedo pe abaways de that so once ma do this na nga dati pero yan abaways de and in a libi strukturo fu ung libis ma in aksi altate fu den sa dati want mensa liha libis ma eyoku minusap no wang dagu sa eyoku wang puspusi wang furu dat ken ik niet van dira dat dira lopa te liha manes masa wel e le se hon de mens licht abrelang asisa. En jij bent ook een mens, dus dat je moet zorgen dat fosigo nou aan trouwen omdat ier dis nanga dati, fosigo tak je skotus ma je kostens ma yo gofetangas angades ma fosido dati, zorgo tak ide zeker tak na so asan de. En if asan deso, de ya barek huskota trawan. Maar, if an you know go up onderzoek on that one trawan comforter you want san fuan trawan, and that you know onder suku asan dati, en dat later kom je erachter dat het een leugen was, a persoon sa ibalas, ano takang ngayon moro. Ano ang go om moro na ngayon, want ibalidag asma, brother ng asisa. Dus altijd zeker zijn van dinges, altijd je verstand gebruiken, en een switch a logica, want a logica nou een belangrijk zijn toe, Google luku if den san de altijd so. Fak me lop soru na tak unaf brief neksa mi e taki. Ma Google luku if den san de so. And if you konder achter van asan not de so en no mar op. Ta altijd minanga yu kan krujeri atori dati. En da kan je konder achter tak a persoon sa verteer mi asan dat het klopt niet. Maar nogmaals voor jou, skot wans ma omdat iere wans aan nanga jou jesi, no pot atra wana wansi, want te jou kon baka a true, het gaat moeilijk voor jou zijn, fugo baka na asma, fugo go aksen pardon. En if as manat noa arki yo pardon, na yo suku asan dati. Dus nogmaals, deseker is moet numero 1 zijn. En des mano ook toe, die verteer lea, altijd op wang reden, zij de met eiko nanga wa lei. En meestal, nou omdat atras mano, heeft een hekel aan die andere persoon. Maar jou nanga atra persoon, jullie zijn vrienden van elkaar. Of vriendinnen van elkaar. En dan door a lei, dat we panya unegomoro nanga makandra. Maar, unego moro nanga makandra, op grond fuwa lei. En ala den soort sandati, ik kan tek mee in spiritualiteit. Furi den neer, zeide meki tak you, moes op je eigen spiritualiteit abredanga sisa. En we zijn toch geen kleine kinderen, het is toch een logica, dat je een alibi structuur zijn, creators moesten toch
die maakt Aladdin zijn dat. Die maakt bon om mijn verschillende meti, om mijn verschillende voeren. De maakt water, oceanen en noem maar op. Wan, schepper moest deze, met deze en dat. En dan ook, if me kon dat met hij, dat nee, nou een enkele schepper, nou de, desan een confan zelf, en noem maar op. Dus als hij nou een enkele gado, en noem maar op. Alles makan kon dat je tegen je den zijn dat je. En dat je stond dat je arki. En dan nu, den zijn zijn dat baka je met een trouwen. Yo. Vertel dat trouwen als hem zijn dat baka. A trouwen en met een trouwen. En ja, zijn dat door. En dan te denk je. En dat tek uno. Dan weer Afrikaans als ma. We weten niks meer. We weten niks meer, broer en zuster. Uno sap moros un bribi. Maar, dat is een konta spiritualiteit. Na uno srefi, en me kasan moro moeilijk, lek fa asande. Enigste wat je nodig hebt is logica. Er is geen volk, zanka onken. Dat uno Afrikaans is, maar na de fossisme. Na de fossisme. En dan. Kom ik even aan God voor de Bijbel. En ik toewetisme. Want de man zijn die uno den boek of den. Na wet man. Adam na Eva. De taktaka toewetisme toe. Maar logica is zo, joh, dat bijvoorbeeld, denk aan dat je aan een jugado. Je moet op zoek gaan naar een kracht die samen je naar je kus en de wiri mooie donkere kleur. Maar als aan dat uno niet doet, hè? Den een spiritualiteit en den strassani san den nou mindri, weet ik den sani als vanzelf sprekend, omdat disabing, agieng, dat je wakabaka den san dati. En dan ook te i verdwaal, je weet niet meer waar je huis is, dat je wantras ma van oudo, voor je actie de weg naar jouw huis. De trouwens als aan dat hij kan twee dingen doen. Of als hij bij jou moest gaan, dan eet ik hier mee. Maar vaak, dan als hij bij jou moest gaan, je praat maar met een mond en jij gaat daar. Maar je moet dan af aan de juiste precie. Ino de na ayaiste presi abra da ngasisa. En so, a Afrikaans is ma libide, tas an ek ontap spiritualiteit, en het geld voor ons allemaal. Tis ma tapa continent. Uno sa ande in Noord- en Zuid-Amerika. Uno sa e libi tegenwoordig in Europa. Het geld voor ons allemaal. Het geldt niet maar voor één persoon. En alle die soort zijn dat die, omdat uno nou de boom bezig, met alibi de goji uno toe. Hier die heppel baka den trafolku, maar creëren was aan die usrefi, is er niet. Want Dat we gaan in gebed. Maar een gebed zou je ego doen. In het doen, Google Meet, den wang.

0: sa mekyuna nga akrus eda biri. Ine wada pesref serefi fons mi uno sabda ti serefi. Des dan for at hamak dasang adis ya konji yo ye graben ana awan adati sa ochare konji yo eleri outo de takale kartait ya jullie hadden geen godsdienst. En desma tijdens katibo, desma sa bliksems goed aan de arbeidsspiritualiteit. Dat weten die mensen. Die mensen zijn gestript van hun ding. No katibo ba, dan dan desma no, conjigo no den bribi structuro. Waar voor jou geen enkele logica in zit. Maar no, en dan no, mi kan tak uit ervaring, dan ook tegen wat ik aan de Afrikaanse afkomstige, omtrent als spiritualiteit, en tak de no de in wan boom spiritualiteit, mino tak taki anes a spiritualiteit no boom, ma ano boom gi yo. Kan de a boom gi den smasa aben, ma ano gi yo. Manan, da op den duur, den smano, de sang e arkisan nanga de yesi, de eshi mino, lekam alibisma i efortia den sanisang no deso. En den kan denki tak de arkisanis fumisa no deso omdat dengo dengo arki es sanifulien trafolak. If you go change up on the shook eight, they are going to can nga yusani and yusani na lohika and I know I studied in the sani view I can talk about the conclusions and I know you go takanga dance mafi that is mano. No, I hear it next. So you elect the eight. On that. Then they go in one brief structure, zonder na te denken. And then you shall kind of really onderzoek zijn. You have a heleboel dingen ontdekt. You loop dance mafie. Ik hou van mijn Afrikaanse mensen. En dan denk je een dag van, hey, mi sawani, mek den smasabi, dat anga, den soort spiritualiteit sa ude bezig, klopt niet bij ons. En ja, des manewa arkiu. En no, You go wel degelijk op onderzoek uit dat je kon toekano naar je eigen spiritualiteit. En dan je rokono vanuit je eigen spiritualiteit. Maar, boon voor of des maar voor uno, no dat je de schreefi. Dus dan ook te doen met naar jou, die wel degelijk sap je eigen spiritualiteit, dat je aan verteerding, heb je echt een probleem. Dan heb je echt een probleem, Abraham Aziza. Want dat is mano, je aan briep je. En dat ook tegen je, if je nou loopt boom, dat kan dat ook zijn, als strafie. dan denk ik bij mezelf, hoor. Ja, meer denk ik zo. Meneer Frederik, die was aan zijn neerbos staan. Of wel leeuw snap naar mijn visie, je gaat bang worden, ja. Maar als er, if nou als man dan visie, hoezo dan? Maar, was aan zijn eerlijk gezegd, het is geen belediging of zo. Logisch nadenken zit niet meer in ons. Zit niet meer in onze belangen, Sisa. En nogmaals, mino de tegen niks, hè, maar mi ap recht voor ook naar mijn eigen sani. Ik ga niet in een moskee gaan zitten en dan ga ik aan die Arabieren zeggen dat. Ja, dit van jullie klopt niet en bla bla bla. Nee, liep de man aan de sani. Meneer was toch ook niet in kerkie bangi. En dan moet hij deze man aan de dominee. Dat ja, asan dat zei het doe, het takkie klopt niet. En man, a dominee schreef ook, oh, ja, gigwe. Ik kom me daar niet mee bezig. Maar met breedie. En met de tangen naar de creators voor UNO, dat ding leer me de sandici. En kan de temitaki leer me de sandici. Ze zijn niet van boven naar beneden gekomen. Dat heb ik een soort misani. Nee. Die connected naar dat ding. Automatisch zijn er komen. Automatisch. Maar maar logica sano dena in boom voor uno make den sandy si epsa. Maar if ik gebruik you logische verstand, dat je schrijft is je dat atori sa je arki no no de. Het klopt, abradanga sisa. En as anje biging baka, na den fosisma sambe de geta paplani disi. Toen waren er nog geen Europeanen, Arabieren waren niet, Indiërs waren er niet, Chinezen waren er niet. Want een heleboel van die volkeren die na ons zijn gekomen, naar Afrikaanse vrouwen, ik denk. Des maar zijn de meekar Mongolen, ontstaan omdat toefamilie kan de abseks en dan je ook zo'n den soort op tien dat die zijn des meekar Mongolen en bla bla bla bla bla. Dan het is geen belediging, er kom je tak dat die dat je ziet dat bepaalde volkeren, vooral in Azië, telkens de AI voeding, gers den zijn dat die. En daarom ik weet taki, Afrikaanse vrouw, na mafubu, voor de volkeren zijn dit op een planeet, en DC, bradanga sisa. Maar nogmaals, if you schrijf in Google onderzoek den sani vanuit uw afkomst, ja, dat wordt de leg voor u de bradanga sisa. En het is en het is eerlijk gezegd geen leuke ding. Loko te sabi isabi. Maar je nog sabi dan een ja, dat ja, een probleem. Dus, mobiliteit is er bij de mensen, if we verstaan, boom, een atoris aan mij komen. En dat dit is aan mij, sorry. Ik kan alle soort dingen bewijzen. Maar if mijn actie, you know. A bewijs dat Adam nanga Eva kan met wang Koes in de wirisma. Dan zou ik het graag van jullie willen horen, Bradangasisa. Dan zou ik het graag willen horen. Maar dat is, dikie, sukusuku, of je naast dat nooit, want het bestaat niet. De geschiedenis houdt ook in, hè, dat een. Dat ik kan zeggen om mijn volk denk geschiedenisvoeding. Is niks mis mee. Want drape de daje si. Tak vos de ab den bribi structuur sa de abi. Wat hadden ze daarvoor dan? Niks hadden ze berdang asisa. En te yusap yu egi sa ni. Daje si baka. Alla den concepten dat die, waar komen ze vandaan? Afrika. Daar komt het vandaan. En dat ik kan tek, den sa ni pe alas ma blaka, dat je goteka sa no, ik vind dat no na fio, maar na ine konanga den blaka sma. Alasan je weti, of alasan je jes wa arabiri. En dat mijn man begrijpt dat UNO dat densa naf dens mandati. Maar als Sandy si wansari voor jou, Shein, dat tu langa virisma, no kan ik never nooit. Kus e de virisma. En mino sabi efa san dat nawang jarusu trafolku aktap uno. Want ik zou het echt niet weten sana asani voeding. Ik zou het echt niet weten, Bradangasisa. Maar het is wel een feit. Het is wel een feit. Ik heb het al langer des maar bij elkaar uno een jappie. Mooi jappie. Nou, kus e de wier. Dat was langer wier voor de trafolku. En dan toch, limbisma aba. Libisma ekonanga asan dati na yutapu dat you know wa yapi yapi. Nou, een belediging, Google Meet den creators voor UNO, als je daar niet aan oplet. Want den creators, die maken wel degelijk yapi yapi. Maar UNO ano yapi yapi. En dat je luku a ede viri fuden en a langa virisma. Dan zou ik eerder denken dat na de sma dat die Bradangasisa. Maar nogmaals, Afrikaanse mensen zijn beschaafde mensen. Den ik kon dan aan de soort zijn dat tap en dan nog een keer volk. En ik kwam belediging, tak je ook kan wang libisma. Je ook wat karen en wang anga wang meti. Dus, maar de sanat, ala de sanat ete kuno beradanga sisa. Ayapi-yapi, abasem ede wiri bijna ala de trafol kusande ya. Minusap na wa inkri yapi-yapi, di aba ede wiri sa uno abi. Dus, a feitak des manati ekar uno van tijd tot tijd yapi-yapi, dis mensen daar sporen niet. Ze zijn waarschijnlijk jaloers. Ze zouden graag Afrikaanse mensen willen zijn. Noa enkri, kom je daar zo, if je lukuang een skapu, de is je dat abiptje zo krullend haar. Maar nooit, nooit, nooit. Ik kan er nu dat ja, ujers ding en met die dat is aan. Ab ook toe, een soort krullend en de wiri. Dan komt er pas idee dat voor dat dat hier, we zijn net als die een. Als die dier. Nee, dogo suku. Yapi. En kan dit in doen, omdat yapi blakka, maar je hebt ook bruine yapi's. En mijn man begrijpt libisma, die ekar tralibisma vergelijkt met die schone belediging. En nu af den staan dat hij niet no fitina uno Afrikaanse sma. Maar uno wel kan kaarden sma met die.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

ya undoro baka na arkidosu frimangrong and in anyong teng that is nadeng fosi lazy sa udoro baka in a studio and kusabi taki ana salto be froisi froisi kona a bigi bibliotek a oba and it is well an it's well a moi plek fa alles en nog wat ikang an dojaso wala soort en ruimtes de en ja ik kijk gewoon op het water wat ik hier zie en vergeleken naar het trappen principe de BND

Naka-assistame sa akin din, no. Want na wire to assistame, dos solicit ka, hindi. Na uso si Wemerek of that ay asan is nego bung of what danog at kan. Para lang nga sisa want umus ana tegwenti na afasi sande sowiso. Mar at is well ana moy and wagwa moy uitsig. At is inspireren daar mi van. Maar ook toe om sabi ook toe berenang als is dat de alla sonde da ika arki atori en dan im gona radio raso alla sonde fana fifi uru bakanna gugomit ait uru aneti. Dus het dan dus alasonde en me adviseer je voor een arki. Je hebt genoeg dingen die ik heb onderzocht en je zou een onderzoek kunnen zijn graag wil aan praten naar UNO de dingen die ik heb ontdekt en daarmee tak altijd erbij in afbrief me maar goluku if den san de so zeer belangrijk want if you no do dat want het kan zijn dat ik hier aan het liegen ben en dan me verteer uno so so lee en voor jou de zeker dat ze hier en dan iesi dat het niet zo is, of dat het wel zo is, heel simpel onderzoek doen. En om elkaar onderzoek de gericht naar IEC. Dat die zangen dat je verteer je DC en noem maar op. Dus, je hebt ook of doet toe. Want die den begint maar voor UNO. Mop of een Afrikaanse continent waren ze totaal andere mensen. Abiji groep om een miljoen voor de Afrikaanse sma, Sanyan Katibo voor Noord- en Zuid-Amerika, het Caribische gebied ook. Noaf Uno zijn een nakomelingen voor de sma, zijn voor voor Afrikaanse continent, gogopoti in Noord- en Zuid-Amerika. En dan, en dat is maar bij abide igineng, de abde igibakaneng.

dann auf alles er noch wart. En er san sami ook to eschi fu uno Afrikaanse afkomstige. Geen onderzoek doen aan niks. Geen onderzoek doen. Tide dei. Una noa funu. Di akati wokba. Da den smakis. Europese neem. En de neem dat die pas niet bij ons. Waar werd deja zo in Nederland dat je mag kinken je bakken gratis. Maar ik heb er ook over nagedacht. Het is een beetje moeilijk best wel. Want je hebt een hele familie. Je hebt familie van je moeders kant en je hebt familie van je vaders kant. Dan of je op je mabakane of je op je pabakane. Maar dan neem dat die, neem bigis maar voor uno nobe abdene dat die, die maar voor den chago in Noord- en Zuid-Amerika. Daarom ik iba wan akino fukumuta kente pe amano wan tak amus ne kumuta kente amang na tobi ne amano wan mek den karen tobi ya omgekeerd moet ik het zeggen amerikis voor in afelem maar anan wan te kaneng. En dan een tegen Afrikaanse Surinamers voor ontdekken wat Afrikanen eigenlijk in kost densma. Minus heb nog een keer die volk jaren jaren zo. Tapa plannen DC. Die abnemen en vooral bakanen wat visnemen is niet zo erg. Maar je familie is naam. Abakan en Fi. Het zijn geen Afrikaanse namen. Het zijn allemaal Europese namen. En denk aan een Europese naam. Ukisi. Furensma. Sankatibo Ubigisma. Naar den Jono den neem. En als je dat niet weet, dan weet je het niet. Maar dat is niet iets om trots op te zijn. Misschien dat als je komt de Timor minder voor Afrikaans ranasma en accepteer Afrika. Misschien nog niet een heleboel mensen, maar misschien dat als je die egoptunse vooruit. Want zeiden met elkaar wat weet man, wat Europeaan, waarom doe je dat? Omdat die uit Europa komt, toch? Dus if we als maar tegen jou dat je nou Afrikaan is geen belediging. Boem voor ono is je dan zandelijk belediging. Zo maar mee, maar nou Afrikaan en maar op. Na den sens, maar dat is hij tak de woord toe dat hij. Ego zogenaamd 1 juli. Tak de go herdenk den bigisma voeding. Maar den bigisma voeding sa de go herdenk. Nobe abding en den is al abti de delek bakaneng. Dus als je echt een trots persoon bent, dan moet je daarachter gaan omtrent je bakaneng. Nogmaals, we weten niet eens waar we vandaan komen. We weten niet eens waar we moeten beginnen.

zou goed zijn if you do een DNA test. Ik heb dat ook een keer gedaan. En wat blijkt, een gedeelte van mij komt uit Nigeria. Andere is Sierra Leone. En het is een. En het kan, want je hebt altijd nog een vader en een moeder. En je vader en je moeder moeten ergens vandaan komen. En je vader en je moeder, ze zijn geen familie van elkaar. Anders gaan ze niet met elkaar, toch? Je kan niet een. Met je eigen een vader of moeder, noem maar op, of Rangasisa. Dus Aladdin Sana Dena Ineng, dat een, je kunt een DNA test, en Sana Esorio, Pefu Afrika Yuk Mopo. En dan, Tisap Dati, dat ligt het aan jou. Wat je daarmee gaat doen. Of je daar weer naartoe gaat. Of wat dan ook. Maar dat is belangrijk, brother Nangasisa. Look om in Afrikaanse sma ekonja in Nederland. Hier in Amsterdam. Maar die persoon kan jouw familie zijn. Het kan je familie zijn, Abrahamasisa. Maar omdat you know, no sabi, het soort kondre voor Afrika, ik mopo. Je weet dat niet. Maar, ik va DNA test de. They can go look at that also that you come from there and there and there. Dan heb je een zicht al van je komt van die kant uit. Bijvoorbeeld, als een sorry dat je komt uit Nigeria. Een voorbeeld, hè. En dan kom je een Nigeriaanse vrouw of een Nigeriaanse man tegen. En dan wil je misschien verkering hebben daarmee. Maar die persoon kan een familielid van jou zijn. Dus het is belangrijk, Barangasisa, voor ook toe, pe voor Afrika, juk mopo, zodat jij, vooral van Surinamers zijn hier, Antillianen zijn hier, en mensen van het Afrikaanse continent zijn ook hier in Nederland. Zijn hier ook in Amsterdam. Dus dat you know, moest de voorzichtig naar goede naar wasma. Want die persoon kan jouw familie zijn. En je weet het niet. Lexam tegonomie en die godu ADNA test. Asor mi een vakondren en vaka. Ik kom erop. Dan kan ik eigenlijk niet met een vrouw gaan. Oh ja, Nigeria. Kan ik niet met een vrouw gaan uit Nigeria. Want ze kan mijn familie zijn, Abrahamasisa. En de zijn dat niet change, hè? Het blijft in jouw systeem.

Und wahrscheinlich hast du dir für alles eh noch gut. En omdat je een vader en een moeder hebt, dat ik ook doe aan DNA-test. En ook kan dat ook zo je was aan de moe, ook zo je toes aan je. Na lek zijn tegen ook wat heeft mij naar Nigeria. En een is Nigeria en een het is niet die land van een Traoré, maar het is die Sierra Leone, ja. Dus dat wil zeggen, trouwens, en ik heb het al achterhaald, want een zusje van mij, we zijn niet van één moeder, wel van één vader, heeft ook die DNA-test gedaan. En dan Nigeria komt bij haar ook voor. Dat wil zeggen dan dat mijn vaders familie uit Nigeria komt. Dus Brelema Sisa, dat is ook belangrijk. Zo, voor in go, dan wat familielid vie. Im sabi tak if you do asan dati, ikan kis sikip ching. Dus we hebben genoeg dingen die we echt serieus moeten nemen, brada ngasisa. We moeten het serieus nemen. En daarom ik moro betere une disrespect makandra, want je weet niet wie je familie allemaal zijn. Misschien is deze persoon je familie, dat je kosa persoon, noem maar op, omdat je niet weet dat die persoon jouw familie is. De binnenlandbewoners van Suriname, natuurlijk, ze mogen trots zijn dat ik denk een nakomelingen voel. De brada nanga sisa di kotik mo po e takatibo en noem maar op. Maar dan nu in een boek gebruik als aan dat die tegen den sma zijn de in a foto. Want daar komen we daar weer op. Die moeder heeft vier kinderen. Twee eloe gwe. En dat is dan dat je dat die mensen komen in de stad nu. En dan wang een praatje er komt, binnenlandbewoners en mensen van de stad. Binnenlandbewoners en stadmensen kunnen familie van elkaar zijn. Misschien zelf als je die DNA-test zou doen, dat je daar tegenkomt dat Junanga bijvoorbeeld die buurvrouw zijn familie van elkaar. Dus hoe die in was hoort, Sani Abradangasisa, pe de voorzichtig. Je moet zeker weten, want je kan echt met een familielid van je gaan, omdat die een hele andere achternaam heeft. Noem maar op. Alexander Kidens, maar zijn kotik moppen uit Katibo. Hebben ook waarschijnlijk broers en zusters daar gelaten. En dan ook, die broers en zusters hebben dan ook kinderen. En dan weten ze niet meer dat ze familie van elkaar zijn. En nogmaals, if you go. Een godu seks, zeg maar, dan was ma die naar je familie, is de kans groot dat je ook eens was sikip. Dus vandaar dat Jan Novosani, sa unumus, let op net tapu bradangasisa. We moeten daar echt op letten. En daarom is het een beetje belangrijk, best wel, voor een. Hoe doe je een DNA-test?
And a DNA test som je Google doet, is voor mij geen leugen, omdat een zusje van mij, van mijn vaders kant, heeft dat ook gedaan. En dan zie je dat zij ook een gedeelte van haar komt ook uit Nigeria. En ik ga naar die van mij kijken, ook Nigeria. Maar die andere, want je hebt altijd een vader en een moeder, die andere wijst mij naar een andere Afrikaanse land. Dat kan, omdat mijn moeders familie waarschijnlijk vandaar komt en mijn vaders familie van Nigeria. Maar was dan ook toen met mij in die DNA-tori, die is maar zijn als aan kon je bakat, die loko-loko. Dan noemen ze die mensen die we vroeger Indianen noemden, daar staat geschreven Eskimo's. Zo worden die mensen dan bestempeld als aan de contapuno. DNA-test, dan zie je dat er ook een Indiane familie in mij zit. En dat klopt, want mijn opa, of niet mijn opa, mijn oma, mijn vaders moeder, is half Arawakan, half Afrikaans. Dus, dat is gewoon een feit. Dus mijn afgoers dan denk je van nee, dat klopt niet en bla bla bla. Nee, het klopt, want ik ken mijn oma toch. En zij is ook half. Half Arawakan, half een Afrikaan. Dus dan zie je dat ook terug in die DNA-test wat je hebt gemaakt. Dus als aan dat type tjuso, belangrijk, baradanga sisa. Het is echt belangrijk. Het geeft je in ieder geval een route die je kan gaan bewandelen. En ik zou kunnen denken dat die mensen die die de DNA-test gaan kijken. Je zou kunnen zeggen dat ja, ze kunnen ook liegen. Maar hoe dan als een, tenminste bij mij, een zusje van mij, we zijn wel van één vader, maar niet van één moeder, heeft wel hetzelfde. Dus dan kom ik tot de conclusie dat mijn vaderfamilie uit Nigeria komt, want hetzelfde. Het staat ook geschreven bij mij een zusje van me, die, we zijn niet van één moeder, we zijn wel van één vader. Dus geef me nou een bevestiging dat ik in ook, als een sorry dat ik ook toekomst uit Nigeria, dan hoef ik niet verder na te gaan denken, toch, over de Nazisa. En echt mijn adviseer uno voor de asan dat die gona gemeente, want volgens mij tijdens wat 1 juli zijn is wel naar boven gekomen dat een via wang DNA-test mag je gaan doen. Ga lekker naar de gemeente en zij. Minus hij heeft naar Paido, Paife of Dogiu, Asani, dat je het naar daar en daar moet sturen. Maar het is een feit dat het mag. Want nogmaals, Baralanga Sisa, Walobria Daumindri, je kan gewoon met een familielid van jou gaan. Je weet niet het is of het van je vaders kant is of van je moeders kant. Het zijn allemaal vervelende dingen, zo, brother, sisa. Dus, aheer,
Fufu Rosalens, maar fufu den bigis, maar fufu uno. Fufu Afrikaanse continent. Des manuscript niet eens. Fufu Peyuk Mopo en noem maar op. En daar leven we nu met elkaar samen. Maar we kennen elkaar niet. We kunnen ook familie van elkaar zijn en we weten het niet. En afverferi voor dat toe familieleden gaan kinderen maken. Ja, ik kan kies Sikipching. Ik kan kies Sikipching, Bradanga Sisa. Dus het is een beetje kille, maar het is wel een beetje moeilijk, moet ik eerlijk toegeven. Dus daarom ik uno, hè. Nooit om disrespect makandra. Nooit om doe asan dat je, want ja, je weet niet als die persoon je familie is. Bijvoorbeeld een land als een Jamaica. Dan de man bij tegen eens maar dat hij dat docent denkt.

Tellement belle terre, il y a un mandati, dat, dosen d'angoisse rana. En waarom Suriname? Omdat Suriname bedoelt de gruwelijke katibo, vergeleken aan zo'n traperesie. En misschien zijn die mensen erachter gekomen dat Suriname nou een gruwelijke presie voor Gogonyan katibo. Nang alleen beulen voor de smarati.

all'apprezzi per il smaccia o africano smago, a nord ocid america caribis habit o che na famili fanno a casa quando e famma a fi 15 e ince brenga se na Suriname e ince brenga se na Guyana eentje brengen ze naar de Verenigde Staten en ga zomaar door. Het is en blijft jouw familie. Na zo ik moet uit jouw mouw. Ja, je kan er niks aan doen, want je wordt gewoon geboren. Je komt uit je moeder. Maar we zijn niet van Suriname. We zijn daar naartoe gebracht. Maar er moet toch een plek zijn van waar we vandaan komen. En als dan het belangrijk om het te weten, Bradangasisa, het is belangrijk om het te weten. Dus bepaalde sani, onusref moest doen en de sandati. Onoschrijf moest doen. En daarom ik had disrespect. Gogo mit Makandra. Slaat nergens op. Zowel stadsmensen als binnenlandbewoners moeten gewoon samen zijn met elkaar. Samen. Een vuist maken. Want nogmaals, je weet het niet, jullie kunnen familie van elkaar zijn. Want dan ga ik even heel wat anders. We kijken Suriname naar die kabinetten van Suriname. Dan. Ano alamala, maar dan heb je binnenlandbewoners die zeg maar partij kies voor hun die staan en die daar zijn. En dan denk je dat hij kan dit tegen de Afrikaanse smaak die stadsmensen worden genoemd. Dus dat want taki, awan groepo. Ego samen na gaan voor vreemde ook dus maar zijn jers ding gewoon problemen en noem maar op relatie dus ter aller tijden Afrikaanse sma moeten ter aller tijden bij elkaar zijn voor je maakt andere zorgen dat je vooruitgang ego minder uno. Maar het kan niet zo zijn dat omdat je een binnenlandbewoner bent, dat je niks wil doen met die stadsmensen. En hetzelfde geldt ook voor de stadmensen. Het kan ook niet zo zijn dat je niks wil doen met die binnenlandbewoners. Niet doen, Abradangasisa. Juist, Uno, Nangadim, Uno ben Mekwan Kofu. Maar het kan niet dat jullie Afrikaan dat je go met kwam kofu na den Aziaten. Effie doe dat die. Yo, doe brada na Aziza skuyu. Ga je toch kort doen. Dus het is niet logisch dat oude Afrikaanse sma, die gaat samenwerken met Aziaten tegen hun eigen mensen. Nee, Afrikaanse mensen, zij moeten bij elkaar zijn. En je mag alles doen met andere volkeren. Sinds jou, nego go dusan tegen Makandra. Het kan niet, Abadanga Sisa. En noem ik money, breni you

Want die idee hebben we money, maar morgen vind het niet meer te hebben. En dan denk Brada fi at wel. En dat de negio, want je vindt dat je hebt zuchtig. Die bij Abi in op de loco voor uno, in op de wangjono next, en noem maar op. Ja. Dus, wat eenheid moest komen, minder Afrikaanse Surinamers. En merendeels de stadmensen en de binnenlandbewoners moeten gewoon bij elkaar komen, want ze zijn allebei, hebben ze één ding gemeen. Ze zijn allebei Afrikanen. Allebei. En als je allemaal gaat doen aan DNA-test, dan kan je misschien ook zien dat mensen van het, dat die mensen en jij van de stad, dat er familieleden daar ook van jou zijn. Dus Asan Fuuno is ingewikkeld, best wel, ja, Rebradanga Sisa. Omdat we een volk Poruno aan die voor Afrikaanse continent smijt op Otina van alles en noem maar op. En dat is zetten ding, smaak tegen elkaar op, want ik weet, ik ben in Suriname geboren, dat stadmensen. Teken neer tegen binnenlandbewoners vroeger. En ik was nog een kind. En dan zie je dat ze die mensen een bepaalde naam geven. Juka, Angadin, Sorsan, dat is. Maar ik als kind, ik weet niet wie een Juka is of wie een stadpersoon is. Want als ik die mensen zie, ze lijken allemaal op elkaar. Dus ik als kind al kon ik niet begrijpen dat een groep Afrikaanse mensen disrespected gaat naar de andere Afrikaanse mensen. Ik begreep dat niet. En ik kon niet zien wie uit de stad is en wie uit een binnenland komt. Het enige moment dat ik dan dat hoor, is wanneer ze aan het praten zijn. Maar daarom ik je aan. Ik kan het wel van mezelf zeggen. Anno Jimmy komt op een passie die zie voor broadcast, zwart bewustzijn. Dat ik eigenlijk van mijn mensen houd. Hè? In Astranang Way of Life heb je een heleboel langharige mensen. En ik zie toch met die twee ogen die ik heb, Desmasan Jersmi, Abkoes Edewiri enzovoort. Ik ga nooit tegen hun zijn voor de andere volk. Never nooit, Abradanga Sisa. Ik weet, je steelt af en toe wat, maar ik steel dat niet van die mensen die op mij lijken. Maar, bonvoerders, meneer, denk je mag denken van Johanny. Maar, Afrikaners, maar onderling, soms begrijp ik dat ook niet. Dat ze het niet samen met elkaar willen doen. Om een soort hokjes, hokjes, hokjes, hokjes. Maar, if you look fini, ze daarna onona de enige sma. Want Travolko de Insra naar aan toe, maar dat is een de enige sma die niet bij elkaar kan komen, niet een vuist kan maken. Javanen gaan met Javanen om, over het algemeen. En die Stanen gaan met hun eigen mensen. Er is ook niks mis mee. Chinezen zelfde. Maar alleen die Afrikaanse Surinamers, die willen het met van alles en nog wat doen, maar niet met henzelf, niet op die

0: så de op i en lege. En de man san be kativo ubigisma, baka akativo, hebben ze een paar gruwelijke dingen gedaan. De stad mensen moest dan neerkijken tegen de binnenlandbewoners. Dat ze dom zijn, ze zijn achterlijk, ze zijn dit, ze zijn dat. En ja, de stadmensen hebben het overgenomen. Begonnen ook neer te kijken tegen die mensen. Maar voortaan, let goed op wie jou iets vertelt over mensen die op jou lijken. If uno onderling komt op de idee dat hij is wat anders. Het is ook niet goed, maar het is wat anders. Maar nu wanneer een ander volk ons tegen elkaar de hits you op voor kijken neer tegen de trouwen. En dat is negatief zaver dan Aziza. Foto's maar moesten neerkijken tegen de mensen in het binnenland. En ze hebben het ook gedaan jaren. En dan nu, if a binnenlandbewoner, doosan samen aan jou, ja, je kan die personen ook niet kwalijk nemen. Maar Trafolco zet uno op tegen Makandra. En dat moeten we weten, zodat we daarmee stoppen. We gaan niet neerkijken tegen geen enkele Afrikaanse persoon. Of hij nou uit Suriname komt, uit Amerika komt, of zelf van het Afrikaanse continent, moeten we niet doen. En dan vind je het gek dan te een Japanese, Indiërs, dat ze met hun eigen soortgenoten bezig zijn. Dat wordt is nou aan bonderen. De mensen hebben gelijk. Die mensen hebben gelijk. If they want to know Makandra. Het is een recht voor ze toch? Je moet zorgen dat jullie ook één eenheid maken. Den boto zang voor een Afrikaanse continent, pot densma in boto. Het waren ook mensen die niet van één plek kwamen. Maar zelf op het boot probeerden die mensen om elkaar te helpen. En daar komen ze aan wal. Voor ons is het dan Suriname. Diezelfde groep. En nu heb je een paar mensen uit die groep. Sankotik mopo voor Akativo. En dan heb je dan die andere groep die gewoon misschien bang was of wat dan ook, die zijn daar gebleven. En dan jaren daarna, om een eeuw daarna, zijn ze vijanden van elkaar. Ze mogen elkaar niet. Kan niet, Bradanga Sisa. En uno nomus ati borong. Tap densma. En desma ook tu ati nombrona uno tapu. We moeten gewoon met elkaar gaan praten. We hebben een fout gemaakt. Ik kan dit niet doen naar jou toe. We hebben te veel geluisterd naar die Europeanen. Dus sorry, laten we het niet meer doen. En dan vanaf vandaag zijn we gewoon broeders en zusters. We hebben één ding gemeen. We komen allemaal uit Afrika. En velen van ons, onze voorouders, hebben een zware slavernij achter de rug. Dus wij die nu zijn, laten we gewoon als broeders en zusters door het leven gaan. En laat nooit meer een andere volk daar tussenin komen. Want na zo'n broeia de etjakom. Zo'n broeia. Dus, en het geldt zowel voor de mensen die in de stad wonen. En het geldt ook voor de mensen die in het binnenland wonen. En even de Afrikaanse continent, dan wij mogen overal van het Afrikaanse continent gaan. Er is geen enkele Afrikaan die komt zeggen tegen ons, het mag niet. Nee. Onze voorouders komen daar vandaan. Dus we hebben het recht om daar te zijn. Onze voorouders hebben niet gevraagd om naar Suriname te gaan, Brazilië, Argentinië en Aladdin Presidapé. Onze voorouders hebben daar niet om gevraagd. Dus, Uno Afrikaans, maar maakt niet uit of naar binnenlandbewoners, Uno zei Libya. Als het mensen zijn die rechtstreeks van het continent zijn gekomen, we kunnen niet neerkijken tegen geen enkele Bredangasisa. Tegen geen enkele. If was Maduyuansani, ja, Inowatakanying is totaal wat anders. Maar if je potaye CV. Na volkus aan het jes, uno schrijf, ze komen ook niet uit Afrika. En dan in dat die etja praat, die komt zo uno, moeten we mee oppassen. Moet je mee oppassen, Bradangasisa. Laat die mensen die niet op ons lijken, laten zij met elkaar gaan. Laten zij met elkaar gaan, Bradangasisa. Ja, en ja, ik zie dat het tijd is. Ik heb nog vier minuten. Ja, ik zie dat het tijd is, Brelang Aziza. Ik ben blij dat ik het toch heb gehaald, want met deze nieuwe situatie, ik hield mijn hart vast. Dan ga ik wel de juiste knop aan doen. Ga ik dit doen? Of, maar maakt niet uit. Normaal gesproken pokoe je dit erbij toe. Maar dan, mijn gwentie na gaat eens aan dat eten. Bij deze nieuwe dingen. Maar sowieso, het praten, dat is geen probleem. Ik weet allemaal wat ik moet zeggen. En if me vergeet Sammy Mostaki, dan komt het wel vanzelf over. Dus een dank met Tangi Uno dat jullie hebben geluisterd naar Radio Frimagrong. Normaal gesproken zou Brada Kai Kusi hier zijn, maar die kon niet. Dus heb ik het op mijn schouder genomen om dit te broadcasten voor jullie. En doe ik het goed tot nu toe? Een beetje. Nee, want technicus van Salto staat hier dus. Jij zegt dat ik het een beetje goed heb gedaan. Maar nogmaals, ik ga vaker hier komen, al heb ik geen programma. Al hoef ik geen programma te maken, gewoon om een beetje te gaan wennen, kijken wat die mensen doen en noem maar op. Maar in ieder geval, Brada Nangasisa, Dank je wel dat jullie hebben geluisterd. En een zondag, dan zit ik bij radio een Razo. Dus als je wil, dan kan je daar ook naar deze aflevering luisteren. Ik zou zeggen, tot een volgende keer. En met mama Aizanga Anana Denanga Ung Alamala. En vanaf vandaag Kolobi Ung Srefi. Tangi tak ube arki. En doe ook wat met die boodschappen, Brenga Sisa. En dan wanneer het zover is, dan zal ik hier weer aan komen om weer een aflevering van Arki Atori te maken. Tot een volgende keer.
1: Make it. And that's what I'm gonna make the thing.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De Autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe

0: Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
1: ACT. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa lontu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foi a ting sobun soma no December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-1794... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje op de volgende

0: De happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your

Je events presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het events- en congrescentrum. Rondeweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuw Draver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

1975. Een mooie Surinaamse hit voor de groep E.ON. Love. Voor de Skepter record label sound. Een mooie tijd. Exception, Bluebells, Hank Saruku en nog vele anderen. Luisteraars, ik groet u. U bent beland in het programma Marticipatie. Norman van Gom is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. En misschien had u Max Zordam verwacht. Maar het is niet zijn beurt vandaag. Hij is er volgende week om 2 uur.

Ai, luisteraars, eigenlijk had u mij ook niet verwacht vandaag. Want volgens afspraak, dan zou hier moeten zitten de heer Julio Surdongor. Maar die is verhinderd. Eigenlijk is hij al gepensioneerd, maar vanwege zijn vorige functie heeft hij veel nevenbanen nu. Orco, tracé, oproepkracht en dat soort zaken. Dus hij heeft mij verzocht om toch nog eventjes waar voor hem te nemen. Want daar ben ik de ving tussen 2 en 5 naar Embel dit jaar. En dan zou Norman andere dingen gaan doen. Maar ja, ook nodig. We hebben Zweefkong toch in haar studio. Maar goed, dan is hij de volgende keer weer. Maar ik ga andere dingen doen op de donderdag. Had ik de vorige week al aangekondigd. Trouwens ook wat ik doe. Dus dan wordt hij bezig. Dat was vlak dat hij. Dat is meer internet, podcast-achtige programma's met gasten aan tafel. En later uitgezonden op YouTube of waar dan ook. Maar dat die zoek of stimuleren internetgedrag voor de marktluisteraars. Degenen die mij dan niet meer in de ether horen, kunnen mij volgen via internet. Bij Otak Trattori daarbij. Spanspantori ook toe hoor. Maar goed, nog even geduld, even geduld. Wat is er nog meer te doen? Ik heb straks wel een studiogast. Dat is een nieuw talent die zich gaat aanmelden bij Mart. Hij gaat de organisatie versterken op een heel ander niveau. Dus dat ik later 3 uur, dan ga ik hem aan u voorstellen. En zo zijn er nog een paar op de achtergrond die zich klaarmaken om over te nemen. Jongeren, zowel ouderen. Langzaam, maar zeker. We versterken Pomang. En die trouwen op Chinzo Moro Space, Moro Rust. Maar het is een dynamische organisatie. Continu, voortdurend in ontwikkeling. Dus dat blijven we ook doen. We zijn een platform voor mensen die iets willen doen. Gisteren sprak ik ook een jonge dame in onze sociëteit. Ze liep langs en kwam en vertelt wat ze wil gaan doen. Ja, die dame die heeft een plan om anders naar Suriname te vliegen dan wat u gewend bent. Op een andere manier.

0: Maar wanneer het zover is, komt ze het zelf vertellen. Maar ze heeft een idee en ze zegt, hey pompel, zouden we zeggen in het Surinaamse, durft. En wie niet durft, hè, je moet in het leven durven. Je moet wagen, risico's nemen, kansen grijpen. En zij is voornemens om u iets anders aan te bieden dan wat u gewend bent. Om naar Suriname te gaan. Ja, daar we heren, daar de Sofara. Voor de rest heb ik niets anders, meer wacht hij. 3 uur, zo tegen 3 uur heb ik een studiogast, om 4 uur ook. Een paar dames, 2-tal dames die een speciale tribute soul party gaan organiseren voor Peebo Bryson. Ten nagedachtenis van Peebo Bryson. Dat is op 5 september in Hoofddorp. Die gaan even vertellen wat ze van plan zijn. En waarom u ook erbij moet zijn. Dat is het. Jojere, straks zo tegen 4:15. 3:15 verwacht ik die meneer. Ik laat het even open nog. Daardoor de heer Soemaning wie hij is en wat hij van plan is te gaan doen bij Mart. Zo, wie heeft hier gebeld?
1: Een enorme goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Voorlopig zullen we het met u moeten doen.
0: Voorlopig, ja, voorlopig.
1: En wij als beller ondersteunen.
0: Precies, ja. Goed, maar Jan, je bent er. Je hebt nieuws, informatie en...
1: Ja, nou ja, genoeg nieuws.
0: Oké. Okay.
1: Grote foto van de verdachte in Suriname. Op Star Nieuws.
0: En welke zaak is dat?
1: Torilal, meneer Torilal.
0: Torilal.
1: Ja, die ex-schoonzoon van Dilip Sardjou.
0: Oh, ja, die was voortvluchtig, ja, voortvluchtig.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm. Sardjou, opsporing?
1: Opsporing, want die man, die Leisner, die nog steeds mis is, wel zijn auto verwrongen, staal teruggevonden, maar nog geen taal of teken of hij nog is of niet is.

0: van een gezin van 12 kinderen is ze wereldberoemd geworden en heel veel leuks achtergelaten voor ons. En naast haar carrière als zangeres en schrijver, bekende liederen, dat weet u, heeft Whitney Houston haar een lied van haar ook gezongen.
1: Ja.
0: En het is mooi om als zulke grote sterren heen gaat, dan wordt de wereld wakker van ja, hoe groot kan je worden om te blijven wanneer de tijd is. Dan moet je gaan. Anderhalf jaar geleden was haar man overleden en nu zij.
1: Ja.
0: Dus het is mooi voor de muziekwereld. Ik weet niet of je graag haar muziek of liedjes luisterde.
1: Ja, ze had wat mooie country en western nummers.
0: Ja, ja. Ja. Nou, ze heeft in alle genres gezongen.
1: Oh, ik ken er meer van country en western.
0: Country, daar is ze begonnen. Ja. In de jaren 60.
1: Mm.
0: Maar meneer Norman, ik keek naar die foto. Een foto gisteren op Startnieuws. En dan zie ik dat de politie in Suriname hetzelfde uniform heeft als de politie hier in Nederland. Je connect het zeker.
1: Oh.
0: Zeker kopen ze gezamenlijk nu, het is goedkoper.
1: Nee, maar dat van de Surinaamse politie is toch grijs, of niet?
0: Nee, nu zie ik hetzelfde.
1: Donker, zwart, blauw.
0: Met
1: en geel.
0: Geel, ja.
1: Oh.
0: Misschien zijn ze een onderafdeling geworden van de Nederlandse politie, waar die minister daar, die bakt er geen brood van zijn beleid.
1: Hmm.
0: Geel met die strepen op zijn borst en schouder en bovenarm. Zelfde uniform.
1: Oh. Dan is dat nieuw.
0: Ja, want er is iets anders, blauw.
1: In mijn tijd hadden ze bruin.
0: Bruin hadden we, ja.
1: Ja.
0: Helemaal bruin. Dat vond ik het mooiste politieuniform.
1: Mm.
0: Maar nu hebben ze de twee kleuren van de Nederlandse politie.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dat was zo'n beetje wat ik heb te vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Mevrouw Mona Keizer was net op de radio. Ze heeft een partij opgericht. En ze zegt bij de eerstvolgende verkiezing wint ze 30 zetel en wordt zij de eerste vrouwelijke premier. Wat een voorschot op voor de boeg geeft ze. Ze moet blij zijn dat ze dankzij mevrouw Van der Plas weer in de Kamer, want meneer Rutte had haar weggejaagd uit het kabinet, weet u nog?
1: Ja.
0: En ook uit de CDA stapt ze eruit. En nu wil ze 30 zetels halen.
1: Hm.
0: Dus laat meneer Jette snel het kabinet naar huis sturen. Dan kunnen we kijken wie het wordt. Dat is voorlopig mijn mede.
1: Oké.
0: Deling aan via u, aan de luisteraars.
1: Mooi zo, dank u wel.
0: Oké.
1: Prima, u bent erin. Welkom, wie bent u?
2: Hallo,
1: ja.
2: Hoort u mij?
1: Ja, luid en duidelijk, ja.
2: Dag meneer Van Gom, hoe is het met u?
1: Gaat het goed hoor, hoe gaat het met jou?
2: Ja, het kan altijd beter.
1: Mm.
2: Het kan altijd beter. Maar ik had een vraag, hè. In Suriname is er op 6 plekken hebben ze olie gevonden. Maar de vraag is, welke landfirma gaat het uit de grond halen? Is er al meer bekend?
1: Voor mij is dit nieuws. Op 6 plekken hebben ze olie gevonden.
2: Ja, toch?
1: Hmm.
2: Dus ik ben benieuwd. Misschien weet iemand het.
1: Maar was het niet?
2: De Suriname wordt rijk.
1: De Fransen en Amerika, volgens mij, had ook iets. Total maar, of wie dan ook. Ik weet niet precies, maar. Maar
2: ik ben benieuwd.
1: Maar waarom je belangstelling? Ga je ook.
2: nee, dat is goed.
1: Ga je ook een bijdrage leveren?
2: Toch?
1: Ja.
2: Altijd. Ja. Weet je? Dus dat wil ik even weten. Misschien weet het. Luisteraar weet het.
1: Ja, dan krijg je straks antwoord hoor.
2: Ja, is goed.

0: Oké.
1: Okay. Lobby, hè?
0: Ah, you too, hè? Ja, luisteraars, dat is een vraag. Wie gaat olie winnen of ontginnen daar in Suriname, Onesabi? Maar volgens mij de Franse maatschappij, Total Energies en nog een paar. Maar we horen dadelijk. Ook trouwens, ook een bekende Amerikaanse soulzanger is er niet meer. Walogwe Rayari Dizi. Wallo, deze was ook een bekende. Benny Latimore is er niet meer. Hij is op 84-jarige leeftijd, of 85 is het volgens mij. Hij had een hit in de jaren 70. Meerdere trouwens, maar deze was de meest bekende. Benny Latimore, let's trade it out. May his soul rest in peace.

Origineel uitgebracht in 1974. Dit is een remake versie gezongen door dezelfde artiest, Waylon Benny Lattimore, 86 jaar, 86 aan mij. Ago mooi, hij heeft zijn best gedaan, mooie muziek achtergelaten en hij was actief tot zijn laatste jaren. Dus ik weet niet waarom hij is overleden, volgens mij. Misschien een heart failure of zo, unosabi. Maar dat moet u gaan zoeken op YouTube. Ik kan vinden een juiste story. Maar het echte papieren, ja, dat waren de echte Soul Brothers. Hè, hè? Mooi schuif ballads. En ik weet het, sommige dames en mannen ook thuis. En ze doen dat, unosabi, dat is een poco di show. Dat is een PC. Maar dat was Oruteng, 74. Tegenwoordig weer het transport geluiden zijn trouwantak mee. En de eens gaan we bellen het voor nou. Ze zweren bij de oude nummers. Het is nou Jim de Oruang. Golden Oldies. Mijn luisteraars, de hele wereld is in ontwikkeling. Not no one tan aserefi. Everything must change. Nothing stays the same. WOW heeft informatie voor ons. Belangrijke informatie. Net hebben we gehoord. De zaak verdachte daar in Suriname. Ze zoeken hem op. Want dat moet worden opgelost. Jongeman op breeddadige wijze verdwenen. Ik weet niet van dat libi, want los met dat nee, ik kan niet meer. En vast wat ik om naar een auto ving. Verwrongen door een of andere machine. Klein gemaakt. Helemaal fringo dat in een swampo. Maar die man zelf, ze hebben geen lijk gevonden van de heer Leisner. Een verdachte. Nou, een jongeman. Zijn, volgens mij, jaloezie. Blij een big rol. In een schandaal die zie. Vervelend. Luisteraars, tegenwoordig op AI zie ik ongelofelijke, op YouTube dan, ongelofelijke beelden zie ik van zangers die al lang zijn overleden, maar ze worden gemixt met beelden van nu, tegenwoordig. Bijna je zweert, dat kan meneer Dali weten. Net nu kijk ik naar iets van C.C. Hill, lang overleden op YouTube. Maar de mijn clip novoes, maar zijn de moralibi. Ja, springlevend. Je zou zweren dat die man nog leeft. Dat is een bedriegerij, zei Tekunono. Naar AI. En er zijn mensen die er bang voor zijn, maken zich zorgen. Dat wij gefrustreerd gaan raken door AI. Je weet niet wat je meer voor waarheid moet aannemen. Maar anderen zeggen van nee, het is een ontwikkeling dat velen van ons zullen gaan moeten gebruiken. Daarom was nog de. Maar grondtappen draait zo. You, zou op wat ik denk of wat trafiri. Komt u maar in, misschien heeft u nieuws over een andere zaak. Belangrijke informatie, heeft een vraag voor onze luisteraars. Je bent op zoek, zoals die meneer daarnet vraagt, van wie zijn degenen die olie gaan zoeken of boren. Is er een exporteer gue, seren puru. Wie zijn die mensen, welke bedrijven, maatschappijen. Vanochtend ook spannend op de

0: radio, in het programma Tijd voor de Waarheid, van vervuiling, hè, ook dat hij plek kwik heeft naar cyanide. Volop gevonden, 2 ton in een vrachtwagen of verschillende vrachtwagens. Nou, dit kan zorgen, zo'n Sani, openbaar en direct, hè. Niet de eerste week, niet de eerste maanden, eerste jaren. Maar kan die hebben voor 5, 6 jaar die we beginnen te zeggen, hé, wat zijn de boeien naar Kondre, jong? Dus maar, en het, trouwens, het aantal nierpatiënten in Suriname, het was in de krant, is stijg. En nieren hebben te maken met voeding, zijn yang, vergiftiging, de nieren naar man tikking, de man safe bepaalde sani. Daar tast die nieren aan, wordt gezegd. Dus een stijging, dat is verdacht. Moet onderzocht worden. Van wat eten we? Wat is er in onze voeding daar in Suriname? Maar ook natuurlijk hier. Ja, ook toe. Maar we lukken erna eventjes. Omdat cyanide en andere zware metalen worden gebruikt. Chemische spullen. Om snel rijk te worden. Daar ben je maar naar ting. Alas maar op haast. Voor Congo snel. Met als gevolg dat het binnenland is vervuil. Maar denk erom dat alles aan zijn zijn naar binnenland is. Kijk aan foto's zie je toe. Op den duur opmerking naar foto. Er was toen ook sprake van de goudsmederijen. Dappen in Suriname die gebruiken veel kwik. Om hun dingen te doen, hun sieraden te maken of goud te smelten. Minosabi. Waar dampo en nagwe en watra is vervuild en metrouwens en zo maar gwe. Jusa abmoro verstang of is dat precies zeepsa. Hou ons op de hoogte en probeer je familie in Suriname ook de ogen te openen. Wie heb ik hier aan de lijn? Wees welkom.
1: Norman.
0: Welkom, Jan.
1: Jan, mij leest ja illegale activiteiten in het binnenland jarenlang gedoogd. Dat zeggen de politieambtenaren, een leiding. Meneer Akal, of een van de politiebazen. En ja, dat weten we allemaal. En de politie blijft liever in de stad en Nikeri, Nieuw-Nikeri. En vroeger Mongo en Albina. Lekker in hun hangmat liggen. En als je, ik ben begrepen... Na 80, als je kwam een aangifte doen, dan zeiden ze, ze hebben geen benzine, ze hebben geen auto. Ze kunnen niet uitrijden. Het is triest met de situatie. Als het in Paramaribo zo erg is, dan is het nog erger in het binnenland waar goud, want dat zegt de politie hier. Het is heel moeilijk. En wat betreft olie, er zijn 80 bedrijven volgens mij die naar olie zoeken. Maar de 2 bekendste is Total en Apache. Maar zo Shell, al die, een aantal Aziatische landen, oliemaatschappijen, zoeken ook naar een olie of gas in Suriname. Maar Suriname heeft een ander systeem. Je moet een deal maken met staatsolie. Dat is het, een beter contract dan de Guyanese. Die Guyanese hebben zelf geen oliemaatschappij. Dus daar is Exxon de baas. En ze verdienen minder... Als olie, ze verdienen wel. Maar de grote hap van de winsten, die gaan naar die buitenlandse maatschappijen in Guyana. En Suriname voorlopig verdienen ze nog niet aan die olie die geboord is. Want er moet heel veel nog gedaan worden. En men schat tegen 2028-30... Dan misschien pas zal er een druppel olie en gas naar boven gepompt.

0: genoemd worden. Voorlopig is het de investeringen. Dat is in Suriname, die meneer die net vroeg, kan ik doorgeven. Staatsolie heeft alleen in Saramaca hun eigen putten waar ze pompen, oliepompen. Maar offshore hebben ze niet zelf equipped. Ze zijn niet equipped om te boren en olie naar boven, gas naar boven te halen. Ze hebben aandelen in de productie, dat wel. Daar moet Suriname zich voorlopig troosten. Ik zag meneer Dodo vanmorgen met Frans Pienaars staan vasten. Nou, hij heeft, meneer Dodo heeft uitgehaald naar de president en de NDP en de NDP-ministers. Dat is wat ik heb te vertellen, meneer Norman.
1: Maar hoe heeft hij uitgehaald? Waarover? Waarom heeft hij uitgehaald?
0: Dat NDP, al die mensen die bijna minister zijn geworden, president. Afgelopen 5 jaar toen Chan was, heeft Dodo en zijn compagnon en de sociaal zwakker hebben de strijd gevoerd. En nu zitten ze op posten en ze verrijken zich. En ze hebben geen oor en oog voor de mensen die voor NDP gevochten hebben. Om met 17 zetels, want 16,5 of 15,5, want hij zegt, NDP is niet de grootste partij. Anderhalve zetel is van meneer HVB. Want in NDP is een coalitie gegaan. Met 6 partijen, net als Brunswijk met 5 partijen. En PS met 3 partijen in de verkiezing. Dat zij zeggen, volgens zijn analyse is WAP toch in zijn eentje de grootste partij in Suriname met 17 zetels. Dus meneer Dodo, u kunt het via YouTube volgen. Met Frans Pienaars. Frans Pienaars is in Suriname.
1: Okay.
0: Die maakt daar interviews met prominente Surinamers.
1: Mm.
0: En Dodo is de man van de straat.
1: Oké.
0: Okay. Abo.
1: Abo. Doyenne is toe. Okay. U wordt op de hoogte gehouden, luisteraars. U mag zelf ook uw informatie gaan zoeken, vinden en doorgeven. Hè? Dat is Mart. We zijn een doorgeefluik van informatie. Dingen die gebeuren of soms dingen die nog moeten gaan gebeuren. De Soudan-visie. Maar heren Tori, u bent in de uitzending als u belt met 020-471-4291. Gisteravond was ik bij een vergadering. Een meeting voor Tori Osso. Tori Osso gaat vandaag weer open. Hè, na lange tijd gesloten te zijn, ongeveer bijna voor Vivimond. De Tapu. Maar nu de opportunité. 5 uur, u bent van harte welkom. De zaken liepen niet goed daar. Bestuur kwam in opspraak. En gisteren zat de heer Roosevelt alleen achter de tafel daar. En de genodigden die vonden het niet zo mooi dat hij alleen zat. Ze hadden het voltallige bestuur willen zien. En ze hebben hier en daar hun twijfels geuit. Maar desondanks zijn een paar ook blij dat het weer open is. Het is een 45-plus sociëteit. Maar, wordt gezegd, en om Mitaki, dat zou je heren, Tapaveld, op een gegeven moment kwamen ook min 45-plussers daar op bezoek. Dus doet en staan ook toe, samen met de oudere heren, generatieverschil. Tore Taki, Trawan Taki, nee, die jongeren zijn een beetje brutaal. Ze kon tegen mij, Biggie Morey, ik heb de IPA. Dat soort zaken speelden ook een rol. Met de 45-plussers, de oudere mannen, die vonden het niet zo leuk meer. En de jongeren vonden van nee, we mogen ook meedoen. We hebben ook vragen aan de oudere generatie van hoe hebben jullie het gedaan, wat hebben jullie goed en fout gedaan. Dus associëteit bij Libië tussen jong en ouderen. Dus 45 plus zoals stichting, denk. Het is bedoeld inderdaad voor de 45-plussers. Maar ja, 30 plus, ik kom toe. Dat, inderdaad, de eis der plek toe. Ze vinden dat op een gegeven moment de ouderen ook heen gaan naar een andere wereld. Dat de moest de stand-by voor tik over. En zo zie je tijd dat we aan Geldershoofd 72, maar soms, hè, nog altijd daar, soms je kiest zo'n generatiekloof inderdaad. Zo is zo'n discussie vinden plaats, ik noem maar wat, over pillen. Dat in Boisan heb ik geboren, is dat het tak toe. Maar dan krijgen die ouderen van, jongens, ja, takkie, hier ben ik geboren, zelfs zelf eten, jongens. Oh, die moet voor jong, ben ik bij. Klopt, zo lees je, daar kies je spanningen. Dan ga je tak zo. Mi begin met, mi sabi pap waren. Mi vrij postig waren, jong. Dus die dingen gingen ook spelen. Soms, hè, niet altijd. Maar op een gegeven moment werd het een, noem het maar een soort, ja, min of een tak broeia wooien, maar een regie waren ze kwijtgeraakt met als gevolg dat gemeente takeren, tapping, je had groepen tegenover elkaar, bendes, je weet je snow dan, min of een groep dit, min of een groep dat. Maar op een gegeven moment, als aan het lopen uit de hand, dan laat die takeren goed tappen even. Laat de rust terugkeren. En dat is volgens mij nu gebeurd. Met als gevolg dat die day, 5 uur, onder het genot van een hapje en een drankje, je kan gaan lukubaka in tori, ozo, seip sarape. Het is mooi, de story ozo is bedoeld om, ja, verhalen met elkaar te delen, wetenswaardigheden, trainingen, lessen, workshops, alasani voetballen, luku, ontspanningsspel, dam, troefkol, biljart. Dus de mannen die, maar natuurlijk ook vrouwen, die kunnen daar lekker gaan ontspannen, eten, drinken. Alleen heb ik vernomen dat nu aan openingstijd, aan Odesso Latimoro, Tanganegiuru, wegens ook personeel gebrek, maar veiligheidsoverwegingen, Tanga Erviuru, hey, Oppo 11, ja. En ze gaan geen alcohol meer schenken daar. Want Lofonu Sabi, Yunami, weet wat alcohol kan doen. Schrift Norman zei tak ja no door aan microfoon. Ik had een 3-double-shot, no drink ja aan microfoon. Spreekt die waartaal. Huh? Dat weet u. Heeft mij no de drink 3 bier, 4 bier, ik weet, leg uit, op een radio, ik baga microfoon, ja na mart, hoe herken me moro. Ineens, met zo'n kutrobi, op een radio. Met gwee naar verleden. Zomaar. En dat is alcohol. U weet het. Mijn aftijging, niks als u in Suriname heeft gewoond, hoeveel vrouwen, maar ook mannen, hebben geleden onder alcohol. Wacht, we hebben 2 bellers, maar ik moet de deur even open gaan doen voor een studiogast. Dat we komen.

Ja, luisteraars, ik ben er weer. Twee bellers aan de lijn, eentje is weg en die andere is ook weg. Mijn studiogast, ik heb u al verteld dat ik hem aan u ga voorstellen. Ga maar u voorstellen, hij is al gearriveerd. Hij is een man van tijd. Leuk, om 4 uur gaan we praten over wat hij gaat doen. Wie hij is en wat hij allemaal in huis heeft. Nieuw bij Mart. Straks, na het nieuws en de boodschappen van 4 uur, want dan hebben we maar 5 minuten en hij heeft veel te vertellen. Hij doet ook veel, ondanks dat hij al gepensioneerd is ook nog, maar hij doet voor. Dus luister, als u kunt terugbellen, 5 minuten voor tijd. Wat wilde u vertellen net? 020-471-4291.

Ja. Luisteraars, ik had het over wat alcohol heeft veroorzaakt in sommige mensen hun leven. Vrouw, man, komt dronken thuis. Soekutrobi, dan een heerbier die. Buurvrouw heeft het moeilijk met buurman wanneer hij gedronken heeft. Ook de kinderen moeten het ontgelden, zo lees je. Dus daarom weten we dat u met mate moet drinken. Ik zeg niet dat u helemaal niet moet drinken, maar soms mannen sap de limit. Zo'n dringa herbatra legi. Met als gevolg nogmaals dat anosabens terefi moro. Werede. En dat gebeurt ook in cafés, bars, overal. In de opening tori ofzo. Gisteren was ik er en ze hebben gezegd van luister, we gaan geen alcohol meer schenken. Maar ik stelde ook meteen een vraag. Ik zei van luister nou, oké, jullie gaan het niet meer schenken. Maar wordt het daarop gehandhaafd, wordt het gecontroleerd? Want normen en anderen, die lopen allemaal met een tas om hun schouder. En als jullie niet meer schenken, zullen andere mensen binnen de organisatie wel schenken. Voor zichzelf en voor anderen. Dus je kan kiezen waar je sleterij in dat bedrijf. Daarna doe dat doe. Dus het moet gecontroleerd worden, want sommige mensen die houden van een beetje gezelligheid. En sommigen worden pas gezellig wanneer ze aardig wat op hebben. Ja, maar als ze er even op hebben, kan zorgen ook tot je nalatigheid. Dus vandaag opening Tori Osso, Geldershof, 5, het adres is 72. Om 5 uur bent u welkom. Dus we verwachten u daar. Onder het genot van een hapje en een drankje. En dan kunt u kennis maken met de nieuwe huisregels. Maar ook mensen die u misschien al lang, heel lang niet hebt gezien. Want het is een tijdje gesloten geweest. Bijna ziek Simon volgens mij vanaf februari. En Mart, die vond Tori Osso altijd ook leuk.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met de mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld versilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had.

0: ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Sing. Can you stop the rain? Yeah. Oh. Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Stoppel. De dresscode is simpel.

Simply chic. Koop je kaart na €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het Events en Congrescentrum Roneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en Congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, welkom terug. Norman van Gom hier. We zitten er tot 5 uur. Ik had u aangekondigd dat mijn studiogast al gearriveerd is. En hij zit inderdaad ready, klaar om met mij van gedachten te wisselen. Maar ik ga hem aan u voorstellen. Hij gaat zelf zijn naam noemen. Want het is zijn vader is een legendarische muzikant geweest. Maar hij heeft gezegd, er gaat wat gebeuren. Welkom bij Mart.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn in de studio bij Mart Radio. Ik ben Steve Biervliet, zoon van Harold Biervliet. De gitarist, de mensen die hem niet kennen. Dat is vanaf de Sentimental Brothers, Cosmo Beats, Happy Boys, met Lieve Hugo samengewerkt, Max Nijman. En later natuurlijk het bekendste Travassi opgericht samen met Boegroe. En ja, ik heb zelf ook in de muziek gezeten, een bandje gehad. Ze noemden ons vroeger Jong Travassi. Dus
0: Oké, ik kom eraan. Eventjes iets goed zetten hier.

0: Ja, luisteraars, u heeft kort kennis gemaakt met Steve Biervliet. Hij noemt zichzelf...
1: Steve Biervliet.
0: Ik hoorde wat van biertje.
1: Ja, Steve.
0: Maar dat is...
1: Steve Biertje, word ik genoemd. En binnen de Surinaamse kringen natuurlijk, net als mijn vader, is het Biri. En Biri heet ja, Presiri. En dat zei mijn vader altijd als hij met de gitaar op de verjaardagsfeesten kwam. Mm. Want familie Biri heet ja, Presiri.
0: Oké. Okay. Dus, nou, Steve, je gaat iets leuks doen bij Maarten. Ik heb je draaiboek of je concept gelezen waarvan je zegt van... Hey, dit hebben jullie nog niet bij Mart en ik kan een aanvulling zijn. Vertel de luisteraars wat je in gedachten hebt.
1: Nou, in gedachten heb ik... Ik hoop dat Mart dat niet in, het, in de programmering had. Maar ik probeer natuurlijk met mijn programma heel divers te zijn. Wat ook al hier veel bij Mart is, natuurlijk de diversiteit. Maar ook de muziekgenres probeer ik aan te pakken van de diverse stijlen. Van Kaseko tot aan de Latin, de Hunnistanen, de Javanen, noem maar op. Alles komt bij mij aan het bod. En daarnaast is er natuurlijk eerst een blok van lekker dansen met muziek. The old against the new. En van daaruit gaan we een nieuwsblokje doen. En we hebben natuurlijk ook special guests die we uitnodigen. Van artiesten, programmamakers, mensen die dingen organiseren. Of belangrijk zijn binnen de gemeente. Die we naar Mart gaan halen, dan wel telefonisch. Of hier live aanwezig in de studio. Dus kortom, er is genoeg. En ik heb in de maak een eerste Tropical Chart, top 40. De Steve Biervliet Tropical Chart in Nederland. Dat heeft te maken met de Surinaamse muziekstijlen die in de chart gaan voortkomen. Mm. En met het onderzoek gaan we natuurlijk ook Suriname en Nederlands Antillen goed in de gaten houden in de top 10. En van daaruit gaan we een begin maken met de zeg maar top 40 Tropical Style bij Mart.
0: Nice, heel mooi. Heel mooi wat ik hier hoor. Je hebt de naam hoog te houden, Biervliet. Het achtervolgt je. Dus Samere, ja, dat zit er al in.
1: Nou ja, ik probeer het gewoon. Mijn vader zat natuurlijk, Harold Biervliet, zat vol met ideeën. En daarnaast natuurlijk zijn gitaarspel. Ik heb meer de ideeën overgenomen dan zijn gitaarspel. Want ik was meer manager van mijn eigen band dan de gitarist. Maar ik was meer ik regelde alles voor mijn band. En voor jongeren die met muziek bezig waren. Want dat is ook een blok die ik...

0: Er te gaan begeleiden.
1: Mooi. Mooi. En je noemde een tijdstip. Vertellen de luisteraars.
0: Ja. Ja, mijn voorkeur gaat natuurlijk in de vooravond van 8 uur 's avonds tot, zeg maar tot 10 uur 's avonds.
1: Wacht even, je hoort de motor, hij heeft geen verstand van radio. Even.
0: Nou ja, hij komt weer langs hoor, dus ja. Hij doet het bewust.
1: Ik zou weglopen met mijn motor aan de andere kant en dan starten.
0: Nou ja, dus... Goed, hij is weg. Meneer Glenn, was dat?
1: Ja, je hebt kennis met hem gemaakt.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Glenn op zijn motor, ja.
0: Nee, maar ja, kijk, het is natuurlijk van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds om te beginnen. Dat is net als iedereen net gegeten heeft of voordat ze naar bed gaan. Een mooie tijd om mensen, als ze wakker zijn, te instrueren voor wat mooie dingen die gaan gebeuren. En ik probeer het natuurlijk mooi te maken, want ik heb diverse blokjes ook ertussen. Dus naast de talenten natuurlijk, wat ik al net vertelde, in de motor gebeuren. Dus dat de talenten zichzelf ook hier kunnen presenteren. En een, zeg maar, dat dit een platform gaat worden. En waar we in de toekomst natuurlijk, waar ik ze een beetje ga proberen te helpen om verder te komen.
1: Mooi. Dus. Je hebt een achtergrond, een muzikaal, muziek is jouw ding. Maar daarnaast zeg je ook, nee, dat is, ik loop vooruit op zaken. Maar toch is het nodig om dat te vertellen. Je vader, wat gaat er gebeuren?
0: Ja, van mijn vader, vorig jaar overleden, Harold Biervliet, jammer genoeg, net geen 85 geworden, maar dat bedoel ik mee, broers en zusters, we zijn bezig nu om een stichting op te richten voor mijn vader. Mm-hmm. En bij de stichting gaat er gitaarlessen à la Harold Biervliet gegeven worden aan jongeren en iedereen die zich jong voelt. Dus Norman, je kan je ook inschrijven. En het is de bedoeling ook voor natuurlijk mensen en jongeren of alleenstaande ouders die dat niet kunnen betalen, waar wij die gaan helpen om een les op gitaar te krijgen en desnoods een gitaar ter beschikking te stellen daarvoor. En daarnaast zijn we nu bezig met een tributealbum voor mijn vader, want met het tributealbum willen we Harold Biervliet in leven houden. En dat wil zeggen, zijn muziek, en dat zijn er heel veel, honderden songs, willen wij een album tussen de 10 en 15 nummers Harold Biervliet 2.0 maken. En waar artiesten kunnen kiezen om een song van mijn vader op de cd zeg maar in te zingen.
1: Geweldig.
0: Ja.
1: En je hebt wat namen genoemd.
0: Jazeker, dus dat kan ik nu ook gewoon noemen. Een aantal die zijn in de opties, maar sowieso Ed de Rust. Ed de Rust, natuurlijk een grote icoon binnen de Surinaamse wereld. Nou, Jurgen Rijman met presentatie en natuurlijk, die kan ook zingen. En zo heb je diverse jongeren als Replay, Brace, noem maar op. We willen een hele mooie mix maken van jong en oud die de nummers van mijn vader ten gehoor gaan brengen. En Rutja Kort is nou met haar hele grote tour bezig. En ik hoop dat zij ook misschien reageert, want Rut is natuurlijk een geweldige zangeres. En Oscar Harris natuurlijk. Hij is een beetje op leeftijd, maar Oscar blijft natuurlijk mijn grote oom. Die het liefst wil ik dat hij ook misschien één nummertje al is. Het Broontje Midjari, ja? Of Bossimi, of noem maar op, Gudu Marianne, Chitra Lowe. Het zijn een heleboel nummers die mijn vader geschreven heeft. Ook in The Happy Boys, van Broontje Midjari tot aan noem maar op. En de keuze is heel groot. En heb je zelf een idee? Je kan altijd kijken op de website van mijn vader. www.haroldbiervliet.nl. Daar gaan we een heleboel dingen posten waar mensen kunnen kijken wat er gaande is of naar zijn songs luisteren.
1: Mooi hoor, mooi. Boontori, donderdagavond luisteraars, dat is een mogelijkheid, maar hij zegt van luisteraars er andere mogelijkheden zijn, ben ik er ook, maar Kobi ging voorzichtig. Dan donderdag. Je ziet er niet uit als een gepensioneerde jongen. Wat is er aan de hand? Wat eet je? Wat drink je?
0: Nou, ik drink niet veel alcohol. Je had het net over alcohol. Maar het is af en toe wel lekker met het warme weer natuurlijk. Want bier eet je plezier. Die naam mocht ik helaas niet gebruiken. Want het is te veel geassocieerd. En dat begrijp ik ook wel. Dus vandaar dat mijn programma ook anders gaat heten. Maar ja, ik probeer zo gezond mogelijk te eten. Maar ook gezond. Lekker Surinaamse groenten. Ja, die lekker zijn. Maar ook mijn porties een beetje te halveren. Mm. En een beetje te bewegen. En

0: Ik heb 43 jaar bij het GVB in Amsterdam gewerkt op de metro. Ik ben begonnen in de jaren 84 als kundu, controleur. Dus ik hoop niet dat ik iemand heb beboet in de Belmer. Maar ik weet zeker, met al die jaren dat ik op de metro heb gereden, dat ik zeker jullie allemaal een keer heb rondgereden in de metro. Want ik reed van Gazenplas Gein en later Isolaterweg en de Noord-Zuidlijn. En ik heb een beetje van alles gedaan binnen het GVB. Van praktijkbegeleiding, opleiding en dergelijke. Maar ik heb toch gekozen, nadat ik mijn vrouw 6 jaar geleden verloren ben, om wat eerder eruit te stappen.
1: Zo, 43 dienstjaren.
0: Ja, en met mijn militaire dienst. Ik heb ook 6 maanden in Libanon gediend als blauw baret. Die telt ook nog mee.
1: Dus 6 maanden lang Libanon, ernstig, Sani.
0: Nou ja, ik was voor een vredesmissie. Dus wat ik allemaal nu zie op tv, dat is mijn maatjes. En voor mij heel moeilijk om te aanschouwen. Mm. En sommige van ons die zijn in een behoorlijke PTSS geraakt.
1: Zo.
0: En wij hebben daar voor de vrede gezorgd. Maar kijk wat er nu allemaal gebeurt.
1: Mm.
0: En ik vind het jammer. Ik weet niet wat er met de wereld aan de hand is. Maar ik probeer alleen nu even de positieve dingen eruit te halen. En dat ga ik ook bij de radio en met mijn muziek naar voren brengen.
1: Ja.
0: En dat vind ik, dat moet voorop staan.
1: Top. Wanneer ga je beginnen? Zeg het maar.
0: Nou ja, ik wil sowieso nog 1 keer meedraaien met iemand om te zien hoe alles precies werkt. Want straks zit ik hier te praten en niemand hoort me in de uitzending. Maar als ik een eerste keer hier zit onder begeleiding als een duo-presentatie, misschien met Bert of met iemand anders binnen de organisatie, dan kan ik al donderdag beginnen en anders de donderdag sowieso officieel daarna.
1: Oké. Okay. Apparatuur, techniek, dat heb je al, want je zegt je hebt de eigen studio, toch? Je doet je eigen ding. Dus dit is...

0: Flex, noem maar op, en nog wat meer namen die daar later zijn doorgebroken, die zijn bij ons begonnen. Wij hebben ze niet beroemd gemaakt, maar wij hebben ze wel een platform geboden en zeg maar in contact gebracht en geleerd hoe je contracten moet nalezen of jezelf moet beschermen. Want het is natuurlijk soms ook een gevaarlijke wereld, de muziekwereld.
1: Ja. Heb jij muziek op je telefoon, toestel? Heb jij dingen waarvan we zeggen van laten we even onderbreken, maar ik heb hier een snoertje voor je.
0: Oh.
1: En dan druk je gewoon op je telefoon en dan komt er muziek uit voor ons bij. Heb je? Of zeg je van moet ik gaan zoeken op YouTube?
0: Nee. Ik kan genoeg vinden. Dus, want ik maak ook genoeg nu een beetje voor mijn vader in voorbereiding die ik stuur. Maar dit is een...
1: Is het
0: een
1: juiste... Geen... Je hebt een Apple zeker?
0: Ja, een Apple.
1: Haal hem eraf. Laat even zien wat je ziet. Want we hebben alle knopjes. Alle... yes. Dit hebben we volgens mij ook. Terwijl je doorpraat.
0: Zoek. Ja.
1: Naar een andere.
0: Nee, maar ja. We zijn nu een beetje bezig. Het zijn de moderne tijden natuurlijk. En... Even de draad even pakken.
1: Ja.
0: En we zijn nu bezig de ene keer, want heel veel muzikanten en studio mensen die willen dat niet horen natuurlijk, want AI gaat verder.
1: Ja,
0: ja, kijk, ik heb gezien wat Mike Renardus, Renasound, die was vroeger al bezig met het programmeren van digitale beelden en poppetjes en dergelijke. Maar die is ook een voorloper nu, als je zijn clips nu ziet,
1: ja.
0: Want hij doet het together. En wat ik nu ga proberen is ook een samenspel van AI met Logic. Logic is een studioprogramma zeg maar op de computer. En daar kan je een heleboel dingen eruit halen die je niet erin wil hebben. Maar je kan je wel laten behelpen.
1: Okay.
0: Kijk, dus dat de zanger of zangeres het wel gewoon live inzingt. En dat het puur eigen is. En zo maken we soms de voorbeelden die we dan doen richting zeg maar, de artiesten, dat ze een keuze kunnen maken.
1: Oké, dus jij bent een van de muzikanten of muziekliefhebbers die AI niet afkeurt?
0: Nee. In het begin wel, maar omdat ik het toch een beetje moet opnemen voor de creativiteit van de muzikanten en dergelijke. Maar vergis je niet hoe dat tegenwoordig klinkt.
1: Mm.
0: Buiten de stemmen dan, dat je nog denkt van nou, dat is te gemaakt. Ik puur als voorbeeld met een aantal zaken. Dan is het natuurlijk altijd heel mooi om de puurheid erin te houden. En die combinatie probeer ik nu te vinden. En als een artiest kiest van ik wil het helemaal eigen maken, dan gaan we dat ook doen. Ik ga niemand dwingen.
1: Mm-hmm.
0: Ik geef ze de voorbeeld. Er is een orkestband eventueel die ingezongen wordt. En wil je het liever toch met je eigen muzikanten of in je eigen studio opnemen, dan gaan we dat doen.
1: Okay.
0: Want dat is te belangrijk om mijn vader door te laten leven in zijn muziek.
1: Ja, mooi zo. Laat horen wat je voor ons hebt.
0: Als je even wat opzet, ja. Want ik moet nog even kijken wat of het gaat lukken.
1: Maar je hebt je hebt verschillende muziekstijlen die je gaat introduceren hier op de radio. Jij bent niet van één soort muziek, je zegt van in à la condre.
0: À la condre, net als de ketting. Hè? En ik ben à la condre in diverse stijlen van wat ik al heb genoemd van de gemeenschap in Suriname. Een combinatie maken en ook van de old against the new. Dus ook het nieuwe combinatie AI, nieuw. En die combinatie ga ik vinden. Vandaar dat mijn programma ook gaat heten Stevie gaat vreemd. Dus ga niet vreemd denken, dames en heren. Ik ga niet vreemd in die, zeg maar, op die manier, maar vreemd met de muziek.
1: Ja, maar als de dames horen, de dames thuis zitten en ze horen van, hé, daar is iemand die graag vreemd gaat.
0: No.
1: Hij is vrijgezel.
0: Ja, ik ben vrijgezellig. Ik ben 6 jaar weduwe. Ik
1: zo.
0: heb echt de tijd nodig gehad, iedereen dag een aardje naar zijn vaartje. Die gaat achter de vrouwtjes aan. Maar nee, ik heb de pijn van mijn moeder gezien. Mijn moeder leeft nog, is 90 jaar.
1: Oh.
0: En ze zit hier in een tehuis. Ik ben altijd een mama's jongetje geweest.
1: Okay.
0: En na die pijn heb ik altijd gewoon gezegd, kijk, flirten mag een beetje en dergelijke, maar een beetje respect ook naar de vrouwen toe.
1: Kijk.
0: En dan gewoon, dus ik heb mijn tijd nodig en 6 jaar. De laatste 2 jaar ben ik echt pas

0: aan het rouwen, want ik heb mijn kinderen, mijn twee dochters van 40 en 25 en mijn twee kleinzonen van 16 en 12 eerst gedragen op mijn rug met hun natuurlijk emoties en die ze hebben. En nu pas ben ik echt voor mezelf, dus ik schrijf ook veel voor mijn vrouw nog steeds.
1: Zo.
0: En ja, de eerstvolgende vrouw die mij tegen gaat komen, die gaat veel over mijn vrouw moeten horen.
1: Oh, zo.
0: En anders, dan houdt het op. Dan,
1: Nee, maar goed, dan maken ze kennis met je. Ze weten precies welke sigaar we hier hebben. Niet een luisteraars, we maken tussendoor een grapje, maar dat is een serieuze man. Vindt muziek leuk, maar hij houdt ook van is in voor een grapje. En dat ga je ook doen in je programma. Hè?
0: Uiteraard.
1: Je wordt ook gelachen.
0: Dat is sowieso de bedoeling. Een aantal comedianten die krijgen ook de kans om te komen.
1: Zo.
0: Jong talent. En het is over en weer. En slogans en over grandpa gezegdes van vroeger tot aan noem maar op. Alles gaan we in de bespreking gooien. En ik zit gewoon nu even iets snel op te zoeken. En als hij het gaat doen. Nou kijk, ik heb bijvoorbeeld een vertaling die ik met mijn vader in duet had gedaan. Jammer genoeg was hij niet krachtig genoeg. Hij ging naar het ziekenhuis om het op te nemen. Maar ik heb hem wel in het Nederlands gedaan. Bromchief Mijari.
1: Oké.
0: En dan Bromchief Mijari in het Nederlands. Dus ik ga kijken of hij gaat spelen.
1: Als je volume op hebt, dan heb ik hem hier alvast hopen. Dit is hem?
0: Ja.
1: We gaan het aan luisteren. Bromchief Mijari.

0: Prachtig wat we hier horen, luisteraars. Nieuw geluid via Mart, hoort u dat? Steve heeft het gebracht. Dit is?
1: Dit is Brangchit Mijari van mijn vader in het reggae, maar in het Nederlands.
0: Hmm.
1: En door de tribuut Bob Marley Band, de zanger. En het is een try-out. En zo laat ik diverse talenten mijn songs hier en daar inzingen. En het is gewoon mooi om te doen, gewoon, want ook

0: Bijvoorbeeld hele oude nummers van vroeger. Ik probeer eentje nu te zoeken van de Happy Boys van vroeger. Wat mijn vader heeft. Archie Vitroux. Heel veel mensen kenden dat nummer niet. En die had ik een beetje voor Jurgen geregeld. Maar Jurgen moet zelf beslissen. Dus ik ga kijken of ik hem nog kan vinden.
1: Oh, om even, want de telefoon heeft gerinkeld. En dat is dat van Maat, ze houden van die interactie. Hè?
0: Oh, oké. Okay, ja, mooi, dus, mooi, mooi.
1: Dat is hem. U bent erin. Wie bent u? Welkom.
2: Hey, Norman met Roel. Dag, Steve.
0: Hey, Roel Falken.
2: Hey, is goed. Ik wil je wel zeggen, heb je het wel patent opgelegd? Want hij is zo weg.
0: Oh, nou, kijk, het patent is sowieso van mijn vader. De vertaling heb ik erop, zeg maar, die is beschermd gewoon, maar die zet ik op mijn vaders naam. Ik hoef niks te claimen. Ik hou mijn vader zo in leven met zijn muziek. En natuurlijk is ook Bromtjif Midjari, ook in het reggae, in het Surinaams. En dit is gewoon, ik wil diverse uitvoeringen, zoveel mogelijk van deze man uitbrengen in de toekomst.
1: Ja, oké.
2: Ik ben blij je stem alweer te horen, broer.
0: Nou, ik ben blij jou ook even te horen. Want ik was een beetje natuurlijk teruggetrokken met wat dingen die zijn gebeurd. Dat hoef ik niet hier te bespreken. Je weet van mijn vrouw verloren en een aantal andere zaken. Dus, maar ik maak een nieuw begin. En we gaan gewoon gezellig hier bij Mart Radio. En je bent altijd welkom om te bellen natuurlijk.
1: Ja.
0: En misschien een keertje langskomen. Hè?
1: Ja, Roel houdt van muziek en hij houdt van nieuwe dingen.
0: Ja, hij houdt van een heleboel meer. Maar ik zal het maar niet zeggen.
1: Het is een wel. Dank u wel.
0: Ja.
1: Hey, dag. Wie hier? Welkom in de uitzending. Wie bent u?
3: Goedemiddag, meneer Norman met Ilse. Hoi. Ik wilde die meneer iets vragen, want ik hoor net zijn stemmetje die radio aan. Zingt hij dat lied Wij zijn één?
1: Wij zijn één?
3: Ja.
1: Het is een vraag, welk lied is dat? Zing jij dat?
0: Nee.
1: Hoe komt hij erbij?
0: Is het van mijn vader? Ik denk het niet. Harold Biervliet?
3: Nee. Omdat zijn stem heel veel lijkt op een nummer die ze heel veel in Suriname draaien. Wij zijn één. Ik zeg altijd respect, omdat het woord respect heel veel in voorkomt.
0: Oké, ik zie het als een compliment, want als het een nummer die veel gedraaid wordt in Suriname is het natuurlijk een heel mooi nummer. Ik zing zelf ook en ik schrijf ook veel, net als mijn vader. En ik zal ook hier bij Mart af en toe wat nummers van mij ten gehore brengen.
3: Oh, maar jij zingt het niet. Dus.
0: Dat zing ik niet, maar ik ga er zeker naar luisteren. Wij zijn één, ik ga dat googlen en ik ben reuze benieuwd nu. Dus,
3: ja, want ik kan de zanger niet vinden. Er komt een heel andere naam voor.
0: Ja.
3: Maar dan zeggen ze, het is dan EI of IE.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, sommige mensen associëren mij daarmee, want ik doe een combinatie met AI en met de live muziek. En ook met mijn stem. En ook met andere talenten die inzingen, maar ook met AI. Maar het is puur voor de voorbeeld. En het liefst wil ik natuurlijk de muzikanten zelf hun ding laten doen en de creativiteit laten doen, want anders worden we een luie muzikant en zo. Ja. En het is heel makkelijk, maar ik moet je eerlijk zeggen, het wordt steeds, je herkent het bijna niet meer. Of het nou door iemand gezongen is, want als je bijvoorbeeld een Bruno Mars hoort, dan zou je zeggen, het is AI, want zo goed zingt die man.
1: Ja,
3: precies.
0: En ook onze Surinaamse songs, dat is ongelooflijk wat mensen mij opsturen. En ik vind het allemaal geweldig om te luisteren. Want kijk, muziek verbroedert en muziek brengt de herinneringen naar boven bij mensen. En ook bijvoorbeeld in de bejaardentehuis waar mijn moeder nu zit. Als ik het gitaartje pak en de oude Surinaamse songs ga spelen op gitaar, dan zie je de oude Surinaamse mensen gewoon opstaan en zwingen.
1: Ja,
3: ze worden...
0: Zonder rollator.
1: Zonder rollator.
0: Onvoorstelbaar. Ik ik sta echt, ik hoop dat niet dat ze gaan vallen, maar echt, het zal een hele goede fysio voor deze mensen zijn om muziek voor hun te draaien en lekker met ze te gaan dansen.
3: Ja, maar dat helpt ook hoor.
0: Zeker weten.
3: Dat, heel veel. Muziek,
1: mooi.
3: Ze gaan terug in de tijd. Dus, ja.
0: Maar ik ga het onderzoeken. Wij zijn één. En als ik hem vind, nou, dan gaan we hem hier zeker bij, bij Bart draaien.
1: Ja.

0: dan...
1: Maar dat nummer ook niet?
2: Nee, ik ken het niet. Dus, maar goed, je moet luisteren. Op de donderdagavond is Steve er en dan gaat hij heel veel muziek voor je afdraaien. Want je houdt ook van muziek, nou?
1: Ja, zeker.
2: Oké, okay. Zo te merken wel. Goed, dan heb je je ding nu op de donderdag. Abon?
1: Oké. Okay.
2: Dankjewel.
0: Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, tot ziens.
2: 8 uur.
1: Ja, ja. Voor 8 uur.
2: Ja. Ja.
1: Is goed.
2: Alright.
0: Oké. Okay.
2: Goed zo. Heb je inmiddels wat gevonden?
0: Ja, ik heb een nummer van 1978 van bijvoorbeeld van mijn vader in de Happy Boys. Dat staat op de Akuba album. Waar ook Veanti is en Bromchief Midjari op staat. Maar deze kennen een heleboel niet. Mijn vader was best wel ver voor zijn tijd met zijn muziek. En als je deze ook hoort. Ik heb de arrangementen een beetje van Stan Locking, die een geweldige trompetist natuurlijk. En de blazers van Happy Boys, die geweldig waren. Heb ik natuurlijk ook een beetje laten bewerken. En luister maar naar Harold Biervliet in 2.0 version hier bij Mart.

0: luisteraars, er gaat een nieuwe wereld voor me open hier, man. Zo mijn heren, pogels aan mijn beneden. Hoe kan dat? Hoe? Van wie is dit? Heel mooi. Ja. Fantastisch gedaan.
1: Nee, maar zo gaat het een beetje eruit zien. Harold Biervliet 2.0 CD album. We proberen het voor het eind van het jaar te realiseren. Maar het is niet erg als we ook het eerste kwartaal van volgend jaar gaan benaderen. Want daarna is het natuurlijk de bedoeling om eind volgend jaar in de theater met een orkest, een strakke orkest, want er zijn veel muzikanten die graag willen optreden voor mijn vader. Mm-hmm. Die willen er staan. Ik moet helaas een aantal natuurlijk teleurstellen, want er moet gewoon een stabiliteit, een vast orkest komen te staan. Maar we gaan wel een switch doen met de gitaristen, omdat mijn vader gitarist was.
0: Yeah.
1: En daar gaan de artiesten dan de nummers van mijn vader ten gehore brengen voor de mensen in de theater.
0: Ja, wie je zeker ook eens een keer moet uitnodigen is die zoon van Stan, Marlon Locken.
1: Ja.

0: Die is ook bezig met muziek en allerlei zaken.
1: Ik heb Marlon op mijn Facebook. Okay. Dus Marlon, als je luistert, ik ga je bellen. Wij sowieso. Want kijk, alle filmpjes die via Cheryl op Facebook worden gezet van Leeuwarden. Echt een geweldige vrouw. Die heeft zoveel filmpjes.
0: Oh ja? Wie is dat?
1: Cheryl van Leeuwarden. Zoek er maar op Facebook. Echt, het maakt niet uit als het salsa is, Surinaams en dingen van Happy Boys of Sentimental Brothers, en onvoorstelbaar dat zij al die filmpjes heeft. En sommige natuurlijk kan je vinden op YouTube, maar niet alles. Mm. En ik vind het geweldig gewoon dat zij die post allemaal.
0: Sharon van Leeuwarden.
1: Cheryl
0: ja. van Leeuwarden.
1: Ja, ik zou je
0: die naam is een bekende naam in Suriname. Ja. Van Leeuwarden, die hadden ook, verkocht ook muziekinstrumenten. Vroeger van Leeuwarden is bekend. De luisteraars van Maart zullen het weten.
1: Ja.
0: Altijd ook bezig geweest met muziek ook, hè?
1: Ja, maar een heleboel muzikanten ook, hoor. Dus die buiten dan de Biervliet, maar ook de namen die ik ken allemaal. Ik kom zoveel mensen tegen die echt, die mijn vader allemaal kent. Mm-hmm. Echt, en leer vanuit zijn jeugd hoe dit is begonnen allemaal. Ik heb ook iemand die bezig is met een documentaire van echt de beginfase vanuit mijn vader. Met andere muzikanten van laatst ook overleden. Toon Panday, dat is de vader van de bassist van La Fiesta. En een geweldige man, speelde ook geweldig gitaar. Mm. En hij was een grote fan van mijn vader. En dat is twee brothers. En mijn vader had nog, toen hij 80 werd, voor hem gezongen live op het podium. Met Diamonds 2000. Want daar zit mijn jongste broer weer in, op de bas. En nou, dat is mooi om te zien hoe mijn vader dat live zingt. En misschien ga ik dat een keer live laten horen een keer hier.
0: Heel mooi, heel mooi. Goed zo, voor de luisteraars die nu zijn ingeschakeld. Met wie hebben we het genoegen en wat gaat er gebeuren op de donderdag? Herhaling, graag.
1: Herhaling, nou, het programma gaat heten Stiefje gaat vreemd. En schrik niet, mensen, nogmaals. Ik chargeer vaak met de titel dat mensen nieuwsgierig gaan worden. Dus Stiefje gaat vreemd, maar hoe bedoel je dat? Dat bedoel ik met de muziekstijlen. Van heel diversiteit van Suriname, want het is niet alleen Kaziko, Kawina, het is ook reggae, het is Javaanse muziek, het is Hindustaanse muziek, en noem maar op, net als hoe Travassi dat ook een beetje deed met Hindustaans, disco, reggae, soul, noem maar op, met alles hebben ze echt, dat was het idee dat mijn vader had natuurlijk, en Boegroe kwam met een mooie naam, Travassi, mm-hmm. En dat vond mijn vader geweldig, en Travassi betekent anders natuurlijk dan anderen. En dat hebben ze ook gedaan. In geweldige formatie. Ik heb het vanaf het begin mogen meemaken. Dat ze in Geerestein in de voorkamer, woonkamer bij ons kwamen oefenen. En waar mijn oom, zalig oom Iwantje, Iwan, mijn broertje van mijn vader.
0: Die was een drummer.
1: Die aan het drummen was. Die was op onze salontafel aan het drummen. En ja, heel mooi om te zien. Leslie Leeflang op de bas. Ja, die kwam uit Caribbean Combo. Dat vond ik weer jammer, want ik vond de Caribbean Combo ja, die stort een beetje in elkaar nadat hij in Travassi is gerend, want hij wou bij mijn vader zijn. Maar ja, Leslie was een hele grote fan van mijn vader ook, maar mijn vader was ook een fan van hem natuurlijk. Zo. Dus het was een hele mooie combinatie in het begin. Ja. En ja, op de toetsen was toen Ricardo Chonacon die op de toetsen in het begin zat. Op de drums en de bas en de gitaar en Boegroe natuurlijk als entertainer met zijn percussie, zijn zang en mensen opzwepend laten genieten op de feesten. Dus ik mis dat een beetje in deze tijd. Maar ja, misschien loop ik wat achter. Want ik ga ook natuurlijk op locatie wat dingen gaan doen voor Mart. Interviews. Zo. Om te gaan kijken natuurlijk wat er gaande is en speelt.
0: Fantastisch. Heel mooi. Een mix van Surinaamse muziek, Caribische, reggae, kaseko, soek hoor ik ook, soca.
1: Ja.
0: Alles ga je doen, man.
1: Alles ga ik doen. En ik ga ook natuurlijk, we zitten in Nederland natuurlijk, ook de combinatie Nederlandstalig tropical gaan we er ook in gooien. Ja. En je moet gewoon een keertje luisteren en dan zal je het gewoon zien wat ik doe. Ik doe diverse blokken. Er is natuurlijk eerst lekker zwingen met Stevie et Chaprizeri. Gaan we los mee. En als je lekker warm bent geworden, dan gaan we de rubrieken gebruiken van Talent Live. Een talent die we gaan promoten en presenteren.

0: presenteren hier een nieuwsrubriek wat er speelt in Suriname en hier in Nederland. En dan heb je uiteraard onze special guest en dat zullen er wat worden. Neem het van mij aan.
1: Mooi zo. Heb je meer muziek voor ons?
0: Want, ik kan nog even snel zoeken.
1: Want tussendoor is het altijd leuk, want je verrast me hier vandaag, man.
0: Ja,
1: dus. Met dingen die ik nooit eerder heb gehoord, maar ook de ontwikkeling. Hè? Dus de veranderingen. Dat is prachtig. Wat heb je daar? Nou, je zoekt nog even. Luisteraars, dit wordt iets anders dan u gewend bent. En natuurlijk gaan we kijken van, hey, is donderdag geschikt? Maar als je niet oppast, wordt zondagmiddag ook iets. We hebben internet, we hebben alles, YouTube, alles. Dus we kunnen herhalen wat je hebt gemist. Ja. Op de donderdagavond wordt misschien in de middaguren weer herhaald. Toch?
0: Nou, dat is alleen maar mooi. Maar in ieder geval, kijk, ik had het al over de diverse culturen die ik ga belichten. Dit is ook een nummer geschreven door mijn vader. Gezongen toen door Boegroe en Travassi, Chitraloe. Maar we doen het ook een beetje op zijn Hindoe-stijl. Dus ik ben bezig ook een Hindoe-band te benaderen om dit te doen voor mijn vader. Maar Ed Rus vindt ook de gewone uitvoering mooi. Dus natuurlijk, bepaalde mensen hebben voorrang. Maar luister maar naar die Chitraloe, Harold Biervliet geschreven in een nieuwe vorm. Hare!

0: έχω τα τσίτρα λόγω, όπως είπε Άντε.
1: Α, μοντέρνα τσίτρα στις, ε.
0: Wat hebben we gehoord hier? Ja, je zegt, ik hoor die Indiaanse invloeden erin, hè?
1: Ja, dat heb ik bewust gedaan natuurlijk, want Stevie gaat vreemd. Ja, vreemd. Ik ga diverse culturen belichten. Dat is het vreemde ervan. Maar ook met mijn vaders muziek. Dus ik heb hem op die basis heb ik hem dan anders, zeg maar, gebracht. Maar ik heb hem ook in de normale uitvoering.
0: Mooi.
1: En die is ook mooi strak. En maar ik vind beide, die hebben gewoon wat. En weet je, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En ik zit thuis in mijn studiootje. Daar kan ik zoveel ontspanning in vinden. En dan schrijf ik mijn muziek. Ik maak mijn muziek. Ik ben bezig met Mart. En ik hoopte al op een uitnodiging om een keer een start te maken. Want dan loop ik al een beetje vooruit om wat leuke dingen te doen. Met een playlistje was ik al mee bezig. Even kijken, Mart Radio. Ik ertussen. Dus ik

0: Even kijken of ik een jingle. Oh, ik heb een jingle die ik even tegenwoordig ga brengen. Een
1: creatieveling, man.
0: Ja, nee, maar ik ga ook natuurlijk vragen. Kijk, ik ga niet zomaar in jullie bestel met een aantal dingen. Maar tenzij jullie het afkeuren. Natuurlijk, als ik Mart niet goed voor de dag laat komen. Maar hier komt mijn jingle voor donderdagavond. Let op!

0: Wow.
1: Ja, maar daar wil ik het een beetje mee gaan doen natuurlijk.
0: Sprakeloos.
1: Ja. En ook met mijn opening, dan heb ik natuurlijk Stevie Echa Presiri. Mm. Maar bij Mart, weet je wel. Dus dat is mijn opening voor die song natuurlijk. Maar ja, zo gaan we gewoon lekker... Doen onze ding.
0: Nou, dan wordt het tijd om jou over te dragen aan onze collega H.N. Wicks. Die zal je dan gaan wijzen hoe alles hier werkt. En dat we starten. Kan dit trouwens ik ben vinden, Loekboer, Steve?
1: Nou, dat is prima. Want ik ben iemand van, als ik in de mood ben en met mijn creativiteit. En dan wil ik niet geblokkeerd worden. Tenminste, ik kan er wel tegen. Want dan wil ik wel wegwijs gemaakt worden. Maar dan moet je me ook een stukje, net als hoe je een vlieger doet, je een beetje vieren. En Steve, oké, je begrijpt dat je doet het goed. Of wat ik minder goed doe. Want de kritiek. Ook luisteraars mogen daarmee komen. Bel me gewoon. Mm. Of bel naar Marten. En klaag niet achter mijn rug. Maar zeg het gewoon rechtstreeks tegen mij. Of tegen natuurlijk Norman. Ja. Of wat jullie ervan vinden. Dat is altijd wat ik benieuwd naar ben. Wat jullie ervan vinden. Of wat jullie missen in het programma. Dus,
0: goed, we moeten helaas gaan groeten. Kort, maar omdat ik straks een andere afspraak heb. Maar we hebben kennis met je gemaakt. Steve Biervliet, zoon van de welbekende, legendarische Harold Biervliet. Die heeft gezegd, weet je wat, ik kom Mart even een beetje shaken en op een ander niveau omhoog helpen brengen. Dat is een mooie zaak. Hoe breed die naar ontwikkeling dat hij. En tot gauw, Steve.
1: Jazeker, dankjewel voor de uitnodiging hier bij Mart. En luisteraars, I'm gonna see you soon.
0: Ja, mooi zo. Laten we die jingle nog eens een keer horen. Iemand vind ik?
1: Zo snel. Ik heb hem net uitgedaan. Oh. Maar ik vind, er zijn diverse jingles die ik heb.
0: Ja.
1: Maar ik heb toevallig die een laten luisteren. En ik moet even kijken waar die is. Mart. Daar komt die, de opening jingle.

0: Wauw. Toen had er al eens bakken. Tamboe en succes hoor, met alles wat je doet.
1: Nou, dankjewel.
0: Oké. Goed, luisteraars, tot straks. We gaan naar het nieuws en de boodschappen. En zijn zo bij u terug.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
1: ACT. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwasar nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa londu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som poya teng somu suma no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: Can you stop the rain?
3: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Edje Events presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum. Ronneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

0: toch, maar sami kon verstaan dat taki. Wama sa wan nak fienter poer, wama sa wan nak wan blakabal. Maar dat lanceera bericht dat asan die uitverkocht waardoor. Maar tof, gelukkig heb ik die opmerking gemaakt. Fienter heeft betaald voor die spot, dus hij moet ons zeggen wanneer we ermee moeten stoppen. Dus dat is gelukkig. Maar het is niet uitverkocht. En de advertentie gaat door. Isabi, je hebt niet zo'n advertentie uit het hoofd. Oh, je hebt de boot gemist. En dan komt Gino in. Dus die advertentie, die dansie gaat door. We gaan lekker op de boot. En geen enkel probleem. Nou, maar in ak vinter poer. Ja, vinter tranga. A veiligheid tranga. A bar tranga. Den bent tranga. A gezelligheid o tranga. Dus je moet erbij zijn. Vinter. Hoor die spang. Alles aan ego normaal door. En gelukkig dat je prikkoen dat me goed daar aan je ding. Voor mij dat zijn de haters. Daar aan de haters. We gaan naar de advertenties en we zijn straks bij jou terug.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: is Marta. Alangata 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

zaterdag 5 september in Hoofddorp. Daar gaat er iets geweldigs gebeuren. Straks meer informatie. Blijft u afgestemd. Roberto Flack, Donny Hathaway, Closer.

0: Original song written and produced by Reggie Lewis and James M. Toomey. Song of Roberta Flack and the late, great Donny Hathaway. The closer I get to you, the more I want from you. Heel mooi. Luisteraars, ik heb aan de telefoon mevrouw Hetty Vrede. En zij gaat iets bijzonders doen op 5 september. En ik ben gevraagd om ook actief mee te doen. Dus middenveng. Hetty, welkom in de uitzending. Volgens mij bevind je je nu helemaal in Ghana.
1: Ja, goedemiddag. Akwaba, zeggen ze hier vanuit Accra, Ghana.
0: Zo.
1: Ja, top, hoor. Het werk gaat gewoon door.
0: Zo.
1: Maar we moeten ook hiervoor tijd kunnen maken vandaag. Dus,
0: mooi. Ja. Voor de luisteraars, dus, wie is Hetty Vrede? Wat doet ze en wat vindt ze leuk om te doen?
1: Ja. Nou, als ik moet vertellen wat ik allemaal doe en leuk vind, dan zijn we tot vanavond nog bezig. Dus ik zal het even beperken tot een aantal zaken. Nou ja, ik ben hier in verband met mijn werk bij de KLM. Ik ben een van de mooie zwarte stewardessen van de KLM. En dat doe ik met trots. En dat brengt me overal in de wereld. En dat is tegelijk ook altijd mijn inspiratie voor de dingen die ik doe. En ja, dus naast het vliegen ben ik een grote fan van bepaalde muziek. En ik ben als jong meisje al fan geweest van Peebo Bryson. En ik was toevallig ook door het werk in New York toen het bericht binnenkwam dat hij is overleden. En ik zag dat ze daar al met allerlei tributes ook bezig waren. En ik kon het niet laten, want het had me geraakt. En net als bijvoorbeeld nu ook bijvoorbeeld Dolly Parton. Het heeft me geraakt en ik had zoiets van, nou, hier wil ik wat mee doen. Dus dat is een van, en ik organiseer vaker feesten samen met mijn nicht Mechthild Vrede. Als het goed is, wordt zij ook ingebeld, hè?
0: Ja, ze komt er zo in.
1: Ja, we organiseren al sinds voor corona feesten. Door corona waren we een tijdje gestopt, want ja, toen mochten niks, konden niks. En de vaste locatie die we toen hadden, die mensen hebben het op moeten geven door corona. En inmiddels is dat mooie gebouw afgebroken. Dus we moesten ook op zoek naar een andere leuke locatie. Dus, en in het kader daarvan hebben we dit ook weer georganiseerd. Dus dat. Dus dat is een beetje een in notendop wat ik allemaal doe.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: Maar 5 ja. september heb je gezegd, we gaan het groot aanpakken. Anders doen dan yes. anders. Ja. Vertel ja. ons, maak ons nieuwsgierig.
1: Ja, nou ja, wat ik al zei, hè, dat is een aanleiding van het overlijden van een van mijn grote idools, Peebo Bryson. Iedereen weet, iedereen die Peebo Bryson kent, kent ook die stem. En zoals hij zelf heeft gezegd vaak van, door die stem zijn er heel veel baby's geboren. Met andere woorden, het is één grote romantische bedoeling. En het raakt mensen, het brengt mensen bij elkaar. En dat was voor ons de aanleiding om dit te organiseren. En ja, omdat we hier ook erg van genieten. En waarom we dat zelf doen, is dat we met een aantal dames op een gegeven moment ook hadden gezegd van, nou, zelf hebben we niet zo'n behoefte aan hele grote, massale soulparties. Dus we doen altijd eentje met een thema. We doen altijd feesten met een thema. En in dit geval is het dus het vieren van deze muziek, deze genre, samen met zijn tijdsgenoten George Benson. Je hebt net al Roberta Flack gedraaid. Ze heeft natuurlijk ook die mooie hit met Peebo Bryson. Tonight I Celebrate My Love For You. Nou, wie kent hem niet?
0: Mm-hmm.
1: Ja, we konden het gewoon niet laten. Dus het is, en wat ons betreft, een begin van een nieuwe, ja, een nieuwe fase van bepaalde soul parties doen. Ja, met een bepaalde thema, dus vandaar.
0: Ja, want ja. je hebt gekozen voor DJ's, maar daarnaast ook artiesten. Vertel ons, wie?
1: Ja, ja, we hebben de heer Soppo. Die is ooit begonnen als Kaseko Scratchimang eigenlijk. Hè, bij toen de tijd Cosmo Stars. We hebben ook afgelopen jaren al twee keer een Muziek Legend Award gedaan met de artiesten van toen, van de Cosmo Stars. En hij is op een gegeven moment ook soulmuziek gaan zingen bij die band. Dus toen speelde hij geen scratchie meer. En later is hij ook solo gegaan met soulnummers. Hij schrijft ook eigen muziek. Dus die, en hij wordt ook veel ingehuurd, ook in Frankrijk treedt hij op om feesten op te luisteren, zeg maar. Dus ja, hem hadden we er graag bij. En ook speciale saxofoon duo of solo met Bas Berg. Dat is ook een van mijn favoriete Surinaamse muzikanten. Ik ben dol op saxofoonmuziek. En ik vind het ook leuk als hij groot bazuin speelt. Maar hij komt dan speciaal voor deze editie saxofoon spelen. R&B op saxofoon.
0: Oh, dat dus wordt dat, is een romantische aangelegenheid, man.
1: Jawel, zeker.
0: Wil je je andere collega oproepen om ook mee te doen? Want ik heb er een telefoonnummer doorgegeven waarop ze moet bellen. Maar misschien zit ze aandachtig te luisteren terwijl we ook op haar wachten.
1: Ja. Ze proberen te bellen, zegt ze. Ik zie een appje van haar komen.
0: 020.
1: Kijk of het die nummer. Ja?
0: 020-471-4291 is het telefoonnummer van de studio.
1: Oh, ik zie het al. Ze heeft een 06 voorgezet.
0: Oh, 020. Ja, 020 is dat de studio.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En kijk of ze dan binnenkomt.
0: Oké. Omschrijf het voor me een beetje, want dit is anders dan anders. Het begint ook vroeg. Hè? En de plek, wat moet ik aan denken? Waar moet ik aan denken als ik denk, hey, Hoofddorp, wat is dat?
1: Ja. De locatie. Nou, Hoofddorp is in het sportcomplex Hoofddorp. Daar zitten verschillende ruimtes in. Er is beneden een bar en boven is dan de danszaal. Daar zit ook een zwembad in. Alleen die dag gaan we niet zwemmen. Wellicht voor de toekomst een poolparty. Maar nu nog niet. En het is een heel ruim opgezette plek met vrije parkeerplaatsen. En om het zo te zeggen, we hebben geen buren, dus we storen niemand. En het is gewoon een hele aangename plek. Hebben we vaker een feestje gedaan. Er is een dakterras. En daar kunnen mensen ook buiten zitten. De rokers kunnen daar even een keukje doen. En binnen wordt gedanst in een hele rustige, gezellige sfeer. Het is kleinschalig hoor. Het is niet, het is geen ruimte van. Het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een Rone of zo.
0: Okay.
1: Dus het is heel intiem. Het is heel intiem.
0: Heel intiem. Ja. We hebben contact.
2: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben er. En ik ben echt iemand uit de Pubelbruisen tijd. Dus ik dacht niet aan die 020 die ik moest draaien. Want tegenwoordig moet alles 06.
0: Klopt.
2: Ik ben er. Maar meneer Norman, dank u wel. Want u brengt ons helemaal in de stemming met uw prachtige muziek.
0: Dat is het probleem.
2: En daar zit ik inderdaad nog naar te luisteren.
0: Oké.
1: Is dat nog te dromen?
2: Ja, echt wel.
0: Maar jullie hebben ook gekozen voor DJ Blanky. En je zei me iets ook. Hè? Daar moet ik onthouden dan. Want je hebt gezegd, luister aan, er zullen veel dames zijn. Dus af en toe moeten ze ook een beetje losjes. Dus los van het romantische moeten ze ook een beetje kunnen shaken, dansen.
1: Ja, nou kijk, wat je met soul parties ziet is dat dames soms zeggen, nou, isabi mino go, want mino apapar, ik ben single, dus ik ga niet, maar mino ma dansi. Dus we hebben gezegd, we nodigen ook heren uit om te komen, maar we willen wel graag heren die dansen.
0: Hmm.
1: Hè? Echt komen om gewoon gezellig te dansen. En zodat de dames niet het gevoel hebben van, nou, we zitten hier met 400 vrouwen. Ik noem maar iets geks. Zoveel zullen het niet worden. Maar dat ze ook echt leuke, vooral met nadruk op leuke, respectabele, respectvolle heren hebben om te dansen. Dus we nodigen de heren vooral ook uit om te komen. Maar we hebben ook speciaal inderdaad aan jullie als onze DJ's gevraagd van, we willen ook nummers hebben waar iedereen lekker op kan dansen, waarbij je niet per se zeg maar een paar nodig hebt of zo.
0: Oké.
2: En daarnaast is het ook goed om af en toe de benen te strekken, om de heupen los te gooien.
0: Juist.
2: Anders blijf je in dezelfde stand. Maar de muziek zal volledig afgestemd zijn op eigenlijk die periode, die tijdsgeest, waar we teruggaan naar Pieper Bryson, Friends, de muziek die we zeker uit die tijd kennen.
0: Ja. Hoe laat begint het? Hoe kom ik aan een kaart? Wat moet ik doen? Vertel ons.
1: Het begint om 8 uur, van 8 tot 12:30. Omdat we ook zeggen van, nou ja, als je een beetje leuk, classy wil dansen, dan moet je het eigenlijk niet tot een uur of vier doen, dat iedereen dan, wanneer het licht verlept aangaat, verlept naar huis gaat. Dat probeer ik te voorkomen. Dus om 12:30 is het echt, als mensen daarna nog naar een andere dancing willen, feel free. Ja. Maar voor ons is tot die tijd is gewoon superleuk. Dus kom op tijd. De kaartjes kunnen gekocht worden via Eventbrite. Maar

0: 06-188-58416. Als ik niet bereikbaar ben, zoals vanavond, dan hang ik in de lucht terugvliegend naar Amsterdam. En de rest van het weekend ben ik natuurlijk gewoon goed bereikbaar. Dus nogmaals, 06-188-58416. En Mechtelt mag van haarzelf
1: aankondigen. Ik ben gewoon in Nederland aanwezig. Je kunt mij altijd bellen met vragen. Mijn nummer is 06-38-41-1316. En wat ik nog even wilde aangeven, het is wel een hele experience die avond. Dus voor het bedrag wat u betaalt, krijgt u live optredens, bekende DJ's. En wij zorgen voor een versnapering, een hapje. De dranken die komen voor uw rekening. Maar wij zorgen dat u in een sfeer terechtkomt waarin u inderdaad gaat memorizen en teruggaan in de tijd. En ook gewoon een fijne, gezellige avond zult hebben.
2: Nou, ik heb een lijst gehad van muzieknummers die ik sowieso bij me moet hebben. En
1: die van mij heb ik nog niet ingelezen. Komt eraan.
2: Ik moet toegeven dat jullie een fantastische smaak hebben, hoor. Ook uit mijn tijd. En ik voelde me als een vis in het water toen ik het zag. Ik dacht van, deze dames zijn van plan.
0: Nou, ik heb ook speciaal, we hebben samen ook speciaal voor u gekozen, maar ook bewust voor DJ Blanky, want die draait ook vaker op mijn feesten. Vind ik een heel aangename DJ. Maar meneer Norman, u bent net als Peebo Bryson ook one of the voices, hè? Mm. Want daar gaat het om, the voice. Wanneer mensen die stem horen, dan weten ze genoeg. En zoals u ook tegen me zei, van ik draai niet overal, dus dan weten mensen wat ze kunnen verwachten. Ja, toch?
2: Het trok me inderdaad. Toen je het omschreef van wat het gaat worden en wat jullie verwachten.
0: Ja.
2: Dan denk ik van, hier moet ik erbij zijn, maar hier kan ik geen nee tegen zeggen.
0: Ja,
2: dat is ook mijn ding.
0: Nou, heel fijn. Ja, toch?
1: Ja.
0: En zo komen er nog meer hele bijzondere mensen daar, maar we kunnen niet alles verklappen. Dus
2: Wie
0: nieuwsgierig is, moet maar komen kijken. Maar we gaan er gewoon een hele fijne avond van maken. Als het slaagt, there will be more.
2: All right. Mechtelt, mag jij ze even uitnodigen op jouw manier en daarna Hattie? Nodig de luisteraars uit op jouw manier.
1: Ik nodig de luisteraars uit voor die Peebo Bryson Experience, zoals ik net al aangaf. En we hebben natuurlijk verzoeknummers bij u ingediend. Dan kunnen we nog 3 weken lang doordansen. Maar we beginnen vandaag 5 september is voor ons de dag dat wij u uitnodigen om met ons dit event mee te maken en te komen genieten van een geweldige sfeer. En ik zou zeggen, tot 5 september. Hoop uw kaarten op tijd, graag.
2: Hattie?
0: Ja, nou inderdaad, mensen zijn welkom. Tijdgenoten van Peebo Bryson, jong, oud. We hebben wel een leeftijdsgrens van 21. Maar alle mensen die dit hebben beleefd in de jaren 80. En zoals veel, als je echt te kennen bent, weet je dat Peebo Bryson nog in de jaren 70 al begonnen was met muziek maken. Al die memories kan je op deze avond herbeleven. Kom genieten, wissel met elkaar uit. Hè, wat jouw memory was, wat was je eerste romantische ervaring toen de tijd op die muziek. En dus dat is, kom graag. Het is leuk. We kijken naar iedereen uit. En kleed je mooi. Dat is voor ons ook belangrijk. Kleed je mooi. Die jurk die je in de kast hebt, dat je ernaar kijkt. Je denkt, die jurk is overdressed, hoor. Als ik hem ergens naartoe draag. Bij ons is hij niet overdressed. De mannen ook. Doe je mooie pak aan. Mooi crossie. Kom shinen.
2: Zo, kom shinen.
0: Yes.
2: Nou, namens tot zaterdag. 5
0: ja.
2: september. De plek, het adres, nog eens een keer?
0: Even kijken, Mechtje, jij weet hem uit je hoofd, volgens mij beter.
1: Het is aan de sportpark, een sportcomplex in Hoofddorp, zeggen wij zelfs, Squa. Daarin heeft u inderdaad, zoals we al aangeven, de parkeerplaatsen die u nodig heeft om gewoon gezellig een avond bij ons te genieten.

0: zonder naar allerlei metertjes te kijken.
1: Dus, zorgeloos.
0: Aan de Binnenbroekenweg 800 in Hoofddorp. Ja. En het is ook eigenlijk makkelijk te vinden. En u bent ook als eigenlijk aan het eind van het feest ook zo weer thuis. Dus Hoofddorp is echt niet zo ver. Het is om de hoek. En we houden van de zaken die dichtbij zijn en ons een bepaalde beleving geven dat we fijn thuis aankomen.
2: Zo, jullie zijn al in de mood, jongen, als ik het zo hoor. Jullie zijn al ready.
0: De jurk is wel klaar, de schoenen staan klaar, dus we nodigen de
3: jurk. Ja, precies.
0: Dat ze ook ons onder de indruk brengen van hoe zij de avond zouden willen beleven.
4: Ja.
2: Dames, ik kan niet meer wachten en de luisteraars ook niet hoor. De Soul Brothers en Sisters hebben zich aangepast. Ja. Ze zullen gedrest komen ook. En ja, ze gaan niet aan de bar blijven hangen. Die soort dansen.
3: Nee, mensen die van dansen houden, heel graag, gezellig. Ja. Niemand hoeft zich te schamen. Je komt zoals je bent en je danst zoals jij danst. En niemand komt kijken hoe de ander danst. Gewoon gezellig, iedereen zijn eigen moed. Heerlijk. Graag welkom.
2: Abon. Tot ziens.
0: Dank u.
3: Oké, dank u wel, meneer Norman.
2: Graag gedaan, hoor. Dag.
0: Ja,
5: op zaterdag 5 september vanaf 8 tot 12:30 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest, Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid.

muziek uit 1977. Groep Good Quality, afgekort GQ. Don't stop this feeling. Dat zal je gebeuren. Het zal je gebeuren, 5 september aanstaande. Romantiek en gezelligheid op een bijzonder hoog niveau. Anders dan anders. U bent van harte welkom vanaf 8 uur. En denk erom, tot half 1. Take you back in time with Jeffrey Osborne en LTD. This is a love ballad.

think I better let you go. Cause it looks like another love TKO. Oké, Asari. Asari. 1982, een formidabele hit voor deze legendarische Denise Williams. It's gonna take a miracle. The extended mix. 5 september, vanaf 8 uur. U bent van harte welkom in Hoofddorp.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en toch gezelligheid. You must be there. Baby.

lieve luisteraars, ik vond het fijn om weer bij u te zijn. En dan wel op een andere manier. U heeft genoten van romantiek, nieuws, informatie en gezelligheid, kijk ervan uit. Dit gaat u zeker ook horen op 5 september in Hoofddorp voor de dames die los willen komen van de heren. Chaka Khan.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. En ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook begonnen in Noord-Holland. Veel files hebben niet veel meer vertraging dan 5 tot 10 minuten. Er zijn eigenlijk maar twee uitzonderingen. Dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Uitgeest staat een bus met pech. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. En een half uur oponthoud heb je op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Er in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast veeldagse files in Noord-Holland, een paar opvallende op dit moment. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus knop het Velsen en de Uitgeest staat een touringcar met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging ruim een half uur. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en knooppunt Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A27, Utrecht-Almere, voor Huizen, 20 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N205, nu Vennep richting Haarlem, voor Haarlem een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
1: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
0: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
6: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
7: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
8: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737342 of kijk op www.capricotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capricotours is de beste.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

back to the 90s. Rex in effect. Let's do it again.

Ik kwam niet zo goed door, maar het is tot 7 uur. Tot 7 uur.

maken een heel klein sprongetje naar 1981. Rick James.

0: Fuck all you hoes. Get a grip, motherfucker. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never met.
1: Hoewel ik het niet geloof, doe ik deze voor Donnie, de zoon van Marco. Ik geloof er niks van, Marco. Haal jij in één keer een zoon vandaan dan? Kan niet. It was all

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. Ja, dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
0: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
7: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
8: kunst en cultuur,
7: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn daar ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
1: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
0: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, was leuk. Het
8: was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
10: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
14: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Het nostalgisch gebeuren op je radio. Terug in de tijd met de muziek van toen. Dit is Down Memory Lane. Presentatie Henk Saruko. Double Dynamite Productie.

0: Philadelphia Soul of Philly Sound, soms ook genoemd Philadelphia Sound of Sweet Philly, is een stijl in soulmuziek gekarakteriseerd door funk-invloeden en weelderige instrumentale arrangementen en vaak met een kenmerkende uitstrekkende strijkorkest en doordringende blazers. Toegepast geluid van een vibrafoon is vaak ook op de achtergrond te horen van Philly Soul nummers. Philly Soul vormde de basis voor discomuziek en wat tegenwoordig aangeduid wordt als Quiet Storm, Quiet Storm Soul en Smooth Jazz, een fusie van rhythm en blues, rhythms uit de jaren 60 en de popvocale traditie met de nadruk op lichte jazz-invloeden en zijn melodieuze structuren en arrangementen. Grondleggers van dit geluid zijn Kenny Campbell, Leon Huff en de productieteam Bobby Martin en Tom Bell, die gezien wordt als de derde creatieveling na Gamble & Huff. Verder nog Linda Creed, Norman Harris, Dexter Wansel en de productieteams van McFadden's en Whitehead en de Godfathers themselves, Kenny Campbell en Leon Huff. Voor alle producties wat betreft de Philly Sound werd gebruik gemaakt van een groot huisorkest. Dit orkest bestond uit topmuzikanten met als uitschieters bassist Ronnie Baker, gitarist Norman Harris en drummer Il Young, die ook deel uitmaakte als zanger van de formatie The Tramps. Deze gigantisch huisorkest was actief onder drie verschillende namen. Meest bekend zijn ze geworden als MFSB, oftewel The Mother, Father, Sisters and Brothers. En dan ook hadden ze de naam van Salso Orchestra en ook als de Montana Orchestra. Vanavond de eerste van een tweedelige special over Philly Soul. In het middelpunt de grondleggers Kenny Campbell, Leon Huff en in ietsje mindere mate Tom Bell. U hoort nu een interview gekregen vanuit Philadelphia van NPR Radio. En u hoort allereerst Kenny Campbell en hij vertelt over het creëren van het nummer Backstabbers en het geluid van een groot orkest toepassen op zwarte soulmuziek. Enkele jaren eerder kan ik me nog heel goed herinneren dat Jackie Wilson, Sam Cooke, Roy Hamilton, Nat King Cole, Dinah Washington en ook Brooke Benton echt te horen waren of met een groot strijkorkest. Maar dat was toen in een andere rhythm and blues stroming. Philly Sound paste het toe in disco en in de ballads en dat maakte het zo uniek. Campbell en Huff praten over hun ervaringen met klassieke instrumenten die ze ook hebben toegepast in dit geluid. Een tijd dat hij als puber ook in een drumband actief was en daar ook een bepaalde basis legde voor zijn latere toekomst als topmuzikant. Kortom, praten over het realiseren van een specifiek geluid. Let u ook op wanneer hij vertelt over Teddy Pendergrass en Harold Melvin en hoe de totstandkoming is verlopen als het gaat om het nummer If You Don't Know Me By Now. Luistert u aandachtig Kenny Campbell in gesprek in de studio's van NPR Radio in Philadelphia, Pennsylvania.
1: This is Fresh Air. I'm Dave Davies, senior writer for the Philadelphia Daily News, filling in for Terry Gross. We thought we'd kick off the Memorial Day weekend with the Philly Sound and a visit with the guys who had a huge hand in creating it, Kenny Campbell and Leon Huff. Campbell and Huff are known for records like For the Love of Money, Me and Mrs. Jones, I'll Be Around, If You Don't Know Me By Now, Love Train, Break Up to Make Up, and TSOP, a.k.a. the Soul Train theme, songs that helped define the Philly Sound of the 70s. In 1971, they co-founded Philadelphia International Records, and went on to write and produce many of the label's hits. The label was home to such groups as Harold Melvin and the Blue Notes, the OJs, Archie Bell and the Drells, and Billy Paul. Earlier this week, Kenny Gamble and Leon Huff were named BMI icons at the 57th Annual Pop Awards in Los Angeles. Terry spoke with them last fall when a box set collecting many of their hits called Love Train was released. Here's one of them, recorded by the OJs in 1972.

Kenneth Gamble van 8 augustus 1943 in Philadelphia, Pennsylvania. En Leonhuff van 8 april 1942, geboren in Camden, New Jersey, zijn een tekstdichter en producers duo die samen 15 gouden singles en 22 gouden albums hebben volgeschreven en geproduceerd. Gamble en Huff zijn de pioniers van Philadelphia Soul en eigenaren van Philadelphia International Records. Hun platenmaatschappij dus. Kenneth Gamble's kinderjaren in Philadelphia was een tijd waarin hij zichzelf heeft weten te ontwikkelen tot wat hij later werd, een topmuzikant. Als jongeman van 12 begon hij zingend thuis zijn stem via een toentertijd bekende arcade draagbare cassette recorder op te nemen en op 16-jarige leeftijd assisteerde hij dagelijks, voor hij naar school ging, de lokale radio DJ's van de lokale radiostation van Southern Philadelphia, WDES, tijdens de Good Morning Show. In dezelfde periode werd Gamble de voorzanger van een tiener doo-wop formatie genaamd de Romeo's. Als 17-jarige werd Kenny Gamble muziektalent ontdekt door de bekende Jerry Ross, met wie hij enkele jaren zou samenwerken. Kenny Gamble

kwam voor het eerst in contact met zijn latere onafscheidelijke vriend en muziekpartner Leonuf bij een opnamesessie voor de groep Candy and the Kisses. Hun eerste officiële samenwerking was het schrijven en produceren van het nummer I'm Gonna Make You Love Me van Dede Warwick en later een hit geworden in de versie van Diana Ross en de Supremes. In 1967 produceerde het duo hun eerste grote hit Expressway to Your Heart van de Blue Eyed Soul formatie The Soul Survivors, krijgt u straks te horen. Philly Soul in the spotlight and down memory lane. Eddie Lovett and some buddies. De lange versie Sunshine.

Het nummer waar ze begin jaren 60 de basis legde voor een later fortuin is het volgende nummer. Een blue-eyed soulgroep die ze geproduceerd hadden, het nummer geschreven. Een nummer die ook in Suriname en het Caribisch gebied veel toen is afgedraaid.

Omstreeks 1968 komt het duo Gimbelenhoeff onder contract te staan bij Atlantic Records, waar zij samenwerkten en de productie deden voor groepen als de Sweet Inspirations, Archie Bell and the Drells, Dusty Springfield en Rita Franklin. In die tijd produceren de heren ook Jerry Butler met zijn smash hit Only the Strong Survive. In die tijd hebben de Ken Campbell en Leonhoeff naam gemaakt als uitzonderlijke tekstdichters, dus en als producers. Zo worden de heren door Berry Gordy van Tamla Motown Records uitgenodigd voor een contractbespreking om Gimbelenhoeff over te halen naar Motown over te stappen. Deze onderhandelingen worden op een gegeven moment stopgezet als Gimbelenhoeff aangeven dat ze zelf hun eigen creatie willen opzetten. In 1971 is het dan eindelijk zover als Kenny Gamble en Leonhoeff hun eigen platenmaatschappij oprichten, Philadelphia International Record. In die tijd werd deze maatschappij gezien als de grootste concurrent van Berry Gordy's Tamla Motown. Philadelphia International Record was een feit. Verder bouwden deze twee Afro-Amerikaanse muziekpioniers hun eigen opnamestudio's, twee studio's genaamd de Sigma en de Frankfurt en Wayne Studios. De nummers die u vanavond in deze special te horen krijgt zijn allemaal opgenomen in de Sigma en de Frankfurt Wayne Recording Studio in Philadelphia South. Verder formeerden Gimbelenhoeff een studio-orkest genaamd MFSB, Mother, Father, Sisters and Brothers. Een orkest bestaande uit ruim 67 topmuzikanten, waarin 14 strijkers. Dit alles om het geluid te verkrijgen die Gimbelenhoeff in gedachten hadden, jaren in gedachten hadden. De Philadelphia Sound, the sound of brotherly love in the spotlight in Down Memory Lane.

een Gamble en Huff creatie, een million seller uit 1978, Teddy Pendergrass uit zijn album Teepee. En ook dit werd opgenomen in de Sigma Studios productie Kenny Campbell en Leon Huff, Ronnie Dyson Whalen uit Washington DC, overleden in 1990 door een hartaanval op het podium. Ronnie Dyson.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. Hij spreekt tegen dat de Verenigde Staten zich zorgen zouden maken over een mogelijke Russische aanval op Europa. Volgens Trump zal de Russische president Poetin dat niet doen. Dinsdag was de CIA-directeur in Moskou mogelijk om Rusland hiervoor te waarschuwen. Trump wilde daar niets over bevestigen. Ook ziet hij voorlopig geen reden om het Kremlin extra te straffen vanwege de situatie rond de Straat van Hormuz. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Sing. Edje Events Presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum. Roneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Sabaku. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Ik groet u vanuit de studio hier in Amsterdam Zuidoost, Woutrichemstraat nummer 8. Fijn dat u bent afgestemd op uw familiezender. En dat doet ons helemaal goed. Ik heet u van harte welkom. Mijn naam is Ray Dell. En ik ben degene die het programma presenteert, de Music Train. U hebt daarnet kunnen luisteren naar mijn intro. Dat is een eentje van Curtis Mayfield samen met Taylor Dane. People Get Ready. En op de achtergrond heeft u ook mooi saxofoon partij kunnen horen van Mr. David Lindley. Ik ga u tot de klok van 12 uur veraangenamen. Eerst tot de klok van 11 uur met een presenteren van een groep of een artiest of een artieste. Daarna zullen wij onderbroken worden door het reclameblok en de nieuwsberichten. En daarna zal ik mijn uiterste best doen om mooie soulmuziek bij u thuis in de huiskamer te brengen. Blijft u afgestemd en nogmaals wees u allen van harte welkom. Vanavond heb ik een groep, die ik met u wil bespreken. En ik zal u niet langer in de spanning houden. De naam van de groep die ik met u ga bespreken is de groep met de naam The OJ's. The OJ's is een Amerikaanse soulgroep, een van de belangrijkste zanggroepen uit de Philadelphia Soul. The OJ's waren voornamelijk succesvol in de jaren 70 van de 20ste eeuw, toen ze samenwerkten met het liedjesschrijvers en producers duo Gamble en Huff. Wij gaan de beginperiode even met u delen. De 5 oorspronkelijke leden: Eddie LeVert, Walter Williams, William Powell, Bill Iles en Bobby Massey, die kenden elkaar van de middelbare school. In 1958 werd de zanggroep opgericht in Canton, Ohio, als de Triumphs. Let wel, de Triumphs. Later veranderden zij dit in de Mascots. Dus eerst Triumphs en nu daarna de Mascots. Onder de naam bracht de groep in 1961 de eerste single uit en die was getiteld Miracles. Het nummer werd opgepikt door de in Cleveland uitzendende discjockey Eddie OJ, die de groep regelmatig zou draaien. Als eerbetoon aan hem veranderde de groep in 1963 de naam definitief naar The OJ's. Onder deze naam hadden ze hun eerste hit Lonely Driver en die was uitgebracht in 1963. In 1965 volgde het debuutalbum Coming True. Dat jaar verliet Iles de groep, waardoor The OJ's werden teruggebracht tot een kwartet. Dat betekent dat ze uit vier man bestonden. In 1967 had de groep zijn eerste top 10 hit, I'll Be Sweeter Tomorrow Than I Was Today. Ze hadden echter moeite met het succes van deze single te evenaren en overwogen te stoppen, totdat ze Gamble en Huff ontmoetten. Met hun ondersteuning brachten die OJ's enkele singles uit. Die OJ's, inmiddels een trio door het vertrek van Massey, debuteerden in 1972 op het album op het label van Gamble en Huff, Philadelphia International, met het album Backstabbers.

Dit nummer is uitgebracht in 1972 en is afkomstig van hun gelijknamig album, The Backstabbers. Verspreid door CBS Records.

Backstabbers was dat van niemand anders dan die OJ's. Het album Backstabbers maakte van de OJ's een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Philadelphia Soul. De titeltrack Backstabbers en het eveneens van dit album afkomstige Love Train werden grote hits. Gedurende de jaren 70 had de groep een reeks van hits in de Verenigde Staten. Waaronder Put Your Hands Together, For the Love of Money, Let Me Make Love to You, Give the People What They Want en I Love Music. Dit is het nummer getiteld Love Train, uitgebracht in 1972, ook afkomstig van het album Backstabbers en uitgebracht door CBS Records, maar ook door Epic Records.

Love Train, DOJ's. In 1977 stierf Powell op 35-jarige leeftijd aan kanker en werd vervangen door Sammy Strain, afkomstig van The Little Anthony and the Imperials. In deze samenstelling bracht de groep nog verschillende albums en singles uit, maar met minder succes. De laatste grote hit in de VS was Used to Be My Girl uit 1978. Het werd de nummer 5 notering. In 1987 maakte de groep een comeback met het R&B album Let Me Touch You, waarop Loving You stond. Een nummer dat op de eerste plek belandde van de R&B hitlijsten. In de latere jaren brachten ze minder albums uit, maar bleven een succesvolle live act, ondanks dat er bij Walter Williams MS werd vastgesteld. In 1992 keerde Sammy Strain terug naar de Imperials. Hij werd eerst door Nathaniel Best vervangen en uiteindelijk door Eric Grant. In deze bezetting was het trio in 2003 te zien in de film The Fighting Temptations als zingende kappers die zich bij het plaatselijke kerkkoor hadden aangesloten om dirigent Darren Cuba Gooding Jr. en leadzangeres Lily Beyoncé Knowles een handje te helpen. In 2005 en 2013 werden die OJ's opgenomen.

Genomen in respectievelijk de Rock and Roll Hall of Fame en de Rhythm and Blues Hall of Fame. Tussendoor vierden ze in 2009 hun 50-jarig jubileum met een concert in New Jersey en ontvingen ze een oeuvre prijs bij de BET Awards. In 2010 brachten ze een kersalbum uit. For the Love of Money, uitgebracht in 73, andere in 74. CBS is verantwoordelijk geweest voor de verspreiding van dit nummer en is afkomstig van hun album Ship Ahoy. For the Love of Money.

For the Love of Money was dat, de OJ's. Op 13 juli 2018 kwamen de OJ's voor het eerst naar Nederland. Ze sloten de eerste dag af van het North Sea Jazz Festival. In 2019 verscheen het album The Last Word. Datzelfde jaar, op 25 juni 2019, werden die OJ's door de New York Times in een top 100 opgenomen van artiesten waarvan er in 2008 opnamen verloren zijn gegaan bij de brand in de Universal Studios van Hollywood. Bill Eilish overleed op 25 maart 2019 op 78-jarige leeftijd. En dit was in notendop het verhaal van die OJ's. Ik hoop dat u er wat van aan hebt mogen hebben.

En deze is dan het nummer getiteld Sunshine. Uitgebracht in 1972 wel te verstaan. Verspreid door CBS Records. En afkomstig van hun album Backstabbers. Sunshine.

Prachtig nummer is dit van de OJ's, Brandy. In 1978 gelanceerd, afkomstig van hun album So Full of Love. En ook een andere album dat is genaamd The Ascent. Brandy, de OJ's.

Forever Mine. Prachtig nummer ook van die OJ's. Gepresenteerd in 1979, sommige in 1980. Dit nummer is afkomstig van hun album Identity Yourself. En CBS Records is verantwoordelijk geweest voor de verspreiding van dit mooie nummer.

Dit nummer is uitgebracht op 10 november 1973. En het nummer is getiteld You Got the Hooks in Me. Dit nummer zou ik aan het einde van deze presentatie bij u thuis brengen. Maar op verzoek van Sonny heb ik hem even naar voren geschoven. Prachtig nummer, You Got the Hooks in Me. Afkomstig van hun album Ship Ahoy. En verspreid door Sony Records. You Got Your Hooks in Me.

In 1982 uitgebracht. Your body is here with me, but your mind is on the other side of town. Kan je dat voorstellen? Ook van die OJ's. Zij die net hebben ingeschakeld, u bent beland in het programma The Music Train, gepresenteerd door Mr. Ray Dalio. Ik heb het verhaal van die OJ's verteld en nu breng ik wat mooie nummers van dezelfde groep bij u thuis in de huiskamer. Geniet ze!

Your body's here with me, but your mind is still on the other side of town. Nou, frappant. Prachtige voorzang van hoe die goede man weer. Ik ben zijn naam even kwijt, maar ik kom straks weer op zijn naam terug. We gaan deze uitzending vervolgen met eentje van Stairway to Heaven. Ik heb nog 5 minuten, dus het kan zijn dat dit de laatste is. En in een ander geval draai ik nog eentje tot de klok van 11 uur. De groeten aan ome Henk Zarouko, mijn voorbeeld. Ik vind het fijn dat ik zijn programma mag voortzetten. Greetings to Mr. Henk Zarouko. Stairway to Heaven, afkomstig van hun album Let Me Make Love to You, verspreid door CBS Records. Stairway to Heaven. De naam van de zanger, degene die de voorzang doet, is. Nu ben ik terug op zijn naam gekomen. Dat is Mr. Eddie LeVert. Hij heeft 2 zonen voortgebracht. Sean LeVert en nog een andere. Daar kom ik nog op zijn naam. Gerald LeVert en Sean LeVert.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
4: Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Fijn dat u heeft besloten om nog steeds afgestemd te blijven op uw favoriete, maar ook uw familiezender. U bent afgestemd op Radio Maart, gevestigd in Amsterdam Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. In de vrije ether te beluisteren op de 107.90 frequentie. Wereldwijd kunt u ook digitaal luisteren naar Radio Maart en dat kan via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige zender is 020-471-4291. Ik herhaal, telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. U bent beland in het programma The Music Train en mijn naam is Ray Dell en dat staat voor Raymond Dalfour. Ik ben uw gastheer tot de klok van 11 uur. En we gaan proberen om heel mooie soulnummers bij u thuis in de huiskamer te brengen. Alvorens wij daarmee van start gaan, wil ik toch even stilstaan bij degene die ons hebben verlaten. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe met het verlies van hun naasten, hun dierbaren, hun familie of vrienden.

Zij die ziek thuis liggen of in het ziekenhuis of elders, die wensen wij van harte beterschap. Hopen dat ze snel weer de oude mogen worden. En zij die wat te vieren hebben, jarig moeten worden, jarig zijn of jarig zijn geweest, tegen diegenen zeggen wij van harte gefeliciteerd. En heel veel succes toegewenst met al het positieve dat u van plan bent. Ik van deze plaats uit maak ik ook gebruik van de gelegenheid om de familie Daniels te condoleren. Een oude basketbalmakker van de Arend. Boega is er niet meer. Boega Daniels van de Arend is getransformeerd en heeft ons verlaten. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. Hoort bij het leven. Je kan het niet losmaken van de rest. Het is onderdeel van het leven hier op deze planeet. Wij doen de groeten te beginnen bij de CEO van Radio Maart, Mr. Norman van Gom. En het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. Ook doen wij de groeten aan mijn buurman daar in de portiek waar ik woon, in Amsterdam Gein. Hij is op luisteren. Boyke Bergwijn is op luisteren. Ruudje Roosendaal is op luisteren. Bouta is terug naar Suriname. Maar ik neem aan dat hij ook daar in Suriname luistert. Wensley Breinburg. Kapitein buitendienst Jerry Nelson is ook op luisteren. Siga Iselt. Daar in Osdorp is ook op luisteren. Onze jongste luisteraar Julian Meynals. En zijn vader, die zijn ook op luisteren. Mijn saxofoonleraar Ram. Ook op luisteren. Dino, mijn zwager. Zwager die Vijde Vijtang, Dino en crew. Daar, die zijn ook op luisteren. En verder heb je nog Sonny, André, Linka en Otti. Daar doen wij ook de groeten aan. Miss Black Hawk, die kan ik niet vergeten. Alweer, als ik die vergeet, heb ik een probleem. In Osdorp heb ik ook heel goede kennissen samen met de familie Vleiter. In Suriname hebben wij, hier in Nederland hebben we mevrouw Botsen, die heeft gewoond aan de Boonweg. DJ Shaki van Rotterdam, ook de groeten. Henk Plein in Suriname, Erwin Holter, Suriname. Mijn zus Heidi, mijn broer Marlon, die is al vertrokken. En daar hebben we ook in Suriname Miss Talisha Sabayo. Aan de Tawayariweg hebben we bijzondere mensen wonen. En die mensen, die doe ik ook de groeten. Die zijn ook op luisteren. Hartelijke groeten. Mr. Rudy Tonk. Baas Overman. Miss Hortense Kreesburg. Mijn broer Valet. Mr. Frank Creton. Willy in Suriname. Willy Ravales. En dan hebben we verder nog Mr. Adjoja. Daisy Waterley. En we hebben eentje erbij gekregen. Miss Mildred van Hamme. Die is ook op luisteren. We doen aan al deze mensen de groeten. We doen ook verder de groeten aan alle overige radiomakers op lokaal niveau. Waar ze ook zich mogen bevinden. Ook jullie doe ik de hartelijke groeten. Wij gaan nu om 11:12 gaan we van start met een nummer van Mr. Letty Moore. Hij heeft dit nummer gecoverd, dacht ik. En dit nummer is getiteld Half. Stop half loving these women. Mr. Lattimore, verspreid door Malaco Records, afkomstig van zijn album The Only Way Is Up. En het origineel nummer is afkomstig van Mr. Jimmy Lewis. Johnny Taylor heeft het nummer ook gezongen. Stop half loving these women. Mr. Lattimore. And hung up on all those ego trips, would slide right down off of cloud nine. Y'all ought to stop.

0: my hips. And there's a thousand guys just waiting for you to slip. Y'all ought to stop.
1: Do you think they're listening?
2: They better be.
3: Het volgende nummer dat u nu mag beluisteren is er eentje van Mr. Charles Mann. Het nummer is getiteld Red Red Wine, door velen ook gezongen, UB40 en nog vele anderen. Maar Mr. Charles Mann heeft dit nummer uitgebracht in 1991. En dit nummer is verspreid door Gin Records. Ook Neil Diamond heeft dit prachtig nummer gezongen. Red Red Wine, u gebracht door Mr. Charles Mann.

Op dit moment luistert u naar een nummer van Mr. Dave. Hoe heet hij allemaal weer? Mr. David Hudson. A Thin Line Between Love and Hate. Dit nummer is ook door andere artiesten uitgebracht. Maar deze is van Mr. David Hudson. Thin Line Between Love and Hate.

0: A Thin Line Between Love and Hate. En dit u gebracht door David Hudson. Dit nummer kennen we. David Hudson heeft deel uitgemaakt van de formatie The Persuaders. En dit lied is ook gezongen door Black Slade. Wij gaan nu naar... Wij gaan nu naar eentje van Mister...
1: People, I know a fellow...
0: Mr. Gene Ellison. Dit nummer heeft meneer Gene Ellison uitgebracht in 1958. En het nummer is getiteld You Can Make It If You Try. Verspreid door VJ Records. En is afkomstig van zijn album A Taste of Soul.
1: But he heard a voice say these words...

Gene Ellison was dat met You Can Make It If You Try. Wij gaan even terug naar het jaar 1968. En daar treffen wij aan Miss Barbara Mason. Zij brengt het volgende nummer bij u thuis in de huiskamer. En dat is getiteld Forever. Arctic Records heeft het nummer verspreid. En het is afkomstig van haar album Oh, It Hurts, It Hurts. Barbara Mason, Forever.

Nummer wordt gezongen door Mr. Greg Willis. Greg Willis heeft het nummer gezongen in 1986. En het nummer is verspreid door Gold Thumb Records. For so many reasons, Greg Willis.

ook niet ontbreken. Prachtig nummer. Van 1986 gaan wij terug in de tijd. Wij gaan 20 jaar terug. En dan belanden wij in 1966. En wie we daar tegenkomen is... Dat zijn James en Bobby Purify met hun nummer I'm Your Puppet. Verspreid door Mercury Records. I'm Your Puppet, James en Bobby Purify.

En dat was Greg Willis, For So Many Reasons. Niet echt een soulnummer, maar voor vanavond mag hij

James en Bobby Purify, uitgebracht in 1966. I'm your puppet. Wij gaan nu naar... we gaan 4 jaar verder. En dan belanden wij in 1962. En in dat jaar heeft Mr. Ben E. King een mooi nummer uitgebracht. Het is getiteld Don't Play It No More. Verspreid door Atlantic Records. En dit nummer is afkomstig van zijn gelijknamig album Don't Play It No More, Ben E. King.

wanna cut me, baby. Do what you wish. Mr. Ben E. King was out met Don't Play That Song. Ik heb een verzoekje binnengekregen. En het verzoekje is afkomstig van Sonny. En Sonny heeft mij benaderd met het verzoek een nummer af te draaien van James Phillips. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1965. En het is verspreid door Argo Records. James Phillips. Ook eerder uitgebracht door een andere zanger. Ik moet even achter de naam van die andere zanger komen. Maar dat gaat gebeuren.

Mr. James Phillips was dat met I'll Do The Best I Can, aangevraagd door Johnny. Ik moet vaststellen dat het haast 11:45 is. En dat betekent dat ik nog een kwartiertje uw gastheer mag zijn. En natuurlijk hebben wij morgenavond vanaf 10:00... hebben wij onze collega, de zoon van oom Albert. Dat is niemand anders dan Henk Albertszoon. Henk Albertszoon, die is er morgen vanaf 10:00.

En hij heeft beloofd dat hij door zal gaan tot de klok van 1:00 in de ochtend. Ik ga mijn uiterste best doen om hem te vergezellen. Misschien breng ik hem een bezoekje, want ik woon niet ver van de studio. Maar Henk Albertsoon is er morgen van 10:00 tot 1:00. Het is altijd handig om dat even te weten, zodat u ook daar weer kunt afstemmen op uw favoriete en familiezender Radio Mart. U bent beland in het programma The Music Train en uw gastheer is Mr. Ray Dell en dat staat voor Raymond Dalvoer. Wij gaan verder met deze uitzending met een nummer van Mr. Sam Cooke. RCA Records heeft dit nummer uit verspreid gedurende 1964 en 1967. Dit nummer is afkomstig van zijn album Ain't That Good News. Is dat geen goed nieuws, zou je zeggen? Mr. Sam Cooke met het nummer Good Times. Yeah.

Mr. Sam Cooke was dat met Good Times. En ik had abusievelijk vermeld dat mijn collega... Henk Albertsoon morgen tot de klok van 1 uur in de ochtend bij u in de huiskamer zou zijn. Maar ik kreeg net een correctie van hem dat... zal wel een keer gebeuren, maar niet morgen. Hij zal zelf vertellen wanneer hij tot de klok van 1 uur bij u in de huiskamer zal zijn. Dus ik moest dit even corrigeren. We gaan vliegensvlug verder, want de tijd blijft niet stil. Het is nu 48 minuten over de klok van 11. En ik ga door tot de klok van 12 uur. Wij gaan nu naar het jaar 1967. En in dat jaar heeft Fame Records een prachtig nummer gelanceerd. En dat is er eentje van Mr. Clarence Carter. En het nummer van Clarence Carter is getiteld I Stayed Away Too Long. Hij is te lang weggebleven. Oh my god. En dit nummer, dit prachtig nummer, is afkomstig van zijn album Snatching It Back. Edco Records en Fame Records zijn verantwoordelijk voor deze, voor dit prachtige nummer van Clarence Carter, I Stay Away Too Long.

Je kunt zich voorstellen. Je kunt zich voorstellen dat ik geen genoeg kan krijgen van dit nummer. Dit nummer had ik in het eerste uur ook bij u thuis in de huiskamer gebracht. Maar omdat hij zo prachtig klinkt, heb ik besloten om u ook wederom deelgenoot hiervan te maken. Vooral voor zij die laatst hebben ingeschakeld. Het is eentje van de OJ's. En de OJ's heb ik in het eerste blokuur ook behandeld. Maar wederom, You've Got Hooks in Me van de OJ's.

The OJ's, You Got Your Hooks in Me. Prachtig nummer. Ik kan er geen genoeg van krijgen. En ik neem aan dat u ook met mij dit een geweldig mooi nummer vindt. En dat is, daarom heb ik besloten om nogmaals bij u in de huiskamer te brengen. Alsjeblieft, geniet ervan.

De OJ's was dat met een prachtig nummer. You got your hooks in me. Het is nu, we hebben nog 3 minuten te gaan tot de klok van 12 uur. En ik denk dat ik met het volgende nummer reeds alvast afscheid van u ga nemen. Ik spreek de hoop uit dat u van deze 2 uurtjes hebt mogen genieten. En dat het naar tevredenheid is mogen verlopen. Ik zou tegen allen zeggen van wees goed voor elkaar, respecteer elkaar en ja, natuurlijk moet je ook goed met elkaar leven. En naar de kleintjes toe zeggen wij, tenminste aan de ouders, zorg goed voor ze. Zij zijn het volk van morgen. Utambung, Radel is signing off. Bye bye, zwaai zwaai. Jimmy Caster Burns, zoals ik altijd eindig. One precious word. Er is er maar eentje hoor. You got it.

0: op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Maart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Maart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of babybatra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de 2e Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, 2e Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

In 1978 wordt een album door Philadelphia International Record uitgebracht van een formatie genaamd The Futures. In totaal hebben ze later nog een album uitgebracht in 1980. Opgenomen in de Frankfurt Wayne Studios, een van de studios van Kenny Campbell en Leon Huff. En de lead vocalist van deze formatie was Frank Washington, een broer van de bassist van de begeleidings houseband Mother for the Sisters and Brothers MFSB, Larry Washington. Luistert u naar The Futures met een echt groovy sound. Mooie tekst, het werd toen geschreven richting de Brothers en de Sisters. 1978, doe je best, het is geen tijd om niets te doen. Ain't no time for doing nothing, The Futures. Productie Kenny Campbell en Leon Huff.

0: Sommige componisten zijn echte creatievelingen. Iconen zijn dat. Deze twee heren, Gimbel en Heuf en Tom Bell, die drie dus. Alles als ze gewoon je een woord hoorden uitspreken. En ging er iets als een vlammetje branden in hun hoofd van... Dit is voldoende. Ze schrijven op wat je gezegd hebben. Ze gaan naar huis en dan zitten ze rustig. Zo hebben ze al hun nummers gecomponeerd. Dit me en Mrs. Jones, we kennen de songs, maar we weten echt niet. We luisteren naar die teksten, maar hoe ze aan die teksten zijn gekomen. Het is gewoon fascinerend om dat soms te horen. Die gasten vertellen hoe ze eraan toe zijn gekomen om één bepaalde nummer te schrijven. You know, deze was ook een icoon, helaas. 3 jaar terug overleden. Major Harris.
1: They're living their lives in the eyes of the world. When it's time to realize that happiness is so close to you, as close as the good in your heart. But sometimes we have to see it to believe it. So

Joe Harris. Compositie van Tom Bell en Linda Creed. Geproduceerd door Kenny Campbell en Leon Huff. Eind jaren 70 begonnen Campbell en Huff een humanitair fonds. De heren organiseerden één grote schoonmaakactie om binnensteden in Amerika schoon te vegen, in het bijzonder de ghetto's in de grote steden waar voornamelijk Afro-Amerikanen toen woonden. Ook beginnen Campbell en Huff en met Tom Bell een fonds voor studiefinanciering voor kansarme Afro-Amerikaanse schoolkinderen. In dat licht werd er een single uitgebracht met als titel Let's Clean Up the Ghetto, waarvan de totale opbrengst werd geschonken aan dit fonds. Tevens doneerden Campbell en Huff en Bell miljoenen van hun muziekopbrengsten aan het TJ Martelli Leukemia Foundation en de AMC Cancer Research Center en Hospital in Philadelphia, Pennsylvania. Vermeldenswaard is ook dat de heren tot heden doneren aan deze fondsen en organisaties. Ook zijn de heren directors of Philadelphia Music Foundation, die als doel heeft Afro-Amerikaanse artiesten en kunstenaars in

0: Amerika financieel te ondersteunen als zo iemand aan lager wal zou geraken. Gamble en Huff Entombel bezitten ook de multinational universal companies, waaronder tientallen restaurants, boekwinkels, een moskee, want later Gamble van huis uit een Jehovah's getuige, die werd moslim en ook Kenny Leon Huff werd moslim. En ze hebben dus een moskee opgezet in Philadelphia. In 1975 raakte de platenmaatschappij Philadelphia International Record betrokken in een payola gerelateerd schandaal. Payola is in vaktermen het onrechtmatig financiën betalen aan radio DJ's om specifieke muzieknummers af te draaien. Dat is namelijk strengste verboden in de Verenigde Staten vooral. Kenny Gamble moest enkele tonnen dollars boete betalen. Leonov werd voor dit feit vrijgesproken. Aan het eind van de jaren 70 veroorzaakt de terugval van de disco een tanende populariteit voor Philadelphia Records. Langzaam verdween de disco, soul en rhythm and blues, ging terug naar ballads en rock and roll. Verscheen weer in de internationale hitparades. Kort daarna moet de maatschappij de grootste tegenvaller zien op te vangen en te verwerken als de labels meest verkochte artiest Terry Pendergrass verlamd raakt na een fatale autocrash. Philadelphia International Record ging een onzekere toekomst tegemoet. De hits werden minder, maar Gamble en Huff en Bell bleven muziek schrijven en produceren voor de artiesten die nog verbonden waren aan de maatschappij. In 1990 kreeg Gamble en Huff een Grammy voor zijn creatie If You Don't Know Me By Now. In 1999 werd hun ook toegekend de Grammy Trustees Award. Voorafgegaan door namen als Frank Sinatra en The Beatles. Tegenwoordig wonen Gamble en Huff nog steeds in Philadelphia en nog steeds actief in de gemeenschap. Gamble en Huff bezitten ook de vermaarde Royal Theater in Philadelphia en omliggende panden in South Philadelphia. Op 19 september werden hun naam geplaatst in de Dance Music Hall of Fame in Los Angeles als dank voor hun bijdrage in de muziekindustrie.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

opgenomen in de Frankfurt Wayne Studios. Geproduceerd door Bobby Martin, Philly Soul van het zuiverste soort.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en

transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

good. Hey, she has no quantity, but the quality is so damn good.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie.